Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen.

0: opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: hebben ze 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Darabosina is ook standby. We zijn live nou, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Ik was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan weer naar 2e uur. Een 3e uur voor Tori en Tatori, want ook is het wat euro. En normaal ben ik een bekend naar een programma, een reclame, dat wordt de 3 euro. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneer? Harry Okara nummer dadelijk, maar mevrouw D had iets te zeggen.
2: Ja.
1: Vrouw D.
2: Vrouw D, ik wil even naar dame.
1: Oké.
2: Laat dat vrouw D wat dan over vinden.
1: Ja, is goed. Kom, schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: en er komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Hoe heet u weer?
3: Elina.
0: Dag mevrouw Elina. Hoe gaat het met u? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Wat zegt u?
0: Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Ik ben geen lid van Radio Maart.
0: Ik zie al... Maar je mag even hier plaats nemen, want ik wil u wat vragen stellen. Mag je even hier zitten, toch? Nou, nee, lieve mevrouw, die wil het niet. Maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij... Maar Sina ken ik al jaren. Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw D is de echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw D.
3: Vrouw niet.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
3: Nee, ik heb niks.
4: Hoe is het bij je
1: ja, maar ik roep die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Japa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
2: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal als aan Sabe, Aitaku Odi.
1: Alleen Bradang is
4: Sada.
2: Ik verleef kort
0: naar de nummer. Ik zal jullie eerlijk zeggen, zolang als ik bij Maat kom, ken ik mevrouw Sina. Is dat niet in de toren?
2: Dat zijn met mevrouw Sina voor de telefoon. Maar na het probleem, we gaan door en we gaan de rekenen nemen.
1: Ja.
2: Aan rekenen van gebouw,
0: Bradang. Stilte, alstublieft.
2: Bradang, aan rekenen van gebouw. Uno meku e begi begi uno tumsi. Asana walis inwa yari e pot 50 euro. Uno sano abama so breed. Davi duen ting of 12 yari e pot 600 euro. Amoni na len ye len mart amoni. Amoni an of mart, an of mi, an of Lucia, an of no one sana. Amoni na fubai wa kobou. En a kobou, you can come ek presiri nini. Jup chinka komek presiri nini, you gram chinka komek presiri ina mawan. Te uno no demoro, uno sabi sa omit denja, no no we shik bade problem sa wakamiti. Wat una no, a presip go tak ukagos don takangos de verhader. Dus me begu uno bradaga sa, upot wano grit wano tapu borsu, u denki den gram chinfunu na galem chinfunu. Uno gwe, uno deregwe so mada u lip dem china, uno lip next girem chabaka. Is abi mekulib wiswan kobou gire na baka pere kangos don chele mek de huiswerk if don gos don gitori na de gos don gitori do an dans dapper da de dans dapper mada awan presi fu go gos don da de masanda oso kande tevreden rust da de sapere de wat de koda pere no madu de sansa de da strati wat jo abigi wan da peso takanga de leden tak fare mus challenge refi. Want die jonge vrouwen van later, dat de andere jonge vrouwen van later, de accident zag zij wat tron. Je wat tron mooie mevrouw of je wat tron, je weet de welke straat je doet al over de. En ik denk dat wat loopt denk ook kiezen dat de wat een bully bi.
1: Zeker.
2: Dus ko pina pina, unaba maas wat bradi, maar ko pina pina poti amoni, zorgo dat de pchinkan per wat presie fugos dom. A nummer me kara nummer du uno me begunu skrifa man us senamon avis feito kol upotama. If you try it at iman potwa mani, poti and skrifi sa you poti, Want te asan ook kon dat je van je money bakata gebouwd, je van je money dat tellen we alles wat je betaald hebt, tellen we bij elkaar en dat bedrag kan je dan terugkrijgen. Ik weet niet hoe als er rente bij is of wat dan ook. Rente nooit bij je kies je money van. Is dat wie? Maar met begonnen kost. Ko denk ik boom. Want uno insernang, u den wa heer vreemd kondre. Dus ko denk ik dem tje, uno liep dem tje zomaar aan baka, mek de waka waka, ik doe alle weer de weer de.
1: A nummer.
2: Mek kara nummer, a nummer na NL04, Rabo. A nummer na 0370184866. Ten naam van Stichting MCC Maart. En dat ben je potie kenmerk. Dat ben je potie. If you want it, if you don't make the wetmaster that you start money, dat je potie tori echatori dubbele punt achter gebouw. Dat zou dat money dat naar van gebouw. Maar dat je sabi dat na je start aan money dat is dat je moet zorgen administratie voor je bij. O mijn money you start gonna mark. Want alasar wo man she so I'm money ko ak moto fu minen de mo shat in hari pota money this from uno de ye kisi money baka and if you no kisa money you king of you gram king I wanna money da we gain a money ma komek u bow a ko bow and no man that ete wale is me karen junu NL 04 Rabo A nummer na 0370184866. De naam van Stichting MCC Maart. Met begunu, uno mek isma, uno mek uru e begi begi was sma san su mar. Wat asan naf uno, ano gitras ma, nagi uno. Srefi uno sernama, uno srefi uno srefi sernama, nagi uno uo mekama. Dus toen ik wat tijd die wat met mij dat in een wak zagen zo, nonak nonaf nogal feti, nogal doen nogal ogri of go dusani. Draai pasi, gua mart, marta wat tijd die golu kusta de mij organiseer dape, go dans dape. If you come for dancey, you dancey. If you come for mektrobi, do potja strati. Ano mi, wala kalem no demore, maar de mo potja strati en akobo obus de. Gi uno dus uno kon voor nietig niks, uno kon broken niks, ko ora man
1: netjes, netjes.
2: Oren netjes, oren gidem tjin, dus te you dede gwe, you gram tjin, say ka baka musma go ina atenti, ete atenti mus de ete. Me begunu u denki boom, urefu anu tapu borsu, tapi ati, en du say man.
1: En alle mensen zijn daarna ook het is allemaal redding. Zijn liep in de buurt. Kan ook het is wat u deed. Ja, TV vuur hoe het is. Dus even als we dit. En dan ook. Dus we zijn daarna ook zo harikara nummer. U mag doneren ook. Mis dan €50 even pot erbij. Tori et ja, tori a gebouw. Dus wat net bij hier voor administratie. Dat we los maar stort. Dat maar rekening. Dus deze mannen komen wel los stort. Dus ik hoop dat morgen massa stort.
4: We bedanken alle deze mannen die stort doen.
1: Ja.
4: Want hij loopt een storm daarbij. Uno de DC administratie de natrasie.
1: Ja.
4: We net weer wat op samen. Ze een vrouw met normen en thema dat ze maar het doneren op WhatsApp.
1: Ja.
2: En wat zijn we wat ik wil, brother Nassa? Zo namen. Minus als mijn financiën zijn namen. Go on the air like na makandra. If you have one problem, you must mataka mananga me. So on the fee, you go out here that atori de dag dag dag ba os. What yanga hari be takama, utakama bemre iga os ishama os. Go forgive the society. Go ude ko una usrefi. To was mategi wasani. Orasani if you nanga sma uang. That you must go leri. En ik heb broodjes van smategie, wat hij voor terrasstraat dat hem niet. Uno doet dat dat ding. En uno blackout schreef ook toe. If I make vordering in Libyan en Nederland, gunning meka vordering. If I voor die money, gunning meka voor die money. If I see dat hij, I make inzet kan toevallig wel eens in haar money bloot. Kan inzet kan je maar 50 kolo, dat de corona kolo in de zak, want I make money. Maar no de verpleeg voor dieeng. Maar if I go sweetie nanga eng, as I see that je mene nanga je jackrack die van me kwam pje money. Dat ta fe no money en sefe et en sefe en sefe di wan pje masel. Dus ko go nanga sta fo go go fa standpunt dat die. Kono script briefie, kono blaka trawa, kono go for tia trawa, sani over trawa, konkuru konkuru, kono libi den sandat u bigik ba. Dem chi seka bako umle dem chi mbun sani. Unom le dem chi dat dem go konkuru trawa, go fetanga de trawa. Unom dodo, unom duamang. Kono libi shwiti nang o trefi. Ete wale isme taig unu, un de inu an frame kondre. Dem ma nga dem pa, utak nga dem chi. En dem pa sa e wakas umar. Mene takia wakasu marmaine yepa frau, me begi dry look abaka. Dry look usai lib na baka, e yep a frau.
1: Wada lata tapti truwa sani na marskapei, e yewa kome bigi, ya.
5: Nami boy.
1: Ya.
5: Nami boy, da pun balet, dem pata.
2: Ya desta me begunu, u dry look na baka, uno liba sanja frau uang.
6: Domine doro baka na presi.
2: Zabito.
6: Dominee, de rapsoeman en de prijzen bakken.
1: Dominee, wie ben je? Bedankt, dames.
6: Robert, ik hoop. Heb ik al vrede?
2: Nee, want zoals je hebt gezegd, de dames zijn tak dat doen. Mij wang, mij wang, mij wang, mij wang, mij wang, mij wang. Dame fenama erg. Maar tegen de katholieke boende, je ziet dat de smaapleti. De smaapleti, omdat die. Uno ne libi buna ales ma luko no mit den mit tanaga wasana fro mi sa do en graag wale si luko fa ai go at we te mi da de were de ma mi sa
4: mo fo bije so
1: yes ku tu no bi baka
2: yere no mit big batch adam ma fro de o takanga uno wat e go se nu go furu
4: ai taka tak ma no ka te ko wasana fro até qual
2: Eu não sei.
1: Botai.
2: Accident de Bigita, Accident de Bigita,
7: En dan blakken man mekip tjina, en blakken man was op je. En wat gaat er heel is, het korant op dat de blakken man al lijkt wel wat kie, maar het is zo goed kie. Als je het wel weet, man aan het torkoen, maar het is zo goed en kie, stel ik naar.
6: Maar Harry, jou weet, is maar dat je eens kies gesiet hoor. Maar dat is al, if je tapen maar.
4: Ati mami awan probleem nanga de fake by de amo for de winkri at wat een probleem de my ray ra rukolous nanga a fat bike mi hope lanti kan do an sani nanga tori dati but ana kang
6: masande you no buy one fat bike
4: dab no mi no ma potin na skier want no ma open
6: enough open re
4: name na ma open potin
6: ko pero te re one fat bike.
4: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, gangster nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,
6: nee, nee, nee, nee, nee, nee,
4: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.
6: Wie is die gangster?
4: Aye, van gangster waka koinstee. Goedemiddag mevrouw. Hij zei, wat mevrouw Broko koinstee? Is dat niet toch borst vooruit?
1: Amos, dat hij is, maar moest hij dat hij komt.
4: Aye.
7: Wat dan ook aan een
4: idee? Bars vooruit.
1: Sapero lobby.
7: Oh, dat is die basumane, dat zijn basumane.
4: Bars vooruit, afro coins, jup, hup, als een kast doen. Maar bij deze, welkom.
7: Wie is je nog geen?
1: Is absumane.
6: Would you want your photo no? A year ago?
1: Yeah.
4: Nee, me tak over de fat bike. De boy, de land him doen san nanga de fat bike.
1: Maar jullie namen de verhoog alles aan
4: hè? Ja, maar. If you don't have winkel centrum, if you gonna foam at the bakana, alle de boy, zo biggie man, zo so lazy too. Knafanga de fat bike. Bijna in een mawaka. In een mawaka psa. Bijna in een mawaka psa. Ja. En yo, hier is ook zadelijk. Nanga vakantie de kondap hè? Yoshi, om een nobel land in na atoto.
1: Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag nogmaals met de heer Seder voor de tweede keer.
1: Ja, meneer Seder, ja.
8: Directeur, ik groet u ook. Ik had hier laatst nog gezien dat de directeur...
6: Hij zit een beetje ver van de microfoon, hoor. Ik kan niet aan het woord.
8: Amai de Farafa Studio.
6: Ja,
8: qua microfoon.
6: Ja. Maar gaat u gaan.
8: Maar ik heb wat bij meneer, een technisch, u bent een technisch man, hè?
4: Ja, Etienne.
6: Nog steeds.
8: Maar ik kan het vergeten zo net, naar Ajuro.
6: Ajuro?
8: Ajuro, u bent dat tanga voor het is 14 minuten bij.
6: Oh, ik wist niet dat ze een uur extra hadden, dat wist ik
8: niet. Ja, maar vaak kan dat niet, daarbij wel, maar dat jullie dat
6: niet. Ja, maar de Chanotijk, je moet toch, de Chanabas.
8: Oké, dan.
6: Het is haar programma, het is niet mijn programma. Ik wist het echt niet.
8: Maar in ieder geval, het maakt niks uit. Jullie moeten blijven herhalen, hè. Met Jesma Kong, want ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
6: Ja, klopt.
8: Is nog een, ja, nog een half uurtje.
6: Vierendeel.
8: Het is met Jesma Kong. Het is een anomie idee waar we daar, hè. Wat los dat maar bel me. Die niet bel, wat los maar bel me. En ik geluk, als dat niet goed met je deur, lange tijd. Vooral vanaf bij Kwaku, we moeten haal bepaalde bedragen halen. Maar ja, zo maar aan mee. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden, bestraal, train op geweldige spelers, de man van de toekomst. Ik heb het toch? Dat je maar serieus ziet, dat je wat geen brede dragen ook toe, wat we al jong spelen voor ons. Ze verdienen toch ergens geld hoor.
1: Maar meneer Seder, mag ik u wat zeggen?
8: Ja.
1: Het is namelijk zo, kijk, Norman is elk jaar op Kwaku, tussen Radio Maart.
8: Ja.
1: Maar de praat die flyers. Dus dat ik kan Mickey trollet voor Radio Maart. Maar wie vind ik, Norman en Pai. Voor kopieer de papieren voor de vrienden. Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden, moet je het niet nemen. Dat iets laten dat je wakker dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
8: Nee, maar dat is het dan aan de tego. Nou, een pressie. Of wat maar Johan Yang. Nee, dat kan Yang. Dat is TK of zo. Dat is een Yang. En de Union is Fringegwe. Dat is het ook. Dat kan ook niet. Dus wat dan, maar meneer Norman, dat is altijd een beetje. En nog altijd een beetje, meneer. En nog altijd. Maar ik ben een persoonlijk mee aan jou, meneer.
1: Ja, die iemand missen.
8: Persoonlijk.
6: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
1: Zeker.
8: Maar is goed. Maar in ieder geval nog een
1: beller. Dank u wel, meneer Zede.
9: Dank u
1: wel. Welkom in de uitzending.
9: Goedemiddag,
1: Glenn.
9: Ja, ik heb een kledingtip opgemerkt van
1: u. Ja.
9: ALM is 2 keer uitgeweken. Tenminste, 1 keer door Trinidad, door het Nederlander vanwege de verkeersleiders. Mm-hmm. En 2, ALM had weinig kerosine op Sanderij. Moeten ze bijtanken, Trinidad.
1: Nee.
9: De Surinamse regering en die gasten die moeten daarop letten.
1: Mm-hmm.
9: Want uitwerken kost allemaal geld met voor de passagiers ook.
6: Medica.
9: En vanuit Suriname nog nooit is eerder gebeurd dat KLM moet kerosine vanuit Suriname was te weinig, moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al dit soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe is het opzet in het spel, weet ik niet, met de verkeersleiders en door dit kerosine tekort. Dus soms vind ik me eigenlijk sinds het antwoord van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
2: Dat moet je zeggen.
6: Ik wil even hierop terugkomen, want ik las was het vrijdag in de krant dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor het brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
9: Nee, niet helemaal.
6: Ja,
9: dat
6: is schijnt. Ze hadden kerosine wel.
9: Ja, oké.
6: Er was wel kerosine, maar minder Sabière, ik weet het fijne er niet van. Moet er wat dieper
9: altijd veel kerosine, 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het strafverhoor moest ze kunnen tekort. Maar je hebt ook de staatsolie. Dus meneer Sabière, nog een kleine, maar ik vind het jammer voor de regering NDP. Want heel veel dingen op NDP, niet van NDP kon daar. Iedere keer mensen daarop kijken van zoveel van NDP. Dus mensen letten daarop in Suriname.
2: Dank je, dag. Als aan samen, meneer Distakkie. Ik bereken dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma is reizen. Maasma is reizen. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bief, want de no one afrouw. Want de one go fufuru. Is je toch? Dus de alla fast de my boycott afrouw. Alla fast do doing. Kerosine no de, dat no de. Afrouw na verstaan de sanati en de sand bij de bogo, maar voor afrouw kon don. Dodo ala sanifu agwe want afrouw pot bepaalde na strafu en dat deno wani. Dus dodo ala sanifu boycotten fu ano sla fu agwe baka. En dat me meteen altijd.
6: Maar de onderwijzer staat sam.
2: Maar afrouw na paiden.
1: Vandaag.
2: Maar aan afrouw na paiden.
6: Vandaag gaan ze staan.
1: Vandaag, ja. Vandaag.
2: Ja, maar aan afrouw na paiden. Na voor de regering na paiden sma. Goedem, goed, potalasan na vrouw.
4: Alle bonden zouden bij elkaar komen.
6: Heb je het over Nederland of hoe zit
2: het? Met tak Nederland, hoor. Nederland, wala mala jaukas, je nou ik ai. Zeg, met tak senang. Met tak Nederland, hoor.
6: Nee, omdat Nederland er staat, toch?
2: Dat naar Nederland zaak, meneer staat, meneer Rokko.
1: Het gaat niet door.
6: Jawel, 21.
2: Amai go door.
1: Onderwijsbon.
6: Nou, vervoer, alles.
2: Alla des aan het tapu.
4: Ja, maar ik denk dat het was een Parijs doet het toch.
2: Ja, nou. Ik denk dat mijn spanning aan Nederland. Is dat omdat Nederland...
6: Nee, maar Luko, omdat je niet kan wij naar Vaderkara Trasani, dat ik keur afgezien. Is de mama Tjaren gaan naar 1 jaar. Weet je wat dat wil zeggen? Dat binnen 1 jaar, ik kies niks morgen, ja, ik was sociaal dienst.
2: Luko, nou, Nederland...
6: Dat je ook kan 50 jaar.
2: Nederland na morok gudu kontrap grond tapu.
1: Klopt.
2: Nederland na morok gudu kontrap tapu. Maar de wetman is greedy.
4: Maar vraag je hoe?
2: Ja, de staat alleen voor voor.
4: De belachte die de naki.
2: Ja, en ook toen is dat de ook toen is
6: dat.
2: A belachte zou hij pai. Dat bij de wapen go feta Oekraïne eraan, of hoe nu?
6: En voor Oekraïne dan?
2: Dat is mij toch, ze rengi Israël, met Israël ook hier in Palestina.
6: Dat is grappig.
2: En dat is mij toch?
6: Ja,
2: dat is leuk.
7: Europa e burden samen voor kon die straat maar man kering omdat de look maar lekker was aan het kijken.
6: Ano mi wan wan de.
7: Agu arki. Europa is rijk geworden tap Afrika en Amerika door de ingi naga de blakaman gudu de mate kompodja.
6: Oké, maar de maba op Indonesië toe, de maba op Maleisië toe, de maba op Australië toe.
7: Indonesië na pigment, naga de sostanda be, uno na gold, uno na diamant de mabe konte.
6: Jongo, Indonesië op gold tomorrow, heel grond.
7: Jongo, maar dat aan de fem next up, man.
10: Ja, maar ook de cocaïne, hè, want ze hadden een cocaïne fabriek.
7: Ze zijn eerst begonnen met.
6: Mevrouw Sina Wiki.
7: Ja, die mevrouw Sinasani. Die mevrouw Sinasani.
10: Nee.
11: Hoe neemt het dan voor een radio?
10: Maar dat is zo. Ze hadden een cocaïnefabriek.
7: Nee, luister.
6: Je mag toch zeggen hoe je over denkt?
7: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
10: Ja.
7: De Tjarengi is niet, de Tjarengi alles. De bouwafabriek in Antelle ook toe en met cocaïne. De netak des aan dat, maar de doen. De lukuna zijn naam. De man is ja, de man is het drugs. Is al mijn Nederland en verdient je naar drugs? Waar jij? Al wie je wacht in Nederland? 5 miljard heb ik afzaagd. Dat hij verdient je. Met kunnen doen naar je sanatij.
10: Ja.
7: Met kunnen doen naar je sanatij.
10: Voor mij
7: moet
10: bij om 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
7: Maar de wet man.
6: Nee, maar kijk, dat is.
7: Ja.
6: Maar dat is de eis, het is nog niet.
7: Wat
6: is
7: dat?
10: Ze gaan het zo houden.
7: Maar vooral alleen, die Uno Sam deed
6: dat. Nou, maar ik word in beroep, dus hij kan nog. Alles kan nog kwijtgespeeld.
7: Ik ga gewoon in beroep. Uno Sam, terwijl we het maar voor twee handen eten, dat om
6: ik. Maar ik vind het wel erg.
7: Dus hij wil jouw pijf
6: eten. Maar zie dan, kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nou ben op deze hand is van
11: jou.
6: Hij was al rijk genoeg.
12: Oh, ik ben Tami Promes.
6: Ah, nee, zie.
12: Promes.
7: Ik ben
13: nog wat aan de familie.
12: Nee, familie.
10: Nee.
12: En jij nam al
11: je dood. Ik ben een beetje steek als nee, ver.
12: Maar jij nam al
11: je dood. Ik ben toch wel.
7: Ane pichime. Epa boy na ane da kisa boy moy. Wat aboy mus go do wan sani.
6: Ay tak so hari.
7: Ola ta boy go do ama wan sani.
6: No I fault ma, I fault.
7: Yere yere Maxim.
6: Maxim wa ba recto fuzi.
7: Wa sal ba, wa sal mi ati mele mele mele ofra sa. You sab ko esi.
6: Aboy. Ana to rovi ma ina ba recto fuzi to ama.
7: Aboy. Aboy do ama wan sani.
6: Ya ma if if so to ama sko to tapi. Wis fa wis fault of ino of ino fault.
7: Sa mex ko to tapi.
6: Ya lo sa ta. Nei no da uno.
7: Aboy yo aboy fo dine money. Ase gran mangole na boy money ama no wa pa aboy money ama bari ke ta. What so na so so na ma there. Ya boy.
10: Nei ma yere go on go to.
6: Hier is nou mijn brada. Ik mis ook mijn brada. Omdat mijn brada neemt me, ben ik fout.
7: Hallo, je brada.
6: Maar ik ben fout, punt uit.
11: Voering dan de go-to naar dat
7: Charatro-Mondo-Provesta. Dus jij maakt een kickba. Goed. Welkom. Welkom. Lloyd. Brada, zou je het niet we don't forget to start. We begin with a category of a apparently with a quantum and me. But we don't forget to go for a party. We don't forget to start me begin. We don't forget to start that. That today we deja for a party. We talk about Paul the Tory. We herald about Paul the Sally. We talk about my own denki boom. I go for Uno. But no one will do next to Uno. If we done that small do San Juno.
12: Dat aan ons recht moest denken.
7: Dat we niet aan gratie.
12: Aan ons recht moest komen van gebouw.
7: Ja, ons recht moest doen alles aan je. Ja. De man bij jou money voor steden, de man bij jou money.
13: Ja.
7: De man zijn bij de nyama money. Maar mij het aan taki. If mij is money, dan moest go tegen eetje aan dat nyama mij bij gihari. Maar dus ook mij de jou next morgen. Nee. De gorokoro naga eetje aan. Doe kusa eetje aan doe. De libhari in Europa moro na hari wat bishi hari no afur mare nyamoni. De Europa na echen. Ma ye kan dit omdat mi nyamoni da skeri idrid over income dat ya asosa na mande. So uno no de. So uno no de. If you sab wasa na ma, you sab wasa na ma boom. Bine de ikon no yo tak dat sana ma lagi of sana ma do dati. Er zijn enkelingen die dat doen, maar het merendeel voor Surinamers zijn leven vrede mensen. Dus maar dat olie bij boenen aan jou.
2: De nyana nga yu do drink nga yu. Trama of for you mano ala sana man deso.
4: Nee, ana ala man na hari.
2: Ya mi kare mi deso, ma dei no deso, Luciano deso, Pero no deso, Walos mano deso. De sahari du, uno mus go pure tap den trasma, u pure tap hari, wan na hari do aman. Dat mi wan tegu des, u libi buna on srefi, u libi shwiti, de man sambe nyan de money before, de man at outu kon pay den pay man, de man libi un wan problem, no u den wan problem, una next gi no wan chief uno des, ko uno makandra, San feni dat uno no wakai na passive demandati ko uno poti spina pina pot chim chim pota monu ba presi. Dat na mistrei fo.
0: Hari zo zit te preken van Makandra.
4: Hari zit op zijn
0: van Hari.
4: Hari zit op zijn praatstoel.
0: Is dat je voorbeeld Makandra? Allemaal moest die van Makandra.
2: Ja, maar dat met de kolibis zit aan ons
10: rekenen.
0: Mooi Tori. Dat was eventjes een intro.
2: Ja, draai morgen niet in, draai helemaal.
0: Ja,
2: ja. Draai niet in.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe. Mooi salam pokoe. Met jere ja zo. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een vadermansko guru ja zo. Vanaf wanneer de man met de geer. Ko guru zo. Harry, dat is een actie.
2: Sosali?
1: Ik ben dat over van de man van Goudou Jassé naar Konde, toch? Ik van de rijkste landen, toch?
2: Ja.
1: Naar Moro Goudou Konde, dat is aan jou tegen mij.
2: Dat is aan de.
1: Oké, maar van de man begint, ik denk hier.
2: Vanaf de man goet ik bij de man van Afrika, dat is aan het begin.
1: Oké. Dus aan de man apristen die de man bij roof de man tapse.
2: Nee, de man bij roof de man, dat de man bij staat, dat de traman bij motor naar midden de blakaman, de ingi, dat de man bij roof de man tapse. Maar na unus aan de man bij vet gie.
1: Ya wa de mabbe tranga tapase.
2: Eh ya abda de be fufuru.
1: De mabbe roof ala de mabbe de roofer.
2: Ya ya ya ya.
1: Isa bito?
2: Ya.
1: A peu dat in elkaar kon tong dis Amerika wak tino.
2: Nee, men afkan ala peu di mus di mus de kip kin so tutok.
1: Ya me da dono, mi be dono.
2: Ya no. Sokari. Ya no mama bu.
3: Di sab dry den to rimo.
2: Eh mama bu mi no foteri ala sa ni mus de kitu.
1: Nee, mama, ala sa tak na sama de.
2: Ya.
1: Ko me harap. Ko ko wa mabe
2: te pirat de mabe rope de mabe strana tapse ya me lo va peur me lo va peur
1: se chaco me lo va peur de sterto of the thing de mabe ala de trama italia ala de manda de mabe
3: no da fu spagna quando mabe de un coloni fu spagna
1: no matto nei matto matto toch an ya onder handel langa makanda de matto bebe apati kota queso de mabe de pati kota queso
3: het staat ook in het volkslied en de koning van Spanje.
1: Oké, maar ja, dolo. Kokol di pato dat wa doso bona fiesta kelas 5 dat is in de bude bisa bisa.
3: Oke. Okay.
1: Magnet eh main dengan pal. This was my dad the kid. Ik ben helemaal af. Ik zou wat sweet net ik.
2: Very much. Thank you.
3: Thank you well.
2: Ja.
1: Don't.
3: Ciao sweet. Ja, zo zie je dat Udana Makandra.
2: Libina Makandra.
3: Wie is van je draaien? Udana Makandra.
2: Udema Libina Makandra.
3: Dat begint je bij 100 euro.
2: Isi, luka, dit is je voorste naam aan. Isi, voorste naam aan. De van mijn biggen takari, kogos, linia, of een restaurant, amal met 100 kolu. Ja, no. Maar ik dacht dat die amal met 100 voor een wango jamming, een wamusteken. Een jar in een debumbezen.
3: Nee, maar ik kan ook wel misschien wel deze toch.
2: Ja, dat kan, maar nog zo lekker.
3: Nee, je een baatje.
2: Ano stoasa ne go ikan.
3: Ya me feri ko.
2: Ya misa na ta feri ya prene. Mata ne ro koto.
3: Ne. Giwa switori wa lesi. Ina wa switori.
2: Mi awa deki.
3: Ah, gitori.
2: E funu sanasma. Kota ku we bige ta ku se po di na strati.
3: Ja.
2: Gewoon ina.
3: Goedemorgen, goedemiddag.
2: Ina ta goedemiddag voor. Seki ede gewoon. Dat lekker wat dat maakt voor de dag.
3: Ja.
2: Ko bige na sandati.
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, kon op begin dat test mij, kon je begin langer in mijn vorm aan. Kon begin vriendelijkheid naar mijn kant.
3: Ja?
2: Dat me denk dat je komt morgen dicht bij mijn kant.
3: Hier, mis heb dat. De man staat bij rijbus voor zich. De man neemt me hier van wat hij me kan karaman en ze. Maar dat de enige man staat bij tak ooit te konen naar bus, naar Saranas man. De man dat de bagger wakker heeft, zei zo.
2: Suriname
3: altijd. Goedemorgen, meneer.
2: No. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet. Eigenlijk nog
3: meer. En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Dat je de beetje hier, dat je bij rijbus die de beetje.
4: Ik heb tegen je was aan, ik ben bij Rocco. Dat is ik al Rocco. Dat is mijn bar, goedemorgen. Je hoeft de neppie, hier is een vorm van beleefdheid.
3: Ja, toch?
4: Ja.
2: Ja, nou. Maar ze hadden ook nog niet wat. Ik heb een connection. Dat moment dat ik een connection heb, is dat je twee
3: tafelen
2: hebt. Ja. Waar de tafel en waar lange tafel.
4: Blakama is daar, waar
2: is mijn trouw? De blakama is daar rond de tafel. Want je tafelen hebt de
3: maat. Ja. Maar weet je, het is typisch hoor. Ik heb een partij in de wans. Maar even dan moet je erop zeggen.
4: Jezus ook.
3: Maar even dan moet je erop zeggen. Je ziet bakkeren, je ziet bakkeren. Amerika, je ziet Amerika. Het is menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar in een meek, dat je hier aan
3: toe. Ik ben niet aan het trekken onder de missie van Sarama. Maar waarom? Ik heb het allemaal. Hé, va.
2: Ja, toch? Ja, maar nee, maar ik vind dat
3: oké, eventjes. Godoro.
2: Dan is er een attack, brother Lukuno. Dus ik kom in een sapno, man. Alon tafra, zoals een blakke man napo. Dan ben ik een lange tafra, zoals een red man.
3: Ja.
2: Maar als ik bafade mij doe dat de man, ter een blakke man kom. We komen man ter het. Akuno morgen, no one man een piki. Zoals een blakke man piki, dat kan een blakke man tapa. Maar toen werd man kon in de president, maar ik begin snap dat door mijn bar. Kuno morgen. Dara a heel kore bigi kura morga tam lukasan mi lukasan mi bari ke satan dim teken a kontrak mi ga oso mi pota kontrak moya oso dap kata mara fe na uroko dasan eskalea dape
3: oh ya?
2: Ya mi so dema dat uno ne snap moro nap cinta fra dokos do ko wona langa ta fra wat ano dema abap ka ke bauja alama na uroko ko roko jaso des dema kan ko taigun next
4: ya tulap
2: dopo ke moment ala dema ko moksi dat dema want mi motofu ana north. Mip kona ana Amstel jaso na Bijmel met de man. De man bon jan na Bijmel met de man. Bon swan. Bon swan. Bon swan. Bon swan. De man ben mimi kon dapo. De man tevi de wet man dape wede. De man tak no mine kon. Mi set dape ik bapo wede. Mi set a man ke bambi nego set no.
3: De man wan pori me ka san kompro ya baga.
2: De man wan pori me mimi kon set a man gide man na Bijmel me.
3: Oh, ok.
2: En mi tele man dat mine. Wan de man set mi kon rebe sa Bijmel. Mi tele man mine go.
3: Ja.
2: Dat neem maar mee, go. Met dat jappen met de metan.
3: Nou, dat is sterk van je.
2: Maar dat is zo van, wallof, zo naam ja. Dat ben ik met dat de zand met dat jude zand. Wallof, zo naam te de dorpen met mij. Met mij tak. Heb je de prasare met mij takkie?
5: Laat de vrees.
2: Heb je de sasare met mij takkie?
4: Ari, maar zo naam. Ano alamala. Te de roko na presi. Te go laki blaka baltu na basi. Te go igra basi.
2: Iya. De sandat de mami ne lukure sandat man.
4: Ya ne ima yu de realiteit
2: ook. Mi ne lukure sandat. Mi te mi dora wa presi me le. Esta sa sa me te de matak brada. Ko orga. Ko orga na usrep jang. Ala bla. Ik ga zien de Hindustani. Hindustani, alleen de man met de man. Japanese met de man, Oes Orga, Wasserna, Mamus Orga. Wat even een orga, de weet maar Oesarna, Oenu. Ana de mai owe or kami seru se refi. If you have problem ye kota kama na uno, da we lo sama. Tobe do.
5: Ije sa ima no hega el sene.
3: Ja, natuurlijk. We hebben nog 12 minuutjes. Ja, je bent meer buiten dan naar binnen.
5: Nee, er is poku.
3: Dat is niet waar.
4: Er is een man. Er is een man.
5: Nou, wat een krim van Naman kan de immigrant die den kon jana Holland. Dit is abe moeilijk. Alles maar bij abe moeilijk.
2: Abe moeilijk, ja.
5: Want de overgang tussen Blakken en Alwetina, de taxi uit is. De man probeer je uit.
2: Nou.
5: En als je at die ebron, je hebt een probleem aan rokopi.
2: Nou, a eerste man zou ik mijn kistoleur stellen voor jaso in Nederland. Bij de mijn brada. Mijn brada geeft me eerst de teleurstelling.
5: Je eigen brada?
2: Mijn eigen brada.
4: Maar wat deed dat
2: in? Ja, mijn brada. Winter en mijn poort naar straat in de wajar. Je hebt nog een next voor Nederland.
5: Maar je hebt over rokopé.
2: Mijn next man kan rokopé. Mijn eerste man kan geven dat in mijn brada. Dat geeft me dat in jou zo.
3: Je hebt een man zijn in jou.
2: Ik mis je flauw me. Omdat ik moet in wat zo gaat straat. Dat ik kan go links, ik kan go rechts. En als je nou zo pijn moest go. En voor de zaak dat 12 euro, de alleen zijn het tapu. En in de maktalang afvisite, de mesaka kon agron, dat is door Ostrati. De lukken links, de lukken rechts, de acties hebben af.
4: Zo'n
2: mi moest go. Want in de man presie, de man go, la zaak tapu, dat de mi moest go, mi wanda Ostrati.
3: Ja.
2: Ben dat mi wat mi vetre bol, dus mi skrif mi matak mi wat go, bakana sa mi matak de gine kon jaso.
5: Nee, maar rokope mi saptak alas ma, te u be go de jaren 70, 74. Then you be gonna roko. Let me that in. Me what is a mini de ala de mans. Why you do? Me ba drisani, me blaka, me la umas mas. Me must be weis, Mr. Efa roko pe wan. Me de teso tigri. Ala de uma, ala de mans ma de pe. Ya, me mans ma.
2: And the meester basi de la pe da wet man. Be de wet basi da pe. De sa big ba.
3: Magado ya. Ma de la moe frau de zebe. Fas fasi.
5: Ya. Magado ya. Me ekat hamonche me. Des dat yep me.
2: Dat ya.
3: Nee, Amman zou ook samen dan hebben we het ook regelmatig naar de studio.
2: Zomaar
3: ja, wij hebben we ook samen.
2: In elkaar ook samen als man een klein driver en Wanda look.
3: Hij werkt ook daar in de studio. Hij zegt altijd: ik ben 80 Duchenne. Is jij een takker bij de man? Mooie vrouw dat we vast vast
2: zijn. Nee, anders.
5: Yo, I'm durf.
2: Anders je nooit.
5: I'm durf.
3: Zijn, dat kent.
5: I'm
2: durf.
3: Is jij een bel dadelijk?
2: Ik kan bel. Ik ben ook op een misjasma, omdat als maar bij dat dokter de krank.
3: Ja,
2: dat is een koalis. Dat is een wachatu.
3: Dat is een lukkefikantje onder een
2: jaar. Ik ben zoeken.
3: Abi beri apa no?
2: Baik, apa yang awak mahu? Apa yang awak mahu fikir saya? Apa yang awak mahu fikir saya? Baik, baik kita lagi berapa hari was kopu?
3: Hari nang ada altijd.
5: Sorry, nee, maar dat ben de a probleem dat je moet bewijzen je eigenlijk hoe mas ma.
3: Maar vertel de, hoe kom je op zo'n beroep? Nou, nou, een lauw beroep.
5: Ja, ik kom naar Holland. Ja, vertel. Ja, vertel. Mi bogo in verpleging, maar ten dim fena roko disi, mi kis mi vaste aanstelling. Nee, denk je moro, want je praseert dat je...
2: Ja, doe ik ook
3: maar. Maar je bent niet gelijk kraandrijver geworden, toch?
5: Ik heb eerst met die vrouwen gewerkt, zo mijn vrouwen. Zo zag dat de vrouw, mi ben de eerste doen we wat minder.
2: Ja.
3: En dan moet je cursus volgen.
5: Ja, maak je eigen waar nog. Maak je eigen waar.
3: Ja.
2: Ik denk, wat
3: nee, dat ik kan begrijpen, want we zijn goed verkeerd. Wat zijn
2: Atonsa desmai se oponang akran galuk. Ya pasarat para tapi yang masih kiri ke
5: mana?
3: Yang ke stasiun galuk berbeza dengan aku.
6: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Welcome.
3: Het wordt spannend, het wordt druk.
2: Dit is mevrouw D.
5: En dat is meneer H.
4: En dat is meneer P.
2: Lucia is stil in, hè, Taki?
4: Niet meer actie, wat die denk je
2: met Taki?
3: Nee, we mogen geen stilte op de radio hebben.
4: Nee, die mensen moeten, ze kunnen nog komen tot 5:00.
2: Ja, maar ze komen rustig aan, want toekomt, dus ze komen daar wel. De drop
4: af. Want soms hebben die chauffeurs ook problemen voor vinden, omdat Mark net naar de ster.
2: Ja.
4: Ja.
3: We gaan de laatste 6 minuten in. Dus als er nog belangrijke dingen zijn.
4: Luisteraars.
3: Je vertelt hoe het moet worden.
4: Alles maar zijn doneer. Zijn konja. Voor kondoneer. Zijn de la osso. Zijn doneer via giro. Met dat allemaal grand talent.
3: Ja, je hebt...
4: En kan doneer. Het is een kantan doneer. Tap tori. Of tap gebouw. Tap 600 euro. Een tan doneer. Alsjeblieft.
3: Dus jij hebt ook twee gasten binnengekregen, misschien wil die mevrouw wat zeggen.
4: Okay,
3: mevrouw, hoe heet u? Wilt u eventjes bij die microfoon hier staan?
7: Buiten de microfoon.
3: Nee, ik kan...
4: die mensen zijn van alle mensen die komen.
3: Die mevrouw zegt even wat. Gaat u gaan?
7: Ik ben een heel stille luisteraar.
3: Ja, maar nu bent u live op de radio, dat is ook leuk. En hoe heet u dan?
7: Mijn naam is Yvonne.
3: Yvonne Smit. Nee, wat? Nou gaat u verder. Ik ga die microfoon naar horen. Wil je niet?
7: Ik ga even schrijven.
2: En dan moet ik schrijven even.
3: Als je die envelop gevuld hebt, kan je het hier afgeven.
4: Nou, ik... Hier, ik denk afro. Als je een envelop kan geven.
3: Nee, maar ze is een gevulde. Nee, ik ook niet wel in je envelop.
4: Het belangrijkste is van die envelop. Wie zal liggen of afvoeren?
3: En jij hebt ook een mevrouw gekregen aan tafel. Hoe heet die mevrouw? Hoe heet u?
2: Ja, daar moet ik microfoon kort te pakken.
3: Nee, ze kan gewoon met Lucia praten. Het gaat goed. Je kan gewoon praten. Ik controleer het hier.
8: Elisabeth.
3: Elisabeth.
4: Ja, Elisabeth was daar net bij me.
8: Ja.
3: Oké. Elisabeth, welkom.
4: Ja. Even wachten.
3: We gaan de zoetjes aan de ruit. Ik weet niet of jullie nog wat willen vertellen.
4: Hallo?
3: Ja, we gaan eruit. Raymond neemt over.
2: Ja, ik ben mijn Brady. Maar ik ben het niet.
3: Ja, maar je doet het niet snel.
2: Ja, mijn Brady dat ik de Umasma naar zo'n Shibaka. Dat de Umasma kwam bogo bogo. De Umasma tjara feito kolu konjuno. De Umasma, dan is Abel zo'n Brady. Toch de pota feito kolu de tjara kwa de Sabi. Moederskofoel de Fury dat we moest doen aan zijn. Dus met de breedte, met de breedte naar de Umasma.
3: Oké, Harry Tako, die want we redden het anders.
2: Abo, is goed, met tak alasma. Steun, Uchago, Ugopoti.
3: Perro, Barodi.
9: Ja, ja.
3: Taxinaal, nou wat we willen.
9: Goedemiddag, dames en heren. Ik ben blij dat de mensen zo massaal zijn gekomen, toch op de duur.
2: Ja. En dan gaan we. 107.9, maak

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijk...

0: maatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
4: doel.
3: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis.

0: Obi-Wan, na oso, Archimang, Faude Fautang. Mi brittak we poch agency Archie na U station Radio Mar. Na on funam ku station, mana on family station ook tu. En mi loop tak we poch agency Archie. En dat mek mis donja fu e shorgu tak me cha ala sot sanji yu yudi da oso ifiri mi nena masra dalfur en den yuri di dau baka ube archi tori e cha tori en onder pristeri fu sisa Vanenburg en be Lucia Vanenburg be pristera a programma dati sama nang watu trawang mevrouw D nang Harry nang meneer Perotti en abedewon sweet programma payback and shitaki walofuno unse namang di aba ati tapa a juiste presi dan is ma dongo kong dan is ma kong de kolang wa shanji di mart en atori fu mart na fa apanti so boom a oso na oso fu mart Samus kong walok tuno. Je ziet des mannen libuno, de libu schreftreffi, de dongo kong en alo ulebator dat falek ifiri. En un wasan miwa aksu noya so. Ja want us ma in a studio, dus at studio notiri. Je begrijpt, maar mi hoop dat we je begrijpt van tor dat die, omdat die als aan sweet zo vaak jij in de studio dat nog eens mannen wang wang ofzo. Wij gaan ook niet naar huis. Heel lang niet. Dus maar lobator je vaak. Dus maar tek president don't en wang wang ifiri. En u lobator dat tumsi. Zo. En samo doet die de. Mos dan gaan we nu wang juru voor 7 euro. In fish euro voor no commit 6 euro. Dan moet je want toestaan katalmente. Nieuws in zijn tongo, na waf de tori. En natuurlijk, moet bel want to man ook toe, lukuhu voor waka, sare abiftaki, manga masra breidel. Manga masra breidel betak overa tori, fu houtuin. En dat ube takator, dat vrede die psade, en ube chaka fishi tak tide, ube godoro, nanga tor dati. Ifiri. Dus dat men heb ching de ching de ching tori sami wan chaka fishi ifiri wo begin no na nyusu ini sernang tongo mino mantak ala tori sernang je begrijp na wan tu headline me puru en de headline dat me chako na you di da oso ifiri sasane go we shitaki if we look at ABS je begrijp. Even wel goed EBS. Dat wij ziet dat de prijs voor boring gas en gona hey. De kasi lanti en koti na subsidie. Dat wat taki lantine wan sorgu moro fa subsidie papa fast die de begwin poten. Aso EBS chara tori disi na fisi. Begin voor Wang van Mundisi, Jumupai 504 SRD, voor een achter toetentie naar een IT-lips gascilinder bij ABND Fossi 472-50 SRD. En begin voor 1 september, dan 31 SRD K-TAP ook toe. De heer begrijpt zijn midnes, maar amoro moeilijk voor den Kambori, den Yang, den Papa Karkong. Prijscontrole zal lukken kring en voor atordici en waka na vast de fiti. En dat bedoel op zich tori voor EBS. En lek van taki, want u sma zijn krakamart, de sma ja ete. Dus unu kajagi den, u lop van den ja, want de tek den ten voor kost ja, kost donanga unu. Dus wajero op zich zo, jugu jugu, ifiri. We go doro nang wan trattori and trafas no de.
1: Trafas no de. Trafas no de. Aso we
0: doing. Aso we doing. Amara basit nap janga masara etian wex loud stamp say if you. Dat ana tru tru man fu radio mar. De man se pot den skoro mek you di da oso kan ikan tek prati fu ala san tepsa. Ana jawang in Tatania ma ook tuna hegron tapu na lontu. If you. We gaan naar Atori voor de Skorosma. Masra Putini aton pai voor NPS. En die den Skoro meester nanga den Skoro je vrouw Leti. Voor dat die den teki abosroiti voor no tang. Voor tang na oso. Tide. Den Skorosma op Bondru. En de going one brat so boom. Masra aton pai taki dati omelanga den skorosma no eshi betre ina fasi falanti euroko nanga den. Adeso taki den skorosma abi bunfur muiti nanga alagi pai sade chisi. Ye begrepe tak dem sorgu dem serefi ana den wang dan dem sorgu dem trawan dem titanina oso oktu. Ye begrepe dus asane ko hebiji den. Oktu adeso dat deno abi novo buku nanga trasani di deva noudu fu ji den skoropching sabi fuleri. Masra atompai di etek prati na komisi fu onderwijs verteri dat achari atordisi konafisi na gran lanti. Masra atompai oktu na edeman fu a komisi disi. We benen en we blijven benieuwd kamperveen botaki. We gaan wat trattori. Granlanti, we gaan door, maar in wat trasje denk ik nou, we betak over een man voor een man voor commissie voor onderwijs dat na maasra atompai dan nou we gaan naar trasje, want in meer wat tori trat alle toezee in meer wat tori in een carrière voor een zijn nomo. Ifiri, Granlanti teka bosroiti fukona wang fuden skorosma. Di saka den wroko. Granlanti sa hori wan koma kandra nanga den differenti skoro buntu. Tide begin fu 12 euro. Dus dat wan taki a koma kandra begin ba. Bigi differenti skoro buntu e fene bum. Dat Granlanti e teki na tordisi seriusu. Na funam kutori pe chenchi musfent presi na amuni pai fu den skoro sma. Adeso dat ook tu dat i wan lo skoro e libi den wroko fu gona dorosei kondre fu wroko drape nanga libi drape dat wan taki den skoro meisi nanga de skoro jofrou de libi den wroko ja in sernang dat e gwa dorosei fu go fen betre de go gi les drape en ook tu des de osukuf tan drape ook tu. Granlanti verteri dat esi nanga go desa cha betre fu atori disi en mi ook tulek famis donja reme bribi tak lanti mus cha buntori kon ana kantanso dat bere atori fu askoro tori sonde dipsade was rudatis koutu sodun sobun empi misref bere empi tu madat na in de jare taktik. Was so dat is go to Lajen Libi na taplanti dang. Na MPDC ben rei tapu wa wroko motro tapu kwatapasi en drape de atuka nanga wa palfu ABS. Fadu kong was mano sabi. Na MP man DC Lajen Libi en ening na Ono Leslie Toulit. Abedoro na Libi Marchi fu gritenti nanga fifi yari. Na International Scout Orga di abi na nefu Interpol no e agri na nga fiskari kantoro fiskari saktoro usaben sobun lek OM. Futati depot a nefu Masra Gilmore hoofdraad tapu wan papira dat e musu sorgu dati Ibriwandi mitange mus mastroteng. Aso Interpol taki. Interpol skrivi un briefi gona PG. Fusernang, sasa paraxing, sisa paraxing. En dis ana afos lesi di Interpol taki atordisi. Interpol veni taki dat de nosa bumui in atordisi. Bikasi de veni dat atordisi fumasa hoefdraad abi wan politiek. A politiek. Walo triki de in atordati. Interpol, no one confadon in one tori di ap te maken na politiek. Aso Interpol taki. Interpol tak ano kon nofo na krin dat masa hoefdraad duwan sani di no fiti. No, na afkati fu masa hoefdraad na masa du bos. Tenanga no, fiskari kantoro no verklari sanding sadu moro fara. Lek fo sabi presidenti na edevrouw fo lanti, gran lanti, Jennifer Simons ber dongogwa brachon, en kande later dan mo poti on video, dan sa archip chinso, sana di adrai kon baga na senanga behoor wan persconferentie so boom. En dan later tapa neti dam sa charen kon ji ununa inu kantoor inu foroji. Ook to ube shitaki watu opalanyi fu KLM fos den doro sernang de babi fu saka na France Guyana fu sorgu tak moro kerosine sobun oli muskoi na vliegtuig atorat ook to mo charen later komoro tap talmenti en dat benen yungsin sernang tongo. En misataki te wan tralis baka, te munde baka, ala munde, me pristera to di sifu nyonsu internantongo, frode e luku me so verlift. Meneer uitzending. Ja, mina wan grandpa miere. Maar ja, mina ma jepi, mi grandpa Dalfour, Max Dalfour to. En lek van taki, dat be dat tori fu nyonsu internantongo, en voor zo'n morofara, dat we hartje om chipen. Biggie, Masra, Ewald, Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Lee van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Masdonja ete, dus Matek Deteng, de Dongokonja naar Studio Iviri. En Radio Mark Breed en Aladesma. Iviri, hoe breed en Aladesma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan je leeg anu, Ishabi. Maar, de Wandine komt ook toe, we tegen dat Grand Tangi. Want dat ding, voor die den daar ook zo. Detecten Jeng Jeng. Dat de Gona Bankieren app, dat de Abramoni ook toe. Want alle de Torah ook kan zien ook toe. Iviri, en we tak Alasma. Aladesma die detecten voor memre. Radio Mart, voor Radio Marke, Abe Egi Panti, alle desmanati, weet dat Grand Tangi. Noia zo, u ab in een studio, u ab in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth, wan praat wan tutoren aan Unu. En natuurlijk, dan moet je een occasie dat hij, voor akan tegi Unu die daar of zo. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik ben op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde en ik heb, als ik boodschap ging doen en niemand het zag lopen, huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Ja, yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reizigster of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwam daarna kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere pop, wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind van, is in de zeilen. We mogen dus, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname, ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een gladgestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap, mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats, goed kijken. Dit hadden we kunnen weten, dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow, dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid, dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van Suriname. Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan niet van hier. Daar hebben we alle begrip voor. Okay. Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou jawel. Jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname, hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, bent u niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken een goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Danzimang.

0: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana ozo Archiman. Bebe kiswan wan Archiman besen wansan konjimi. Masra Jan besen wansan gimi. En me ook toe, die me bij Aben Abaranjong zo instrument tong om me bij te doen ook wat ik. Atori voor KLM, dat de frigo. Fos den doros en dan de frigo, wat kan je voor light olie. En Masayan ook toe, zijn wans Hanifato dat Jimmy. En mi voor mij ook toe bij Abet Abtalmenti ook toe kebab. Maar geen probleem, Masayan, grand tangi. Dan moet je er door dat nou kon. Di uno inu foro ici.
1: Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM-vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar het oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. Twee omleidingen binnen 3 dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Zanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de twee leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikte volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draait het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak.
2: Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op.
3: Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur. Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de ware tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de fuel concession fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
4: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat wendt niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige 2 maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname.
5: Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen 2 landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL-713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
6: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden. Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding. Op 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL-713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet voldoende.
3: lucht vallen.
1: Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 's middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 10:30 's avonds.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Maatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen.

gaat wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De notu morawi.
1: Mart.
0: Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: langer dan 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: lebih Archie wanya oso kerantangi di uwan teng fupoci si Archie na you stasyon you family stasyon di dekari Radio Mart di de Mario Mart de na bemre na wo Trichem Straat numero IT Radio Mart ikan fanga frey ina eter tap wang noti sebi keba marchi negi noti en he grond tapu na long tu ikra Archie Radio Mart ook tu tapu www.kabamarchi Radio Mart kabamarchi NL a nomru va concrudosu ana concrudosu na concrutei a nomru va jenjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 14291 eto wantrong nomru fu Radio Mart pekan karkong dat na noti tu noti 4JB14291 Je breed vaku tak u weta Archie Radio Mart en fosa nyusu be fosu be kisa nyusu nang den barboskopu na umi be drai wansani fu KLM tak KLM Fosa dongoka Johan Adolf Luchhaven Sanderijs opbong dat dongoka kayen fosi lek fo ubeka Archie de Fintak da bede tak de mem lai oli KLM takano tru dis takano tru suma apleti dat mino shabi alas makan abe igi minen inator disi ifiri en efu yudi da oso If you want to talk to over a sandy city, the Michaka fishy, no dry, you can car con. Ma, no there, so the more look for more cargo now, Masra, Mane Bradle, and the more like Famangaman, Takmofo, than Mokaren, than. O Godoro, nanga tori fu houtuin, tak de maitroe chemische troep drape na houtuin. Banga masa bredel betaka tori ba frida di psade. Ma une ba fur juru, dan umek mo fo taki moede se kong, dus dis moede de. Da wo Godoro nanga tor dati. En sisa maurin held, adaser na no, mi bri. Zonde dat bij de SD inschrijft bij een IBK-Jerina-uitzending ook toe. Pa ben tak overator dat ook toe. Dan vaman en baga me vergeten man. Maar ja, ik ben ook geen 18 meer. Maar ja, ik ben tak aan gewoon man. Jongen, en deed me eerder man de man kon te panning. En in elk geval. Ik ben tak aan gewoon man. Ze go over milieutory en... Dat bij vindt precies dat zonder dat bij de SD. Maar nu moet bellen Brada Cliff Bredel en dan we go door op Poe Tang. En even wat ik dan daar zak ik naar uitzending en dan we go door op mijn pis dat die vier.
1: Goedemiddag
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
1: Okay, ja, en ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus misschien fijn dit. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Dat je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Oké, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen. Hè?
1: Ja, zeker. Kom maar de luisteraars even. Luisteraars, goeiedag. Ik Ik moet niet verzuimen voor Barnes Maudi. En daar gaat het om.
0: Nee, ik ben
1: eigenlijk berichten zeg maar, naar de luisteraars toe te brengen. Om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van,
1: opslaan, hè?
0: Niet lozen.
1: Opslaan
0: van giftige stoffen daar op nucleair materiaal. Mm-hmm. Op een terrein daar in Houtuin.
1: Op Houtuin. Ja, op het terrein van Kuldiep Singh. Dus het is een beetje... Ja, een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kuldiep Singh. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kuldiep Singh wonen, is die afstand te overzien of zeg je van het is...
1: Met nucleair materiaal, dan kijk, we hebben zo, laten we bij, het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Hoe in zijn naam, hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die je hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal. Mm-hmm. Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname, heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is, want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus als je iemand jompo longo zomaar en maar vooropgesteld, is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Die moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar... Ja. Wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of hoe zou ik kwekie dat waarbij de denvoru doet de behoefte als meer dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hierin. Als je een multinational de toegang geeft, tot, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, dat bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
0: Ja, Halliburton, ja.
1: Halliburton heeft een zeer, voor mij, discutabel, zeer dubieuze reputatie.
0: Ja.
1: Die trackrecker van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen, omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, dus, nou, je treft een schikking, die man betaalt een boete en voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben, dat in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen nodig zijn voor oil en gas. Daar ga ik niet over discussiëren. Waar het om gaat, ik weet dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, maar dan moet je het wel op de juiste manier doen en op de juiste plek moet je het faciliteren. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, dat is mooi zijn. Plotseling is je gaan foto's zien, heilige weg en omgeving, en is je kou wel ontrappen, allemaal maar weer een kou drappen. Mm-hmm. Zo gaan we niet met elkaar om. En nu heb je het over de volksgezondheid, jouw eigen bevolking. En je zet hun, je gooit hun gezondheid, zeg maar, hun leven, gooi je te grabbel. Dan, dat zijn dingen die je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Dan is het zo dat ik ook jammer vind, ik als ik kijk, want ik heb, nou ja, toevallig bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan. En acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking. Van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Fujidema op een vrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. Dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als wij daar te weinig of te op anticiperen, dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen, omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
0: Nou, nu ik het een en ander zeg maar van u heb mogen vernemen, dan merk je dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, zeg maar, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
1: Nee, kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet echt, is geen afval. Mm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie.
0: Ja.
1: Het zijn materialen die je gebruikt.
0: Die je gebruikt.
1: Alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig om dat ergens te bewaren.
0: Okay.
1: Isabi? Mm-hmm. Maar, oké, okay. Nou prima. Maar als je in de, ja, kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan ja, heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonwijk.
0: Mm-hmm.
1: Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, hier opzet voor een raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, vind ik al een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om.
0: Mm-hmm.
1: En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, Dan bied je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet. Die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
0: Ja.
1: Dan zouden de Kajaringa of zo, maar dat doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
0: Maar is het...
1: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ja, ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen, zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Bewandelaar Route Daddy. Want ik zeg van kijk, als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal Bouda Boesma. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel.
0: Mm-hmm.
1: Want aan het jongens aan Ipsa, dat jongens aan, maar eigenlijk jongens aan, echt op zijn Surinaams, jongen, maar eigenlijk die snob op Samino, denk je dat nou dat die, dus dat, dan ben je al te laat. Mino, dan gaat gewoon een heel stuk dat die, want dan doet het vaak. Mm-hmm. Dat soort grappige, dan, ja, onbeschoffen zijn grappige uitspraken. Maar het is mosterd na de maaltijd. Dan zijn er al zoveel doden, zijn er al zoveel gewonden, dan zijn er al zoveel mensen die ziek zijn, noem het maar op. En dan wil ik dat soort onzin reacties echt niet horen.
0: Nee.
1: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what I mean? Dat je geen andere plek hebt om zo'n faciliteit neer te zetten.
0: Ja.
1: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van ja, de bereikbaarheid en al dat soort fratsen. Wat men als drogredenen zeg maar opwerpt. Van ja, de kosten die ermee gemoeid zijn. We praten over Halliburton. Is niet de kleinste. Die mannen hebben zat geld. Het gaat erom van als jij daartoe de gelegenheid biedt. Voor de man poten in niet. Als jij andere dingen laat zien. Laat merken dat je een beetje geïnformeerd bent. En dat je je poot stijf houdt. Dan heeft men, moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak.
0: Ja.
1: Want nooit de man een kans en een idee en een gevoel dat jullie man doen nothing. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
0: In de gaar, ja. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor, zeg maar, voor olie en gas, is het bekend of de plek, als de plek waar deze stof wordt zeg maar, bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem maar op.
1: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. En zo staan de bewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
0: Ja.
1: En kijk, er is eigenlijk... dingen worden op censuur, je moet het niet vergeten. Je praat over Suriname. En heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
0: Ja.
1: Dus de man heeft geen druk. En ja. Kijken van, oké, eens kijken hoe de mensen erop reageren als er een beetje... Dus laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. No, illati. Je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals, er is eigenlijk, kijk, de NMA. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten.

0: cabin crew. Please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar dus heb je morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit bezig, maar Henk, man.
1: Mooi,
0: vertel.
1: Wat mooi PC. Mieve pleibal.
0: Ja?
1: Mie vindt dat mieve de redelijk pleibal. Amans en sap dat mieve pleibal na etje rust.
0: Oké. Okay.
1: Dus die Mika Holland, daar een deze apparatuur van mieve abi. Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Ik denk over dat etje begin draai. Na later met lazy, dus is in een abasser na nieuwsu, lek van ja ben nou via social media. Tak etje schrijft door een nationaal. Etje play voetbal.
0: Je toen af ons, ja, bij playbal.
1: We play je toen af, maar minister heeft na van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis op te gaan play, want to interland.
0: Oké.
1: Maar minister ben sabbe in singen, dus die me, samen is het op ons. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
0: Ja.
1: En Faboy ben hem bij Rotterdam bij pers de single. Als een naam. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig, hè?
1: Ieder bezig. Ja.
0: Maar goed, kruiskade bij pers, pokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse naam zijn eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena dan mi ber ook, naar Raf. Na Bakker Albert Kuip drap is er dan woeie bon, pokoe een keer meneer Pengel ben abeng. En dus na frisse ben waka, den oude maxi-single of Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Na album voor Caribbean Combo, na frisse, ab den rechte.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Maar Poku in Jolibi betekent wel heripi ook te gemeren. Ik vond de muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, hè?
1: Want je barif me. Maar joh, dus te meren soms iets tegen me dat de man is abete wat LP. Me tak, oh, minne sabi. Minne ben sabi, want anno alla Poku bij Dorosan.
0: Nee.
1: Weet je, maar you know, man is op dat jubel wat een platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
0: Dat is
1: smeer de man, tak luku wa nyua opo drap.
0: Me bestrijd, we hebben een poko, we collecten nou een commander natuurlijk, downloaden, vinden plaats, internet en je poeno. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je vertelt het, Suma Gwe, Suma Konyu, wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto, maar ik ben de bossa nova man, if you look up, je moest vinden wang poku feng Jao Gilberto, ama skrif man lo, zelf na inskrif maiske nada, of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazil. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam. Want Bahia, Salvador, dat na bakermaat eigenlijk voor Blaka Brazilië. Drape den Blaka Malai. En de manati avuan herwiki pe minisavna in juni of juli pe alasma ewerweti. Alasma e verweti en desma e guata wan liba drape dat me go jiden den gode de me sin tien kruyara de sondre motor de me pus den des alama e pote nyang na kandra fructu vers fructu dat me
0: biggie
1: happening alle jari a derap in Bahia en Gilberto Gil of Bahia Sarara.
0: Okay.
1: Sama poku toch Sarara Gilberto Gil nafu en een man zijn de man voor waar last die de man lanceren van bericht dat pele dede terwijl na een man zijn eigenlijk dus we wijk af gaan naar voetbal
0: een
1: man zijn eigenlijk bij ontfermen schrijven over pele die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili en pele ben de pele was 17 en we wordt op 18 jaar En Amasa be ontfermen ze even overpillen, want Amasa ben de nummer 5 of nummer 6. Zo zimo.
0: Oké.
1: Okay. Dus je schrijft me gewoon zo zimo, maar Brazilianen, Portugese, de mijn karaman, zo zimo. Amasa bo een soort kuif. En apisena. En apisena die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij Zozimo.
0: En allemaal bij Pleibal toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, kon als ernaam. En Michel man als ernaam. Amman kon aan Bangu. Amman bij Pleibal Bangu. En Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia. En amman kon als ernaam. Amman bij de... Falkre ter Brasilian ploeg be konasernang mine gascoro me go spebel me go lukupe de metang en de mabe tan furu na hotel las li Watermolenstraat na beli ba comeback ba
0: Watermolenstraat ale da bagasi da pe osa ne gebeur
1: mi be drape mo fo doro me go wakti de manda me chane mango koiri
0: okay
1: me chane dan tere mam go play da mi na pa doro sei dus wansa nim be on de mambe akti de mam banderantes dus dat na fraga. Okay. Vraag af een club, dan een trui, dan een beetje Jimmy. Dus, maar tere wedstrijd met de, dat is mijn tegenchauffeur, dat kan man niet zeggen, mee aan ono. Kan hem iba 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk, een man dat dede.
0: Een man dat dede, maar de man verwarring.
1: Wang, maar een Braziliaan, een Amerikaan station lanceer een bericht.
0: Oh.
1: Dan... A Engels dagblad die Observer teka bericht abra dat een man had potent op social media toe.
0: Okay.
1: Maar pelle de gewoon.
0: Ja, maar pelle bij hem te moeilijk, gezondheid, hebben ze kietjes of niet?
1: Een man bij zieke, ja.
0: Ja, maar de vijf nog steeds.
1: Een man de van onze berichten zijn misschien. Want in Brazil schreef je, je moest gaan vanuit dat if Pelle deed het werkelijk.
0: Begin jongens.
1: Manten alle kranten ja, voor pagina Pelle gooien.
0: Zo,
1: weet je, maar dat is het. Dus dat na Zozimo. Zozimo tap 80 jaar en Amman kon deed. Amman ben een probleem na een ati.
0: Mm-hmm.
1: En Amman troon weer het kampioen toe lazy toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als Pelle. Als Pelle is aan tang fascin à la geheugen. Maar in ieder geval, jou Gilberto, naf. Naar voor Bahia toe.
0: Oké, okay, we vinden een poko. En volgens mij leveren een bijdrage in een poko die is toekomt. Look, we naar Eng. Ja.
1: Ja. Namaste, ja. Ja. Ja.

0: mooi pokoe, jongen. Maar blijft even mooi. Astrid Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En mi kies van App Motona Oman. No, no, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus, en dus nou een sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te Medina uitzending. Lekker anonieme columnist.
0: Oké. Okay.
1: En vanuit Oman.
0: Terapeutang?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké, oké.
1: Dus hij is in Odikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te intro of koina uitzenden. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeu is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende pokoe samen schreef hij van mij na Three Nights a Week.
0: Oké, okay, nou, arke even.

0: three nights a week, you leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie, is af single voor vast minuut, met de 1 minuut 49.
0: En die shadow doe.
1: En dat shadow
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man is shadow, de man is shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: En mooi, ja.
0: Trouwens, hoe bedraag je een brasje van Poco da Man? Dat is ook fataal mooi. Hoe lang is er aan het doen? Ja, man. Mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Poto is mooi. En Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij aan het patois.
1: A patois.
0: Ah, ja, ook toe mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, Haiti en Congo. De manati, de maat etaka a patois. En mi fena mooi. Maar a Portugees, a Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naman, a manat chasol nini.
0: Oh.
1: Maar de Portugees, de. Soms mijn middag Portugees en mijn buurvrouw is aan Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito, muito sol. Ook vaak mooi taal.
0: We zoeken een man samen tak Portugees of Portugees, no? We zoeken. Als je vier tak jonge man of vrouw. Bel doop je zo in na uitzending weer. Heb je die gerdap in mijn man? Zang naar de vent wie door.
1: Misa woman, takabras, want fossi ibe abde man, nou wat er zei.
0: Ja.
1: Bijna mi teka stap dat toe, want mi bon gua brasel. Maar zo mi mame prakseri, dus dan brakseri tak no mo ja vrover dit, de skuna be kontog.
0: Dus, de borogwe.
1: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bi vroka tapa boto. Maar ik hoor ook bij Gotak den Braziliaan tegen waterpapboto de mij lanceert Sangoinis Tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik ben een verkeerde boy met hem. Maar ik heb een man van Brazil, een schoenen, een bekende schoenen. De man heeft een schoenen en de man heeft een takatan. Ik heb week, week.
0: Lange minuut hier als er een man is, maar ik zie van een operation. Zo bekende.
1: Brazil Cameron.
0: Ade.
1: Ade, ade, brasion, amate takatal, amate be de waman, waf de mantu.
0: Segwe, e koi di gron tapalon tu.
1: Ne ma manat sa brasion, aman sa ba kulturu de brasilian tu.
0: Ok.
1: Asabden. En ibe ab wik dat na wan brarafu ana mariunsel, mate takapoto jisik falek tu, mamate libin ser nano. Dus wan tu leri a tal, man inderdaad na wan mooi tal, maar ik kan draaien. Want Tori eigenlijk, Sammy Fan, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte, ik go dus naar een bepaald proces. Dus naar minder dan Afrika, den Blakke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat Messi van de conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, peser naast me, dans ik vaarlijk voor net tapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli Tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki allemaal de groepen zijn deso, zijn deso. De man ben ik wel een poko toe, maar mijn okara neem van poko. Wat lo bekende man. Mijn afkaren toe. Want mi teka documentatie van. Voor kon wat maand en voor verter over a poko dat.
0: Oké.
1: Dus de som conflicten zijn sa. Na uno vooral dat in Amsterdam, dat dat vindt dat hij dat na ab, dat abrecht of dis abrecht voldoet dat hij precies zo de man bent, dan gaan we sani, de man op een bepaalde blakke sani in Amerika. Tangalanga trama begin gwee, trama, santja feti feti, onderling. Apokukong, apokukadoro, en Yusuf Abapoko.
0: Zo.
1: Joseph
0: Abba. Maar zei u nog aan het draaien?
1: Omdat mij aan het draaien maakt in een van de uitzendingen.
0: Ja, moet de maand ook aan wachten?
1: Moet de maand aan het
0: oké.
1: Maar ik heb zomaar de reto.
0: Ja.
1: Zoek een poko voor de Madlets. Want dat mij
0: wat chat.
1: De Madlets.
0: Bekende groep dat je toe, ja. Madlets. Terwijl je takkie met zoeken.
1: J. Williams, dat naar voorzanger.
0: Ja, en soort poko mij kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
1: A bekende wang. You sabab bekende want to want you must aben minimum kolenta pu.
0: Let's minimum fin notif den jano no kan demina tout sen bu.
1: Okay.
0: No me she want mat lens jam amina sabef na ding ko tesi efef na wang. Nee, it is not the scotori.
1: No. The man has been the tapus text too.
0: Okay.
1: The man been the tapas text label and ma J. Jerry Williams dat be da forsanger for the man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
1: Gary Williams. Amanat dede, wacht die.
0: Wat een leuk one voor poko. Na zo lees hoe een achtergrond je lukt zo veel.
1: Nee,
0: je lees hoes.
1: Mie lees hoes en daarom minimaal dus mino op next naar YouTube eigenlijk omdat mi wani if mi fu poku mi mus abatasbare in mi ano. Dus last mes en volgens mij de meeste van this jockey boy know de jongeren. De man is gewoon aan CD moro servito. Je neemt toch?
0: Nee, de ben ik ook aan een stick nou.
1: De man is ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp een apparaat zijn, alles aan de nieuw.
0: Ja, de man laf me laatst. Nou, ik ga mijn koffer aan een CD.
1: Dat is mijn vraag, Jerry.
0: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey, de man kan een koffer aan
1: een De man kan aan een king computer, alles aan de nieuw. Alles aan de nieuw, zo de man draait een poko. Fosfosu, daar een biggie show. Je weet dat ik spot voor show, biggie kies aan een plat.
0: True. Maar ook toe. De man kan een toestek.
1: Toestek. Dan een man klaar. Alles aan de nieuw.
0: Klaar. En na moderne ding.
1: Na moderne ding.
0: Mi lo bora.
1: Mi lo batasbare.
0: Ja,
1: ja. Mi ona CD ja. Of a plat mus den mi anu.
0: Klop. Mi fero un poco ja fu John Gary Williams kom...
1: Later ago solo.
0: Ja.
1: Ma,

0: poos aan Sernaas, maar lopdans net tap. Hoe wacht die Molouk en even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We takpokutorino, maar u mag het even hebben over Kwaku. If you want it. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denemoro of juist Kong, Tapaveld, Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heb voorbereid een Poku-programma Baka Down Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd... Wat lof unune op ting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maten zei dit, ja.
0: Nee, maar als ting, mijn man, het is don te laat net in morgen. Ik begrijp. Even mijn brokken die je hebt gekozen. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo... Look, wat lof den programma ubetek allemaal op. En mijn op de tekst eten. Wat lof unubetek op. En... Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet. Kan,
0: I need someone, non, bekende pokoe voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: De Mad Lads, hij. Maar abe kon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration, volgens mij, a pokoe neng.
1: Oké.
0: Okay. Sade se naast mij draai, sade mij dans voeren.
1: You're my inspiration. Nee.
0: Baby.
1: Nee,
0: je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij had dat niet zoveel. Ja.
0: I want someone.
1: I want someone.
0: We doen een tof groep naar William Bell. Ontdek de man naar William Bell. Tja de man gaan naar Stax.
1: Oké.
0: Okay. Mm-hmm. Dus...
1: Laatst mis door mij een keer vertellen ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur, man. Amana bon. Amana, amana wonder doctor, ja. Amana wonder doctor. Dus, non spiritueel, brada. Maar, isabi tu, sinds a piste voor Sernang, die amame populair nanga de I never leave you lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praxis dat je een spirituele wereld eigenlijk, ama interessant. Is dat zo maar bij Poku voor Royce voor?
1: Is zo maar.
0: Buscondres, man.
1: Oké.
0: Okay. De meeste Royce Poku na smasang moto in het binnenland, na de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, man.
1: Ja?
0: De man, oeloba man. Oeloba man. Later mis je een foto, mi tak, oh ja, voor Royce. Mis je allemaal weer alle soort ekamsa, weet je wel, en zo zijn dat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York en. En ze hebben zo'n produceren, maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. En ik ben de producer van Bobby Harris, de man dat hij miste succes. Maar dat man ook een keer later aan gaan doen. Ik is aan niet. En ik ben een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik zag de boy dat toch. Mark Four en zo.
1: Go look of that Matt Let's John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: Even 65 goede jaren.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Aman Kondede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, luku soms si abden Biggie Pokuman san weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy Aman Ben de Wang. En alleen vanwege dus een muziek talent. Maar ook voor lek libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: En meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf ben een saxofoon. En een saxofonist. En een plein fra sound. Dus nu maak je zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein fra verrassend ook toe.
1: Mooi, net nu bij Avonbarad alleen, bij Suku, een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk allemaal weg. Maar ik kan welkom bij elkaar hebben, okay. Avon vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Okay. Boris Gweto in Avonbarad voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigibrada.
1: Abigibrada Gwe, Melvin Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezinging en dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi.
0: Ja, man.
1: We gaan even luisteren naar After Seven.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn ziel en vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven. Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemere, maar zonder Asanga en zo'n tek over. En zo'n tek impressie, Abra. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest dat voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja.
0: Samsa?
1: Nee, in een karanen schrijf.
0: Maar Samsa dan?
1: Jongen, ik val ik schrijf, dadelijk de man kiest er maar een schrijf. Maar rustig mij naar Tori dat hij. Want ik heb het, ik ben karta Tori dat aan begin jaren 80 ben met een Bobby Womack. Maar als aan begin te gaan lotrobi.
0: Maar dan weet je wat gaat horen.
1: Wat gaat horen en drape je ziet dus van een producer naar de man voor de radio. Dus racistisch gedrag voor de man zijn. De tenno ete. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goodo of de man make money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. I verstaan. Den platte basse nak de mo auto on dir auto ma verder
0: dir crossi
1: maar later der mei ko ouro aten ko moro minder dan de mei kan de toradoro tak de mano gi de ma moni
0: so de mei track off dat meer de ma be track off dus mei ba mooi crossi gi a mooi auto
1: de mei
0: maar de mei pure uit die salaris
1: de mei send de man ma love de man na eigenschap omdat de man be leri go om na nga money.
0: Dat is waar.
1: De man be aba ontwikkelen dat hij dus de man kisa money. We zijn nga onsref jaso. If you begin praxeri tak, if me ben do dat die dim kompas a Holland. De meeste van het taki, me be bij wan osso jam.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk fu bij wan osso jam. Ma no be denki, wala ma le be praxeri tak, we kon, we me kom, chin chaka chaka.
0: Dog, we baka.
1: Dog, we baka.
0: No time fast jaso.
1: Dus, je ziet dat jongen, dus alle den zijn dat contentspraken. De man kies de man, en wat lof de man be loba singe, de man be luku sang den trasani.
0: En
1: wat lof de platen bas, en of tak taki, je surfing aan op alle groep, maar dat is een feit, ben de ju.
0: True. Jo dan a torku,
1: torku.
0: Ja torku bij na poco business toe.
1: En Ertegun aan de,
0: ja.
1: Dus na een brara, de man bij de Atlantic
0: Club.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy no, aan de dames
1: no,
0: de Beyoncé.
1: De man is grap.
0: Jay-Z.
1: De man is grap.
0: De man is niet scherp no.
1: De man scherp, maar je hebt social media no hè, en je a one low streaming site per money e kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om, dus via de platen verkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja,
0: een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal, like vast aan ding, Spotify. Daar heb je mee verdiend.
1: Ja, daar heb je mee verdiend.
0: Ja.
1: En de man kan stel de eisen aan de wanneer.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, naam is Erik Mibohan. Ik ben daar zo even wat.
0: Klopt.
2: We hebben over een baby Yui. Amad ben koffer van Pogufu. Case is gonna come.
1: Ja, voor Sam Cook, ja. Baby Yui.
2: Ja, Amad de Aboyak de Jong.
1: Ja.
2: Maar wat stel staat nooit meer met Erik.
1: Ja, maar bij een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby UA, a change is gonna come, man. Zingen, wat lange versie, hoe ben je draaien voor dat Sernan?
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar we ben draaien helemaal omdat dat ben lange. Maar ben lange, maar ben een psychedelic-achtige. Dus hoe ben je kort aan man te een bepaalde PC, dan man draai, dan ben je zoet van trappen ook wel.
0: Ah, jongen, dat hadden we de drummer.
1: Maar bij de drummer toe. Maar bij de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
0: Ja.
2: Samen de.
0: Maar ik ben Obama dat nou?
2: Ik ben Obama, gevaarlijk jongen, maar dat is met jij. Want ik bereik het de poko dat ineren, de poko dat moro.
1: Ja, maar zingen de poko dat
0: moro.
2: Na eja.
3: In a little tent.
2: Abo, bra, thank you.
0: Oké, thank you, die bijdrage. Thanks. Hai.

0: Oké, maar als we die zit tien zo. 9 minuut 21 en de DJ's hoe voor ze bij Chatin, oh, Henk, die taki?
1: Hoe bij Chatin, aye. Hoe bij Chatin, want al langer en on pisten. Des mannen bij zijn vader ben dansen, want in een bas moron in een man bij taki. Weet je wel. Dus dan hoe bij Koten dat na pisten, ja, pisten, dat hoe bij dansen. Aria de Wakke straat, hoe bij Godraai Furo, Adriane straat. Toen ben begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later, die me gaan op vakantie neem. Kon je, ze heeft zat toen aan de rapen. Hmm. Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van, ja. Ik heb er, maar wel niet sabi taking. Want los maar zeg ik op YouTube, binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zaak.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. Mm. De man, dus a federatief de man. De man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik. Maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar. Zo lees je. Zie om een likes daar. Om
1: ja.
0: Een miljoen something.
1: Ja, precies. Zo om een money drapen.
0: Een euro, jongen, ja. Voor de likes.
1: Ja.
0: De man ben verdienen. Ja, ja, inderdaad.
1: De man heeft gedaan, man. Maar last, ik ben in quarantaine bakken. Dus wan krututori de aan de gang. En asanati op invloed wereldwijd.
0: Hmm.
1: Dus dat de man kan ook tek pokumoren zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Of had de van nodig dat ik een pay van 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor tek een pokum.
1: Ja. Ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blo.
1: Maar
0: of,
1: vind...
0: of de chief de chief ding, de one sana de moro.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang, de mij pot den pokut op YouTube. Ja. Weet je wel. En look abo boji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook een persoonlijk van bezingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Maar ik ben zo toe complex. Dus hij leidde ook een teruggetrokken leven, ja.
0: Maar later, Soppie?
1: Tede, Soppie en dus de mij vermoeden dat drugs. Maar aman bij de moederskindje toe. Aman bij tanang en ma. Later de Ingrisman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij, of begin voor 2000. De man go zoeken man, dan de man tjara man, de man meka man sing wan toef den poko abra wan cd. Maar
0: we willen ook expressief zijn, een gevoel zou hebben pot in
1: de poko. Maar man ook kiezen waarderen, ik zou hem alleen pikken kiezen. Je begrijpt, omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heeft een rol, die producer.
1: Dat heeft een rol. En een label dat hij Tjouan Lo, Spencer Wiggins, de man dat hij Goldworks label.
0: Yeah.
1: Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar... Een label dat hij de man op promoten en boom.
0: Mm. Well, Archie James Carr eventjes tot bijna besluit. Mm-hmm. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat komt een story over een klein.

0: James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaren. Anders gaat dat boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokken van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de forse in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De
0: die baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: De man bij wakka strati, brie de man bij een probleem na de management. Tak de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo so. Standaard. Dat de man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi pokoe. Je hebt een soul in de
1: soul.
0: Je ziet dat ik de man bij Arkid en Soul Sanders.
1: Ai, vooral een boy dat hij. Een boy dat hij. En een boy zang, Abba zang dat sterk toe. Maar een man zingt een soul pokoe, maar een de Hollandstalig, Vlaamstalig, na een boy voor Kluso.
0: Oh ja, van een bakka? Minder man kwam tappen en toe.
1: Anno Peters.
0: Nee, minder sapsuma.
1: Minder man katapenden toe.
0: Oké. Okay. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, in Takere, ja, naar Vrij Juru.
1: Ja. Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. Tak, van de artiesten, ben ik mooi. Maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook toe onder elkaar. Mandi-mandies. En vriendschappen. Al die tories gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay.
1: Fijne weekend. Oei.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maatje horen ook naar beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odie.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Noord tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Damerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020

0: U bent gespannen.
1: Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag 1 juni. En voor de mensen die het weten, voor onze trouwe luisteraars, zij die mij kennen en mijn slim herkennen, het is weer de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we weer zijn voor het programma Ander Perspectief. Het erfgoedprogramma van Imanjan AC. Erfgoedinstelling in Amsterdam. Erfgoed in Amsterdam Zuidoost. We delen het huis met de Oba Belmer. Er zijn er 4 Oba's in Amsterdam Zuidoost. En we hebben weer een paar interessante radiogasten voor u. En ik heb weer vanavond Jessica. Jessica, goedenavond.
2: Goedenavond, Jules.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Luisteraars. Ja, het gaat goed.
1: Goed.
2: Ja, het gaat goed. Het is een mooie dag vandaag. Het begin van de maand.
1: Ja.
2: En van deze maand, een speciale maand natuurlijk, de maand juni.
1: Ja.
2: Het begin van de Kitty Kottie maand.
1: Dat is een zeer bijzondere maand. En we hebben twee speciale, bijzondere radiogasten ook uitgenodigd. Verder zijn er 3. 2 zijn in de studio en de derde die schuift straks een half uurtje aan telefoon.
2: Ja.
1: En we praten over Kitty Kottie. Maar luisteraars, voor degenen die ons nog niet kennen, en wie zijn we? Ik pak weer terug naar het begin. Ik ben je IC, erfgoedinstelling. En wij delen het huis met de Oba Belmer. En op dit moment kunt u zien die vitrine van Zuid-Oost. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige commentaar. Alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

0: No vivan, na oso Archimang, faude fautang. Mi brita kwe poch ayesi Archi na U station Radio Mark. Na on funam ku station, ma na on family station ook tu. En mi lopta kwe poch ayesi Archi. En dat mek mis don ja, fu e shorgu tak mecha, ala sot sanji yu, yu di da oso, i firi. Mi nena masra dalfur. En den yuri di da ubaka, ube Archi tori e chatori. En onder pristeri. Fu Sisa Vandenburg. En bij Lucia Vandenburg bij Pristera programma dat hij samen met Wantu Trawang, mevrouw D, Harry, mevrouw meneer Perotti. En abedewang sweet programma. Payback aan Shitaki, Walofunu, onze namang. Die abba ati tapa a juiste presi. Dan is ma dongo kong. Dan is ma kong de kolang wa sanji. Di mart. En a tori fu mart. Na fa a panti. So boom. A oso. Na oso fu mart. Samus kong. Kong wa lok tu no. Ye si des ma ne libu no. De ne libu sref trefi. De dongo kong. En alo ulebator dat faalik. Iviri. En een wasan mi wa aksu no ya so ya want to smile na sta in a studio dus at studio notiri ya begrijp maar mi hoop dat we ja begrijp factor dat hij omdat hij als aan sweet zo vaak jij in a studio dat no was man wa so we gaan nog niet naar huis heel lang niet dus maar wat door je vaak dus maar tek president don de no ngwe Iviri en Ulobator dat Tumsi. Zo. En samo doet hij daar. Mos dan ook nog tangen wat euro voor 7 euro. In 5 euro voor no commit 6 euro. Dan moet je want to send katalmente. Nieuws in zijn naam tongo na wanaf de tori. En natuurlijk moet bel want to man ook to lukuhu fawaka. Sare abiftaki. Manga masra breidel. Maar gaan massa breder betak over het tori voor houttuin. En dat u betakator dat Frida diep zade. En u be tjaka visie tak tide u godoro. Dan gaat tor dat die. Je vieri. Dus dat men heb tjins. De tjin tori sami wan tjaka visie. Je vieri. Wo bijin nou na nyungsu ini sernang tongo. Minoman tak ala tori sernang. Je begrijp. Nou, want to headline met Puru. En de headline dat met Chaco na you die daar also. If you hear it, Sansan ego. We shitaki. If we look at ABS, je begrijp. If we look at ABS. Dat we shitaki de prijs voor Bori, gas en gona hei. Bikasi, lanti en koti na subsidie. Dat want taki. Lantine wan sorgu moro fa subsidi papa fast di de begwen poten. Aso ABS chara tori disi na fesi. Begin fu wang fa mundi si yumu pai 504 SRD fu wan achte tutenti na IT lips gascilinder bij ABND fosi 472-50 SRD. En begin voor 1 september, dan 31 SRD tap ook toe. Die begrijp zijn midden, maar amoro moeilijk voor den kan boren. De nyang, de papa, karkong. Prijscontrole zal luku kring kring. En voor atordisi en waka na afas de fiti. En dat ben de opzintori voor ABS. En lek van taki, want u sma zijn krakamart. Dus ma ja ete. Dus een kajaki denk, een lop van de ja, een detect de ten voor kost ja, kost donanga uno. Dus we hier op tien zo, jugu jugu. Ifiri. We go door, nanga wantratori. Trafas no de.
1: Trafas no de.
0: Trafas no de. Aso wedwe, amara basit nap janga masa etian wex, om loud stamp se, ifiri. Dat ane trutru man voor radio mar, de man se pot den skouro, mek you di da oso, kan, ikan tek prati, fu alasan tepsa, ane jawang in Tatania, ma ook tu na hegron tapu, na lontu, ifiri. We gaan naar atori fu de skorosma. Masra Putini aton pai fu NPS. E di den skoro meester na ngane skoro yo vrou Leti fu dati den teki abosroiti fu no tang fu tang na oso tide. De skorosma obondru. En de going one brat so boom. Masra aton pai taki dati ome langa den skorosma no eshi betre ina fasi falanti euroko nanga den. Adeso taki den skorosma abi bunfur multi nanga alagi pai sade chisi. Ye begrepe tak dem sorgu dem srefi ana den wang dan dem sorgu dem trawan dem titanina oso oktu. Ye begrepe dus asane ko hebi jiden. Oktu adeso dat deno abi novo buku nanga trasani di deva nodu fu g den score op ching sabi fuleri masra aton pai di etek prati na commissie fu onderwijs verteri dat achari atordisi kona fesi na grand lanti masra aton pai ook tu na edeman fu a commissie disi. We bene en we blijven benieuwd. Kamperveen Botaki. We gaan wat trattori. Granlanti. We gaan door. Maar in wat trasje denk nou. We betak over een commissie voor onderwijs. Dat na maasra atompai. Dan nou we gaan wat trasje. Want in Miera wat tori. Alla touche in Miera wat tori. In de kajere van zijn nomo. Ifiri. Granlanti. Granlanti teka bosroiti. Fukona wang. Fu kona wang fu den skorosma di saka den wroko. Granlanti sa hori wang koma kandra nanga den diferenti skoro buntu tide bijin fu 12 euro. Dus dat wang taki a koma kandra bijin ba. Bigi diferenti skoro buntu e fene bun. Dat granlanti e teki na tordisi seriusu. Na funam kutori pe Chenchi musfend presi na amuni pai fu den skoro sma. Adeso, dat ook tu, dat i wan lo skoro e libi den wroko fu gona dorosei kondre fu wroko drape nan a libi drape. Dat wan taki den skoro meisra nga de skoro yofrou, de libi den wroko ja in sernang da de gwa dorosei fu gofend betre. De go G les drapen en ook to des de sukuf tan drapen ook to. Granlanti verteri dat esi nanga go desa cha betre fu atori disi. En mi ook to lek famis donja de me bribi tak lanti mus cha buntori kon ana kantanzo. Dat bere atori fu askoro tori. Sonde dipsade was rudatis ko to sodun sopun empi. Misref bij de MP2, maar dat na in de jaren 80. Was zodat is koutu las en libi na taplanti dang. Na MPDC ben rij tapu wa wroko motro tapu kwatapasi. En drape de atuka nanga wa palfu EBS. Fadu kong, was mano sabi. Na MP man DC las en libi. En ening na Ono Leslie Toulit. A bedoro na libi marchi fu dritenti nanga fifi yari. Na international scout orga, di abi na nefu Interpol, no e agri nanga fiskari kantoro. Fiskari saktoro usaben sobun lek UM. Futati. De pot a nefu masra Gilmore hoofdraad tapu wan papira. Dat e musu sorgu dati ibri wan di e mitange mus masroten. Aso Interpol taki. Interpol schreef een briefje gona PG. Fusternang, Sasa Paraxing, Sisa Paraxing. En dis ana afos lezen die Interpol taki atordisi. Interpol veni taki dat de nosa bumui in itoil in atordisi. Bikasi de veni dat atordisi fumasa hoefdraad abi wan politiek. A politiek. Walo triki de in atordati. Interpol, no one confadong in wan tori di ap te maken na politiek. Zo Interpol taki. Interpol tak ano. Anakon novona krin dat masa hoefdraad doen sani di no fiti. No, na afkati fu masa hoefdraad na masa dubos. Tenanga no, fiskari kantoro no verklari sanding sadu moro fara. Lek fo sabi presidenti na edevrouw fu lanti, granlanti. Sisa Simons, Sisa Simons, Jennifer Simons bij Dongogwa Brachon. En kan je later dan mijn potje een video, dat was een archief zo. Sana die adrijd kon bagen als ze naar bij horen, een persconferentie zo boem. En dan later tapar neti dan zat jaren kon die ununa in uw kantoor, in uw foroji. Ook toe ube shitaki. Want u opalani fu KLM fos den doro sernang de babi fu saka na France Guyana fu sorgu tak moro kerosine sobun oli muskoi na vliegtuig atorat ook tu mo charen later komoro tap talmenti en dat ben en jungs in sernang tongo en misataki te wantralis baka te munde baka ala munde me pristera to di sifu nyusu internet to frode luku me so verlift
2: Mene na uitzending. Ja, mene wa grand pa miere. Ma ja, mene ma je pi mi grand pa Dalfour. Max Dalfour to. En lek van taki dat be dat tori fu nyusu internet to en fu so go morofara da wa archu am chipu go. Bigi masra Ewald Krolis.

0: En dat was om Ewald Krolis met zijn nummer, met zijn prachtig nummer, Liggie van Meerman. We zijn nog steeds live hier in de uitzending. En zoals u kunt horen, hebben we nog wat aardig wat publiek hier in de studio. Dus Masdonja et dus Matek Deteng, de Dongo Konja in de studio, Iviri. En Radio Mark Breed en Aladesma. Iviri, hoe breed en Aladesma. En dan komt Soso. Dan komt Soso. Dan kan hij liggen aan u, Ishabi. Maar, de Wandine Kong, ook toe, we tegen dat Grand Tangi. Omdat ding, voor die den daar ook zo. Detecten Jeng Jeng. Dat een de Gona Bankier app dat de Abramoni ook toe, want alle de Torah ook kan zien ook toe. Die vier en we tak alles maar. Alles maar die detecten voor memre Radio Mart, voor Radio Marke Abe Egi Panti. Alles maar dat die we tak Grand Tangi. Noya zo op in een studio. We hebben in een studio mevrouw Elisabeth. En mevrouw Elisabeth, we praten met tutoren aan UNO. En natuurlijk, dan moet je een occasie dat die voor elkaar tegen UNO die daar of zo. En we praten met tutoren aan UNO. En ik geef nu aan mevrouw Elisabeth de gelegenheid om in de uitzending wat te mogen zeggen. U bent nu aan zet, mevrouw Elisabeth.
1: Het had verschillende redenen. Er is ook iets met mijn stem. En dus ik ben op de terugweg naar Mart. En toen kwam 3 januari 2026. En ik weet niet hoe het u is vergaan. Maar ik ben eigenlijk 3 weken volledig onderuit gegaan. Ik ben dus ooit in Zuid-Amerika opgegroeid. En toen ik dit hoorde en ik heb, als ik boodschap ging doen en niemand het zag, lopen huilen. Ik was in shock. Ik heb net een gesprek natuurlijk met Mr. Norman bijgepraat en die legt ons allemaal uit. De wereldorde is aan het veranderen. Ja, yeah, we got that one. Alleen, mij gaat het erom. Ik ben een burger. Ik ben of een wereldburger of een reiziger of wat ik ook ben. Maar hoe moet ik dit verwerken? En toen kwam daarna kwamen de verkiezingen. En in Nederland, ja, dat was nog een laatste strootje hoop. En daar ben ik ook van. Maar dan wordt het in Nederland niet onder woorden gebracht echt heftig. Maar het is een doorgedraaide situatie dat ik gewoon moet accepteren dat de ene pop wordt een andere minister en iedereen verandert. En er verandert nog steeds niets. Dus dan heb ik zoiets van, maar met wie kan ik dit dan delen? Daar is toch Mart, is dan toch de portaal naar wereldburgerschap, naar Nederlanderschap, naar Surinamerschap. Ik wilde gewoon met u delen, niet uit het oog verliezen. Dit land, ja, er wordt nu voor de helft gezegd, autocratie, de wind is in de zeilen. We mogen dus, wilde ik met u delen, chaotisch zijn. Accepteren dat dit jaar zo blijft. En niet al partij kiezen voor niemand nog, maar gewoon het blijven delen totdat ja, ik en wij er iets rustiger over zijn en iets sterker in staan. Ja. En bijvoorbeeld een advies voor mensen in Suriname. Ga Spaans leren, want dan kun je alle mensen uit Cuba opvangen en ze te woord staan. En in Nederland van, ga nou eens een keertje echt nadenken wat je waarden en normen zijn. Nou, sorry dat het misschien wat emotioneel was, maar dit is wat ik dolgraag met u wilde delen. En dank u wel, Mr. Raymond, voor de platform. En lieve luisteraars, heel veel goeds en tot een volgende keer.
0: Mevrouw Elisabeth, ik heb daarnet geluisterd wat u naar voren heeft gebracht. En ik merk dat u bezorgd bent en ook tegelijkertijd ook een beetje emotioneel. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Naar aanleiding van al datgene wat zich voltrekt, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Ja, nee, dat is het hem juist. Ik heb mezelf nu en dat we nu niet me daarop haken. Ik ga niet naar talkshows luisteren waar iedereen met een glad gestreken gezicht, ik weet niet wat, zit te vertellen. En niet naar analyses. Nee, het burgerschap. Mensen nu in deze wereld, of je nou in Nederland of in Suriname zit, is even geen toekomst. Even pas op de plaats. Goed kijken. Dit hadden we kunnen weten. Dit konden we verwachten. Wat doe ik als ik boodschappen doe? Ga ik dan me zorgen maken over Oekraïners? Of ga ik me zorgen maken over mensen in Suriname? Maar je mag nu even een tijdje lang, wow. Dit moet ik even verwerken. Er is even geen toekomst. Dit is heftigheid. Dit gaat door. En ik ga geen analyses maken wat de president van Amerika zegt of doet. Of wat de president van
0: Suriname.
1: Rusland doet. Ik wil iedereen nog feliciteren met een vrouwelijke president in Suriname. Fantastisch. Maar even nu niet iedereen gaan ophangen aan analyses. Gewoon zeggen, wij zijn burgers, wij kunnen dit, wij gaan dit accepteren. En over een paar maanden sta ik sterker. En dan kan ik een standpunt innemen. Maar niet nu. Dat kan even niet.
0: Dat kan in ieder geval niet. Daar hebben we alle begrip voor. Okay. Daar hebben we alle begrip voor. En ik vind het ook fijn dat u moeite heeft genomen om even datgene te ventileren wat u bezighoudt. En als u nog behoefte heeft om nog een toevoeging te doen, dan heeft u nu de mogelijkheid daartoe.
1: Nou, jawel. Jawel, de toevoeging is, van mij mag het, kan je even nagaan. Wij doen boodschappen als je er geld voor hebt. Je kunt denken aan mensen in Suriname, hebben die daar geld voor? Dat vind ik van heel groot belang. Hebben die geld ook voor hun medicijnen? Maar als wij boodschappen doen, mag je een half uur lang denken van wat kan ik voor iemand anders doen in Suriname of in Oekraïne of waar dan ook. En verder, bent u niet meer alleen. Er zijn veel meer mensen die hier zich zorgen over maken. En maken een goed plan. Ik zei het nogal een keer. Oké, als Mr. Norman met een rustig zinnetje zegt van wow, er komen nu heel veel mensen uit Cuba en Suriname. Dan zeg ik, lieve schatten, Spaanse les. Ga het land zo organiseren dat dat kan. Dat al die mensen ontvangen worden. Dat men begrijpt wat die ander komt doen hier. Iets heel dus huiselijks en concreets. En wat je met een schoolkind kunt doen, met een huishouden kunt doen. En met je eigen boodschappen en met je eigen zorgen. En you're not alone. We zijn met ons allen hier.
0: Nou, mooi gezegd en mooi samengevat. En dan wil ik u bedanken voor datgene wat u tot nu toe bij de luisteraars thuis in de huiskamer hebt binnengebracht. Dankjewel, mevrouw Elisabeth. En we gaan even, voordat ik verder ga met een fragment van de KLM, dan ga ik even over tot het brengen van een pokoe bij u thuis in de huiskamer. Dat is er eentje van Conjunto Latinos Danzimang.

0: spelen.
1: Dansieman was dat van de formatie Latinos. Lobby wana ozo Archiman. Bebe kies wana Archiman besen wana san kon jimi. Masra Jan besen wana san gimi. En me ook toe, die me bij Aben Abaranjoen zo instrument tong om me bij te doen ook wat ik. Atori voor KLM, dat de frigo. Fos den Doros en dan de frigo, wat kan je voor light olie. En Masrayan ook toe, zijn wat Sanifato, dat Jimmy. En mi voor Mise ook toe bij Abet Abtalmenti ook toe kebab. Maar geen probleem, Masrayan, grand tangi. Dan moet je erachter dat nu kon. Di uno inu foro ici.
2: Dinsdag 26 mei 2026 vertrok KLM-vlucht KL714 vanaf de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. Zoals elke dag stond Amsterdam op het vluchtschema. Toch verliep deze vlucht anders dan gebruikelijk. In plaats van rechtstreeks koers te zetten naar Europa, vloog het toestel eerst naar het oosten. Welkom bij Suriname Onthuld. Met feiten, context en analyse brengen we u dichterbij wat er werkelijk speelt in Suriname. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft. En alvast dank voor het abonneren. De Boeing 777-300ER maakte een tussenlanding in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, op minder dan 400 kilometer van Paramaribo. Daar werd brandstof ingenomen voordat de vlucht werd voortgezet. Een dag later gebeurde vrijwel hetzelfde. Op woensdag 27 mei week dezelfde vlucht opnieuw uit naar Cayenne voor een tankstop. Twee omleidingen binnen 3 dagen. Dezelfde route, hetzelfde toesteltype en uiteindelijk hetzelfde probleem. Voor veel passagiers leek de verklaring aanvankelijk vrij eenvoudig. KLM liet in een officiële mededeling weten dat de vlucht was aangepast omdat er minder brandstof beschikbaar was op Zanderij. Maar terwijl dat bericht werd verspreid, klonk vanuit Suriname een heel ander verhaal. Eddie Frenkel, waarnemend directeur van Staatsolie, verklaarde in een interview met Radio 10 dat er volgens hem helemaal geen tekort aan brandstof bestond. Zowel GoTo als Sol, de twee leveranciers van vliegtuigbrandstof op de luchthaven, beschikte volgens hem over voldoende voorraad. De brandstof was er. Het toestel had kunnen tanken. Daarmee werd het verhaal eigenlijk minder duidelijk, in plaats van duidelijker. Want als beide leveranciers voldoende voorraad hebben, waarom moet een intercontinentale vlucht dan uitwijken naar een andere luchthaven om brandstof in te nemen? Volgens Staatsolie lag het antwoord niet in de brandstoftanks. Volgens het bedrijf draait het uiteindelijk om een openstaande rekening. GoTo Energy Suriname NV is een volledige dochteronderneming van Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Het bedrijf ontstond nadat Staatsolie in 2011 de tankstationactiviteiten van Chevron en Texaco in Suriname overnam. Daarna werd GoTo opgericht als retailtak.
3: Sindsdien groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste leverancier van vliegtuigbrandstof op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Bij het tanken van een vliegtuig wordt niet alleen brandstof afgerekend. Er bestaat ook een aanvullende heffing die bekend staat als de Fuel Concession Fee. Die vergoeding wordt door GoTo geïnd namens NV Luchthavenbeheer, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de luchthaven. Het geld wordt vervolgens afgedragen aan die luchthavenbeheerder. Dat klinkt misschien als een technisch detail, maar op internationale luchthavens is dit geen ongebruikelijke constructie. Luchtvaartmaatschappijen betalen op veel locaties naast brandstof ook verschillende toeslagen en concessievergoedingen. Volgens Frenkel begon het probleem toen KLM die specifieke toeslag gedurende meer dan een jaar niet betaalde. GoTo bleef ondertussen de bedragen voorschieten. Het bedrijf betaalde luchthavenbeheer uit eigen middelen en wachtte vervolgens op terugbetaling. Volgens de uitleg van Staatsolie liep die achterstand steeds verder op.
2: Op een bepaald moment besloot GoTo daarmee te stoppen. Volgens Staatsolie werd vervolgens besloten geen brandstof meer te leveren, totdat de kwestie was opgelost. Dat besluit bleef niet beperkt tot een contract of een factuur.
3: Het werd zichtbaar in de uitvoering van de vlucht. KLM vloog naar Cayenne. De luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de ware tijd dat er sprake was van een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Daardoor was de benodigde brandstof volgens KLM niet onder de gebruikelijke voorwaarden beschikbaar. Tegelijkertijd benadrukte KLM dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. Ook stelde de maatschappij dat zij voldoet aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van de contractuele afspraken wilde KLM verder geen uitspraken doen. GoTo en Staatsolie houden vast aan een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen weigert KLM de fuel concession fee te betalen en heeft juist die weigering ertoe geleid dat de levering van brandstof werd geblokkeerd.
0: Beide partijen erkennen dus dat er een conflict bestaat. Maar over de oorzaak ervan lopen de verklaringen uiteen. Op vrijdag 29 mei 2026 kreeg de zaak een juridisch vervolg. KLM daagde GoTo in kort geding voor de rechter in Paramaribo. De zitting vond diezelfde dag plaats. Op het moment zijn er nog geen bevestigde uitspraken over de uitkomst van die procedure. Volgens ingewijden duurt de situatie voort totdat een oplossing wordt gevonden tussen de betrokken partijen. Wanneer dat zal gebeuren, weet op dit moment niemand. Voor reizigers is dit ondertussen geen discussie meer tussen bedrijven. Tussen Paramaribo en Amsterdam vliegt KLM 7 keer per week. Suriname Airways doet dat 3 keer. Meer keuzes zijn er niet. Dat zijn de enige 2 maatschappijen die een rechtstreekse verbinding aanbieden tussen Suriname en Nederland. Voor veel mensen is die route onderdeel van het normale leven. Mensen reizen voor familiebezoek, voor medische afspraken,
4: voor werk, voor zakelijke verplichtingen. Soms ook om goederen of financiële steun naar verwanten te brengen. Een tussenlanding klinkt op papier misschien beperkt. In de praktijk kan dat anders uitpakken. Aansluitende vluchten kunnen worden gemist, werkafspraken verschuiven, hotelboekingen lopen door, familieleden wachten langer op luchthavens. KLM erkende zelf dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitingen en verdere reisplannen. Misschien verklaart dat ook waarom dit onderwerp zoveel aandacht kreeg. De verbinding tussen Suriname en Nederland is voor een groot deel van beide samenlevingen simpelweg onderdeel van het dagelijks leven. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woonde in september 2025 ongeveer 181.000 in Suriname geboren personen in Nederland. Daarnaast leefden er nog eens circa 139.000 mensen van Surinaamse afkomst die in Nederland zelf waren geboren. Samen gaat het om ongeveer 350.000 tot 360.000 mensen met Surinaamse wortels. Dat aantal benadert de helft van de totale bevolking van Suriname.
0: Daardoor is de luchtverbinding tussen Paramaribo en Amsterdam meer dan alleen een commerciële route. Familiebanden lopen er langs, economische relaties lopen er langs. Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende verbinding tussen 2 landen die al decennia lang nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer die verbinding wordt verstoord, blijft dat meestal niet beperkt tot de mensen die toevallig in het vliegtuig zitten. De gevolgen verspreiden zich verder. De brandstofkwestie van mei 2026 staat bovendien niet op zichzelf. Wie terugkijkt naar de 12 maanden daarvoor, ziet dat dezelfde luchthaven al meerdere keren internationaal in het nieuws kwam vanwege omleidingen. Niet vanwege brandstof. Om een andere reden. Op 22 oktober 2025 naderde KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam de luchthaven van Paramaribo. Het toestel bevond zich al op ongeveer 18.000 voet hoogte toen de daling moest worden afgebroken. De bemanning kreeg te horen dat er niemand aanwezig was in de verkeerstoren.
4: Het toestel bleef ongeveer 25 minuten in een wachtpatroon boven Suriname vliegen, voordat uiteindelijk werd besloten uit te wijken naar Cayenne. Het bleef bovendien niet bij dat ene incident. In april 2026 ontstond opnieuw een vergelijkbare situatie. Toen werd zelfs een helikopter ingezet om luchtverkeersleiders naar de toren te brengen. Daarnaast werden 13 stagiairs ingezet om de dienstverlening draaiende te houden. Nog geen maand later volgde opnieuw een omleiding.
2: 25 april 2026 vertrok KLM-vlucht KL713 vanuit Amsterdam richting Paramaribo. Terwijl het toestel zich al in het Surinaamse luchtruim bevond, bleek dat er geen torenpersoneel beschikbaar was om landingen en vertrekken goed te keuren. Dat kwam niet volledig uit de lucht vallen. Eerder die dag was via een officiële NOTAM bekendgemaakt dat tussen 8 uur 's morgens en 3:30 middags geen tower controllers beschikbaar zouden zijn. Later werd die periode verlengd tot 10:30 's avonds. Het toestel, met meer dan 300 passagiers aan boord, kon daardoor niet landen in Paramaribo. De vlucht werd omgeleid naar Piarco International Airport in Trinidad en Tobago. Ook Suriname Airways en Fly Always werden geraakt door de situatie. Passagiers brachten uiteindelijk een nacht door in Trinidad. Na deze gebeurtenissen riep president Jennifer Geerling-Simons een spoedoverleg bijeen met SATCA, de Suriname Air Traffic Controllers Association. Tijdens dat overleg werd gesproken over loonstructuren, dienstverlening en versnelde opleidingsprogramma's. Minister van Transport, Raymond Landveld, gaf vervolgens aan dat er binnen 2 tot 3 weken opnieuw overleg zou plaatsvinden om concrete voorstellen te bespreken. Maar daarmee was de discussie niet voorbij. SATCA reageerde publiekelijk op de verklaringen van het ministerie en schetste een ander beeld van de situatie. Volgens de vereniging gaf de minister een te optimistische voorstelling van zaken rond de luchtverkeersleiding. SATCA stelde dat structurele problemen bleven bestaan en dat eerdere toezeggingen van zowel het ministerie als de president niet waren nagekomen.
5: Daarnaast gaf de organisatie aan dat de consultaties waren bevroren. Ook wees SATCA erop dat het ministerie op 26 februari 2026 een bijeenkomst met SATCA en de Mediationraad had bijgewoond zonder de gevraagde informatie te verstrekken. Het zijn natuurlijk 2 verschillende problemen. Een conflict over brandstoflevering is iets anders dan een tekort aan luchtverkeersleiders. Toch kwamen beide kwesties uiteindelijk terecht op dezelfde plek, Zanderij. Binnen een relatief korte periode. En beide leidden tot internationale omleidingen. Dat was ook de vraag die door GFC Nieuws werd opgeworpen. Zetten deze opeenvolgende incidenten druk op de internationale reputatie van Zanderij als betrouwbare toegangspoort tot Suriname? Een definitief antwoord daarop is lastig te geven. Wel staat vast dat Johan Adolf Pengel International Airport een bijzondere positie inneemt binnen het land. Het is de enige internationale luchthaven van Suriname. De luchthaven ligt ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De startbaan is bijna 3,5 kilometer lang en behoort daarmee tot de langste van de Caribische regio. In 2025 passeerden meer dan 519.000 passagiers de terminal. In datzelfde jaar waren er ongeveer 3.400 vliegbewegingen. Het beheer van de luchthaven ligt bij NV Luchthavenbeheer. Dat is dezelfde organisatie waarvoor GoTo de fuel concession fee int. Vrijwel alle internationale luchtverbindingen van Suriname lopen via deze ene locatie,

Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier van het programma Hoop en Leven. Nou, tot 19:30 zullen we hier zijn. En over enkele ogenblikken zullen we ook live gaan. Ook op radiomart.nl. Maar natuurlijk, we zijn nu ook live op Salto. En wij geloven ook dat ieder die aan het luisteren is, dat zij deze zegen zullen kunnen ontvangen. Dus welkom. U luistert naar het programma Hoop en Leven via Caribbean FM. Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En bent u aan het luisteren? Ik wil u laten weten dat zometeen om 19:30 of 19:55 zullen we ook het gebed opzeggen. Heeft u een glas water, dan kunt u het voorbereiden, of een fles water, van waar u ook bent. Daar zullen wij God vragen voor deze zegen, zodat God u hierin zou kunnen versterken. Goed, luister naar dit hele mooie lied en dan komen wij zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Het woord van God leert ons, vooral voor diegenen die gaan door bepaalde strijden. En wanneer wij door strijden gaan, dan voelen wij ons vaak alleen. We voelen ons vaak onbegrepen. Of misschien probeert u aan iemand van de familie of iemand uit te leggen wat u bent aan het meemaken. En u voelt u zich alleen. Maar God, Hij leert ons dat wij niet hoeven te vrezen. Dat wanneer wij Hem aanroepen, wij tot Hem komen, dat Hij met ons zal gaan. Hij zegt zelfs zo: wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Het praat over de vijanden, de problemen, de situaties. Dat wij niet hoeven te vrezen voor hen. Want de Heere uw God is het die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Dat staat in Deuteronomie hoofdstuk 31, vers 6.

0: En dat is iets heel belangrijk om te weten. Want soms gaan wij niet naar voren of is er iets dat ons tegenhoudt omdat wij het vermoeden hebben dat wij alleen zijn. En dat wij dat het ons niet zal lukken. Maar mijn vriend en vriendin, wanneer wij God vragen en hem vragen om deze kracht. En wij zoeken ook deze kracht. Het is net als u iets bent aan het tillen van nu op dit moment. En het is te zwaar voor u. Hè? Het is 50 kilo en ik kan dat niet aan. Het is niet dat u wanneer u de eerste keer gaat naar de gym, u daarna gelijk die 50 kilo aan kan. Maar naarmate van tijd, van het trainen, u bent het aan het uitoefenen, dan gaat u dat aankunnen. Maar natuurlijk, daarom is het belangrijk dat het bidden is belangrijk. En het gaan, zoals we vorige week hebben gesproken, hier in het programma Hoop Leven, dat wij natuurlijk moeten bidden en zoeken. Wij moeten gaan en met het geloof dat God ons hierin zal ondersteunen en ons hierin zal kunnen helpen. Goed, maar ik wil u nu laten horen een getuigenis. Een verhaal van een persoon die werd ondersteund en werd geholpen. Werd vrij door het geloof. Goed, laten wij luisteren naar dit levensverhaal en wij komen zo meteen terug. Maar om u te herinneren dat om 7:30, 7:30 zullen wij dan ook hier zijn om God te vragen om het water te zegenen en u ook te zegenen in deze nieuwe week. Luister naar dit verhaal.
1: Fabiana, eerst voordat ik haar kwam, en wie is zij vandaag?
2: Ja, ik was geen makkelijk persoon. Ik vocht op school. Ja, heel erg. Maar dat kwam door agressiviteit die ik mijn binnenste had. Door wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Ik kom vanuit Brazilië vandaan en daar was het absoluut niet makkelijk om thuis te leven met een broer die agressief was. Een broer die ook andere dingen heeft gedaan. Een vader die alcoholist was. Maar Godzijdank gaf mijn vader zijn leven aan God. Ik kende de universele kerk al. En ik kwam naar Nederland. Maar je komt naar een land waar je de taal niet spreekt. Je hebt geen vrienden. Wat ga je doen? Je gaat... Ja, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Leidseplein was the place to be voor Fabiana. Daar was ik dus op zaterdag ging ik erheen. En zondag kwam ik dan terug. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga bij een vriendin logeren. En dat deed ik niet. Toen dat ze dat ontdekte. Dus dat... Geen makkelijk persoon. Ik moest vergeven. Ik moest mijn broer vergeven. Vooral mijn broer moest ik vergeven. En dat leerde ik hier in de kerk. Pastoor zei tegen mij van je moet je broer vergeven. Toen dacht ik, ja, u weet niet wat u zegt. Totdat ik begreep waarom ik moest vergeven. En omdat het voor mij was. Hè, het was voor mijn eigen leven. En toen deed ik dat. Dat heb ik allemaal hier geleerd om te vergeven. Ik begon mijn moeder ook te begrijpen. Maar dat zijn dingen die ik hier heb geleerd. Ik heb haar niet gevraagd waarom dit, waarom dat. God heeft mij laten begrijpen waarom ik zoveel dingen heb meegemaakt in het leven. En Godzijdank door de dingen die ik heb meegemaakt. Vandaag de dag kan ik andere mensen ook daarmee zegenen. Want wat ik in de jeugd heb meegemaakt om te leven met een vader die alcoholist is en met een broer die je misbruikt en weet ik veel wat nog meer, is niet makkelijk. En alleen God kan een persoon zo herstellen.
1: Ja, en wie ben je vandaag?
2: Vandaag de dag dat agressieve persoon ben ik absoluut niet meer.
1: Godzijdank, hè?
2: Helemaal niet meer. Een rustig persoon. Ik buiten aan mijn familie. Laatst was ik bij mijn familie. En ze zeggen tegen me, ja, je bent niet meer die persoon die je was. Dus die verandering is er.
1: Ja. Wat was beter? Die periode of wat je nu aan het leven bent met God?
2: Nee, wat ik nu heb met God. Kijk, ik moest mijn ID vervalsen om ergens binnen te komen. Ik rookte, ik dronk. Ik weet niet of mijn moeder dat allemaal weet, maar dat is wel dingen die ik deed.
0: Zeg niet meer zo.
2: Nee, dat zijn wel dingen die ik deed. Ik kon absoluut niet met mijn moeder opschieten. Nee, zij is hier als voorbeeld. Ik kon niet met haar opschieten. En vandaag de dag is dat absoluut niet zo. Elke dag bel ik mijn moeder om te weten hoe het met haar gaat. 10.000 keer beter met God.
0: Ja.
3: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker. Maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
0: Goed, mijn vriend en vriendin, u hoorde net het verhaal van Fabienne. En zo zie je dat een persoon die op zoek is... Hè, op zoek is naar vrede, naar herstel... die zoveel heeft meegemaakt. Er zijn mensen die... veel dingen meemaken. En misschien bent u aan het luisteren. En iemand die naar u kijkt, die zegt... oh, deze persoon is altijd een persoon die heel vrolijk is, heel blij is. Maar de persoon weet niet wat uw bagage is, uw rugtas. Hè. Vorige week spraken we ook een beetje daarover. De rugtas. Vele mensen hebben een rugtas die is loodzwaar. Met zoveel dingen die ze hebben meegemaakt, zoveel dingen die ze dragen... En ze weten niet wat zij dan daarmee moeten doen. Maar, mijn vriend en vriendin, wanneer u God deze toegang geeft... en hem zegt van, Heere, wat ik aan het dragen ben is te veel. Het is te zwaar. Fabiana was iets aan het dragen. Maar die last zal alleen weggaan. En dat ook een hele zware last is... Toen zij had vergeven, natuurlijk, vergeven is niet iets dat makkelijk is. Hè, en vooral afhankelijk van wat er gebeurd is. Maar het is wel noodzakelijk voor ons, omdat onze hart is niet gemaakt om zo'n haat, zo'n wrok, zo'n woede te blijven dragen. Het verandert ons. En het verandert ons naar negatief. En dat is het. Dat is een van de grootste problemen ook van het niet vergeven. Het verandert ons en het verandert ons niet positief. Dus wat de ander heeft gedaan tegen ons, verandert mij. Of tegen wat de ander heeft gedaan tegen mij, het verandert mij. En omdat het mij verandert, dan reageer ik anders met anderen die om mij heen zijn. En ik word een hele andere persoon door iemand die iets tegen mij heeft gedaan die niet goed is. Mijn vrienden en vriendinnen, laat u niet veranderen door de negativiteit of wat negatief is. En daarom is het belangrijk voor ons. Daarom is het belangrijk voor ons om deze stap te nemen en te zeggen van, Heere, ik wil dit niet meer dragen in mijn rugtas. Ik wil niet bitter zijn. Ik wil niet dit verdriet dragen. Ik wil niet deze haat dragen. En wanneer we lezen, ook in de Bijbel... dan zegt het hier in Psalm 34... De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Ik geloof dat het moment dat u tot hem zou komen, hij deze last van u zal nemen. Ik ga u nog een verhaal laten horen voordat wij gaan bidden, zodat u kunt begrijpen datgene van wat u wilt dat God zal doen voor u. En deze jonge man was ook op zoek naar vrede, maar hij zocht het in plaatsen waar hij dat nooit zou kunnen vinden. Maar luister naar zijn verhaal. Ik kom zo terug hier op Radio Mart op Salto FM.
4: Mijn naam is Junior. En voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand met een heel veel leegte in mij. Maar echt heel veel leegte. En door die leegte had ik veel ruzie met mijn ouders. En Ik had problemen thuis en door die problemen begon ik ook in verslavingen te raken. En ik begon te blowen, ik begon veel te drinken, ik begon sigaretten roken, lachgas te doen. En noem op, ik deed nog zoveel meer dingen. En toen dat niet mijn leegte kon vullen en dat ik eigenlijk me nog steeds slecht voelde van binnen. Ik voelde mij niet goed, begon ik ook andere dingen, begon met dames te praten. En niet met één dame, maar met meerdere dames. En ik manipuleerde hen om dingen te doen met hen. Om slechte dingen te doen, vieze dingen te doen. En dat, ook al wist ik dat dat niet goed was, dat is wat voor mij op dat moment dacht van, oké, dit kan mijn licht vullen, dus ik doe het. En zo ging het eigenlijk jaren door. En iets in mijn hoofd kwam van, wat je doet is niet goed, verander, verander, verander. En ik begreep niet wat het was. Ik begreep niet wat dat stem was in mij dat zei van, verander. Want het was in mijn gedachten en ik begreep niet. En ik wou veranderen, maar ik kon het niet. Want ik was gewoon eenmaal, ik was dat persoon. Ik dacht gewoon, dat is een levensstijl. En een vriendin van mij nodigde me uit voor de kerk. En toen ik naar de kerk kwam, na een lange tijd, zag ik van, oh. Ik was eigenlijk best wel sceptisch, omdat, ja, ik ging vroeger wel een paar keer naar kerken en zo, hier en daar. Maar het was voor mij altijd, ja, het was niet echt voor mij. En toen ik hier kwam, het was heel anders. Ik werd met open armen ontarmd. Hoe komt het dat hun zo blij zijn? Hoe komt het dat hun zo behulpzaam zijn? En ik wou er meer van weten. Ik ging op zondagochtend en ik hoorde wat de pastoor zei. En hij sprak over dat wanneer wij een leegte hebben, dat het vervuld kan worden. Dat die leegte, die verslaving die we hebben, we kunnen het overwinnen. Die woede die ik in me had, kan ik overwinnen. En wat ik met overwinnen bedoel is dat we kunnen het allemaal achterlaten. En toen ik dat hoorde, ik besefte mezelf heel snel van, oh, dit wil ik. Ik wil een nieuw begin. Omdat ik wist al, wat ik deed was niet goed. Dus ik wil een nieuw begin. En ik begon een Bijbel te halen. En toen ik die Bijbel begon te lezen. En ik begon voor mijn persoon te begrijpen wat God van mij wou. Ik las de Bijbel en ik dacht van, wauw. Het is zo compleet. Precies wat ik meemaak, wordt daar uitgelegd. Zo begreep ik het. En ik begon te veranderen. Het was een gevoel van dat God niet alleen naast me was, maar ook in mij was. En dat was het beste gevoel ooit. En sindsdien, ik wil andere mensen helpen. Andere mensen die ook misschien situaties meemaken. Die bijvoorbeeld een verslaving hebben. Misschien ooit dat hun hebben familieproblemen, wat ik ook had. Ik wil hen daarin helpen en begeleiden. Omdat als het voor mij werkt, dan werkt het voor iedereen. En daar heb ik zekerheid in. En daarom, voor de persoon die je naar kijkt, ik wil u uitnodigen om eens een keer te komen. Bekijk het voor jezelf. Het heeft mij echt veel geholpen. En ik geloof dat vele mensen ook kunnen helpen.
0: Zo ziet u maar. Hè? Zo'n mooi verhaal van een jonge man die simpelweg gelukkig wilde zijn. Probeerde op een verkeerde weg. Op die verkeerde weg dan ga je mensen kwetsen. Dan ga je ook beseffen van ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Hè? Maar het moment dat hij vond deze rust, deze kracht, Dan was het helemaal anders. Nu is hij een jonge man die blijdschap straalt. Iemand die vrede uitstraalt. En als een jonge man kan opgroeien op een gezonde manier om zichzelf en zijn omgeving gelukkig te maken. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Als u kunt, als u wilt en u wilt samen met mij meebidden, kunt u een glas water nemen. En daarna zullen wij zo bidden in uw voordeel. Goed, neem uw glas water en laten we bidden met geloof, zodat God u versterkt, vrede geeft en opricht.
5: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.
0: Heere God en onze Vader, samen met een ieder luisteraar, kom ik hier in uw naam om dit te vragen, dat u deze meneer, deze mevrouw komt bezoeken, deze jonge man, deze jonge dame, die zich aan het voorbereiden is voor een nieuwe week. Maar Heer, in de rugtas van deze persoon zit er zoveel bagage. Zoveel leed, verdriet, teleurstelling, een opstapeling van zoveel dingen. Maar Heer, ik wil u vragen, raak het leven van deze meneer, van deze mevrouw, van deze persoon aan, die tot u komen om vrede te vinden, om vrede te zoeken. Want, en uw woord zegt dat ook, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Heren, er zijn mensen hier die deze rust nodig hebben. En ik wil u vragen, geef hun deze rust. Raak het hart aan en haal weg, mijn heren, die bitterheid, die eenzaamheid, mijn heren, dat verdriet. Haal dat weg uit het midden van deze persoon. Mijn heren, deze pijn die deze persoon draagt. Misschien is deze persoon opgestaan met zoveel pijn in het lichaam, heren. Wanneer deze persoon zal drinken van het water, heren, breng verlichting tot haar. Breng verlichting tot hem. In Jezus' naam, zodat er rust zou komen over het leven van deze persoon. Heren, zegen deze nieuwe week die komt. Maar Heer, ondanks elke week heeft zijn, elke dag heeft zijn uitdagingen. Maar geef ons kracht. Geef deze persoon kracht om elke dag, mijn Heer, de dag goed, mijn Heer, te beginnen en te eindigen. Begeleid, versterk, zegen deze werkdag, deze schooldag, stage. Of misschien zelfs dat deze persoon thuis is. Gewoon rustig. Heer, dat u vrede met deze persoon zal zijn. In Jezus Christus' naam. Mijn vriend en vriendin, dat de vrede van God tot u komt waar u bent. Heren, haal weg deze zware last en breng vrede en versterking over een ieder luisteraar. In de naam van de Heer Jezus Christus. En als u daarin gelooft, kunt u nu van het water drinken. Drink met geloof, drink met zekerheid. En heb de zekerheid dat God u op dit moment deze rust geeft. Ook al heeft u geen water daar waar u bent, maar ontvang zijn vrede in de naam van de Heer Jezus Christus. En als u daarin gelooft, kunt u zeggen amen. Heel goed, mijn vrienden en vriendin. En ik geloof dat deze zegen, deze kracht, deze herstelling tot u is gekomen. Goed, wilt u meer informatie of wilt u een keertje met ons praten? Gaat u door een strijd heen? Dan kunt u ons een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En door middel van... we kunnen dan kijken in wat we kunnen doen om iets voor u te betekenen. Voor te bidden, misschien heeft u gebed nodig. Dan laat ons weten wat is het gebed dat u nodig heeft. Voor wie u nodig heeft, zodat wij u daarin kunnen helpen. Amen. Goed, mijn vriend en vriendin, ik geloof dat God u heeft gezegend hierin. Wij zijn aan het eind gekomen van onze programmering. We zijn hier live vanuit de nieuwe radiostation, de Media Hub, hier in Rijgersbos. En vanuit hier gaan wij dan live via Caribbean FM Salto. Wij zijn dan van maandag tot en met vrijdag, zaterdag ook van 7 tot 7:30. Als u ons niet hoort, dan zijn we nog eventjes bezig om de verbindingen goed te leggen hier. Maar we zijn hier elke dag. En als het niet te horen is via Salto, ook via radiomart.nl. En als het niet daar is, dan is het via Salto. Maar we zijn elke dag om deze woord van bemoediging te geven. En voor u te bidden, zodat God u de kracht en de vrede komt geven. Nou, mijn naam is Pastor Eddie. En ik wens u een hele gezegende dag. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. Dat God u zegent en tot morgen. Heer.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom bij het tweede deel van Start met Mart met Julio deze maandagmorgen. Kan Country Live. We gaan alvast feliciteren. Gregory, mijn neefje Veller. Die is jarig vandaag. Glynis McIntosh en Peggy Zwedo, die waren gisteren jarig. Alsnog van harte gefeliciteerd. Monique Zwedo in Zoetermeer, die luistert ook. Hallo. Fijn dat u luistert. En speciale groetjes overal. Mart Radio is overal te volgen, ook via internet. Je hoeft een telefoon te hebben. En la jude. De lijnen gaan we opengooien.

Sommige mensen zijn trots op hun woonplaats, hoor. Sorry, Monique, niet Zoetermeer, maar Zoeterwoude dorp. Aye, boy.

0: We hebben een beller. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, je spreekt. Goedemorgen, je spreekt met Carmen. Goedemorgen, broer.
0: Carmen, goedemorgen, Faitang.
1: Goedemorgen, goed. Hoe ben je opgestaan weer met Gods genade?
0: Met Gods genade, ah, ja.
1: Mogen we weer een mooie dag zien, inderdaad.
0: Jazeker, jazeker.
1: Met alle zegen en glorie.
0: Ja,
1: en dat we allemaal gloriedragers mogen zijn.
0: Ja, en ik ben trots op jou dat je als eerste beller binnenkomt, Carrie.
1: Oh, dat. Dankjewel, dankjewel. En om te beginnen, wat een mooi muziek ben je begonnen. Ik heb me gymnastiek gelijk vanmorgen gedaan.
0: Goed zo.
1: Met het eerste nummer.
0: Goed zo.
1: Ik heb een beweging al gehad. Ja, geweldig.
0: Okay,
1: nou, dankjewel.
0: Heel mooi, fijn. Yeah.
1: En dan wil ik Gregory Feller vandaag van harte feliciteren. Onze neef, inderdaad.
0: Ja, de zoon van Edith Donkor, hè.
1: De zoon van Edith Donkor, ja, Edith wil ik ook feliciteren. En ons alle broers, alle tantes, zijn oom van Gregory en iedereen, zus, familie, kinderen, allemaal de felicitaties.
0: Ja.
1: Dat hij een hele mooie en gezegende verjaardag mag hebben.
0: En dat we hem nog lang in ons midden mogen hebben, hoor. Aboy Mekoeskreki. Ja,
1: absoluut, dat hij nog heel lang en gelukkig en gezond in ons midden
0: zeker
1: mag blijven. En dat hij ook vooral weer sterk, jong en gezond ook mag blijven.
0: Dat is je motto.
1: Ja, dat is mijn motto, hè, ook voor ons allemaal.
0: Ja.
1: En over het nieuws, inderdaad, nee, ik heb geen woorden voor het nieuws, inderdaad, allemaal.
0: Ja.
1: Over
0: triest,
1: de Filipijnen en dergelijke.
0: Het is overal triest.
1: Ja. Laten we maar gewoon positief blijven en met z'n allen kracht en bidden, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Fijn, heel fijn. Carmen, dank je wel, eerste beller. Ja. Goedemorgen en een gezegende week.
1: Ja, ook een gezegende week en gezegende dag. Hij werkt er nog, ja.
0: Lobby.

0: met Jim Shea. Mooi zo.
1: Goedemorgen, we hebben een beller. U bent in de uitzending.
2: Aminamo.
1: Ai, Faita, mi brada.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Faita.
2: Ah, nomleed, je gaat met mijn shade.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, mama. Zeg, zeg, we hebben een man tegen je. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Ik zet je, ko. Op een café staat aan jou.
1: Isetti, isetti.
2: Ga dan met mijn shade. Ja, mama. Mooi idee, mooi moeder. Nieuwe kansen.
1: Jazeker.
2: Ja, maar vooral ook afgestaan, maar ik heb een potje in mijn gado.
1: I talk.
2: Ik heb een potje in mijn gado. Ik heb een potje in mijn gado.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik heb een potje in mijn gado. Ik heb een familie in het takasan, tot ik pot mijn potje in mijn ching.
1: Ja, daar begin je gymnastiek.
2: Ja, toch, ja, toch. Dat was niet helemaal, niet helemaal. En dat is dat we van het is zo zijn van de rode. Dus,
1: mooi, mooi, mooi.
2: Ja, ja, mijn vrienden symbolisch aan YouTube, dan gaan ze maar niet op radio. Die artsen, die is in Frans, ja, symbolisch toe. Maar zo'n verjaring. Mijn zaptide, maar mijn kind ik ben verjaardag. Dat is Luce Johnson. Mijn vrienden, Astor, mijn vrienden Luce Johnson. En mijn oude scala van vroeger was ook jaren mijn gefleiter. Mijn vrienden ook nog dat in deze stap in. Allemaal aan veel, maar ga maar kandra. Toen zei veel wat dingen, dan moet je toch aan de
1: ja, ja.
2: One day.
1: Misa, kwam bij verjaar, is dit toe. Tussa, misa, misa, bij verjaar, is dit toe. Tussa, tap one day.
2: Jongen, jongen, jongen, mooi, mooi, blij, tap sarasani. De boeien toch wel, de bloggen dat ze daar, de bloggen dat ze daar. Dat is een beetje. Dat is een goed naar Egypte, mooi, geen toe, want je kunt nou een foto gaan naar de foto. Maar goed, mijn verstel is dat die verjaar, die verjaar ik maar, mijn verstel is toch alsnog. Pleiters en familie Johnson. Oké, mijn verstel is dat die. Maar is dat bij de Oekraïne begin van de naar de Haag. Wat een muziek dan van de boeren. Die Karimio.
1: Consensie.
2: Consensie, mijn god. En wie je van de snijden begin van de smal lusso.
1: Ai, mooi man.
2: Mijn de zeker dat zo op de appel en heb je geen nodig. Ja, appel en heb dat was Sakawan. Voor de leven dat geef heer, ik kan heer afjaar of jari.
1: Ja.
2: De volle is de big time. No?
1: Ja.
2: Kon je consensie, consensie. Jongen, jongen, de item in Lukuda, de visueel is mijn belle en Mekki. Gefeliciteerd mensen van Biggie's Monday in de Haag. Allemaal een worst man. En je mag met de baro die bij jou wat die. En u steunt me mooi toe, dan mag ik lekker aan tani.
1: Ja, mooi.
2: Hoe kan ik haar appelen, Jimmy?
1: Mooi, mooi, mooi.
2: Ja, ik ga mijn kiemen aan mijn tijd aan, dat is een mooi vreemdelijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt. Alles maar de verjaar met mijn sterren.
1: Ja.
2: Mijn baron, dat is een dekman. Goedemorgen. Laat mijn stem horen, laat mijn stem weer eens steen. En mevrouw de Polytime. Ook was daar met een mooie Anissa. Wij God, even zien en de. Gelijk bij ons zo, was man. Want alles wat in de is, joh. Vader, mijn kon dat creatief stel zijn, is joh. Even zien wat is dat plooi mooi, als zo pas ik. Qua look toe.
1: Deze tekst.
2: Even
1: een
2: look mooi, de broker, even ik ga tegen Pimpjes en Kosme. Trouwens, steek uit zo, trouwens, steek uit zo. Vlijf zijn zo goed bij hemel.
1: Mooi, mooi.
2: En dan dat die, wat? Hé, de koto. Hey boy, de fai cara, melco over the fai cara, melco over the other cote cadoro. Hey boy, mi gado, my damas, you are good. The great restaurant, come is the alamadar in the hack, try animaca, okay?
1: More.
2: And Adiasa may restaurant, me baro de la damas, me baro de ya. They give me for me, alamala kuda marco. Five for Ruichi, and the bag was shade, moon the day, boy, be ready. Ik ben wel blij dat ik hier
1: ook tot straks. Oké, tot straks. Doei.
2: Doei.

van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Turn up your set. Is that forward way? Yere.
1: Robin Beller, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen met Gleone.
1: Gleone, goedemorgen.
2: Ik groet iedereen, ik ben al terug.
1: Ach, godzijdank.
2: Vorige week niet zo wacht dat programma, jongen.
1: Ai,
2: goed, het was niet gelukt.
1: Nee, maar in elk geval, is op Samsung aan mij. De vrouw, ik moest naar de tandarts.
2: Oké, nee, niet wacht. Ja, want mijn kleinzoon was 18 jaar geboren. Dat was niet. Ik ga vanuit Suriname feliciteren,
1: ja.
2: Maar geef niet hoor.
1: Okay, sorry.
2: Maar ik bel om mevrouw Lucia Groenberg.
1: Mm-hmm.
2: Ik feliciteer namens de gemeenschap van de Onze Lieve Vrouwenkerk.
1: Mm-hmm.
2: 75 jaar oud geworden.
1: Oh,
2: en ik feliciteer mevrouw Maisie Snipte in verband met de verjaardag van haar kleinzoon, Keenan Warnert.
1: Mm-hmm.
2: En ik mag ook vertellen, mededeling.
1: Ja. Ja.
2: Mag dat ook?
1: Ja, natuurlijk.
2: Oké, gisteren opa Roy heeft me horen praten met u, dus hij is naar beneden gekomen. Hij kreeg gisteren Biggie in, want hij heeft al die tijd, dacht ik, hij heeft even gedicht, want mijn kleinzoon draagt graag voorgedichten.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus al die tijd niet denk aan mangtek, ik gedicht voor computer van de mail. Toen zei hij, nee, ik heb het zelf geschreven.
1: Oh,
2: dus hij had een biggie in gisteren in het Westerpark.
1: Mm.
2: En mijn kleinzoon draagt Katibo voor.
1: Oh, mooi.
2: Dus, mijn kleinzoon heeft al verzoekjes gehad om overal te komen met dat gedicht. Dus Roy zit hier, maar ik is together, hè.
1: Dus laat hem, laat je kleinzoon inbellen. Nou, daar draag ik gedicht voor.
2: Dat gaan we zeker doen. Maar
1: dat zou mooi zijn.
2: Volgende week.
1: Oké, okay, volgende
2: maar,
1: week.
2: Maar vanmiddag heb ik Club Dames Midoro Bakker, hè. Ik zoek ook nieuwe dames en heren. Hoe compleet als Rumi Cup, hoe compleet als Scrabble, Contactori, Consigni. Dat mag vandaag.
1: Oké.
2: Dat mijn paardje de jarige Minanga Roy.
3: Beep, beep, beep,
1: beep.
2: Dankjewel hoor.
1: Oké, okay, graag gedaan.
2: Ja, doei.
1: Goedemorgen, bent u er nog? U bent in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Mi brada Faigo.
1: Mi brada Kretonfa. Mi brady Viera is de.
4: Kijk, mi Christie Desma di Friari. En allemaal Malambri, Jusse, naar Rotterdam, no?
1: Edith bij verjaardag, Kaban, maar die is net een zoon verjaardag.
4: Ja, daarmee presteerde ik toe. Alles van mij presteerde. Maar ik wil het ook wel zijn, ik wil het op de radio. Ik hoef het om op te geven. Ik heb het om te geven, ik heb het om te geven. Ik heb het om te geven, ik heb het om te geven. Ik heb het om te geven, ik heb het om te geven.
1: Heel fijn.
4: Ja, mi oudste dokter Saskia, nanga trouwen die in Albida. Demching, tek mi mapre, demching, loko mi nama safa mi bedank demching.
1: Oh, wat mooi.
4: Wat die mi siki, dat diagnose kon adoro taki so. Abiji wang Saskia, bel mi direct at temi taki. Me konteki direct jar kami oso want me prasje ta famo do et mi welibi. Attack me economy also contang. Time it on draw me wood that make a looky more better. That me at the open takai that true. And tanga no tam shrot of me also the con the look of me the chanya gimme the board gimme the minamas of me bedang them personal too ma grunta maxabi.
1: Yeah. Mooi.
4: Van Befiri, die de Chinese.
1: Mooi.
4: Ja. Oké, dat is een beetje.
1: Ah, heel mooi. Ik ben trots
4: maar
1: op je.
4: Maar ik ben ook nog een
1: minuut. Oké, godzijdank. Ik ben ook trots op je. En dan trots op de Chinese.
4: Ik was strati. Me got ten a dapper mark me draai kombaka.
1: Oh, mooi. Oh,
4: ja, dat okay. Is een mioko. Oké.
1: Oké, mooi voorbeeld. Dankjewel. Grand Tangi. Oké, doei. Dus u heeft het gehoord. Het is heel fijn om zo je kinderen te bedanken. Sommigen denken ook, ja, ik moet het doen. Maar het is ook fijn om te horen dat ze trots zijn op je. Ouders op kinderen. Heel mooi. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er nog?
5: Goedemorgen, ik hoor jou.
1: Ja, goedemorgen.
5: Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel, ja. Blessie.
5: Gezegend, gezond, nieuwe week. Wens ik jou en iedereen die naar jou luistert toe.
1: Dankjewel.
5: Ik heb vandaag geen jarigen, maar ze zijn er wel. Maar ik feliciteer ze allen die gisteren jarig waren. Een bekende van mij, een hoop, maar ga geen namen noemen. Ik feliciteer ze allemaal. Wens ze een goede gezondheid toe en dat ze toch een mooie dag hebben gehad. En de jarige van vandaag feliciteer ik, gezondheid. Dat na Amorobigi schat.
1: Ja,
5: en hier, meneer Creton, weet je wat het is? Het is wat je zei, dat oogje.
1: Dat is waar.
5: Na afasa ik go om naar je king, na dat ding ik die bakken. Ik was zaterdag ook bij een crematie. De kinderen hebben ook zo veel voor hun moeder teruggedaan, omdat het is wat hun moeder hun had gegeven. Hebben ze verteld, hebben ze de liefde gehad om het weer voor over te brengen naar hun moeder. En het zijn zegeningen.
1: Ja, zeker.
5: Altijd tel je zegeningen en ga goed met je kinderen om. Want dat is de basis. Mijn kinderen zijn me alles.
1: Ja, zeker.
5: Meneer Creton, en ik ben blij je te horen. En nogmaals, we hebben een leuk gesprek gehad en ga ervoor, blijf eens zelf geloven. Het komt helemaal goed.
1: Mooi.
5: En ja, een zieken wens ik beterschap en bedroefden heel veel sterkte. En ja, Julio, voor jou zal ik zeggen. Oh, ik groet al mijn besties. Ik hoor de Cleone en Roy. Volgens mij zijn ze terug in Nederland, toch?
1: Ja, ja, ze zijn
5: terug. Oké, welkom back. En ik heb dat stukje van je kleinzoon gezien. Ik ben niet persoonlijk naar Westerpark geweest. Volgend week hebben ze ook weer iets, daar ga ik er weer naartoe.
1: Okay.
5: En ja, een Ellie, Carmen B, Tante Loes en een Etje Bakboot heb ik gehoord. Meneer Marcel heb ik lang niet gehoord. Ik doe ze allemaal in elkaar in een hotelskreisburg. Wanneer dat je wacht, pizza. Wat ik kan takken, wanneer dat na-a-a, sane na-a-a, de tak-tapatar.
1: Zij takkie?
5: Sana
1: sanena
5: Goedemorgen, mijn lieve broer.
1: Hey, je bent in de uitzending. Goedemorgen, Edith. Gefeliciteerd met je zoon.
5: Dankjewel, je met je neef. En ja, hoe gaat het met mijn lieve broer?
1: Amine mag je komen, dit is afsavri, boy.
5: Oh, je bent met Gods genade weer opgestaan en aan de radio.
1: Blessie.
5: Ja. Maar ik zou zeggen, een werkse.
1: Dankjewel.
5: Ik ben blij je stem weer te horen.
1: Ja.
5: En dan horen we het zat.
1: Okay.
5: Tot donderdag.
1: Ai,
5: tot
1: mooie donderdag. Dag met je zoon. Oké.
5: Dankjewel. Doei.
1: Goedemorgen, Maart Radio. Bent u er nog? U bent in de uitzending.
6: Goedemorgen, met Talita. Goedemorgen,
1: Talita,
6: meneer.
1: Goedemorgen.
6: Ik wil langs deze weg mijn kleinzonen feliciteren. Ze waren 6 juni jarig, dezelfde dag. Alleen niet dezelfde leeftijd.
1: Oeh, wat fijn.
6: En dat, ja, dat is Yada Abaisa. Die is 10 jaar geworden. En ik zei, Abaisa. Hij is van 1999. Ik heb niet uitgerekend hoeveel het is. Ik kan niet zo snel uitrekenen.
1: 27.
6: Je bent snel, maar ja.
1: Ja, maar ja. Hoofdrekenen.
6: Maar van mij is ouderdom. Kom met gebreken.
1: Kom aan, alau.
6: En met streken. Maar in ieder geval, ik feliciteer ze Gods rijkelijke zegen toe.
1: Ja.
6: En dat ze hun jonge leven rein houden. En dat er daar geen driften in mag woeden. Maar alleen plezier en goede gezondheid. En Horacio de Wartes, die is 7 juni jarig geweest. En die wil ik ook feliciteren. Kimora Aaron. Dat zijn allemaal familie van mij. Dus soms hoor je die namen wel, die achternamen. Maar nou, alle dingen, bijvoorbeeld Waters naar mijn familie. Nou, zo de Wan samen uit Abdere voor haar Keerveld.
1: Keerveld.
6: Dus dan wil ik ze ook feliciteren. Mm-hmm. Welke datum zijn we vandaag?
1: Vandaag is 8 juni.
6: Oké, dan wacht ik even met de andere felicitatie. Want we hebben een speciale kalender van de jarige, van de familie, familiekalender.
1: Mm-hmm.
6: Dus daar staat alles op. Dus het is alleen maar om een advies te geven van... maak zelf een verjaardagskalender.
1: Ja, zeker.
6: Hiep, hiep, hiep, hiep.
1: Hoeree.
6: God bless.
1: God bless.
6: Dank je.

van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Julio. Opa.
0: Goedemorgen, middewan Fati Fabio.
1: Ego. Afetuski Ati. Is op Sassare Kaspir Peto. Je moet hem ook degene zijn, Julio.
0: Nee. Maar dat, mi betak altijd, dan weet je dat je daar spieren hebt.
1: Juist! Yo! Alibi is er aan het trein.
0: Nadati.
1: Wat heb je het te kiezen?
0: Nadati.
1: Jongo, je bent aan het gaan doen, jongo. Peris motor, dat ben je perfect aan het A. Dan wat ben je kon. Ik heb dat ik in de dat. Dan wat zei ik ook. Ik heb mijn bos wel allemaal aan het eren. Hoe nog meer? Ja. Ik ga naar de blije stem te horen, Goedoe.
0: Mooi, fijn.
1: Op een week aan het boven, aan je week op een juno.
0: Ja.
1: Kara gezondheid aan een lange libi en blije stem te horen. Vorige week mijn missie ook te odi naar laat zee. Odi. Mier en Marta, als je dat die week aan me. Dan word je me. Mina a tart, mina a kandra te pa tart.
0: Oh, oké.
1: Okay. Aan de vrok toe.
0: Ja.
1: In bij verjaardag.
0: Ja.
1: Dan heb je mijn knap vest met tart. Dan heb je dat mami doe een wens. Mijn baar missing, mami doe een wens. Apiste me bukundu voor doe een wens. Kiel. Zonder bibel aan kandra, automatic de kandra broko. Want de kandra kiri, want de kandra herken me.
0: Anos potu.
1: Miro tak moti, homi bukundu. De kandra kiso. Wag.
0: Anos potu.
1: Mi tak tushita, miro tak moti. Miro tak moti, homi bukundu. Mi kwam berkenje.
0: Ja.
1: Voor de rest had ik een leuke dag. Odi okay. Nalaste.
0: Mooi.
1: Julio, ik feliciteer een paar jarigen.
0: Ja.
1: Want schatje, mijn Fabian is jarig geweest. Pa Duiker is ook jarig geweest. Hij is 100 geworden in heaven.
0: Ja.
1: Ja, familie Duiker Limburg. Ja. Pa Duiker Gwilly Boon. Hij was 97, die ik Gwilly Boon, 3 jaar terug. Dat 3 juni. Dat is een paar 100 in heaven. Hopelijk had hij ook een fijne dag daar. Hopelijk, ten begon hij dat bezoek. Hij ga in die meubel kassen, grijp een pak een glas. En dan kwam je stap. Toch, Julio. Die wij karimo. Mooi.
0: Ik heb nog iemand onder de knop, hoor. Jo, bel maar voor wat is je nieuws?
1: Ik weet. Ik maak het zo kort.
0: Okay.
1: En verder heb ik een, even kijken. 7 juni. Ook toen mijn winst is, maar sterker dan alles aan de vliegramp, hè?
0: Ja.
1: Juist, met de Aladigua Fessi, rest in peace.
0: Na 37 jaar, ik ben, no?
1: Huh?
0: 37 jaar, ik ben.
1: Ja. Waar ga je de tijd, hè?
0: Ja, man.
1: En want toen ben ik ook toe in een vliegtuig. Dan midden dat ik dacht, nee, ik kom morgen. Je ziet wat aan hier, zo.
0: Ja, toch.
1: Want toen ben ik ook toe, maar ja, God weet alles.
0: Ja, precies.
1: En voor de rest feliciteer ik ook een dominee Lindner. Die is ook jarig geweest. En moeder Pont. Feliciteer ik ook naar ND. Kracht gezondheid. Angelanga Libi. En de familie Nijhorst. En de familie Amarello. Mijn condoleding. Naar Lassi voor de lobby. Want allen die Lassi lobby. Want sterkte in deze donkere dagen. En groetjes aan de senioren. Die bladeren als in Agadam. De Siki Wang. Die daar ook zo. Zowel Atozo. Ook de beterschap. Ja? Okay. Jullie ook voor de rest TKD.
0: Ja, graag.
1: En blijf je stem te horen, ja?
0: Oké.
1: Okay. En groetjes aan alle mensen die me gegroet hebben.
0: Ja?
1: Oké, bye.
0: Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Goedemorgen, ik ben er nog, ja.
0: Geduldig, dankjewel. Hallo.
2: Ja. Goed. Met Lilian.
0: Lilian, goedemorgen.
2: Lilian Diekman is weer in toon.
0: Welkom.
2: Niet helemaal, maar vergeleken met toen gaat het beter met mij.
0: Godzijdank.
2: Ik wil iedereen die me beterschap heeft gewenst en niet gewenst en niet kon, bedanken. Ik wil me senioren bij na sikim ik uno beheren meer, want altijd minnaar mijn senioren bij ja. Zowel mannen als vrouwen, meneer Vrij, meneer Creton, meneer, hoe heet die ene die nog steeds danst, zet danst. meneer Overman.
0: Ja.
2: Ay boy na den na de gabbers gabbers me biga de den trawa etje backboard de trawa du no karaneng uno neem me kwalik uno neem me kwalik den dames sumi Eli R Elfriede van Engel en familie la ik weet niet familie Esaias mina saktuma mi muskar moro Marta Kunders en mijn meisje en Aikunders. Ook nog een wetenschapsschatje. Ik wens iedereen die jarig is geweest ook een prettige verjaardag dat ze dat gehad hebben. Gisteren ook moet ik herdenken, het is 38 jaar.
0: 38 of 37?
2: Want mijn zoon, die zou 1 jaar worden, 23 juni. En Aplein vader 7 juni. En hij wordt 38 jaar.
0: Maar hij zou 1 worden. Dan trek we af toch?
2: Hij zou één worden toch, wanneer?
0: Ja toch, dan trek één af van 38. Dan kom je op 37 terug.
2: Van hem trek aan 1 af dan.
0: Abotap
2: 1. Aplein vader 37.
0: Ja, dat abotap 1.
2: Aplein vader 7 juni.
0: 19?
2: 89.
0: Winnen. We leven nu in 26. Dus na 37 jaar.
2: 26,
0: hè? Ja.
2: In mijn zoon heeft 38, toch?
0: Maar daarom toch, omdat hij tap 1 jaar. Je bent geboren daar bij de 37. Maar hij tap 1 jaar. Dus hij poer 1 jaar.
2: Dat is een lange jaar. Maar wat is dat? Dat is een hele tap 38.
0: Ja, dat klopt.
2: En dat is een lange vierfeest. Ja, gelukkig. Want die kinderen van mij die zouden 1 jaar, 1 een dag. Dus Aplein zijn goed. Dan Aplein dat dem chief me gwe na faces ma mi bo las in Aplein to klein so jawel man hey now it present dat die dat de best stak dat die on een verplegend personeel toch zorg best stak de arrestbureau bel me mevrouw Digman dem chief mus gwe tratamara ma fei denki if den gwe tamara anomoro bo wan da Aplein fur en zo. Ik dacht, meneer jongens, enkele keer doen we haastig gedoe, ja, zo, no, de maas. Ik dacht, mijn accident. Van accident, team, willen jullie morgen weggaan? Ja! De bari. Na zijn plein, San Chadengue, draai kom bakken, na plein dat padon.
0: Okay.
2: Dus ten no, masra gade met dat geen grand tang, af en drie gonten aan me. Maar me, die alle desma. Sa last dance ma in Aplein nanga sano lasi ma ye firi den krakti familie Hatrecht ook familie
0: ja,
2: ik ga geen namen noemen want dan je sani
0: kan de vergiet wang ja toch
2: is dat dit en de baby's die geboren me wensu welkom uno sapsuma we tron tamara maar we hoop natuurlijk dat utro wan buli bisma wat in wante me kwam chin dat troan dibri wan to aswa sai du ogrina dibri me karde in me kwam chin fu dati tanto luz o gefelicite o kana beter sap o gefeliciteer mene frei alas ma met tak odi alas ma desma san dompel in row krakti uno en dan alle collega's van alle radiostations met taku odi met wensu krakti to en wat is er nog meer geboorte dood leven verjaardag sunday morgen
0: ikarde allemaal dat is het leven
2: zo we dat nee taboe nu doe je voor je tien zo no mami breedie dat ego bunanga mi
0: godzijdank
2: wil niet alles zeggen maar alles aan boef tak nyang no.
0: Maar alles waar we naar boven staat.
2: Oké, mooi zo. Dan is dat alle de comité, comité 30 juni, 1 juli, comité 1 juli, BBKT, Bigisma Day, alle de Bigisma zijn hoor, Bigisma Day ook toe, want met koeier, hè, mokong. Dus dat was het. Jullie ook een beetje bruya, maar.
0: En later, je hebt je inbreng gebracht. Oké, schat, mooie dag. Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Goedemorgen, meneer Johan.
0: Goedemorgen, meneer Johan.
3: Hoe gaat het doen?
0: Nou, ik ben blij dat ik gezond ben opgestaan en dat ik hier mocht zijn.
3: Wederzijds.
0: Ja, nice.
3: Ik wil Creton Frank het beste wensen.
0: Mm-hmm.
3: Het is iemand waarmee ik vroeger gewerkt heb.
0: Oké.
3: Okay. In Duitsland.
0: Mm-hmm.
3: En een stoute mevrouw Marta, want ik heb wat van haar gehoord namelijk.
0: Mm-hmm.
3: Dat ze in het dorp geweest is waar ik vroeger gewoond heb in de buurt, in Schaffhausen.
0: Mm-hmm.
3: Dus mevrouw Marta, als u eens een keer weer naartoe gaat, neem een paar van die mensen mee.
0: Mm-hmm.
3: En wel als ze naartoe gaan, dan wil ik het direct zeggen, neem niet een zak, maar twee zakken met geld mee. Want ik heb de Emmerdingen gewoond.
0: Mm-hmm.
3: Dat is heel dichtbij in de buurt en ik ging altijd op de meer daar te Schaffhausen gingen we varen, want die mensen hadden een boot.
0: Mm-hmm.
3: Dus het was toen die tijd, een buitengewone tijd van mij.
0: Mm.
3: Heel mooi, meneer Julio.
0: Yeah.
3: Echt waar.
0: Okay.
3: Want je hoort mensen vaak zeggen, ik al foto aan mooi. Als je wil weten en zien en meemaken. U mag het vragen aan mevrouw, maar het is een verschrikkelijke mooie omgeving.
0: Oké, ga ik onthouden.
3: Ik groet u.
0: Ja.
3: En alle beste.
0: Dank u wel, bedankt voor uw bellen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Dankjewel voor het wachten.
4: Jill, het is inderdaad 37 jaar. Want Gregory zal 10 jaar worden en nu is hij 47. Dus je moet die 10 aftrekken.
0: Duidelijk.
4: En dan is het 37. Dus het is inderdaad 37.
0: Grand tangi.

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen Julio, ik bel weer even. Ah. Omdat ik Lilian wil complimenteren dat de stem klinkt weer als Lilian. Krachtig.
0: Ah, mooi.
1: Dus ik ben blij dat ik al die mensen die zwakke gezondheid hadden.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik hoor dat ze weer sterk eruit komen. Dus gaan jullie zo door. Blijf
0: nice.
1: Geloven
0: ja.
1: in jezelf en de krachten die je hebt.
0: Mm-hmm.
1: En meneer Lisse heb ik ook gehoord. Hij is ook fan van jou. Nou,
0: yeah.
1: Als een clubfie, begin maar.
0: Als een ego, mooi man.
1: Ik ben dat op naar die idee. Die artie apinti toen hoor. Mina apinti, mijn kost apinti. En weet je waar ik je voor het eerst heb gezien?
0: Nee.
1: Weet je nog?
0: Nee, help me.
1: Die man was ook laatjarig.
0: Mm,
1: en je was DJ daar.
0: Hij was laatjarig.
1: Zijn naam begint met de R.
0: Zijn achternaam of zijn voornaam?
1: Zijn voornaam en de achternaam met een D.
0: Zo.
1: Meneer Roel.
0: Oh ja. Misabi, ja. Ik moest even nadenken.
1: Ja, want daar heb ik voor het eerst die meer dat DJ. Dan pak wat even. Nee, dat steunt is naar Apinti. Dat moet ik wel lukken. Zo'n man aan mijn vader. Hartans, mijn vrede, hè. Meneer Doedek. Meneer Lukuwang.
0: Nou,
1: ik ben blij dat ik die mensen hoor. En ik zal zeggen, ook alle mensen die bezig zijn met kitty-kotty-activiteiten. De tijd is nu daar.
0: Mm-hmm.
1: Alleen moeten we bidden voor het weer. Maar Awero, hoor eens, Ref. Want 1 juni, hoor eens, Ref. Zo mooi dat... Unobaf weer jas. Dus ogo. Alle de activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal doe mijn best voor volgende. Want ja, ik ben ook een senior. Ik moet rekenen met mijn leeftijd.
0: Ah,
1: en
0: kabouden
1: en mijn gezondheid.
0: Ja, gezondheid wel, maar leeftijd kaba.
1: Ja.
0: Zoveel mogelijk.
1: Want wat je, die dame net, ik denk dat het je zus is.
0: Ja.
1: Lilian, ja, je zoon werd 1 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je die jaren daarna gaan pakken
0: ja,
1: tellen van
0: ja,
1: die ramp. Dat klopt, die 37 helemaal.
0: Ja toch.
1: Maar ze is enthousiast.
0: Ja toch.
1: Dus dat
0: unie
1: niet meer kwalijk.
0: Nee.

Laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, maar het maakt mooi weer.
0: Ie, etje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Olimilek, want als ik in me kan verdwalen op tussen, maar...
0: Ja, maar...
1: Als je maar kan komen,
0: ja, maar klara, torik, ba. Goed,
1: oké, zo, dan moet dat, moet dat, moet dat, maar... En dan ga je maar odi maken toe en... Meneer Zekwondalek, en... Oké, jullie heb ik gehoord met meneer Roy. Welkom, welkom terug en goedemorgen, zegene dag. Een nieuwe week ook, boy, oké?
0: Okay? Mm-hmm.
1: En kijk, kusie, goedemorgen. Want een feestje bij moeten dan is in jullie ketikoti. En zo. En ik ben vergeten, toen was mijn baro niet toe, maar die heeft me toe. Want die mensen daar is, hè. Dat mijn auto's, ik ben contact met volk, dat mijn batterij geweest. Dat is haar. En ik ben in mijn Amsterdam gaan staan, dan begrijp ik wat moet doen. Maar je hebt maar net weer een boost, maar dan moet je niet toe.
0: Natuurlijk.
1: Biggie Smadei. Mi baro, smata ki kong, mo yepi.
0: Oh, mooi.
1: Da ka ane, e weder halef kong. Da mane dat kong, na wak leibwa ya. A ka ane ka start kabel, a start mi oto jimi. Mi wan bodak ka mane dat mu de haak.
0: Oh, mooi.
1: Bodak mane di yep baga oto. Wal fabe la ila ka de material. Da mi sa fom biyo du ma tok a yepi kong. Mi bere da ke dal ke mane.
0: Mooi.
1: En ma, ek ha pono kwa wi gehoord en en ik heb al gezegd van het trouwen in Bakka. Kretel heb ik ook gehoord.
0: Ja.
1: Ik weet dat je dat op staat, Bakka.
0: Ja.
1: Want als ik de lood grond tapoe. We zien jong, we zien ouro. Ah, even maar naki. Je kon zwak.
0: Natuurlijk.
1: En zo, van zo veel, maar ja, goed, zij zei zo.
0: Ja.
1: Maar neemt ook toe voor Israël. Ah, meneer, hop, jong.
0: Man.
1: Ah, meneer, hop, jong. We zijn daar, je is van Amerika. Dat is maar aan de druk aan mama, nee.
0: Amman dat amaf Amerikaans heeft nog maar controle aan mijn moeder.
1: Maar de man die jammer wapen, de man die wapen, dat is zelf dat in Israël. De man die mijn wapen stiekem, jongen, de motor dat heeft staan. Dan de wapen, want de man vet me gaan Syrië bakken. Ja, de bom de soetu. De stappen, wij kon die zeggen, je moet je nou een keer naar ons op. Ja, toch een lange peri, man.
0: Nee, dat klopt.
1: Ook in Nederland, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ook niet alleen, maar alle die brandeel. Wakker.
0: Ai.
1: Alle die brandeel. Alle die brandeel. Alle die brandeel. Alle die brand. Mijn god. Maar ja, goed, dan maar de klap je op elkaar te gaan langen, want moet je lijden. Moet je lijden, te zes hier, ze bam.
0: Ja.
1: Maar je bakken hebben een paar jaren.
0: Ja.
1: Nolo, die heb je ook zo die... Abi bel, de mij kost een gaatje in mijn foto op een schoolveelpassie.
0: Ja.
1: Nou, maar denk maar, af en toe, je was machine en hij is kast. Mag ik jou?
0: Oké.
1: Ik ben blij dat je het weet horen, want dat was volgende week, denk ik.
0: Ja, zeker. Volgende week, meneer Bakka.
1: Ulo sabu.
0: We do best.
1: Wat heb je mogen takken?
0: Abigima, hoe zit het? Oké. Abi takken, Abigima, hoe zit het?
1: Draver, dan gaan de vliegram.
0: Ja.
1: Ik kon er niet zijn gisteren. Ik ben daar niet van de haag, maar veel sterker te bewusten en alle mensen die ballen verloren hebben.
0: Ja.
1: Krak die mag aan het vijand is. Oké, zien we dat het jaar, oké, goed.
0: Oké, grand tani. Ja, ja, zeker. Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Ja, maar ik nog even wat toevoegen.
0: Ja.
2: Meneer Julio, 1 juli, nog in de Oosterpark, hè?
0: Ja.
2: En weet je wat ik zo erg vind? Ik vind het een beetje, ja, God, ja, een beetje racistisch. Waarom? Het lijkt alsof alleen maar witte mensen worden uitgenodigd. Ik hoop dat dit jaar, dat de organisatie die veel meer Afrikaanse leiders uitnodigt om daar te komen.
0: Mm-hmm. Dat is een goeie. Ja.
2: Nee, maar ja. Is het de angst? Is het wat? Gaan de... De uitnodiging naartoe. Worden die uitnodiging afgewezen? Zullen we kijken dit jaar?
0: Oké. Maar ik voel wat u voelt.
2: Wat zegt u?
0: Ik zeg ik voel wat u voelt.
2: Ja, dat heeft mij... Het is mij altijd opgevallen. Ja, want vaak... We adoreren Afrika. We omhelzen Afrika. Maar het schijnt alsof ze niet met ons eens zijn... Is aanhalingsteek om de feest te vieren. Ja?
0: Oké. Oké, okay, mooi voor je inbreng. Dankjewel.
2: Maar het kan heel wat stom zijn, maar...
0: Nee. Ik voel wat u voelt. Grand Annie.
2: Oké.
0: Yes. Oké, doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
3: Dank u, Does. Ik voel wat u voelt. Ik weet wat u zegt.
0: Ja.
3: Ik ben niet uniek, maar ik woon in Capelle aan de IJssel. Ze hebben mij van de lijst weggehaald.
0: Oh ja.
3: Stichting Granny had een bijeenkomst en ik had geparticipeerd. Ze hebben mij van de lijst weggehaald.
0: Hm.
3: Dus ik voel wat ik voel en ik weet wat ik meemaak.
0: Ach God.
3: Ik ben blij dat je daar bent. Ik ben blij, mijn goed. Ik stuur liefde naar alle leden en alle mensen die luisteren naar Radio Maart.
0: Mm-hmm.
3: En natuurlijk jullie die daar werken als vrijwilliger.
0: Mm-hmm.
3: Er zijn twee mensen die ik altijd zeg, ik heb respect voor ze.
0: Mm-hmm.
3: Lilian wordt veel beter.
0: Mm-hmm.
3: Marta, je bent een bijzonder mens.
0: Mm-hmm.
3: Dat weet je, dat zeg ik iedere keer. Maar ik geef je de compliment.
0: Mm-hmm.
3: Zaandam, ik hou van je.
0: Mm-hmm.
3: Meneer Creton, je weet het hè, we bidden voor je. We
0: mm-hmm.
3: bidden voor je.
0: Mm-hmm.
3: We willen je stem weer horen.
0: Mm-hmm.
3: Je willen we je wijsheid weer horen. Dat is zo belangrijk. Jeanette Pengel en Svetlana. En mevrouw Sherry. En noem maar op. Ik groet jullie allemaal bij deze Mocht Ik Het. Want Radio Maart verbindt. En Radio Maart maakt mij gelukkig.
0: Okay.
3: Dankjewel.
0: Heel mooi gezegd. Dankjewel.
3: Dag, mijn waarde broeder. Wat wil je zeggen?
0: Ja, ik zeg heel mooi. Heel mooi gezegd. Dankjewel.
3: Okay, dankjewel. Dankjewel. Nee, Maart had het zo even over senioren burger.
0: Mm-hmm.
3: Ik ben de jeugd van vroeger. Dankjewel.
0: Mm-hmm. Oké, okay, doei.

0: Smart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Katopoi, Giel, daar ben ik even weer, Gilio.
0: Ja.
1: Uit de oude doos, uit de oude doos.
0: Toch, Hortans.
1: Katoman. Odinara C. Mm-hmm. Ay, Gilio, alsnog gefeliciteerd met je neefje. Een neefje van je is ook jarig vandaag,
0: ja,
1: hè?
0: Dankjewel. Ja, Gregory.
1: Juist, juist, juist. Graag gezondheid, Angalanga Libi.
0: Mm-hmm.
1: En Bogo Bogo Money. En je zus feliciteer ik ook met haar zoon, die jarig was.
0: Ja.
1: En Luske, Luske, mijn zusje Luske Snel, die was gisteren ook jarig.
0: Mm-mm.
1: Happy birthday voor haar, versie thee, bakat thee. Mijn versterring aan Luske.
0: Mm-hmm.
1: Gisteren kon ik niet meedoen met Salem ochtend. Groetjes ook aan Rufus. Ik moest vroeg eruit. Kuyo, is heb ik al dus meer bij mijn leven mee bijdragen.
0: Mm-mm.
1: Ja, en wat ik wilde zeggen. Ik feliciteer Isna Spier ook in heaven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, rest in peace.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Rest in peace en thanks for all. En Julio, mijn nieuws is... Dat ik bij jullie een geval voor een chauffeur... die bij mij heb gezien scoren... en bij tas mee aan. Die heb bar in de bus. Die dacht, jong, hoe zijn ze aan chauffeur, jong? Julio, dat is vinding, dat is schroting. Ai, we zijn dit doen in de straf, zo. We dat ai, lego, chago. Ik heb jullie heb gezien scoren. Hou je fieters thuis.
0: Ja.
1: Jullie over straks wel thuis.
0: Oké, okay, grand
1: thanks for all, ja?
0: Yes, thank you. Yes. Tot volgende week.
1: En wat bij mij in het vak zit, verzuurt niet.
0: Altijd. Ja? I said it.
1: Yes.
0: Doei.
1: Ja, kom maar. Doei. Doei. Bye-bye.
0: Ja, maar doei. Het is 9:02. Het is heel fijn wat ik heb gedaan. Goed gevoel erover. Samen met u radio gemaakt. Start met Maart, speciaal voor Maart. Grand Tangi. Fijn dat je had geluisterd. Ciao, ciao, bye bye. Sozolobi. Mwah.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust, dus in de stad General Santos. Er zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast app.
8: Radio Swammerdam.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, bonbong, sweetie, manting. Mijn naam is Urmi Blikslager met Barwa Odigona Alassi. Natuurlijk bent u afgestemd op rakoki.nl en ook nu via de salto-frequentie tot de uur van 11. Dus ik ben uw gastvrouw tot de klok van 11. Bonbong, sweetie, manting, natuurlijk met Barwa Alassi. We baron je tot de gemeente alle de senior burgers maak nu uit binnen de hoop dat in de allemaal de gezond de nanga de bakje gezonde drank nou de afgestemd natuurlijk tapo rakoki.nl en ook via de salto frequentie natuurlijk zo we bar ook toe een bonjour tot de gona alle mama's papa's en ieder die afgestemd is zelfs juist aan de no die afgestemd want bonjour konijni want bonjour die odi verder den trouwen zijn de nasiki bedi natuurlijk we begi zorgen dat ik na eerst in een go tapito gezonde foto baka namens na hele team voor rakoki bij een roge dompel iets dat niet stil bleef nou want dan zei godoro precies nek van in de op een etas aan dat die etan godoro maar in iwans mas aan die na penitentie dat die boom voor uw kracht in een verlichting natuurlijk gona alla dimpsi dat die Morofara, dat want ik ben je jarig. Heb je iets speciaals te vieren? We versteren alle den verjaardag, maar de ones aan de verjaardag. Wie kiesamsa? Zij die gisteren jarig waren. Ja, zij die gisteren jarig waren, we hebben de one voor idee. Nu vergeet de one Tamara en de idee kon natuurlijk weer baron. Een beetje hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip. Hoere, hoere, hoere. Boom voor geluk, kracht. En alle den boom, boom, tori, dati. Ook toe of ik kiesie wan baby pas mama papa boon voor krachti go in ina richting dat die ook verder een mooie lekkere suite groet we zijn go na natuurlijk buiten Amsterdam dat we bar alle den provincie Odo die Arnhem Passie Groningen we bar ons suite go na Rotterdam we ons suite Odo go na Rotterdam ook toe go na Zaandam Almere overal we bar we jaso na ini Nederland weer bar wala mala wan bon shuti odi maak nu uit po de. En ook toe buiten Nederland weer bar ook toe wan bon shuti odi dat want dat kondref kondre. Ododi baya ododi weer bar wan bon shuti odi go na alla sif grond tapo ma spesruto natuurlijk na inisra na kondre. En natuurlijk we wins ding het allerbeste. Ja het allerbeste. Zo blessie we wins ding. En natuurlijk dat je zo bakken dat we bar wan bon shuiti wan bon shuit konaini. Wat ga ik nu doen voordat ik begin met een West in beeld? Natuurlijk kun je afgestemd op een programma West in beeld. Per week want to barbos kopen wat er allemaal hier in West gebeurt en omstreken niet te vergeten. Hier in West en omstreken. En in die tweede uur heb ik ook een iemand van gas. We hebben het zo over een big man. Ja, een big man zang nog de 20 jaar in morgen. Maar we gaan in het toren voor een big man. Dat want ons hebben een big man toen we nog karen. Jawel. En natuurlijk dat we go baka in uw eigen historie afwassen. Ik van mijn sluit op historie ook toe af. Voor Middelburg, de bakermat van de slavernij in Suriname. En na historie dat heeft zij tussen 1640 en 1873. Dus ik zou zeggen van een blijf lekker afgestemd. Hier zie ik een CD van een, even kijken, Prefuro. Ja, ik heb een idee dat je maar ja, officieel zie ik prefer. Maar nee, dan moet ik pis die eerst zang dingen in. En dan moet ik een CD voor prefer. En bakken dat hij dan met je bakken naar informatie. Zij gebeurt allemaal, ja, in West. Te veel om op te noemen, maar het gebeurt wel hoor.

En natuurlijk via Jada me bar alla de lobby familie me baya wan bon shwiti. Odi, de wan sande ja de wan sande asrananga de wan sande elders. Dat wan takisoso lobby we sent moto uit na osofu you

En natuurlijk Odi Odi Gona ook toe naar de vergeten moeder. Meneer Vrijen partner. Marta nanga alasma.

Yeah, man, grand time. Mooi Aïssa Poku, man. Mooi Aïssa Poku. Ja, die lobby van zijn de nono die afgestemd dat we aan takken is naar Jura Koki.nl. Zijn de voor Arke ook toe TF Euro. En via nasal toe frequentie ook toe. Daarvoor mijn begin. En dan die zeggen over natuurlijk een hele mooie, mooi film van die bioscoop nono die. En een film dat na treated like a lady. En nou aanrader voor die boomvoeren voor ongo lukuna PC film dat echt minder sabi of want of no bello ba film voor Flodder, maar dit is meer dan dat. Meer dan dat en me denk je aan de meeste voor de lobby van zo'n gelukkig film. We zo'n tien zijn films voor herkennen. Ini, je ziet dat die film die zie, kan je de bij onderschatten, maar een film zijn. Want je ziet dat ik iets voor low boom reviews voor wat low boom boekrant is en ik en RC de Volkskrant. Ja, de Volkskrant is eigenlijk een film take op, maar die nog best wel dat trouwens gewoon biggie multi film. En ik zeg eens de moeite waar is nu in de bioscoop. Ga er naartoe, ga kijken. Je zal zeker een paar bekenden inzien. Zou je overigens dat, hey, die ken ik. Dus is een aanrader voor Psa Gogo Lukuna. Mooi film dat hij in de bioscoop. Zo, en zoals we hier weten, vrouwen vooruit hebben we hier. En vrouwen vooruit ondersteunt vrouwen. Dat allerlei fasie vanaf taal tot zeg maar een ondernemer. Lijkt het je wat? Dat want ik kan contact de lobby, want is naar Karel Doormanstraat 127. Kamer 004 en natuurlijk een postcode voor dat pinna 10-55-41 in Amsterdam. Ja, lijkt het je wat? Ben je als vrouw alleen thuis in ons afzij moest doen? Ja, de muren wakker keita voor probleem nu de zorgo wakker vooruit, gomiti vrouwen vooruit. En verder hebben we ook iets aan dat in de laatste tijd aan de boom voor in na nieuws natuurlijk. Oudere mishandeling. En ik bedoel van een oudere mishandeling. Nee, dat je naar oma want to be gekofu. Dat je voor oma portemonnee. Of je doet wat. Of je doet wat. Zand ze enkelijk dit ten nadeel voor oma. En die breker oma urukba. Alla de soort zand is en ik oma. Kom horen snel. Pan om goeite. Snap je? Dus ja. Je ziet dat die. If dat na een geval. Vele oudere zangen bijvoorbeeld, kan de ones aan man met contact moren in dat deep tune zo. Dat de one dat je hebt te maken aan de zang dat je en waar niemand op let. Weet je, je goeie je oma stil, oma niet taki. Dat want dat je lukuboeer het hele met oma stil. Vooral of nou oma zijn nooit bij stil. Toen zie, deem lukus heet ik oma. Nou zo kan de roof oma zelf, je weet maar nooit. Klaar. Heeft u te maken met oudermishandeling? Bij uzelf of bij iemand om u heen? U kunt er iets tegenaan doen. Hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Je ziet dat hier de man dat je ontspoort de zorg. Een ouder van 65 plus kan zonder dat er sprake is van opzet, mishandeling of verwaarloosd worden door de mantelzorger of een professionele verzorger. Dit is vanaf dit speciaal voor jou. Direct, maar kan je ook toe de wan zijn. Je paai direct toe. En dat de voor, want jongen, eigenlijk me vind dat na film de potcamera. Want zo liefst, dit is maar op de bg probleem. De tiki bong lekker een bg sakatroa groen. Maar ik denk niet dat het vaak voorkomt bij een bepaalde groep, maar het komt wel voor. En dat dit is aan die snee komt voor. Dat of hij overkomt, je de inbreken, dat je na volle lag je tiki, want toch de neiging. Alsnog niet te erkennen. Dus, mogelijke redenen kunnen zijn onmacht, overbelasting of onkundigheid. Moedwillige mishandeling, dit is een ontspoorde zorg. Dat want dat je dit aan zou je moeder voor je kunnen te maken in een ontspoorde zorg. Je ziet naar onmacht, naar overbelasting of naar onkundigheid. Maar het is dat je een kindje kon niet drie zijn, dat kan die als dit op een spoor bakken. Moedwillige mishandeling, dat want dat je een ouder van 65 plus wordt met opzet mishandeld door iemand uit het gezin of uit de familie of door een beroepskracht waar de ouder afhankelijk van is. En die is je, maar weet je, enkele je
bijvoorbeeld vooral of het in de familie gebeurt. Je ziet dat bijvoorbeeld naar bepaalde familieleden, je ziet dat die squai, die sneeuwrekening, die zie een wiep van jong tot oud. Ach, niet prug, of wat doe je? Is dat die smin ook al die banga oma, no vertrouwen die banga oma toe. Vooral of je oma no mantaki. Vooral of je oma no mantaki. Oma zorgu schrijf hier of je no mantaki. Schrijf dat papier en ik dit. Nek den si sei miti. Want dat heb je soms, dat weet je wel. Dat a gram mee overbelast zo. Te oma hierin, oma bifi zo. Te oma si, oma hier aie piri dat zo smeet. Ik luk van oma breiti fasi, luk vee luki zo. Terwijl na vrede, oma giwa, desma wa hen na vrede me vrede. Maar desma is in travasi, dat luk oma breiti fasi, luk vee piri aie luki na vrede, oma vrede. Dus we check den pistori dat hij moro boom. Jawel. Dus want eigenlijk de reden sa eden meki is je abutwillige mishandeling. Maar ik had dat naar voren bedacht dat die sapsa dodo. Waar gaat het om? Financieel gewin. Want ik want ik oma pas. Des interesse of raak. Want kan de fossi bereken. Ai, fossi, ten bega oma, oma bij Jiminya. Als laatst nog zo, altijd oma bij Jimwee nog noem maar op. De want ik kwam tjuri. Daarom ik met dat ik moest je lukus ma. Want dan kan dat was maar bij de hee. Altijd zo dat in die zo'n pisten dat ik verander. Nou zo tijd zo was mij gewoon oma. Ik kwam trouwen gewoon. Want kan dat nog maar je pima die in een skinkba. Toch? Ja, en trouwen na... Lange tradities van familiegeweld en conflicten. Ja, dit is aan de in bepaalde familie, dat bijna in een moro. Want daarom heb ik dat twist mee toch in familie. De rest is dat ik mijn neem, want de gewend in kaba. Zorg dat in een gewend in pistori, dus want de zand is no boom. Ano boom, ano boom, ano boom, schreef, schreef, geweld en conflicten. A wins uno na familie, wins wij voorbeeld uno waka undoro plat, maar nik afrede de. Nik te denk je familie, a te klop moro shwiti. Wins in een shiding of wat dan ook. Maar in de imbalans, in de imbalans, weet je. Want te bepaalde sani kon te kwam forum voor, is normaal. Dat boom voor zijn kamse en te bepaalde sani zijn. Maar zet in komoro, hier is dat. Want de poko etakit uit jongen solliciteer met bepaalde zoren. De zoren dat niet drie nooit moro. Nooit, nooit, nooit moro. Dus ik kon me kiezen zoren dat ik kon let op natuurlijk. Na tapu de bijiwang, sambi de bifo. Dus kortom, mogelijke signalen van ouderen mishandeling kunnen zijn lichamelijke verwondingen waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Want dadelijk je heren dat oma graad vader, terwijl ik shock me. Goed. Het trouwen naar ouderen in verwaard, angstig of neerslachtig. Maar ik heb ook zo'n voorslag. Je kan angstig nou als man een briebje. Dat want een patroon is, hoor, een visie verwaard, angstig of neerslachtigheid. Ouderen is, je ziet dat oma, je ziet dat die uitgedroogd, vervuil of vermager. Dat want dat je, die go langa langa gonya oma nyang. Ja, yeah, die want dat dit toe zo smakwaai. Er wordt gescholden of geschreeuwd tegen de ouderen. Ja, in berekening, ik weet die bari. En ik weet dat bepaalde zijn de rekening moeten dat naar oma. Want je schreef op hulp van nodig. Want ik weet dat in afleg dat je tak naar een bepaalde drang zijn. Enkele keer achtervolg je naar je wan, sabi. En dat je uit natuurlijk ook toe naar tapu oma. Het ontbreken van geld of goederen. Ja, alleen dat je bereken om een bankje breed op je onder oma. Ben je nog zo onder oma kon zo. Je weet maar nooit anyone in oma. Je ziet dat ook toen ze heeft ze ook de verandering in de woonsituatie. Kan de oma bab want toen maar zei lukken oma dat je dus maar dat heeft. Je vrouwtje van de oma moet voor stadieren. Dat je ziet dat van oma heb ik go achteruit. Want oma heb ik juist avans aan bij lukken mij ja. Samen ondersteun me. Ik weet dat de wans zei dan. Is niet om naar huis te schrijven. Want ze zijn er ook. Onmogelijk om de ouderen alleen te spreken en zit er altijd iemand bij. Ja, solliciteer dat de van nodig. Weet je, solliciteer dat de van nodig. Verder een tiga oma, iemand drinkt op tjun zo. Wat raadje dat je hebt, drink kraanwater. Een fles spasref no die na akulkas. Akulkas liggen dat want dat je oma money, oma inkomen wordt voor iets anders gebruikt.
En ook toen je eenmaal die brieken die gebruik om een monnik bij je stel een briefje voor in kassen. Je kon die kibriden dat toen is oma go ook toe in de schulden. En zo lees aan de oma met haar schulden was, maar ik was aan het op oma niet. Want ik vooral oma nou wat idee dat ze aan dat dingen of kan dan nog die schrift schrijven. Goed. Onverklaarbare geldopnames of kosten. Je ziet dat die Aladdin Pistorie dat die. Aladdin Pistorie dat hij een comfort eenmaal te ambisandel een mishandel. Dat de Pistorie dat hij een kon altijd voor. Even kijken of zij kan doen te Pistorie dat hij heeft ze. Aladdin signalen dat hij, want ik maak naar signalen zo boem, zolang hij dat hij. Zijn heeft ze een man begrijpt en zolang een man gebruikt een playschool te noteer. Je hebt alle signalen, zei je, kon kaart. Overleg met een familielid. Maar een overleg dan aan een familielid, dan een waar ze mishandel. En dan tak niks, en dan mik niks wat hoor. Snap je? En een vriend, een coördinator, een collega, of veilig thuis. Want ik bereken dat of de familielid nog maar begrijpt, hoor, want je ziet bepaalde dat niet. Gewoon dan naar Doris, ja, bijvoorbeeld zoeken, ja. Veilig thuis in kaart. Praat met de dus maar zei door Pistorie dat die kaarten kon of vrede, want nu denk je dat Migado die zei voor oma, dus of met de kangen dan naar mijn oven. Dan voor je dat hij voor je jongen wat kan eigenlijk doen. Aangifte tegen een gangster van de familie. Weeg aard, ernst en risico. Je is dat want dat je tegen alle de zandzaam zangen oma, iwegigo, is je dat? Gevaar ja man, gevaar ja die oma, dat want ik dat daar je, zei je de maf, ten amina je de ego zoeken deskundig hulp, want je ziet dat die oma nog redden dat pe. Toch? En organiseer hulp of meld het bij veilig thuis, dat natuurlijk je dat trafasino de, we moet voor doen wat langing, dus dat want ik dat je bel go tapen aan nummer 0800-2000. Het is wel easy, dat want takkie bel gratis 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 0800-2000. Of je kan luko naar tapu 020-veilig-thuis.nl. En dat dappe je je isi nangago dat die. Ja, isi nangago je je dat die. Ja, mi kan suku de juiste jepi. Die natuurlijk oma. En gisteren ook was een 7 juni. Na eigenlijk een one thing zang. Vele van ons, het is echt in ons hoofd gegrift. Alamala. Ja, alamala. Dus, en vooral zij die er heel dichtbij te maken mee hadden. Weet je, en eigenlijk nou allemaal bij op te maken aan een apicitori dat die. En natuurlijk boem voor kracht die. Goed naar alle die wansan die in een apicitensi dat die te nou ete. Is de bd wan die sang alasma denk in apicitori dat die. Dus en de bd mekwam mooi, ik weet het nog, de bd mekwam, ja. Wan membre poko. Voor mijn breding, Suriname All Star. Even kijken of ik het kan vinden. Dat want ik dan op het apoko dat ini wang. En vooral vergeding Sranansma. We potina pokodati. En na bakana pokodati dan mi ego morofara. Nanga de informatie sang de. Ja, zo en vanzelf gisteren had je het op verschillende plekken. Op een mooi zijn bij organiseer. En vandaag doe ik het hier natuurlijk namens de hele team van Rakoki. We zijn aan Pokodiska Dorogina Uala Saabiwat na Pokodisi.

Lobby Arkema. U bent afgestemd natuurlijk op rakoke.nl. En ook voor nu tot 11 uur ook via de Salto-frequentie. DCBD, Membri, Ding. De Wangsang natuurlijk Psagona, Unfesi, Kaba. En om hier verder te gaan, dat want ik even tikje naar agenda bakken. Dat we zien dat die 55 plus en een stadpas met groene stip. Dat wil zeggen van je kan heel veel doen. Alla de lobby one dat die zang. Je hoeft eigenlijk niet thuis te blijven. Je kan gewoon naar Boomfuru Presi of je Abiwang stadpas. Dus informeer van ik kan gaan naar sport, ik kan gaan naar film, ik kan gaan naar concerten. Echt heel veel om op te noemen. Dus nee, waka zomaar of je denkt dat ik ga dat uit in een look in Sanse, kies je voor jezelf. Maar je gaat pas aan naar Trasotsani. Check je stad pas en maak jezelf blij mee. Maak jezelf blij mee. Ga lekker op een paar leuke plekken. Voor Theus doen in de winter. Ik kan tak ai. Ik heb mi godape. You know, je hebt een mooie agenda gezellig voor hori warm in de winter. Maar vind je nou meken nou, dat want takje. De abkant voest door je wang bakken, dat want ik naar eenzaamheid. Ik kom. En natuurlijk, daarom heb je zoveel middelen zijn meegegeven voor je wang of hier je wang. Hij voor je wang of hier je wang, pak je kans. Natuurlijk, regelingen voor AOW'ers en met weinig geld. Of, en kijk of u in aanmerking komt. En ik denk dat zolang je niet weinig in die zakken moet je wel in aanmerking kunnen komen. Vooral of deze aan veel loon toe dat is doen. Ja, behalve de ones aan de inaboto ete. Dat want dat heeft u een laag inkomen en weinig vermogen. Bijvoorbeeld omdat u alleen AOW heeft. Of heeft u AOW en een klein pensioen. Dan kunt u hulp krijgen bij de kosten voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Of je zorgverzekering. Zie je, in een soort sandy-sirem opnemen, geluk, want je hebt er recht op. Kunt u één of meer regelingen aanvragen? Natuurlijk, voor alle regelingen. En natuurlijk, of je gaat naar gemeente of waar dan ook, of met een buurthuis. Dan is je een folder, doen voor pak je kans. En dat betekent alle de informatie, alle de psansen die je van nodig toch tegemoetkoming aanvullen op openbaar vervoer. In check niks aan bij taki stadpas, check up historie dat die. Gratis identiteitskaart, natuurlijk collectieve zorgverzekeringen. Regeling tegemoetkoming natuurlijk en meer kosten. OV-vergoeding voor mantelzorgers. Natuurlijk laat het niet liggen. Wat is een laag inkomen en weinig vermogen? Alla de pikidisi, ik kan kiezen tegen de juiste afspraak. Give yourself and you make the juiste keuzes. Give yourself. Natuurlijk, je ziet dat die bedragen leiden ik om AOV-leeftijd. Nou, nog erbij, de bedragen veranderen elk jaar een beetje. Doet u een aanvraag na 1 januari 2026. Kijk dan op www.amsterdam.nl/. Pak je kans voor de juiste bedragen. Je ziet alle info dolit naar je moet verdoren. Enkele kat doe je niet aan hun bewegen wang. Natuurlijk, hoe kan je dit soort regelingen aanvragen? Van je actie aan. Ga naar het formulier op www.amsterdam.nl/pakjekans. Of je bel gaat op naar nummer 020-252-6000. Dan sturen ze je een formulier. Zolang je gaat op een IBL-formulier committee. Of je gaat naar een buurteam. De medewerkers helpen u met uw aanvraag. Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor een buurteam bij u in de buurt. Nou zo, ik kan bel ook toe op het nummer 020-252-6000. Of maak een afspraak bij het sociaal loket. Op amsterdam.nl/sociaal loket staat uitgelegd hoe u dat moet doen. Dus pak je kans, no draai. Nog valt trouwen lastig.
Want je ziet alle de santé gebogen vallen, want trouwen lastig voelen niet. Of wat dan ook, je ziet alle dicht bij jou. En wat hebben we ook nog hier? Mensen, nou mooi weer, ik kom mooi weer, ik kom. Als je natuurlijk komt in West, de Kolenkerkbuurt. Daarachter hebben we een vier mooie muren. Niet hier achter alleen. We hebben ook één op de Bosselammerweg. We hebben ook één hier bij de Kriegelweg of Kriegelstraat. Bij Little Day hebben we ook een hele mooie schilderij. En natuurlijk tap voor fletjes, ja. Ben je nieuwsgierig, wil je weten, sana betekenis voeding en waarom de ko interesseer je kunst in kunst. Want onona kunst is matu, er maar voor een actie. De ene sap dat ja kunst is matu. Dus wil je meer weten over de muren van West? Natuurlijk is een collectieve muurschilderingen in de Bos en Lommer. Wandelen natuurlijk of je wandelt sa. Aladdin soort zijn die ze dat Yusuf kan abi boem voor utra ideetjes kan doen po koen ju koko. Serieus, zo de isi, ik kan tek idee adjes neki legi zo'n ting, maar zo'n ting ino legi mwaka de joist op pasi de ofiri va ju ekon furu baka. Jawel, mijn lieve mensen. Even kijken hier hoor, want zijn heb ik zaja. Mina doen ik zetten, maar zijn heb ik zaja. Maar goed. Dat we poti van tramuziek zo met die terug. Even kijken hier wat ik hier allemaal heb. Jawel, ik heb gezegd al. Ik heb ook hier van even kijken voor. Want ineens die door ja, die moet je wel lotras ideeën, look om niet. En natuurlijk, mino, nek, look om niet zomaar. Dat ga ik ook gebruik van jou maken, want dan zou dat in een kon zomaar. Maar in elk geval, mijn pata voor prefuro, fasi di ne fini fini de nyama undro. Sana poko dis baya plaka buba tro aseje, no no no mambe. Adis hebi tum si na mante. Ahebi tum si ina mante man. Ah. Maar dan moet ik kijken, even kijken, want de enkele kassidi is naar te meegeven aan een paar lexitori. Dan enkele, want de pokus aan een beetje te passeren, die zijn naar de CD, is echt een paar lexitori. Dat enkele deed je precies bij, maar goed. We gaan even verder met een andere van een ontbijt op bed. Hi, Migado. Ja, maar op beter word ik nummer 4, want voor Wilgo Willemsbakken. Ik weet het niet. De Aladdin zingen van mij dat je vindt dat aan ons zingen voor Soso. Allemaal abi wan boom boom, Steve Stevie betekenis. En daar, wo Arki Nono de Bakken. Even kijken. Yes, mooi.

En natuurlijk nu no, demi avanto bloedverwanten dat in Afrika. Alasan zou we doen dat natuurlijk met winst, onze sociologie, kracht, wijsheid, kennis. Yes.

0: gran tani gran tani gran tani da temelu ku na yuru da meshi da ti abrawan tumani da wo abra teki na nyonsu desa sawoko ini na trayuro na tirati a hasu midoro dan otakip chinso funa pg prince pariwang en dat bakken dat hij dan moest sluiten af natuurlijk naar Atori voor Middelburg, de bakermaat van de slavernij in Suriname. PMB Chakona fysiek bij de val van Antwerpen in 1585. A tweede wang dat want takkie even kijken, Middelburg, de bakermaat van de slavernij. Koverstaande West-Indische Company, Soma BDD Edeman. Voor de West-Indische Company en dat hij nog bij Blokkie. Natuurlijk met Barjo ook toe, om niet te vergeten. Clarita, die ook op luisteren zit met Barjo ook toe, lobby Odi Sisa. En natuurlijk ook Takip Tjuzo ook toe, Abra de Verenigde Provincie. Voor de onneemse land octrooi. En octrooi bij de een soort vergunning. Zo enkele te u, abba vergunning dat die alles aan zijn dit wat er naar u. Alles aan u. En natuurlijk ook een beetje over Afrika, nou over de pistorie die ze go. De plaatsen waar de tot slavenmaakten werden gehaald. De pistorie dat die ontakte. En ook toe Dahomey, aan de Amazone Dahomey na Anensa de Karbining. Ik verstand dat die dat we voor de vrouwelijke militairen zijn eigenlijk die bemachtig. Die bemachtig moro de mambo. Maar dat me kan stellen, me voor, want om als mij doen aan de dwing. De dwing 100% bij een man die me man als aan de. De dwing 100% en daarom mek je de koon voor toen voor een pistool. Pista na omgeving dat we altijd na oma's man ben de voor be beschermding voor be protecting voor be beschermding voor protecting en dat de be de zeker dat de be kies boom beschermen af je luko ook to Gaddafi be abasan dat ook to tebe luko Gaddafi ook to ibe ap oma's man militaire zijn be bewaken omdat de man ap zeker is dat no die zo look me. Ja, maar en dat is ja verschil, hè. Want nu de dag of je ook gaat naar Sranan, dat was een president, dat is. De ene man denkt vaak kan dat je de middere man boy, maar je nou een vertrouwen dat je de beschermen. Jongen, alibi komt dat een facier, sang. Alibi komt voor dat je de man, nou, de ne, look dat of je oma's man, de Betty, de Betty. Dus enkele of de vals getuigen, de na vals getuigen toe. La la la la, no mercy. Maar je ziet dat de sand is nekken, zomaar alle de sand is doen ook toe na a op.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: www.rakoki.nl. www.rakoki.nl.
1: Yes, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd weer in barakoki.nl en ook nu tot 11 uur via de Salto frequentie. En mijn naam is nog steeds Urmi. Veranderd dit. Ja, ik verwachtte een gast en nooit meer kan leren, want je weet nooit wat er onderweg kan gebeuren. Nikki, ik zie dat hij mij loslepen. Ja, maar gast die Israël en natuurlijk de Moharing kwam boem, tweet, tweet, tweet. Want tweet wat hij kon niet zien. Ik zou zeggen van een want boem, tweet, prins Pari Manting. Want ik heb verteld dat hij eigenlijk wat taki over opa, wat opa. Weet je, opa, wat opa, ta opa, ta. En die is nou een prins Pari wang. Dus nou, gidele Arkiman Sandina also somebody over on grandpa wetaki. Pardon, ana opa so ator sambegilas for the man for Mahut. Kom no go in one tratori pem nafgo. Mahut ik zou zeggen, Sergio, welkom, welkom, welkom hier bij Rakoki. Men moet wel nu denken van welke Sergio is dat? Maar dat laat ik aan jou, voor jou om het uit te leggen aan zij die luisteren. Want bong, sweetie, konijni. Milo Vibrada, wie is Sergio?
2: Graag op hoor. Alles op zomaar. Ik ben Sergio Bernstein. Vibrada voor Weilem Peres Jonglooi. En dan opa, zou je met je dat niet. Ja, natuurlijk. Eliezer.
1: Ja, precies. Eliezer, natuurlijk. De meeste van ons hebben een verhaal voor Eliezer. Dat eigenlijk Eliezer doen dat we over Amstel naar Tapwan ding, heilige gronden. Naar een visie neemt voor ding, Joden. Maar eigenlijk weet ik Abra ons revie. Ja, weet ik Abra ons revie. En het doen zijn jullie soort doen dat we. Ik zou ook best altijd aan het dat na uno gomitangen na een karun voor gomitangen. Vego na na jullie
2: sir. Nou, de spier is daar. Een man belees van bericht. Een man kraant die. Abra een onderzoekstuk. Een man lees van, hey. Draaf je de man van wat je bent, hoe al plakka tot slaaf gemaakt de Afrikaman. Neem Eliezer, dat was Joe Burkett. Maar dat is weer verwonderlijk, weet je toch?
1: Ja.
2: En dat ik, er is, we moren die keer naar het oorlog. Dan maar college, maar oké, allemaal dit draaf je, maar zij die allemaal dit. Zo prominent, kappa BP. En pas aan dat hij, aan mijn college, van oké, aan mijn PD wat tot slaaf gemaakt, Afrikaan, kappa BP, maar aan mijn PD een prominent persoon in dat jouw gemeenschap.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar mijn oorlog was chateau dat hij uiteindelijk, er is. Orga wat deed voor man dat hij de dag van Eliezer.
1: Ja, ja. En Peres organiseren, want die ken ik nog. En hoe lang heeft Peres het zelf georganiseerd?
2: Nou moet ik even verder. Ik denk 14 jaar.
1: Ja, zo is toch wel een hele, hele tijd, hè?
2: Ja. Zomaar aan de voor Eliezer zou komen.
1: Precies.
2: Eerst naar Kaikuzi.
1: Ja.
2: Fit, fit.
1: Mooi. Eigenlijk zijn we de vanaf de fit, fit, want dat iedereen kon kiezen via de Dora News. Dat we Prins Pari want doen dat we. Zo bij Eliezer. Zijn de ontwikkeling soms rondom a piste in dat commit nou?
2: Nou. Dus. Amma zit aan de voor Eliezer.
1: Ja.
2: Wat doe jij? Fit hoe een standbeeld komt voor Eliezer Srevi.
1: Ja.
2: En wat part dit erop in dat standbeeld.
1: Ja.
2: Maar je moet denken, maar dit oude kerk aan de Amstel. En oude kerk aan de Amstel, dat was wit dorp.
1: Precies.
2: dus echt lichtwit.
1: Ja.
2: Dus aan de zomer, dus eerst zorgen we dat de man van de gemeenteraad voorziet in.
1: Accepteren.
2: De van Odo. En de man heeft zeven keer op de ja, een gemeente en werken voor mij voor Orga aan deze evenementen.
1: Oké, dus al die tijd dat bijvoorbeeld zang en onbedenk je dat aandacht nog binnen de afgelopen 3 jaren, Samsa, of 2 jaren, denk ik. Niet een echte aandacht, maar er werd wel degelijk aandacht aan geschonken, dus. Ik is mijn bedoel van familie is dat, want aan de bekom biggie moro, kom met uno. Natuurlijk, we boem voor ons maar samen begint aan die sikaba. En dan ben ik niet dus in de afgelopen 3 jaren. Maar samen heb ze in de afgelopen 3 jaren. Heb je dus zodat je dus maar betango naar Eliezer et of dat want trafasi?
2: Vanaf er is gewoon weer limono.
1: Ja.
2: Ja. Niet aki, oké. Nog wat is de hè. Oké, dat eerste jaar, wat kan man die weer? Mio orga aan Dave ter nagedachtenis van dit is.
1: Ja.
2: En die bedoeling, hooguit 2 jaar, maar dan, ondertussen, die is al de meest 6 jaar. Ja. Maar afgelopen jaren, 2025, allemaal nog door.
1: Ja, ja.
2: Maar, als ik je goed begrijp, dus die de bekendmaking, of de, hoe noem je het, dat het niet zo groot wordt bekendgemaakt.
1: Ja, ja, ja, ja, precies. Want je weet vroeger, weet je wel. Dan had je bijvoorbeeld hele grote promotie ja. Omtrent Eliezer, want het was toch wel een gebeuren.
2: Ja. Want het was dan zo ver, volgens mij 4 poten en dat soort dingen. Maar ik pak het toch ietsje anders aan. Ik wil wel veel meer mensen hebben. Ja, wel. Maar bij mij gaat het meer om, laat me zo zeggen, ik heb me meer geëind op jongeren.
1: Zo is het. Ja, daar doelde hij ook op.
2: Ook in de maand juni, deed ik kort die maand, deed ik samen met gastlessen in het dorp zelf op de in het basisonderwijs. Groep 6, 7 en 8. En ik heb dat nu 1 boot, dus 2 jaar geleden had ik ook met de kinderen van Sabiju Routu Scoro.
1: Ja, ja. Mooi, ja, ja, ja, ja.
2: Dus dan maak ik met een combinatie naar om de Sabiju Routu Scoro en een, op de boot, hè?
1: Ja, ja.
2: En een deel senioren. Maar ik doe het wel gekaderd. Weet je, wel gewoon kinderen van Sabiju Routu Scoro, dat zijn meestal gewoon 20 kinderen,
1: ja.
2: Aangevuld met senioren. En die maken dan die bootreis van Amsterdam.
1: Naar een, oké.
2: Je weet waar die bootreis voor staat, toch? Het transatlantische slavernij.
1: Ja, ja.
2: En als ze daar aankomen, worden ze verwelkomd door de kinderen van Oude Kerk. Want die hebben dan de lessen gegeven van...
1: Wie Eliezer is en wat het allemaal inhoudt.
2: En dat zijn allemaal kinderen van groep 6.
1: Dus wacht even, want dit is een hele mooie iets. Dus kinderen van Sabi, heb je er de laatste jaren mee gedaan of maar 1 jaar?
2: 1 jaar, dus maar vorig jaar
1: ja.
2: Heb ik het op het laatste moment afgezegd. Vanwege herinrichting van de locatie waar Eliezer wordt gehouden.
1: Oké, okay. Ja, nu wel, snap ik het, ja.
2: Ik wil even erbij zeggen, ik had eigenlijk in eerste... Dus we wisten dat dat zou gebeuren. Hadden we een alternatieve locatie, was in Duivendrecht.
1: Ja, ja.
2: Maar waar de boot daar moet aankomen en de locatie had ook niet echt een duidelijk adres. En uiteindelijk dacht ik, het gaat heel moeilijk worden om mensen daar naartoe te krijgen als je geen adres hebt.
1: Ja, precies.
2: Ik heb ook een paar keer tegen aangelopen, ook met het adres. Waar het nu is, weet je, sommige mensen zeggen, die moeten met een busje komen of een soort busje. Weet je, minder valiezen mensen, maar ze hebben daar geen adres. Weet je, en dat zou bij Duivendrecht nog lastiger worden.
1: Ja, ja.
2: Oké, eigenlijk, misschien ik steek de hand in mijn eigen boezem. Ik had al vergevoerd staan, of voor, toen ik wist dat het heringericht werd, had ik al moeten zeggen, we gaan het cancelen dit jaar.
1: Ja, ja.
2: We gaan het beeld zou moeten verplaatst worden, en als je die locatie zag, was echt niet mooi. Was bij een brug in Duivendrecht. Plus, was diezelfde Aamer locatie waar Sinterklaas aankomt.
1: Zo, nou man, eigenlijk als een boek roet toe ontzettend. Ja.
2: Dus, maar daar, bij deze excuses mensen, die ja. het vorig jaar hebben gemist. Maar dit jaar gaat het gewoon weer door.
1: Maar waar wordt het dan dezelfde plek waar het altijd gehouden werd? Dezelfde
2: plek, en ik moet zeggen, ik ben vorige week daar geweest. Ik ben aan het park geweest.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb de locatie gezien. En
1: heel mooi.
2: Heel mooi geworden.
1: Mooi, wat kan men verwachten? Dus hoe gaat het starten? Hoe gaat het starten, die dag zelf?
2: Ja, de opening met...
1: Eerst de boot dus,
2: de
1: met...
2: Boot dus,
1: en natuurlijk en mensen... Ja, niet iedereen kan even met de boot, dus dat is weer een andere tori. Die is de gereserveer, enkele Gidewansa moest tik abratamara.
2: Ja.
1: Mooi, oké.
2: Okay. Ja, ook, vooral de kinderen van Sabi, routes
1: moeten... Ja, zeker.
2: Ik ook weer bij hun last geweest.
1: Ja.
2: Ik moet zeggen... Ik heb heel veel respect voor die kinderen.
1: Mooi.
2: Die kinderen, en vorige week was het best wel warm zaterdag.
1: Mm-hmm.
2: En die kinderen zitten de hele week op school, hè. Gewoon een reguliere school.
1: Ja, en zaterdag.
2: Zaterdag gaan ze naar de Sabi Yeruto sporen. Terwijl het 28 graden buiten was.
1: Mm-hmm. Maar toch.
2: Dus ik heb echt respect. Voor die kinderen en ook natuurlijk voor die leraren.
1: Ja man, dat want ik die leraren, applaus voor leraren. Dat want ik alvast van dit jaar, wakker gewoon aan energie. Want daar ligt het aan, hè. Energie.
2: Het is ook mooi dat ik die kinderen dit kan bieden.
1: Mooi.
2: En nogmaals, ik wil niemand uitsluiten.
1: Ja, maar het gaat om die kinderen.
2: Ik richt me echt meer op jongeren.
1: Ja, mooi. Maar zo hoort het ook.
2: En daarom heb ik ook senioren op de boot.
1: Mm-hmm.
2: Interactie
1: met kinderen.
2: Met kinderen en die senioren. Want ze gaan natuurlijk een...
1: Mooie groepen, die twee.
2: Een kunstwerkje maken op de boot. Mm-hmm. Maar dan samen met die senioren.
1: Ja, ja.
2: En dat vind ik gewoon een mooi gegeven. Dat we toch in die verbinding blijven.
1: Mm-hmm.
2: En ook naar op, in de Oude Kerk zelf. Bij Eliezer, op de dag van Eliezer.
1: Mm-hmm.
2: Ontvangen door de kinderen... Van Oude Kerk.
1: Ja, maar dat is heel mooi. En hoe ziet het dagprogramma dan eruit?
2: Nou, ik moet hem nog helemaal dicht hebben. Maar ik kan wel een beeld geven. De inloop zal zijn 10:30. En het programma gaat starten zo tussen 11:30 en 11:50. En dan starten we natuurlijk met de planshoffer, Maria Marcolo.
1: Ja.
2: En... volgorde weet ik nog helemaal, maar de burgemeester van Ouder Amstel gaat een zegje doen, een wethouder gaat een zegje doen.
1: Mooi.
2: Die kinderen van Sabi Yeruto gaan iets moois te horen brengen.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb een spoken word.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb ook nog. Ja, ik heb nog een aantal sprekers.
1: Ja.
2: Maar het is altijd wel krapjes. Omdat het natuurlijk een schooldag is, voor de halve schooldag. En ik wil altijd dat de kinderen van de oude kerk
1: mm-hmm.
2: nog een groot gedeelte van het programma meemaken. En die kinderen gaan op 11:45 weg. Oh ja, en Dave Ensberg van Lindzee gaat ook een zetje doen.
1: Mm-hmm.
2: En we gaan er gewoon een mooie dag van maken.
1: Okay.
2: Maar het programma gaat deze week de deur uit. En mocht iemand iets weten, mij niet kunnen bereiken of wat dan ook, kan altijd via Urmi.
1: Mm-hmm.
2: Kan je het altijd doorgeven, je nummer en dan neem ik wel contact.
1: Ja, voor die mensen die nu luisteren, ja. Maar ja, dan komt ik mijn nummer direct, want is op dat tegenkomt dat je vergetief komt bakken terug. 0684-636722, Itawalisi, 0684-636722. Hij moet voor tijd naar Kokono. Mooi man, want ik zie van een motor, Anna, wat is de tijd? Het zijn een geheel die zie of vinden plaats.
2: Inloop 10:30.
1: 10:30.
2: En tot omstreeks 13:30.
1: Oh, tot 13:30 dus. Mooi. En zeg maar, mensen die nu zitten te luisteren, toch? Dit is maar zo'n comfoeding zelf daar.
2: Ja.
1: Ja. Hoe kunnen ze daar komen met openbaar? Hoe? Welke bus?
2: Als je naar Bijlmer Arena gaat, gaat Station Bijlmer Arena, gaan er heel veel bussen richting Oude Kerk.
1: Mm-hmm.
2: Zo de 300. En die gaat echt wel kwijt om de 10 minuten. Ik heb ook een 171, die stopt ietsje dichterbij aan de locatie.
1: Ja.
2: Dus bij de 300, dat is het misschien 10 minuutjes lopen.
1: Oké. Okay. Ja. 10 minuten van de Bijlmer naar
2: een. Die halte bij in Oude Kerk.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Oké, okay, nee, maar dan lijkt het me toch wel leuk of mensen daar kan komen en gaat toch voor mekaar Sandis mee. Want je moet nagaan, die zie om Koesterapistorie, die zie voor Eliezer. Want ik volgens heb al Eliezer heeft zijn eigen verhaal. Zang eigenlijk allemaal aan dat om voor tere noemen, noemen. En ook kan dus zo wani, wins aan o de jou, o de wantras mama tori, zang moest kadoro, o kadoro natuurlijk voor Amman die zie.
2: Het is mooi dat het takasan dat die, want dat die jou nou af is, maar er wordt niet scherp takasan. Mee persoonlijk, op smijten, die kwalen, ja.
1: In den ik vrede.
2: Die mee Eliezer, dat was symbool, staat symbool voor Nederlandse slavernij op Nederlands grondgebied.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet dat de mensen zeiden, ja, maar wie is Eliezer? Misschien was hij wel een iemand die Pintor, dat was.
1: Mm-hmm.
2: Maar is de eigenaar hielp om andere Afrikanen tot slaaf te maken. Dat weet ik allemaal niet.
1: Ja, ja.
2: Maar Jimmy, wiens kamer bidde of niet, hij blijft slachtoffer.
1: Als zeker.
2: Ben je slag?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Alleen naar deze eigen manier om mee om te gaan.
2: You talk to me. Ja, toch? Nee, nee, dat is oma. En dan zomaar. En dan kom ik weer even terug tot de kern.
1: Ja.
2: Ook voor Peris.
1: Ja.
2: En voor Peris was hij echt. Ja, dat was gewoon zijn oma, zijn kindje.
1: En daarom toen je zo altijd de mita kan Peris, je zult niet meer bij actie Peris. Zot opa bakkeren. Dat is vergeten. Ja. Nee, maar het was een. Eigenlijk je ziet dat hij. Eerst heeft nog ervaren apistorie die ne kwam, gewoon tori ook toe. En het is ook niet gewoon. Want als je moet bedenken dat Eliezer en nog 9 anoniemen tot slaaf gemaakt, ja, daar liggen.
2: Dat
1: moet niet vergeten. En dat man ik een man ik onvind eng. En dan want wat lotra want doen dat bij mij. Je ziet dat hij, omdat Amman die ze ook toch van verhaal.
2: Dat zegt die andere die daar ook liggen,
1: ja.
2: Die liggen niet. Op je hoofdbegraafplaats, zeg maar. Die liggen buiten.
1: Ja, uh-huh.
2: Want het is een Joodse begraafplaats. Misschien weten mensen dat niet. Ik ga het even duidelijk maken. Als je op een Joodse begraafplaats ligt,
1: ja,
2: moet je een Jood zijn.
1: Ja, ja.
2: Dus Eliezer is op enig moment bekeerd tot het Jodendom. Hoe dat is gegaan, Minosabi, je ziet ook. Maar
1: mm-hmm.
2: De anderen liggen daar ook. Maar men moet niet denken dat alleen daar tot slaaf gemaakte Afrikanen liggen. Ze liggen door heel Nederland. Het is logisch, voor mij logisch, dat het overal in Nederland tot slaafgemaakte Afrikanen hebben rondgelopen die tijd.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Maar als je bekijkt, want je, precies wat je zegt, heeft zich aan het bekeer. Maar eigenlijk, de ego zelf go, Lukusumana, Sashi Sashi Sumana, Eliezer, dat was hij de enige Jood die daar ligt. Aladdin trouw. Kijk, mama.
2: Minosabi.
1: Mogi want Pieter zo obvious voor Peres destijds toen. Weet je, het is eigenlijk het hele look dat in Afinis Amand is niet onvinding. Amand is zo roos aan de wand. Tak dat Amand bekeren controle tot Jood. Terwijl Amand naar enige Jood zijn doen dat ben aan de nieuwe Joden. Dat papier is aan mij verteren, Tori. Jammer dat Atordisi stopt. Want dat Apistoridisi stopt aan focus. Want hij gaat ook doen dat op zijn focus. En dat Atendisi daar bij focus. En tegen focus. De Eshi Sani, want de Opa Sani. Weet je wel, de Eshi, die vriend is Sani. En dat is beetje duidelijk van dat Ewan Tori. En dat, ja, tijdens die onder dat ook doet dat we onderwerp naar alle die soort mensen komen. Wie wij zijn. Weet je wel, bepaalde dingen moeten we gewoon volgen, want ik geloof van bepaalde antwoorden dikbaar dat maar we go suku suku sani dat we sasa ni go mitwa heel trasotsi doordat een focus no die gericht. Weet je wel, als je zo met een gasani, toen zie snel een wan bribi we wan bonke trouwe dat go su kamoren moet dan gaan. Binode. Binode. Snap je?
2: Kijk, heel veel mensen aan de UWIR, hè. Ja, er moet meer onderzoek gepleegd worden naar AIDS. Ik ben het mee eens, maar ik ga dat niet doen.
1: Nee, maar ik... nee, maar dat...
2: Maar ik zou wel mooi zijn, ik zou hem wel kunnen inzetten om te kijken hoe dat allemaal werkt. Want ik, het is niet mijn expertise.
1: Nee, maar dat is het, weet je, wat niet jouw expertise is, dat wil ook niet zeggen dat je het moet doen.
2: Nee, maar ik kan me wel weet inzetten om te kijken...
1: Precies.
2: Daar geschikt voor is en wie dat zou willen doen.
1: Nou ja, talking.
2: Je weet, als je dat soort dingen wil doen, moet je financiën
1: goed zijn. Ja, maar...
2: En ik heb zelf die middelen niet.
1: Nee, maar of het zover is, denk ik dat er bepaalde wegen automatisch. Look om je bribi dat te wansan moest doen, hè? Dat eigenlijk naar je moest de ina ready, ina steady fasi voor klaratori. Maar de rest komt vanzelf naar bribi in bribi dat. En als je de bezig dat naar one boon zijn, niet je de bezig.
2: Yeah. Overal.
1: Yes.
2: Ik zou het heel erg fijn vinden, want steeds meer, hè? Ik denk van, er moet meer zijn achter de Eliezer. Naast wat er nu bekend is.
1: Ja.
2: En wat er nu bekend is. Ja, ik weet niet als het nog echt klopt wat ze zeggen. Want dat weet ik niet.
1: Het klopt.
2: Dus als je meer onderzoek gaat plegen. Weet je, ga je ook achter meer feiten komen. Weet je wat, die man Eliezer. Die had ook geld. Dat blijkt uit dat hij heeft de begrafenis van die Quintusse vrouw. Heeft mede gefinancierd.
1: Ja. Ja.
2: Hoe is hij aan het geld gekomen? Wat deed hij dan?
1: Ja.
2: En ik, dat zijn mijn gedachten. Ik denk dat hij in die Joodse gemeenschap toch iets heeft meegebracht voor die Joodse gemeenschap. Dat ze hem zo hoog hadden zitten.
1: Ja, hij was real.
2: Hij was niet zomaar een persoon.
1: Hij was real. Hij was real.
2: Maar hij was...
1: Nee, was real. Ja. Hier zie ik bijvoorbeeld van de Afrikanen, die werden in Oude Kerk, even, de Afrikanen die begraven werden in de Oude Kerk, kregen geen naam. In het begraafregister worden ze slaaf genoemd, of zwarte of bruine. In de periode van 1614 tot 1630 zijn circa 10 personen die zo werden aangeduid op het Bethheim begraafplaats. Ze kregen geen steen op hun graf. Met bakstenen werden de kuilen bedekt. Op een grote baksteen of op een houten plank werd een nummer gezet. In 1627 werden de regels voor het begraven van Afrikanen aangescherpt. Een aparte plaats op het begraafplaats voldeed niet meer. Zwarten en ook mulatten moesten voortaan buiten de omheining begraven worden. Dit is wat je net zei. Weet je, maar dat je ziet dat hij eigenlijk in het begin... Want de man is te denken, look in een spiekri, die nog herkende is in een spiekri. Door draaien baka. Ja, de draaien is eigenlijk Eliezer en go. Oké, de man eigenlijk duidelijk, je ziet dat de man ziet dat... No, die is naar real one, maar we draaien man baka. Dus eigenlijk precies wat je zegt, die aan moment komt, dat trouwen op, want dat zo is aan die zefza. Dat toesma en op, dat is met dat ik... We doen wat naar een historie, omdat hij mee briebe dat hij in het doen van zomer alles aan zijn doen op waar hij is en dat hij abakrachtig is. Want hij is zo koud dat ik me wil doen, bepaalde zijn. Maar hij is abakrachtig en hij is inertie van zijn doen. Maar hij is rassen op en hij is wakker naar mij. Dat kan hij morgen zo'n 25 jaar op of 30 jaar, maar hij is abakrachtig en hij is wakker. Maar hij is niet meer in hem. En dat is zo dat ik denk of ik kolerie. Dat we zien dat die wala malas aan de bezig zijn aan bepaalde zijn. Hoe op wat roeping. En dat de een ding. Tijdens het kon melden of de kon ontdekken. En hoe om vrede voor tiksani voor doen. Omdat altijd we denken. Ik ga er over een leuk. Daarvoor. Nou, in om denken is maar dat leuk. Je brok ook wat morgen aan je doel. Ja. Ja. Ja, mijn lieve mensen. Weet je wel, dan gaan we gewoon naar een hogere... Doel voor dit is maar enkele. Want brokkomaan de... Ja. De agobia ta recommande ma reconnaître, weet je? Dus ik hoop, ja, maar hierna moeten we dat toch wel.
2: In het begin had het al gezegd. Voor mij was mijn intentie om het 1-2 jaar te doen en het over te dragen. Ik ben nog steeds, ik zoek nog steeds iemand of
1: de jongeren moet je kijken.
2: Kunnen overnemen en naar een hoger plan.
1: Ja, ja.
2: Maar
1: ja.
2: Ik kan het tot zover doen, want ik ben hoe ik ben. Ik ben zelf zo. Ik doe dingen zoals ik denk dat het is. Maar ik weet dat het heel, ja.
1: Nee, ik denk
2: met eigenlijk ook mensen die wat jonger zijn.
1: Juist. Met
2: verse ideeën.
1: Juist. Bij hun moet je wezen.
2: Ik ben gewoon, ja.
1: Nee, ik denk dat je jongeren aan het werk moet zetten wat dit betreft, weet je.
2: Op de achtergrond blijven, weet je, om bij te staan. Mm-hmm. Maar dan wil ik het wel loslaten. En ik zeg je eerlijk, hè, toen ik dit wou voorzetten en ik ging kijken naar de inschrijving van Peris bij de Kamer van Koophandel. Hij was gewoon enigheid nog één stille bestuurslid.
1: Ja, ja.
2: En hij alleen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Hoe kan je dit al in je eentje doen? Maar ondertussen begrijp ik het. Waarom hij dat heeft gedaan. Want het is niet makkelijk om mensen te vinden die dezelfde motivatie hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, precies.
2: En Peris was echt iemand met wilskracht.
1: Ja, man.
2: Intentie hebben.
1: Ja, ja.
2: Om hiermee te werken, of hieraan. Of in die vereniging van hem te zijn en dit te doen. Want hij deed natuurlijk niet Eliezer alleen.
1: Yes.
2: En ik doe alleen maar vanuit vereniging Opgewonden Man. Alleen maar Eliezer, maar de vereniging Opgewonden Man. Onder Peris was hij veel breder.
1: Ja.
2: Dus het zou mooi zijn als er.
1: Ik denk dat die mensen gaan opstaan.
2: Overnemen.
1: Yes. Nee, maar zoals je nu met jongeren werkt, dat want dat moet je ervaren. Ik aan het zomaar alles even reden. Ik denk dat het ook daarin ligt. Zolang hij bijvoorbeeld weer brok om leer brokken aan de jongen, voor ook te voor zit de jongen, kom put de ina vakkie voor ready. Weet je, want of weer brokken aan de jongen, zonder voet tak aan de jongen, voor de begrijp zou je bedoel, dan werkt dat zijn zij ook bezig zonder uw aandacht daarop te vestigen. Maar of je ze meeneemt, dan wel.
2: Die commitment, dat is belangrijk. Weet je, en mis zou niet brouwen dat zijn commitment was beyond commitment. Weet je, hij heeft gewoon alles gegeven.
1: Mm-hmm.
2: De rest in zijn leven heeft hij laten liggen.
1: Ja, ja.
2: Ik ga daar niet dieper op in. Weet je, maar ik. Kan je die commitment wat Peris heeft gegeven?
1: Kan je? Nee, want jij bent Peris niet.
2: Maar ik zeg
1: het ook niet, maar
2: ik
1: zeg,
2: ja, maar Peris
1: dit,
2: ik ben...
1: Maar Peris naar Peris, man.
2: Nou, ja.
1: En onder Caribe, de one kan de nono deze dangen Elias rette ki bigi kik. Maar goed, nou, ja, nu weet je dat Sergio, iedereen weet het nu, Sergio, ik hoor op historie voor Eliezer natuurlijk in stand, in balans. En natuurlijk, hij is nog steeds bezig om te kijken van hoe en wat verder. Maar hij is wel in een voornoel libertorie die doen vaak iets aan aan
2: weet je? Het is echt wel nodig, ik begrijp het echt wel, dat dit gewoon even naar een hoger plan moet worden.
1: Ja, ja.
2: Maar daar ben ik niet de persoon voor. Het moet, of ik moet niks, moet natuurlijk. Ik zou het graag willen overdragen aan een andere groep mensen. Waarvan, ja, dat komt toch op mij aan. Waarvan ik denk dat die de commitment hebben en de zuivere bedoelingen.
1: Ja, is precies. Dat is ook belangrijk, ja.
2: Dat moet ik wel maken van, oké. Want het moet geen feestje worden, hè.
1: Nee, nee, nee.
2: Denk ik.
1: Het moet geen tea party worden. Serious tea. Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar Donna Adraisa, je eigen toch ook toen tijdens haar overname. Weet je wel, eigenlijk...
2: Hoe heb je dit, ja? Want dan denk ik van, oké. Het is lief van, een basis.
1: Ja.
2: En daarop mensen zoeken die in dat kader kunnen werken of dit kunnen voortzetten. En je dat gewoon ook staan als je, ik weet niet hoe dat heet, als je bij de kamer kan pakken al mee ingeschreven. Ja, zo kan je wel ook werken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Zo kan je ook mensen werven.
1: En motiveren ook, weet je. Nou, nou een mooi PC, Tori, dat is Sergio. Dus eigenlijk behalve vandaag gaan wij toch wel teken om een pistorie te zien. Dat wij dat ook zo gaan belichten, vooral want deze Tori eigenlijk ego allemaal aan. Iedereen ego aan. En voor contact aan. Conclusie of a kern voor Atori's review. Dat is mom te arkira kookie van Nadja Toro Taki. Sergio, dus. Welke datum zijn jullie bezig daarbij?
2: 20 juni.
1: Mm-hmm.
2: De dag van Eliezer is elk jaar de laatste woensdag in juni.
1: Oké, okay, laatste woensdag.
2: Ik weet niet welke datum het is, maar het is gewoon de laatste woensdag in juni.
1: Dat yes.
2: Maar dit jaar is het 24 juni, Oude Kerk.
1: Ja.
2: Achter het kampje.
1: En tijd?
2: Inloop 10:30.
1: Oké. Okay. En tot een 1:30 dus. En natuurlijk, wanneer je daar aankomt, dan zal je zien van wat er allemaal daar gaat gebeuren. Dus,
2: ja, één persoon die altijd mediator is, is dat Dion,
1: Ja,
2: ze was ook bij Peters betrokken.
1: Ja, ze is altijd betrokken.
2: Altijd
1: mooi.
2: En ik ben haar heel dankbaar daarvoor. Ze is er altijd bij. En zij gaat dit jaar ook mediator.
1: Oké, okay, mooi man.
2: Zij gaat drinken zijn. Het gaat een verslavering zijn. Maar wat ik al zeg, het is geen feestje, hè?
1: Ja.
2: Dus ik ga niet een hele band of zo.
1: Nee. Eigenlijk om altijd om.
2: Niks verkopen ook.
1: Precies, ja. Om daarna als serieus voor Atori, weet je. Maar je doet het heel goed. Ik zie, ja, dit is nou een afdeling, maar wat ik had hoor, dat was nou een serieus. No, dit is nog een mooi serieus. Milobe, want weet je wel, bijna alles aan die voor uno. Weet je wel, aan het moment dat we potras aan bij de je lasa keren voor eigenlijk voor zij want je. Dus wat jij doet, maar dit is nou een serieus, maar Peres Ballet is dat opa serieus. Maar goed,
2: nee, maar goed. Dat die
1: ja, nee, de je las a klo, ja.
2: Of Kroosie.
1: Ja, ja. Ja, precies. Hou het even zo.
2: Ze waarde.
1: Yes.
2: De herdenking.
1: Mm-hmm.
2: We herdenken de tot slaaf gemaakte Afrikanen die hier in Nederland zijn.
1: Ja.
2: En hier liggen begraven. Niet alleen in Oude Kerk,
1: yes,
2: maar over heel Nederland.
1: Yes.
2: Want dat was Peres zijn speerpunt. Want wij waren tot slaaf gemaakte Afrikanen hier in Nederland. Overheid heeft gezegd dat is nooit gebeurd. En toen kwam Eliezer.
1: Ja, precies.
2: Dus dan kan je het ook niet meer ontkennen.
1: Daarom.
2: En dat was het ding.
1: Mooi. Mm-hmm. Mooi Tori en Sergio, natuurlijk weer voor de kookie. Wij wensen je het beste en Isabi toch onder erbij. wij volgen. En natuurlijk voor de mensen die luisteren, gaan jullie er naartoe of jullie het willen. Of weer vieren. En minder denk je dat die jullie was aan die zomer. Want Tori die zie je dat nou aan Tori zei, go u allemaal aan. Dus we voor allemaal mocht citroën. Dat automatische energie dat ook panjago naar de juiste sma. Ze moet zetten Tori die zomer.
2: Als iemand zich niet luistert, zich geroepen voelt om wat te betekenen of denkt van nou, ik kan sowieso helpen of bij de organisatie van
1: Eliezer
2: in de komende dag van Eliezer.
1: Yes.
2: Nou, dan kan ik contact met me opnemen via Ernie, alsjeblieft.
1: Yes, sir. Goed, en ik bedank je bij deze voor informatie, zeg ik me voor Eliezer natuurlijk. Ik ga natuurlijk weer een beetje inlezen van Donanga Eliezer. Trouwens, Eliezer, na uitdaging mee wacht, want de meeste zijn niet donkbaar. Dan pak dat op.
2: Ja. Eliezer zit al in je stier.
1: Nou, altijd om dat kijk. Peres en ik, hè. Je weet het, Peres en ik, nou vanaf razo. weet je, enkele na dat actori begint tak voor zo gomitang op Elie, voor de gomitang op Elie, sir, dat ja. Weet je, dat actor dat hij begint dat ik ben. Dus eindelijk dat je ziet dat eigenlijk bepaalde zijn, vooral of je anders denkt, je ziet dat aan jou in me ging. Bepaalde zijn of je precies, dat je deelt naar het juiste ding, het juiste time, het juiste plek. Net zoals ik had in een verkeerde plek toen, maar die den aboen zie, die me kan aboen toe. Toch? Mooi, Tori. Goed, ik bedank je, Anna. Je weet, ik blijf je volgen. Zo lobby man. Ja, man. Tuurlijk wel. En natuurlijk, onze revisie, dat die of hoe nou, pak bepaalde zijn aan, dan zijn eerst het, kon dat bijna ook go bakken in een bepaalde struggle in sudden bij die one from BD. Maar bij dat no dini, er een on dat no dini. En daarom ik weer volg bepaalde zijn, dat kan go moro. Moro krachti en ook toen moro sabi voor zit zijn ik kom. Ja,
2: wat op vroeg de zijn weer dat pas zijn ook passie.
1: Yes.
2: Maar de man dat pas freedom. De man dat de steun
1: ook. Yes, zie je wel. Samen zijn we gewoon sterk, hè? Ja. Oké, okay, dan wachten we daarop.
2: Maar het doel lijkt me hetzelfde.
1: Yes, sir.
2: Dat is gewoon respect en waardering en gelijk kansen hier in Nederland. Dat staat ook, dat heeft Piers geschreven in de Kamer van Koophandel. Dat staat daar.
1: Ja, kijk eens, hè.
2: Hij heeft het toen gezegd voor Surinamers.
1: Ja, precies daarom.
2: Maar hij heeft Surinamers gevangen voor alle blakke mannen.
1: Natuurlijk, nou dat naam is dat van mannen bedenken. Yes, sir. Freedom. En dat krijg je niet.
2: Ik was niet vaak met mijn broer eens.
1: Maar daar was je wel met hem mee. Ja, oké. Mooi, Tori. Dus we blijven het volgen.

Les, mijn lieve mensen. Net natuurlijk in gesprek met Sergio na Sang Ik Na Baka, Aladdin Dufu, wat er daar gebeurt met Eliezer. En dan natuurlijk mijn laatste, na Sasan Bim Wakatide, Fugo Inina Pistori natuurlijk voor Middelburg de Bakermat. Maar om even daarop te gaan, want dan waar was ik geëindigd in 1863? Na de strijd in de Verenigde Staten van Amerika kregen vroeger Afro-Amerikaanse slaven de gelegenheid om naar Afrika terug te keren. Zij vestigden zich in Liberia, te Monrovia. Daar aangekomen maakten ook zij de natuurlijke asemfout de man bij Mekangadena, zodat ik ook toen aan de bevolking voel, Sambi Dingomitidape. En dat is een strijd die heden ten dagen nog wordt uitgevochten. Wij zien dat slavernij het onderdrukken van de ene mens door de ander verregaande consequenties met zich meebrengt. Met zwart of wit heeft het niks mee te maken, wel met de mentaliteit van de mens. Weet je, als enkelijk zo lees je, zijn twee tikken op. Het gaat niet erom wat je overkomt. Sang de moro prins pari van je go mee na zij overkom je. Reformatie, hervorming natuurlijk, contra-reformatie. Hendrik van Nassau, broer van Willem van Oranje, streed in 1569 met zijn broers Willem en Lodewijk aan de zijde der genoten, de Calvinisten. In Frankrijk. Hendrik kwam evenals Lodewijk om bij de slag van de Mokerhei. Dus dat want dat je daar de man is of de man is nog bij de boom. Ik moet op zien dat kan de boom die nog een moord troebelen te weren. No, no, de want je ziet dat de man is nog bij na Bradaf Willem. Ja, boy Milan. Want mijn zoon na Bradaf Willem Lodewijk al die tijd. Jawel, maar je ziet dat hij is geen grappen. Maar ja, alles heeft zijn reden. In de loop der geschiedenis van de westerse wereld richt de burgerij zich ontegelijk naar een hoger en zuiverder niveau in vrijheid. De vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing viel samen met de reformatie van de godsdienstige stroming in Europa. Zij die werden achtervolgd en gediscrimineerd om hun geloofsovertuiging stroomden in grote aantallen naar Nederland. Daar werden ze beschermd tegen hun belagers en kregen de gelegenheid om zich buiten Europa te vestigen. Je ziet dat want ik den doro in het hol van de criminals. Dat want ik alles aan heb gezegd, je volgt op anono, maar dat toch mijn actie mee eigen af. Toch wel los met je, toch je denkt dat no dan aan die deed dat die een beetje verschil deed, terwijl die naar zijn koba. Want dat eigenlijk van, zijn er die nu DNA toch? Dus ik heb gewoon boos aan zijn grampen, maar een keer gedeelte naar die niet DNA. Een onderdruk gedeelte naar die niet DNA. Daarom heb ik te weer met mijn kruisje, kruisje, stap, zou je potie nu broer. Want zo lees je die kan je go kruisen, maar je op wat hier revolutie zo vet tamara tegen jou. En mij heb brieven dat nu nu de naso zo revolutionaire de ebar ekonomo da grondtapu. Nou zeg je, daarom doe ik voorzitter, dat ik een grondtapu ga tapai. Nu dat ik op wat op na klaar. Na klaar, klaar idee kom, maar dus eigenlijk voorzichtig, kijk, ik kan hier weer. Ik kan go diep in op historie, dus mijn libatorie, dus de restra, ik moet go doro. Maar dat ik moet ik het is gewoon vara. Omdat weet je wel, we niet Chisani direct serieus. Maar wat hij voor Chisani was, je ziet vieren wat moet of taki. Maar alleen om focus te boensani dat Yoshi boensani ook moet uit om voor Yoshi boensani. Yo jere ook te ino jere wang, maar yo jere ook te atrafasi van hem go tegenaan. Weet je, maar dat na te je focus, weet je wel, te je klaar die bepaalde sani, in de nangatumsi voor sani bezig. Ja, dat wil zeggen van volgend week, mijn lieve mensen, dan kom ik zeker hierop terug, tapa reformatie, hervorming, nangana contra reformatie. Je ziet dat die enkele de actie zelf, want dat is dit je actie zelf, want sani kinky, no zo sani dete, no zo denk ik in wat moro vriet voor hem.
sayetaki minus abang asot aye lukuma enkelak bene bedeng dat san no bede moro asan be saf safi mayan sing wan singi aboro biong pembe deng sanika bana moro moro saniko and that want taki that you ook to da ya be flat up van wat er allemaal om je heen gebeurt want het gaat niet alleen om jou ego ook to om trawang dan even kijken Max Neyman. Dan moet Max Neyman natuurlijk in APC Tori DC. Ik ga gelijk natuurlijk groeten. Met Baru allemaal aan Bonchit. Odi, Gide van Boni Grani. Zet ik dadelijk over mijn winst van Valk Schwiti uitzending. En ook de Gide Arkimansan. Die naar ons van Bonchit Arki Prisiri. Wij van Rakoki, wij groeten en iedereen. Wij gaan gewoon lekker door op rakoki.nl. En mijn lieve begin om 11 uur met haar programma Terug in je kracht. Ik ga je zeggen, het is een aanrader voor Arki Rakoki. Alamundi, ano alamundi wang. Switzerlandi go na rakoki.nl. Dat wanta ki, umo John Baya, ano sabi, itro sabi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van een bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Shafi.
1: Wonen en werken, waar je ook een beroep op kan doen, die jou kunnen meehelpen om het land en het volk van Suriname, zeg maar, verder te helpen. Want daar gaat het om, we moeten het samen doen. Maar als jij hoort alles maar buiten de boot in de veronderstelling met het, een onzin verhaal.
2: 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.

0: TV1.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Is van Dietjes Keuken. We stappen op onze rij 20 juni 2026 naar een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op onze rij.

0: 9985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje.net/surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voet aan Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gua mooi ketiteng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Radio Mart. 15 minuten over de klok van 2. En die werd nog steeds afgestemd. Uw geliefde radiostation. Ja, VDA. Dat mijn actie UNO en of hoe de boom of no de boom dat kan. Dat kwam concreet tegen die C toch? Op 020-471-4291. Kunt u alles delen met Radio Mart. Luisteraars, altijd benieuwd naar uw verhaal. Mijn naam is Eetje Wiks en ik ga 2 uurtjes voor u achter de tafel zitten. En wat muziek draaien en wat nieuwsflitsjes doorgeven. En u houdt mijn gezelschap door te bellen op 020-471-4291. Zo simpel werkt dat bij Radio Mart. Je belt gewoon naar de studio en je zegt van nou, wat vind je daarvan? Wat vinden de luisteraars daarvan? En dan gaan we erop in. En maken we er een heel verhaal van als het kan. Ja, laat me nog een muziekje zetten om even bij te komen. Want ik ben hurry in de studio gekomen, omdat ik ook nog ergens in de file zat. Dus mijn bonka auto VC. En dan zien we wel of ik een bekeuring krijg. Nee, ik kan geen bekeuring krijgen. Ik woon in de buurt, dus het zou brutaal van die mannen zijn. Hè? Ik heb van de zaterdag heb ik even met mevrouw. Mevrouw Tanja Jadnan Singh gesproken. Ik zeg maar, kunnen jullie er niets aan doen? Op het moment dat die mensen, die ouders hun kinderen komen afhalen, zie je zo'n scanauto rijden. Ja, je kan er ook 10 minuten later komen, toch? Of hooguit 5 minuten later. Dan hebben die ouders hun kinderen opgehaald en gaan ze lekker naar huis. Maar nee hoor, hij zoekt het drukste moment en dan komt hij rondje rijden en dat. Ik vind het zo belachelijk. Maar goed, wie ben ik om dat te zeggen? Ik heb het wel bij mevrouw Tanja aangekaart. En ze hoopt er wat te kunnen doen. Want zoals u weet is ze al demi. Ik maak er een woordje van. We gaan naar Afusinsi. Want dit zijn Afusinsi-methodes. Dus daarom ga ik even lekker luisteren naar Afusinsi. En ben zo bij u terug. Yes!

0: Ja, dat was even een oppeppertje van de Radio Mart, hè. Zakoni Mang en weet ik veel wat ze allemaal zingen. Een meisje mooi, maar dan praten ze in een beetje diepere taal. Volgens mij para de maitaki. Want je moet het kunnen vertalen. Je moet het voor jezelf opnemen van, oké, een windje mooi, maar dan in een wat diepere uitspraak. Leuk, leuk om dat soort dingen te horen en te denken van, pede mango vena woordje. Pede takatalisi. Want net Kater Karma en Kenny B. En die zingen het ook in hun taal. En ja, sommige dingen kan je vertalen, sommige ook weer niet. Maar ja, zo is het. Ik heb een noodstop gemaakt. Ik heb de keel een beetje geschraapt. Ik heb niet gerookt. Nee, dat mag niet. Maar in de tussen zag ik dat de telefoon wel rinkelde. En ja, ik liep naar mijn stoel. Ik kon even lekker zitten. En denk van, nu, na dit liedje, mag je gerust bellen. Het was eventjes spannend. En ja, de eerste beller meldt zich. En die gaan we hier even opnemen. En ik zeg, goedemiddag. Van wakka, van tang, van de. En deze meneer die luistert hard naar de radio. Oeh, de leraar Sambus.
1: Ja, de eerste beller meldt zich.
0: Ja, ga je gang hoor. Meneer Sap Sambus, doe morgen. Het is, je kan het 100.000 keer zeggen, toch? Als aan het gehoord, maar op de radio keihard. Meer dan mijn eigen cent op background. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Sommige mensen die willen het niet op onze manier doen, dat mij doen. Dat durf ik. Naar mij heb bepaald, zei ze. Want naar mijn radio. Maar u is door mij. En dat is ook niet leuk. Maar je moet ermee leren dealen. Sassande, wat gaan we verder doen? We gaan, ja, ik stond vanmorgen op, ja. En ik ga toch let even. Kon naar binnen, dat moeilijk was hier. En boom, boom, boom, boom. Oorlog, Iran. Iran, Israël, baga. Sassande, mijn tak dat we vrede. Wat bestaat dit? Want we stoppen nu. Binnen aan jullie, dat ik, Israël bombarderen Iran. Iran bombarderen die zie. Hé, daar word je toch een beetje moe van, hè? Ik word er een beetje moe van, ik zeg het u eerlijk. Maar we hebben een beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, zijn we Dorothee.
0: Goedemiddag. Hey, dankje. Feigo.
2: Meneer,
0: Mooi.
2: Is zo mijn beller, Odo?
0: Ik was gisteren even aan het bellen bij de deur, meneer, de open.
2: Wanneer?
0: Liba's aan, mijn oude tak, niks morgen.
2: Gisteren volgens mij was je bij de buurvrouw. Ik zag je daar naar binnen gaan, Kietje. Je bent bij de buurvrouw geweest.
0: Je speelt een spelletje leuk.
2: Pas op, hoor. Ik waarschuw je.
0: Nee, maar de buurvrouw was ook niet thuis.
2: Ik ben gaan bij haar.
0: Ja, maar ze was ook niet thuis. Dat vandaan.
2: Oh.
0: Dat was via dakje. Want mijn kruipje
2: gaat op haar dak. Ik heb een piepgaatje, toch?
0: Oké.
2: Alles maar zijn op mijn spionnetje.
0: Tegenwoordig de nepot piepgaatje.
2: Je loopt in door dat spionnetje. En misschien je gewoon in
0: zee naar de vrouw. Daarna lift, naar buurvrouw. Daar is de lift.
2: In de lift was je?
0: Dus Migona, je praktijk dan nog zo Migona, maar is de gang naar de lift. Dus hij tikt al lift, dappé. Nee, zak ik weer.
2: Oh man, dit is jaar. Maar goed, anyhow, dus we hebben ik dat ouder net voor ouder den boorden naar die zanger dat hij.
0: Oh, nee, ik vind het gewoon een afwezigheid. Het is een liedje die wij ook speelden plotseling. Oh, en ik wil het gewoon weer een keertje horen. Dat ben ik maar dus, ik heb nooit iets tegen mensen. Nee. Ben ik neutraal.
2: Nee, dat mag. Inderdaad, blijf neutraal. Ja, blijf
0: ja, toch? Dan heb ik ook kort orde, dan krijg je het ook weer hard terug.
2: Als iemand vervelend tegen je doet, geen antwoord geven. Hè,
0: absoluut niet. Nee,
2: dat moet op pijnlijk.
0: Daar staat Mart veel te hoog voor in, hè, toch?
2: Maar hier nog.
0: Ah, Gitori.
2: Die de moordenaar. Maar wat jong man ben ik, want ik ook toen naar Songfestival. Ook toen ook afficiëntie, toch?
0: Ja, oké.
2: Wie was dat?
0: Ik weet het niet. Ik ken afficiëntie van de muziek die bij Plotseling maakte.
2: Nee, ik ben zingen dat in een associatie nog was, maar dat kan broken.
0: Ja, dat is dit. Dat is dit lied toch? Van Kankadri.
2: Nee, een ander lied, man. Niet zo lang geleden, niet zoveel jaar geleden.
0: Moet ik diep even.
2: Moet
0: ik diep even van nadenken hoor. Een mina associatie.
2: Ik heb altijd met je teamgenoten, waarom ben je er vandaag en zij niet?
0: Ik ben om de ene week toch?
2: Oh, om de ene week.
0: Word ik ingeroosterd.
2: Okay.
1: En meestal lukt het. Vorige week was Norman hier, 2 weken geleden.
2: Oké, oké, oké. Dan
1: zal hij ook zeggen.
2: Ik ga mijn causalistiek hoor, ik hoef niet alles te weten, ja?
1: Ja, maar je mag alles weten, behalve mijn pincode.
2: Ik ben blij met jou in
1: ja,
2: de studio. En doe je best, tot hoe laat ben je er?
1: Tot 4 uur.
2: Tot 4 uur?
1: 2 tot 4.
2: Oké. Okay. Ja. Ik draai want een mooi poko. Safi brada nasranan, kasaba olo.
1: Is Abtori. Jij maakt het goed. Hij is hier.
2: Dat is mijn project toch op de straat.
1: Hij is hier met vakantie.
2: Is hij oh, wat leuk. Doe hem de groeten, ja?
1: Zal ik zeker doen.
2: Oké. Okay.
1: Dorotje, ik wens je een hele mooie dag. En als je wat nieuws hebt, kom gerust in.
2: Dank je wel. Vergeet die pokus niet hoor. Moet ik ze weggooien?
1: Nee, ik ga nu voor je draaien. Een beetje rustiger.
2: Nee.
1: Ja, luister naar deze.
2: Ik heb je toch een app gestuurd.
1: Heb je mij nu net een app gestuurd?
2: Nee, niet net. Een paar weken geleden al.
1: Oké, okay, ik ga kijken.
2: Verzamelen okay. Een heleboel poko's.
1: Ja.
2: Weet je er nog?
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Maar ik krijg zoveel van die aanvragen. En je weet officieel mag ik het niet doen. Dus
2: nee, dan ik hoor dat ik het doen daarom. Maar goed, als je ze niet wil, dan geef ik ze wel aan iemand anders.
1: Oh, dat ja, je praat over heel iets anders. Afroze, broer, ik word oud, schat.
2: No paranoia.
1: Nee, maar...
2: Ik
1: hoor je. Ja, dank je. Hetzelfde. Gaan we doen. Doei. Ja, we gaan naar Ed Sheeran. We gaan een beetje rustiger doen. Nee, dat is ook leuke muziek voordat we gaan... kijken wat er in de wereld gebeurt. En dat is ook van belang bij een radiostudio, hè, dat je vertelt wat er in de wereld gebeurt. Er gebeurt zoveel om ons heen, dat we af en toe de vrees krijgen van een derde wereldoorlog. En dat hoop ik niet voor u. En ook niet voor mij. En mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. Go Biggie God, dat kan op zo. Ed Sheeran zingt perfect. It was a perfect lady, that call. Yes.

0: En we pauzeerden dat liedje even, omdat er een telefoon stond weer even rood. En ja, weet je, maar het is interactief, dus je bent in principe verplicht. Maar ik vind het zo'n prachtig lied, hè. When you say you look a mess, dancing in the dark. Mooi toch, romantisch. De sun is belonging. Oké, goed, dat was even tussendoor. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Goedendag, heer.
0: Dag meneer Jan, alles goed met u?
1: Ja.
0: Nee, je kunt niet pokken. Nee, je kunt niet pokken, oké. Ik zat zo lekker mee te zingen hier. Nee, en ik,
1: je moet gewoon eerst het laten uitspelen.
0: Ja, maar kijk, je kan mensen ook niet te lang laten wachten.
1: Nee, maar...
0: Mensen kunnen ook zeggen, hé, bijna pokken, dus dan ga ik nu bellen. Dat kan ook.
1: Dat kan ook. Maar ik weet niet, sommige pokken zijn 3 minuten, sommige zijn 8 minuten.
0: Ja, dat klopt.
1: Tegenwoordig, sommige van die kasekos zijn 12 minuten.
0: Ja, zo maakt ze een potpourri van, hè. En dan kan het nog langer zijn, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar je hebt wat te vertellen, Jan.
1: Ja, ik... het weer is mooi, niet te warm, niet te koud.
0: Nou, ik vind het koud.
1: Bah. Ja, maar sorry. Ik heb op mijn balkon vanmiddag en vanmorgen een beetje gestaan en kijken naar buiten.
0: Ja.
1: En nu heb ik de krant in mijn handen en mijn telefoon. Maar ik lees een artikel over mevrouw Noraly Beyer.
0: Oh, die was eergisteren op televisie, hè?
1: Ja, begrijp ik. Was, uit dat artikel.
0: Fantastisch wat ze allemaal verteld heeft.
1: Ja,
0: ik heb het uit zitten kijken.
1: Ze houdt zich goed bezig.
0: Absoluut, absoluut. Ze kan ook bij Maart komen, dat zou nog leuker zijn.
1: Laatst was voorzitter van een toekenning van een prijs van een boek.
0: Mm-hmm.
1: En ze wordt 80, begreep ik uit dit artikel.
0: Ja, en ze lijkt op 70.
1: Ja, ze ziet er goed uit.
0: Ja, ze woont niet zo ver hier vandaan.
1: Ze heeft het over liefde en verdriet.
0: Ja.
1: En dit artikel en waarschijnlijk ook op de televisie. Maar ik zie een mooi...
0: Ze heeft een levensverhaal verteld op televisie. En
1: Het
0: was best interessant. Vader vroeg overleden.
1: Ja.
0: Of naar een vervelende manier natuurlijk.
1: En een relatie met Joop.
0: Joop Prinsen. Ik zag ze wel eens hier lopen, ja. Klopt.
1: Dat is interessant.
0: Ik zag hem vaak bij de bakker.
1: Oh, je woont in de buurt bij
0: haar. Ja, zij woont ook hier in de buurt.
1: Nou ja, dan kunnen jullie samen gaan wonen.
0: Waarom ga jij niet? Jij woont toch ook alleen?
1: Ik woon heel ver. Jullie wonen in de buurt.
0: Met cijferruimte? Maar je hebt je... Hoe heet die mevrouw die ook vaak belt naar de radio?
1: Welke mevrouw?
0: Ja, die ken je. Die belt altijd naar jou.
1: Nee, ik ken niemand.
0: Dat lijkt me een mooi koppeltje voor jou. Ze is onderwijzeres geweest.
1: Jij probeert...
0: Ik probeer te koppelen.
1: Te koppelen. Maar zo werkt het niet.
0: Ik heb een bureau, toch?
1: Oh ja, tegenwoordig is dat in, hoor.
0: Ja.
1: Relatie via apps en telefoon.
0: Weet je...
1: Mensen hebben het zo druk tegenwoordig.
0: Weet je, Jan, vroeger ging je naar een club of een dancing.
1: Ja, op de markt.
0: Vraag je die vrouw netjes van, hey, mag ik, Dorothy, mag ik een dansje met je? Dan Dorothy, een pet als kind kom ik je vieren, toch?
1: Ja,
0: en dan wist je van, deze kan ik proberen te versieren. Ja. Mijn favoriet zo afstand lang de elleboog kan vissen.
1: Dan tel je niet.
0: Dan moet je je koers houden. Dat zit enkel snel naar bakken.
1: Ik zie een mooi citaat van Noraly.
0: Ja.
1: Ik ken haar, dus ik mag haar zo ook noemen.
0: Oh, je kent haar?
1: Ja. Door het werk kennen we elkaar.
0: Oké.
1: Okay. Ze zegt, je moet in het leven niet alleen je jaren, maar ook je zegeningen tellen.
0: Ja, dat zei ze ook op televisie toevallig.
1: Ja, mooie citaat.
0: Tel die zegeningen één voor één.
1: Ja. Nee, maar het is een leuk artikel. Ik heb
0: het programma gezien, dus ik hoef het niet meer te lezen.
1: Dat
0: is best interessant.
1: Dat fijn. Ik kijk weinig televisie, alleen voetbal. Dus,
0: Donderdag, daar ben je van de partij. Trouwens, vanavond is ook oefenwedstrijd, hè?
1: Ja, van de wedstrijden kijk ik met een halve blik.
0: Maar ik dacht dat deze vrouw een Surinaamse was, Nora. Maar ze is geen Surinaamse.
1: Nee, ze is geboren in...
0: Curaçao.
1: Antillen, dacht ik, ja.
0: Ja, dat vertelde ze.
1: Ja.
0: Ouders komen wel, geloof ik.
1: Ouders komen uit Suriname en ze heeft...
0: De vader 80, alleen, geloof ik.
1: Ze heeft tot 80 eerst in Nederland gewoond toen.
0: Ja,
1: in
0: studeren.
1: Suriname. En tot 80 moest het land wegvluchten.
0: Ja, dat snapte ik niet zo goed. Want
1: ze werkte bij... STVS. En ze kon niet tegen de... ingestelde dictatuur. 24 ja. uur in de kamer van militairen met oesies.
0: Nou, dat lijkt mij ook niet zo prettig.
1: Dat lijkt mij ook niet zo prettig.
0: Goed,
1: als,
0: ja. Het was een staatsgreep, dus ja, dan moet je dat verwachten.
1: Ja, maar dan nog, kijk, we weten allemaal bij een staatsgreep, de eerste 5 jaren, dan zie je dat er een soort van gemengde gevoelens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt groepen die dat goed vinden. En je hebt mensen die daar kritisch zijn. En dat mag niet. Dus volgens mij, ik had daar vaak over...
0: Ja, het was een vervelende tijd.
1: Armo
0: en heel veel dingen. Zelfs toiletpapier kon je niet krijgen.
1: Ja, ja.
0: Ik ging toen veel vaak, om de 2 weken zat ik in Suriname.
1: En,
0: ik heb het een beetje meegemaakt. De coup zelf heb ik niet meegemaakt.
1: Ik niet. Ik heb sinds 78.
0: Ja, jij bent nooit terug geweest.
1: Nee, sinds 78 ben ik niet geweest.
0: Je hebt op klompen leren lopen hier en dat...
1: Om twee redenen ben ik niet geweest. Sinds 80, de dictatuur. Daarna, als je in Suriname, met name Paramaribo, district Wanica woont...
0: Mm-hmm.
1: Dan moet het huis helemaal met dievenijzer beveiligd worden.
0: Dat is...
1: Zelf in je dak.
0: Het begint hier ook een beetje aan te komen, hoor.
1: Nou, bij mij niet.
0: Nou...
1: Ik woon hier in het centrum. Ik zie
0: dat een of andere woningbouwvereniging heeft al de voordeur al met dievenijzers bij ons gezet.
1: Oké, ja, dat is Zuidoost, ja.
0: Maar je kan ook hardglas...
1: Zuidoost, dat is bekend.
0: Nou, ik woon in de beste buurt van het Zuidoost, hoor. Ik heb nergens last van. Als je scheet laat, weet de buurman het. Hé, maar Jan, vertel, want we gaan terug naar de muziek.
1: Ja, ja, maar goed, Zuidoost is... het is een leuk buurt, maar tegelijkertijd... door daar een scheve... Een scheve situatie daar in het Zuidoost, in het, werkloosheid en noem maar op.
0: Ja, er zijn dingen die niet gaan, maar ik woon er al 45 jaar en ik heb nergens last van.
1: Je hebt geen last gehad van werkloosheid, dus jij
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar ja, veel mensen die daar, begrijp ik, als je donker van kleur bent, dat het heel moeilijk is om aan een baan te komen.
0: Oké, Jan, straks gaan we praten over Zombo Hardjo en Noor Mohamed.
1: Oké.
0: Yes?
1: Dankjewel.
0: Oké, tot zo. Doei, doei.

0: Yes, really, baby, you look perfect tonight. With a good kiss you. Ja, Iran kondigt einde. Dit is de 100ste einde. Einde aanvallen op Israël. Dat is 3 uur geleden beklonken. Gelooft u er nog in? En ik hoor mijn maag een beetje raar. Sorry luisteraars. Dat was de inwendige mens. Iran heeft aangekondigd dat de militaire operatie tegen Israël voor nu beëindigd is. Wel waarschuwt het land dat de aanvallen heviger zullen worden als Israël doorgaat met het aanvallen van Libanon. Iran vuurde gisteravond de raketten af op Israël als vergelding voor een aanval op Beirut. Israël reageerde met luchtaanvallen op Iran en daarna bleven de landen elkaar bestoken. Volgt de laatste ontwikkeling in de live blog. Ja, dat zie je. Er komt absoluut geen einde aan deze oorlog, volgens mij hoor. Mededigwe en mijn kinderen maken het nog mee. Wat heeft van de Jetten? Jetten is over de ambassade. Wat heeft hij over de ambassade gezegd? Nou, dat kan ik helaas niet openen. Dus dan wordt het tijd voor een muziekje, volgens mij. Jetten over ambassade in Teheran. Zullen we dat even luisteren? Misschien kunnen we het met geluid doen.
1: En zes, wat is dat zes? Dat is Rijntje. Nee. Ja. Maar 8 is goed.
2: Neem plaats in de schoolbanken van de klas.
0: Dat is hem niet. Dus
3: over en weer tussen Iran en Israël weer. Wat maakt u van de laatste situatie?
4: We zien al een aantal weken natuurlijk een heel fragiel staakt het vuren met af en toe beschietingen over en weer. De laatste paar dagen weer fors meer geweld. En dat is heel slecht nieuws, want dat raakt daarmee ook de hele wereld. Dus met alle Europese leiders roepen we Amerika, Israël en Iran op om te stoppen met de vijandigheden en toch dat diplomatieke spoor uit te lopen om tot blijvende vrede te komen.
3: Ja, maar heeft u het idee dat er naar Europa wordt geluisterd op dit moment?
4: Veel te weinig. En dat is ook omdat Europa zich de afgelopen jaren veel te stil heeft opgesteld. Belangrijk dat we met één mond praten. Dat we ook duidelijk maken dat Europa straks kan helpen om die straat van Hormuz weer open te stellen voor de scheepvaart. En daarmee de impact voor de rest van de wereld ook weer een stuk te verzachten.
3: En druk zetten, is dat alleen met woorden? Of kunt u ook nog kijken naar andere middelen?
4: Nou, we hebben ook in de Europese Unie eventuele extra sancties voor Iran in voorbereiding. Maar het is ook erg belangrijk om die druk ook op de VS en op Israël te zetten. Dat alle drie de strijdende partijen weten, we moeten weer om tafel.
3: Wat betreft die diplomatie, juist nu gaan er weer Nederlanders naar de ambassade in Teheran. Is dat niet een ongemakkelijke timing?
4: Ja, we hadden de afgelopen weken natuurlijk een wat rustigere fase. Dat was de reden waarom de ambassade in Teheran weer wat is opgeschaald. Nu met die beschietingen valt dat in de tijd even wat ongemakkelijk samen. Maar het is juist ook nu belangrijk om die diplomatieke contacten te onderhouden. En waar nodig en mogelijk ook Nederlanders te ondersteunen die in de regio verblijven. Ja.
3: Komt er weer een nieuw plan? Of blijven zij daar voorlopig?
4: Voorlopig zijn ze daar, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie natuurlijk heel goed in de gaten. En mocht het onveilig zijn voor het personeel, dan worden ze meteen weer weggehaald.
0: Ja, aldus de Jetten. Daar weten we ook Nederland hierover denkt. Maar of er daar een eind aan komt, denk morgen als ik wakker word en CNN weer aandoe, dan hoor ik het precies hetzelfde. Iran heeft weer aangevallen. En zo gaat het maar door en door. Al een paar jaar. En dan hebben we de Oekraïne-kwestie ook. Dat houdt ook maar niet op. Volgens mij gaan we het 6e jaar al in. En er is geen in zich een einde. Want hoe Zelensky dan ook smeekt. Maar meneer Poetin zegt, ja, we gaan praten. Je gaat lang wachten. Ja, als je ouder wordt, misschien heb je van die gedachten. Ik denk dat Poetin ook al over de 70 is. Misschien heeft hij helemaal geen zin meer in het leven en denkt hij van, nou, deze oorlog, die druk ik gewoon lekker door. En we zien het wel. En dan hebben we nog de kwestie van die jonge dame die bij de Forum van Democratie zit. Daar heb ik niemand over horen praten. Daar word ik een beetje ziek van. En krijg ik andere neigingen. Want dit gaat heel ver. Laten we eerlijk zijn, luisteraars. We wonen al een tijdje in dit land. We hebben de economie helpen opbouwen. Ik 41 jaar lang. We hebben alle soort methodes gevonden om met een samenleving hier tussen Nederlands, Surinamers en andere bevolkingsgroepen. En dan krijg je een dame van de Forum voor Democratie, die op eigenlijk gewelddadige wijze zegt van ja, we willen Nederland weer blank hebben. Maar wat gebeurt met die Nederlanders in Australië, Afrika, Suriname, Guyana, die overal, vooral Brazilië, overal kan ze die niet terughalen? Dat zou beter zijn voor de wereld, denk ik. Als je toch eenmaal zegt van je wil je land blank hebben, dan moet je ook zeggen van, maar ik wil die mensen van me die in het buitenland zijn, ik wil ze ook transmigreren of remigreren of immigreren. Wie is waar je kan karen? Volgens mij is dat immigreren. Hè? Dan moet je ook zo gentle zijn om dat te zeggen. Want ze zijn bijvoorbeeld in Zuid-Afrika een pest geweest. Ze hebben de boel verpest daar zo. Daar waren de Nederlanders keihard bij. En dan mag je me kwalijk nemen, maar het is een feit. Ze deden niet mee aan de donkere bevolking, de Afro-bevolking van Zuid-Afrika. Nee, ze wilden op hun manier een land gaan besturen. En soms loopt het fout. Er zijn landen zoals Indonesië waar het goed fout is gelopen. Dus deze dame, voordat ze die uitspraak doet, zou ik haar adviseren om heel goed na te denken dat ook Nederlanders in het buitenland zitten. En heel veel. Dus we gaan naar een bossa nova. Of zou het een bossa nova? Zou die wel passen hier met hetgeen ik verteld heb? Nee, we gaan een Set Me Free. En dat is van Ken Boat op een reggae-style. Want ik word moe van sommige dingen als ik dat op televisie zie.

0: En het is 5 minuten voor de klok van 3. En ik heb 2 bellers aan de telefoon. De eentje die piept, dus die gaat eruit. En de volgende, die zeg ik, u hebt nog 4 minuten. Gaat uw gang. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hé, hey, die meneer heb ik lang niet gehoord. Foude, Foutang.
1: Onde, Fabio.
0: Ja, Savri, Savri, weer de moeite, hè?
1: Mooi tori.
0: Mooi tori, toch?
1: Ja, mooi tori, man. Jere no.
0: Ja.
1: Shangu Makroi.
0: Ja.
1: Juno man brokomi, mina afusensi.
0: Sade, sade.
1: Afrobe sukan asanger, toch?
0: Klopt. Helemaal.
1: Shangu Makroi.
0: Ja, hij heeft het op zijn manier vertaald, ja, klopt.
1: Ja. Dat wil ik even doorgeven.
0: Fantastisch, meneer Hoeding. Ja, mooie dag, hè? Doei, doei.
1: Dank jezelfde.
0: Doei, doei.
1: Hey.
0: Ja, dat was inderdaad Makroi. Die heeft het op zijn manier gebracht. Op een misschien een charmante manier. Maar ik ken hem dus echt van de Kaseko. Ik heb nog een paar jaartjes Kaseko gemaakt. Kaseko muziek gemaakt als saxofonist. Dus vandaar. Maar we luisteren naar de muziek tot het einde van dit uurtje. En na 3 ben ik dan bij u terug.

Yes, ondertussen moet het nieuws het een beetje overnemen, maar ik kan niet luisteren. Dus ik moet maar een bossa nova erop doen. Ja, pokomos godoro. En dan zweek je stilte daar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid, want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026.

0: iedereen.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, yes, dat was een prachtige bossa nova. En we hebben twee bellers aan de lijn. En de eerste, die heet ik van harte welkom, maar dat lukt niet. U hoort het zelf. Ik weet niet hoe u belt, maar dat gaat niet. Goed, de volgende beller. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag, heer.
0: Mr. John, vertel.
1: Ik zag net, ik heb twee berichten voor je gestuurd.
0: Ja, ik ben ook bezig hier met berichten vanuit Suriname nu.
1: Ik zag een bericht van meneer ex-minister Hoefderhout.
0: Ja.
1: Dus hij leeft nog, want dat is een interview die 2 uur geleden waarschijnlijk uitgezonden is, waar hij ingaat op zijn tijd toen hij minister was. Is als je tijd hebt, kan je het afdraaien.
0: Ja, maar ik hoor je nooit over Forum van Democratie praten, Jan.
1: Forum van Democratie? Ja, vorige week.
0: Het is toch erg wat die mevrouw doet?
1: Vorige week heb ik met Norman, was het met jou of Norman?
0: Nee, gehad? Met mij niet. Ik hoor niets op radio, maar het is zelf van deze, deze racistische opmerkingen die plaatsvinden.
1: Nee, die mevrouw was naar Portugal voor een...
0: Dat heb ik ook gezien, ja.
1: ...conferentie voor immigratie. Terwijl zij...
0: Ze weet niet eens wat remigratie is.
1: Remigratie wil zeggen, als wij hier uit Suriname zijn en we willen terug...
0: Dan gaan we remigreren. Maar zij verbindt er iets anders aan. Hè? Dan moet je vooruitkijken.
1: Ja, zij wil ons mogelijkheden geven die in der tijd ook Jan Maat had gedaan in de jaren 80. Om buitenlanders en Surinamers, met name had Jan Maat toen gezegd, Suriname heeft jullie nodig, dus jullie kunnen remigreren. Maar deze mevrouw zegt in een congres dat migranten terug moeten remigreren met een handjeklap.
0: Ja, en de omvolking, hè?
1: Toen zag ik
0: ze noemt het keihard de omvolking.
1: Ja, nee, dat is wat anders weer.
0: Nou, maar dat is gewoon omvolkingen zeggen dat jij terug moet.
1: Nee, omvolking wil zeggen...
0: Moet blank hier worden.
1: De verdunning van blank, daar is ze tegen. Dus mijn dochter zou... Die zou in haar ogen... is omvolkt, die is verdund.
0: Maar wanneer gaan ze die mensen van hun oproepen om terug te komen, terug te remigreren vanuit Brazilië, vanuit Suriname, vanuit Zuid-Afrika, vanuit Botswana en noem maar op waar ze overal zitten? Dan nee, hebben ze geen 17 miljoen mensen, maar dan hebben ze 32 miljoen mensen.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar dat interesseert haar niet en haar partij. En niet alleen zij, ook meneer Heermans staat achter die remigratie-idee. Ja, 21. En wie weet, die meneer Wilders, die is in de politiek gegaan. Vanaf dat hij eerst in de VVD een woordvoerder of beleidsmedewerker van die VVD'er, toen die bekende. En toen is hij uit de VVD gegaan. Toen had hij het over de Marokkanen. De Marokkanen en moslims moesten uit Nederland. Maar deze mevrouw wil alles wat niet wit is. En ze zegt, ze wil dat doen. Ze heeft een kind in haar buik. En ze doet dit voor haar kind.
0: Is dat van Thierry Baudet?
1: Nee, ik weet niet. Nee, ze heeft een vriend die ook Kamerlid is.
0: Oh.

0: Dag, want die Sherry Boudet, die horen we niet eens meer.
1: Ja, die is er, maar die laat, die schrijft de teksten voor deze mevrouw Lidewij de Vos. Maar ik zag dat meneer Gilmar Moaknak haar geantwoord heeft. En Gilmar zegt, geef mij 1 miljoen euro. En ik heb gezegd, voor 1 miljoen ga ik niet weg.
0: Ja, ik ben de eerste die op het vliegtuig stapt.
1: Ik ga voor 5 miljoen.
0: Nee, 1 miljoen vind ik zat.
1: Nee.
0: Ik heb hard gewerkt hier, maar
1: nee,
0: ik verdien
1: 1
0: het.
1: Miljoen. Ik heb een ander voorstel, 1 miljoen. Ik heb kinderen hier en kleinkinderen. Zonder 3 maanden moet ik hier kunnen komen.
0: Ja, maar je krijgt geen visum meer natuurlijk, Jan.
1: Nee, maar...
0: Je denkt toch niet dat Lodewijk de Vos gek is?
1: Remigratie wil niet zeggen dat ik een andere nationaliteit...
0: Maar, jij vertelt het letterlijk zoals het in het woordenboek staat, maar zij bedoelt er iets heel anders mee.
1: Ja, maar goed, daarom moeten we niet in trappen.
0: Nou. Het wordt steeds erger, hoor.
1: Kijk, deze partijen, want er zijn een aantal rechtse partijen, zelfs de SGP, ChristenUnie, PVV, als je ze hoort en goed analyseert, al die rechtspartijen en VVD ook, idem dito.
0: Maar kijk, je kan zeggen wat je wil van Wilders, maar Wilders is nooit zo ver gegaan als deze dame. Deze dame drijft echt de spits mee.
1: Ja, maar kijk, ze overtroeven elkaar. Ze hebben het niet.
0: Ja, en zo begint de oorlog, hè?
1: Nee, kijk.
0: Want als je straks zit je in een gaskamer.
1: Ze overtroeven de uitspraak van elkaar. Dus de een biedt. Het is net als je op een veiling bent, dan bied ik voor een ventilator, zeg maar.
0: Ja, je vat het heel licht op jij.
1: Nee, ik leg het uit.
0: Ja, ze hebben het, maar niet iedereen hoeft het eens met je te zijn.
1: Ja, nee, dat is zo. Ze hebben het over, ze bieden bedragen aan. En ik bied een ander bedrag met mijn idee en mijn voorstel. 5 miljoen... Om de 3 maanden moet ik hier voor controle bij de huisarts. Om de 3 maanden moet ik hier kunnen komen. En om de 3 maanden... Dan heb ik een huis nodig. Dus mijn huis staat gewoon op mijn naam.
0: Maar jij maakt er een grap van, Jan.
1: Nee, dit
0: is bloedserieus wat niet is gebeurd.
1: Kijk, deze mevrouw... moet je met dit soort grappen hun belachelijk maken. Want het gaat nooit gebeuren.
0: Dat
1: toen
0: zeiden...
1: in 1975.
0: Dat zeiden de Joden in de Tweede Wereldoorlog ook, hè?
1: Even, meneer. Toen in 1975 Suriname onafhankelijk werd... was er een remigratieregeling tussen Suriname en Nederland. Er was een bureau hier ten naaste.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Weet je nog, de natie waar meneer Ramdien ook werkte, ex-minister van Buitenlandse Zaken, Rick Aaron, noem maar op. Al die figuren werkten daar. In plaats dat, er is nooit iets van terechtgekomen. Een kleine groep Surinamers, die waren geremigreerd. En je mocht 2 jaar in Suriname blijven. En na die 2 jaar dan verviel je Nederlandse nationaliteit. En wat deden de mensen? 3 maanden voordat het verviel, kwamen ze hier. Ja. En dan gingen ze bij de,
0: dat was toen,
1: de vreemdelingenpolitie. En toen gaven ze aan, mijn paspoort is verloren. Dus vroegen ze weer een andere paspoort. Ja. Bleven ze 3 maanden. Uiteindelijk zag de regering...
0: Ik vind dit een kwalijke zaak, hoor, Jan. Je kan
1: even.
0: Ja, ik kan maar even.
1: Toen zag de regering dat het niet werkte. Dus die hele remigratieregeling tussen Suriname en Nederland opgedoekt. Dus,
0: ja.
1: Maak je niet druk, die mevrouw?
0: Nee, ik maak me wel druk. Ik weet niet van anderen. Nee, nee. Ik maak me wel druk. Het neemt toe.
1: De luisteraar. Ga niet erin, want wij hebben...
0: Rechts neemt toe. En je ziet in Duitsland wat er nu ook gebeurt. Dat de rechtse partijen boven de democratische partijen, de linkse staan.
1: rechtse partijen zijn niet alleen hier. Ook in Suriname heb je rechtse partijen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja. Maar daar zeggen ze, een minister, hoe heet die? Missy Kaba, van Arbeid en Gezondheid. Hij zegt 43.000 mensen zijn illegaal in Suriname. Maar we gaan ze niet wegsturen, we gaan ze een verblijfsvergunning geven.
0: Jan, je hoort het, er was een beller, maar die heeft te lang gewacht, dus die heeft neergelegd.
1: Oké, okay. Maar goed,
0: even een beetje korter houden.
1: Tot slot. Ja,
0: ga je gang.
1: WK, en ik zie net dat drie namen worden genoemd. En men denkt dat een van deze drie heren, Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, en Messi,
0: ja.
1: Dat hun laatste WK is.
0: Ja,
1: dus
0: natuurlijk.
1: Een van die drie moet het kunnen winnen. En ik zeg nee, Curaçao moet het winnen.
0: Tegen Duitsland heel vast.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, een grappig jas.
1: Ja, ja. Wat moet ik daar? Oh ja, iets anders wat ik net.
0: Ja, even gezien. Kort dan, want andere bellers moeten ook de kans krijgen.
1: Meneer, Paul Middelijn heeft uitgerekend dat 2000 mensen in buiten Suriname zijn en die worden al jaren betaald, krijgen salaris en het komt op 30 miljoen. Waar zijn al die regeringen tot nu toe en deze regering dat ze deze 2000 mensen al die jaren hun salaris betaalden?
0: We krijgen misschien een antwoord van een beller, want ik heb een beller weer onder de knoppen, Jan.
1: Nou, dan bel ik niet meer.
0: Ja, je mag nog één keer bellen, toch?
1: Ja, maar volgens ik ga de volgende heer of dame die komt, ga ik bellen.
0: Ga je weer bellen. Jan, ik wens je heel veel succes. En bedankt voor het bellen.
1: Dag,
0: dag, dag. Goeiedag, je bent in de uitzending.
2: Ah, ik ben het maar weer hoor, Dorothy.
0: Miss Dorothy.
2: Je krijgt geen antwoord van mij. Want ik ben niet op de hoogte van dit allemaal wat meneer Jan vertelt. Wat ik wel wil weten.
0: Gaat u
2: gaan? Er zijn heel veel asielzoekers hier en andere mensen van het buitenland. En natuurlijk hebben die mensen een verblijfplaats nodig. Maar ik vraag me af, hebben die mensen ook een bewijs van goed gedrag kunnen leveren aan de Nederlandse staat? Want ik weet, toen wij Surinamers hierheen kwamen en de Antillianen ook, moesten wij ook een bewijs van goed gedrag hebben voordat wij hier in Nederland aankwamen. Is het ook bij dit soort gevallen gebeurd?
0: Nee,
2: dat vraag ik me steeds af.
0: Dat is 100% niet het geval, want een asielzoeker, meestal hebben ze geen paspoort zelf.
2: Ja, maar wij hadden toch ook een paspoort. We zijn toch ook met een paspoort gekomen. En toch moesten wij ook een bewijs van goed gedrag hebben. Iedereen die hier kwam. Ja, ik weet niet of anderen nog
0: kunnen. Ja, maar dat was herinneren. Officiële weg, hè. Deze mensen komen niet via de officiële weg naar binnen. Smokkelroutes, kleine bootjes waar zoveel sterven. Denk je dat die mensen met een paspoort gaan reizen? Dan komen ze, dan zeggen ze, oh, je komt uit Nigeria. Oeps, terug. Dat zou niet slim zijn.
2: Ja, maar dat zijn dan geen asielzoekers, toch?
0: Dat zijn
2: asielzoekers. Vluchtelingen. Die moeten ook
0: vluchtelingen
2: betalen voordat ze Europa betreden.
0: Ja, maar ze komen asiel aanvragen.
2: Ik heb het over de asielzoekers en die anderen. Snap je? Zoals die van de Oekraïne en noem het allemaal maar op.
0: Ja.
2: Hebben ze dan ook een bewijs van goed gedrag uit het land waar ze vandaan komen?
0: Moeilijke vraag. Kijk of ik een Oekraïne kan bellen.
2: Nee, dat antwoord ook niet, hè?
0: Nee, misschien dat moet er wat schuldig tellen. Moeten zijn.
2: Ja, ja, toch?
0: Meneer Jette. Of
2: Jette, ja. Is ook goed.
0: Of die mevrouw van Forum, de Forum voor Democratie.
2: Dat is wel Sabiere, Etjen. Want leuk. Hier, meneer Jan, heeft ook emigratie tori aan Odiso tori dat die. Allemaal goed, hè, meneer Jan. Allemaal heel goed, u bent goed op de hoogte. Ga zo door. Kom maar eens een keer een programma maken met Maart. Toch? Dan zal het beter zijn.
0: Het zijn bijzondere dingen.
2: Aboom,
0: aboom, Dorothy.
2: Doei.
0: Ook een fijne middag en dank voor het
2: bellen. Jij ook, dag.
0: Dag, dag, dag. Ja, het is een vraag waar je absoluut geen antwoord op kan geven. Maar ik lees in de Volkskrant toevallig dat Suriname gaat in het westen van het land weer bauxiet winnen. Zo maakte de regering maandag bekend met de Chinese mijnbouwgigant Sinalco. Er zijn afspraken gemaakt over de ontginning van een gebied van in totaal 22.000 hectare. Bauxiet is de grondstof voor aluminium. Ja, dat weten we allemaal, hè? Dat hebben we op school geleerd. Dus we gaan eventjes, ik heb veel gesproken, we gaan even naar Aysa Mama luisteren. Prachtig nummer. Hij zei mama, mama voor het nummer.

Yes! En als ik deze lekkere swingende muziek draai, dan denk ik altijd aan mijn grote vriend Wijngaarden. Die man heeft een compleet bibliotheek in zijn hoofd, volgens mij, van welk jaar dit nummer is uitgekomen en wie heeft het gezongen en waar woonde ze. Fantastisch hoe die jongen dat doet. Rivolino, bij deze. Je bent fantastisch. Gebeuren ook natuurlijk goede dingen in het land. En zo vind ik een van de goede dingen in Suriname is dat er een prioriteit gesteld wordt aan het onderwijs. Dat is hard nodig in Suriname. Dan moeten we eerlijk zijn. Het verbeteren van onderwijsvoorzieningen in het binnenland wordt een van de belangrijke speerpunten van het onderwijsbeleid voor de komende schooljaren. Dat zegt onderwijsminister Dirk Curry. Die erkent dat veel scholen in inheemse gebieden kampen met achterstallig onderhoud, een tekort aan leerkrachten en beperkt voorzieningen. De discussie leidde opnieuw op nadat meldingen werd gemaakt van een school in Palumbeu waar slechts 2 leerkrachten beschikbaar zijn voor de leerlingenpopulatie. Volgens Curry is het probleem niet nieuw en beperkt het zich niet tot een dorp. In verschillende delen van het binnenland blijft het vinden en behouden van gekwalificeerde leerkrachten een grote uitdaging. Voor mij zijn er 2 belangrijke uitgangspunten, zegt hij. We mogen niemand achterlaten en onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Right on, dat Milobi. Zo takkie, toch? En daarom gaan we naar het volgende nummer, weer van Kankatri. Ik ben vandaag een beetje in de mood van Kankatri. En dat is een takkie daar. Takidami.

Ja, dan gaan we naar het volgende bericht, wat ik best wel interessant vind om met u te delen. En dat houdt de gemoederen in Suriname natuurlijk ook bezig en ook in Nederland. Want langer vliegen betekent dat je dan ook langer in dat buisje moet zitten. En dat is niet voor iedereen even plezierig. De kantonrechter heeft GoTo, dat is de... de benzineleverancier van Suriname. Energie Suriname NV heet het, GoTo Energie Suriname NV. Op 5 juni veroordeeld om de brandstoflevering aan de luchtvaartmaatschappij KLM binnen 1 dag te hervatten. Totdat een arbitrageprocedure definitief wordt beslist over het geschil tussen partijen. Indien GoTo hieraan geen gevolg geeft, dient zij een dwangsom van maar liefst 100.000 SRD te betalen tot een maximum van 3 miljoen. Daarbij is ook beslist dat KLM bij elke brandstoflevering voldoet aan de betaling van de hoeveelheid geleverde brandstof en concessievergoedingen. Ja, dat is nogal een hele strijd daar op die luchthaven. En wie is weer de dupe? De arme passagiers. Ik hoop dat KLM zegt van ja, we hebben u vertraagd. U bent niet op tijd in Suriname aangekomen. Daar kan je een vergoeding op eisen volgens mij. Want het is wel de zaak dat jij op de bewuste tijd weer terug in Suriname bent. Maar goed, dat is een kwestie van Suriname en de KLM. En de rechter heeft al besloten, maar er zijn nog andere dingen te regelen. Heb ik nog wat nieuws? Anders gaan we naar een andere pokoe luisteren. Jan heeft me wat gestuurd, dat ga ik zo kijken. Maar ik zag een Marwina hier zo, die lijkt me ook leuk. Marwina, die gaan we even straks beluisteren. En ondertussen ga ik dan kijken wat Jan mij gestuurd heeft. Ja, een stukje van Curaçao zie ik hier ook. Terwijl Curaçao praat over taal, groeit een veel groter probleem. Terwijl Curaçao volop discussieert over de taal van het onderwijs, dreigt volgens VBCO, ik weet niet wat dat precies betekent, bestuursvoorzitter Thomas Bomhof, een veel groter probleem uit beeld te verdwijnen. Te veel kinderen beginnen hun schoolplan al met een achterstand, lezen steeds minder en krijgen onvoldoende ruimte om vaardigheden te ontwikkelen die in de wereld van kunstmatige intelligentie juist steeds belangrijker worden. Volgens Domhof staat daarmee niet alleen de kwaliteit van het onderwijs onder druk, maar ook de toekomstige ontwikkeling van het eiland. Wat moet er veranderen om die trend te keren? In een tijd waarin lezen achteruit gaat, armoede kansen beperkt en kunstmatige intelligentie steeds meer kennis reproduceert, moet Curaçao investeren in zowel basisvaardigheden als creativiteit. De voorbije weken verschillen in Nederland zorgwekkend resultaten uit de internationale Early Learning en Child Wellbeing Study van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Pokoe. En die pokoe draait nou?

Is yes. Dat was onze groep Kankan 3 met prachtige muziek. Dat was, ze hadden ook een hele mooie Ingi Popoeng, maar die kan ik niet vinden. Ik zit hier een beetje te kijken. Maar ja, Busigado is ook een prachtig nummer van hun. Maar ik, ja, ik was even bezig met iets anders. Het spijt me. Laten we even maar naar Busigado gaan luisteren. Want Jan, het van meneer die je gestuurd hebt, helaas ga ik daar niet op in. Ik vind als die meneer niets heeft gedaan, wel veel vluchtig is, dan moet hij gewoon zeggen van ik kom nu naar Suriname. Ja, pap, boekleur. Ik heb meneer Hoefdraad niet weggejaagd en volgens mij heeft niemand meneer Hoefdraad weggejaagd. Dus als meneer Hoefdraad vindt van hij is goud eerlijk geweest tegen het volk, dan gaat hij toch gewoon naar Suriname. Probleem nog, hè? Mibo dwing of Mila Kring. Dan zeg ik van oké, ik ga gewoon lekker naar Suriname. Oekoe.

0: U bent in de uitzending, welkom.
1: Ik werk met plezier in de tuin, want ik weet niet meer wat de dagen mij vertellen. Hey Jen, ben je niet bang dat windje gaat krijgen?
0: Wind?
1: Oh.
0: Ja, ik ben een beetje...
1: Heb je een pannie bij je?
0: Ik heb mijn kalabas meegenomen.
1: Trouwe watra na grond. Trouwe watra na grond. Begi maisa.
0: Jere tori.
1: Mama noza.
0: Boei, mlugung.
1: Horno, horno.
0: Dat lukt niet een contract.
1: Horno. Jawel. Kramakti fadoti. Ala konfo. Fadoti. Na yuvikon. Vina vikrava moro. Pichin fu African kondre, vida aksoi.
0: Sound good.
1: Na yo bebe joy, gran gromati, rumba kaji boy. Agent, heb je die mevrouw kunnen uitleggen over wat ze dus vertelde van dat verplichte manier, dat formele manier om in Holland te komen, dat de mensen, de asielzoekers, soms zonder onderbroek in het land komen.
0: En ik probeerde
1: het. En dat ze ook geen familieleden hebben. Heb je er kunnen uitleggen dat ze niet begrepen?
0: Ik probeerde het, tante Loes. Ik probeerde het.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, want ik hoorde dat. En toen dacht ik van... toen ben ik weer naar buiten gekomen. Want het is zo belangrijk dat zij dus begrijpen... Wij hebben een doel en een doelstelling. Ja. Deze mensen hadden maar één doel. Overleven.
0: Ja,
1: zal ik het overleven?
0: Ja.
1: Zal ik de reis overleven? Hun laatste geld hebben ze betaald.
0: Ja.
1: En sommigen zijn in de zee gegooid. Want ze waren ziek.
0: Ja. Dus
1: en wij hadden een doel.
0: Ja, en we kwamen met een vliegtuig, met eten aan boord en drinken en een stewardess die ons bediende.
1: Ja. Maar wij hadden geen angst. We hadden alleen maar het idee van, waar ga ik? Word ik goed ontvangen? Wat is nou die koude kikkerland?
0: En we gaan in ons hoofd, wij zijn Nederlanders.
1: Juist.
0: Maar blijk deze paspoort, kan ik me nog herinneren.
1: Die weten dat niet. Want ze gaan van het ene land naar het andere land. En nu had je het ook nog over de oorlogen. Dat misschien jouw kinderen niet eens... Ja, je hebt je eigen woorden gebruikt. Het einde van deze oorlogen meemaakt. Agent, het is... vreselijk wat in de wereld gebeurt. We kunnen blijven bidden.
0: U begrijpt het.
1: Het gaat om macht.
0: Het gaat om macht. Absoluut.
1: Lieve luisteraars, ik stuur u allemaal groeten. En ik hoop dat ik Emma Mai straks hoor. Maar vergeet u niet, als Agent straks een kalabas gebruikt en het niet lukt, gaat u maar met Florida water. Dank u wel. Groetjes, weer goed. Ga luisteren.
0: Bedankt, hè. Een hele fijne middag. Dank voor het bellen. Ja. Soms moet je dit hoog spelen, maar soms moet je ook denken van, er hoort een lachje erbij. En het is, ik hou van klassieke muziek, dat weet u. Ik heb heel vaak klassieke muziek hier zo. En Ed Sheeran die is ook eens een keertje in Peru gegaan en heeft daar ook een liedje gemaakt. Ik ben daarmee begonnen. Aangezien we nog 13 minuten hebben, laat ik Ed Sheeran weer horen, maar dan in Peru. En ondertussen ga ik kijken. Nou, nee, dat gaat niet zo goed. Dat gaat niet zoals ik wil. En dan moet ik even kijken, want op de achtergrond speelt nog een pokoe. En dan gaan we hier kijken wat het Sheeran doet.

0: eigenlijk de pokoe is nog maar koti, hè. Het is heilig. Het is heilige Surinaamse muziek. Maar voor deze bellen maak ik een uitzondering. 9 minuten voor de klok van 4, dus ik maak een hele grote uitzondering voor u. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel hoor, dat je een uitzondering wil maken, Norman.
0: Dat had ik niet verwacht.
1: Eerlijk gezegd, ik ben ook eentje die vindt van dat we geen muziek meer moeten onderbreken voor bellers.
0: Ja,
1: want we zitten midden in die span. Ja, mooi pokoe, heilig gezendig, wat je net zei. We moeten daaraan gaan werken en de bellers moeten ook rekening houden van de kampel, bakken af pokoe. Want we draaien al weinig muziek, is mij verteld.
0: Yeah.
1: En dan onderbreken we het ook nog voor bellers die soms interessant zijn.
0: Absoluut.
1: Maar soms was het ook niet nodig om te bellen. Die geluiden hoor ik.
0: Yeah.
1: Dus die mensen zeggen, Lita Poco, ik draai een onderbreking. Zeg aan die DJ's, laten we ook genieten van muziek. Dus, maar ik bel voor iets anders.
0: Yes.
1: Dus je hebt de uitzondering gemaakt. Maar de volgende keer hoeft het niet meer. Ja, dus geen uitzondering meer. Hey. Ook niet voor Norman, hij moet wachten.
0: ja, ga je gang.
1: Ja. Ik bel om Etienne te vragen of hij even voor me wil doortrekken. Doorgaan dus.
0: Yeah.
1: Omdat Norman vastzit in de mediahub.
0: Oh.
1: In Rijgersbos, niet gek ver van hier.
0: Ik snap
1: Ik heb een afspraak, maar dat is een beetje vertraagd. Dus bij deze wil ik Etienne vragen om desnoods een half uur door te gaan.
0: Hij heeft het gehoord, hij is even naar de toilet gegaan, maar heeft het wel gehoord.
1: Ja, nou? Ik ken hem.
0: hij zegt ja. Hij schudt zijn hoofd daar.
1: Heel mooi, bij deze.
0: Ja.
1: Dankjewel hoor. Ik
0: graag gedaan.
1: Goede luisteraars, tot straks.
0: Yes, tot straks. Doei, doei. Succes daar. Dag. Ja, we gaan gewoon verder met...

Goed, beste luisteraars, je hebt het gehoord. Ik ga nog een uurtje met u door, of twee. De heer Van Gom is even een beetje vertraagd, waardoor ik dus nog eventjes hier blijf zitten. En ondertussen luister je naar mooie Kawina-muziek, Maisa-muziek moet ik zeggen, dacht ik. Ik weet het niet precies. Geniet ervan. Nog 4 minuutjes en dan volgt het nieuws.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Pas

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: is over.
1: Yes, beste luisteraars, daar ben ik dan weer. Het is 9 minuten over de klok van 4 en u bent natuurlijk afgestemd op uw Caribbean radio station Mart Radio via Salto en in de ether 107.9 en digitaal te beluisteren op www.radiomart.nl. Nou, 2047-14291 is het welbekende nummer waarop je mag reageren in deze uitzending die door mij verzorgd wordt. De techniek als verzorging van het programma, Mr. H. Henrix, something like that. En ja, wat hebben we voor muziek? We gaan gewoon lekker met muziek door en af en toe kijken of we wat nieuws kunnen brengen. Dat moet ik dus tussendoor ook doen. Telefoontje kijken, computer kijken, je weet hoe het gaat. Je zit dan hier in de studio en je moet alles een beetje bezigen. Lekker actief zijn. That's the way. Dus we gaan een pokkel horen die ik lang niet gehoord heb. En ik vind hem wel altijd ritmisch heel leuk. Ik hoop dat u het ook leuk vindt. Toriman. Toriman bij de, hè?

Vrolijkheid ook op Buka Baransi. Sommige mensen zeggen dat het een beetje ordinair liedje is, maar Milo Ben, ja, mooi pokom. Het inspireert me. Maar goed, dat ligt aan mij natuurlijk. Wat gebeurt met de fatbikes? Daar hebben we ook wat nieuws over. Fatbikes mogen op gang en brokken in ons land. De verkoop is fenomenaal. Elke week mag ik er ongeveer 40 nieuwe bestellen. Ja, er is nog heel veel sprake dat men deze gasten gaat aanpakken op de fatbikes. Ze hebben geloof ik nog 6 maanden om te denken. En dan moeten waarschijnlijk de brede banden, die moeten er vanaf. En dan wordt het een beetje lastig voor deze arme mensen die zo'n dure bike hebben gekocht. Hoe moet ik dat ding noemen? En helaas niet kunnen genieten van hun snelheid. En snelheid sowieso niet. Maar van hun leuke fiets die ze gekocht hebben. Hun fat bike. Maar ik mag ook zeggen dat het soms wel storend is hoor. Ik maak het vaak mee dat ze in een bloedgang langs je heen komen. En dat is niet altijd even leuk. Met het lawaai. Maar dat is aan de overheid gelegen. Ze krijgen de tijd om die dingen te verwisselen. En zo niet, dan gaan er boetes vallen. Ik heb een liedje uitgezocht. Ik weet niet of u wel ooit gehoord hebt van Capoeira Mata. Dat is Braziliaanse Winti eigenlijk. Zijn we Winti muziek, waar ze dus een soort acrobatische toeren ook doen. En die wil ik u even laten horen. Braziliaanse Zoom Zoom. Capoeira Mata Luistert u maar.

Ja, we hebben liever de grens over gesproken naar Brazilië en zijn nu weer onderweg naar Suriname. Want daar gebeurt er ook van alles en nog wat. Het bestuur van de Surinaamse Politiebond heeft vandaag omstreeks 10:00 een algemene ledenvergadering uitgeschreven naar aanleiding van onvrede onder leden over het uitblijven van de uitbetalingen van wachtgelden. De vergadering vindt plaats in de grote hal van de politieacademie aan de Kommerwijnenstraat. De bijeenkomst volgt op een officieel verzoek van een groep leden die het bestuur heeft gevraagd de kwestie tijdens een ALV te behandelen. Volgens de bond staat de problematiek rond de niet uitbetaalde wachtgelden centraal tijdens de vergadering. Het bestuur zal daarbij een brief bespreken die op 21 mei 2026 door leden is ingediend met het verzoek een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Op de agenda staan onder meer de opening, mededeling en de behandeling van de ingediende brief, besluitvorming en een rondvraag. Ook zal er gelegenheid zijn om andere zaken die de leden aangaan aan de orde te stellen. Het bestuur van de politiebond doet een dringend beroep op alle leden om de vergadering bij te wonen en tijdig aanwezig te zijn. Nou, dus ook bij de politie rammelt het een beetje en daar is niemand blij mee natuurlijk. Ja, wat heb ik nog meer voor u? Ik ga straks een andere soort muziek voor u zoeken, maar we gaan voorlopig eventjes. Oh, daar is meneer Van Gommel. Ik denk, nou, dat is snel. Ja. We gaan Maasenblazen, Tori Mang hebben we gehad. En wat volgt nou? Die volgt.

0: Een hele goede middag, welkom in de uitzending.
1: Nee, ik hoef niet in de uitzending hoor. Goedemiddag. Ik
0: dan gaat u naast de uitzending. Of boven de uitzending. Wat wilt u eigenlijk?
1: Ik wilde vragen over de Repair Café.
0: De?
1: Repair Café, toch?
0: Wat is dat?
1: Mark heeft toch een Repair Café?
0: Oh, Repair Café. Ja. Ik weet het niet. De directie zit hier naast me. Laatste vrijdag van de maand, hoor ik.
1: Laatste vrijdag van de maand.
0: Eerste vrijdag.
1: Eerste vrijdag van de maand. Goed, dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. Dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoe en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Is in een go bipoula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
5: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
4: Ja.
5: En dat je subsidies krijgt.
4: Ja, en meer dan 10.000.
5: Meer dan 10.000, ja.
4: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
5: Ja.
4: En je moet er geen verdienmodel van maken.
5: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
4: Ja.
5: En daarna moet je je weg zien te vinden.
4: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar.
5: Denk u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

Lange jari, jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriend. Na potenti lange jari, jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, wiering ade.

0: 72 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Aan een fortenti moong, aan een fortenti wiki, na fortenti jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Is your cup?

0: te le dicen.
1: Dag Quincy, hoe gaat het?
2: Het gaat, het gaat.
1: Mooi, mooi. Ik begreep dat je bent druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
2: Nou, een documentaire over Nacho.
1: Zo.
2: Ja, ja, dat is, zit er ook aan te komen.
1: Oké.
2: En ja, voor de VPRO. Dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
1: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan in juli, Kitty Kitty.
2: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kitty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet, waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Dus vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend.

0: en dat is als ik het goed heb op 17 juli met bekende damesgroep Aan Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar een lokale attractie en deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, ja. Kassaf is feest. Zoek Poersang.
1: Mooi.
0: En dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag, 11 juli, de Bigisma Day. We hebben de Weekend Europa in de Staanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben straatvoetbal en pana-toernooi. Banana-knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Ja. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
1: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bon voor man. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
0: Dankjewel.
1: Alright.
0: Abu. Okay.
1: Regeling nog ooit.
0: Maar ook regeling.nl. Ja. Wat er allemaal zal gebeuren.
1: Oké. Okay. Abu, groetjes. Joi.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Hey, lieve luisteraars, welkom op deze, weliswaar sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. Nu gaat een beetje geroezemoes op de achtergrond horen, terwijl er een schoonmaker hier bezig is in de studio de zaak een beetje aan het opfrissen. Dat is goed. Norman van Gom is de naam. Ik kom van Rijgersbos. Eetjan heeft voor me waargenomen. Ik was in de Mediahub. En daar bezig met Jules Rijssel. En nog een paar andere mensen, jongeren, maar ook ouderen. Wijzen hoe de situatie daar in elkaar steekt. Zo, we hebben een luxe probleem. Die studio is niet van ons, heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar we mogen gebruik van maken. Maar bij Mart zitten we met een vergrijzingsprobleem. niet genoeg jongeren om daar actief bezig te zijn. Ook met tv, hè. Podcast is vreselijk in nu. Alle grote dagbladen en televisiestations hebben ook een podcastafdeling. Podcast is niets anders dan vooraf opnemen en later uitzenden. Studiogasten uitnodigen. Gesprekken, interviews. En ik voel dat ik de zaak moet gaan trekken. Eerst wijzen hoe het gaat. Podcast kan in beeld en geluid, of alleen beeld. Nee, of alleen geluid, zonder beeld. Dat kan. De KRM-podcast, maar het is gewoon een gesprek vooraf opgenomen. Tegenwoordig zetten ze de camera's bovenop, webcams. En dan kan je het ook zien. Het wordt vooraf opgenomen en geëdit. Dat kan. Dan kan je fouten eruit knippen. Misschien is degene achteraf wijzer geworden en zegt van, nou, die uitspraak die ik heb gedaan in die opname, God is dat poer gimme. Dan halen we het eruit, knippen we er vanaf, editen. En dat, die mogelijkheden zijn er ook in de Mediahub. Dus misschien moet ik voortaan niet meer live, maar gesprekken voeren op de op podcast en zien doen, laat doen. Dat je dwing, dat het trouwens je dacht, hey, dat zijn er ook al jongen. Dan moet je ook toe aan dwing. Kan. Maar met podcast heb je niet de mogelijkheid om rechtstreeks in te bellen en te vertellen wat je ziet en weet. Wat is je nieuws en zo. Nee, dat is normaal. Maar die gesprekken zijn vooraf opgenomen. Mooie interview. Ook gesprekken op straat. Mensen uitnodigen van hoog tot laag. Allerlei mensen kun je uitnodigen, dus dat meeting moet doen. Dat je nou Jeremy live morgen tapa radio, dit wat ik nu doe. Nee, is vooraf opgenomen. En af en toe, dan ben ik wel in de studio voor confronteren. Maar het is zonde dat die mogelijkheid er is. En er wordt geen gebruik van gemaakt, omdat u Gwenty. En dat is het, hè? Die Gwent ons aan niet. Die Gwenty. Live, met interactie. Daar is het moeilijk om over te stappen op het andere. Want daar is Mart bekend om geworden. Live. Bam. Maar live in de uitzending zorgt soms ook voor weer er is. Iemand schreeuwt wat en brengt jou in verlegenheid en je bent te laat. En de luisteraars die geen verstand van zaken hebben, zeggen, ik ben pura maar in een uitzending. Maar dat nog kan. Als het maar kenkbaar is live. Dat je kan gokoten. Bewerken je herhaling. Dat je pura is dat. Maar live is net een voetbal. We gaan. Het is maar zoals die in een stadion. Nou, die in een mogelijkheid voelen hoe repeat. Alleen dat de camera's of de beelden, grote borden, kan je kan draaien terug. Maar als je deed naar een wedstrijdsreef, ja, bal, stadion. Je mag het even herhalen, voor wedstrijden gaan door. dus zo is het ook. Live, dat is het, rechtstreeks, heeft gevolgen. En gisteren heb ik geluisterd naar de heer Souvenir bij Glenn op bezoek, waar hij in zegt dat ja, sma ik haar trouwens in een uitzending wanneer ze een lobby nooit weer doen aan eraan of nooit hoe besteed aandacht eraan. Dat was misschien in het verleden, maar Glenn heeft keihard gezegd van nou, kon aan harde bewijzen, want het kan. Het kan zijn dat was maar bar was aan wat lazy. Maar je kan plakken doen hoe allemaal hij doet. Of het gebeurt regelmatig. Dus daar moeten we voor waken. En dingen zijn, lelijke dingen zijn gezegd in de uitzendingen van Maria live. Maar in een bewustwordingsproces zijn we alert. Of ons elkaar wantrouwen, verkeerde ding. Of doen ze niet. Dat we proberen soms te laat. Je bent niet scherp genoeg. Dat je kan reageren, laat die. Maar dan is het al gezegd. Maar tegenwoordig corrigeren wij op dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer. Voortschrijdend inzicht, hoe kunt je zo schrijf nou? Dus het was interessant, fouilleren van Glenn, proberen, sorry, over Mart. Dat keren ook Mart is in ontwikkeling. Ook de UNO. Koshi Sansa Ubedu in het verleden fout en we herstellen in dat proces dat we doen. En sommige mensen willen blijven, zo'n rancune, Orutori, de lopharde Orutori, Konafesi, Samsa in het verleden, zo zo voel, Gia gevoel tak. Ja, maar Yusrefi, Betakwansan in het verleden, Orusoro dus, en dat is soms lastig. Maar als dingen gebeurd zijn, dan moet je het accepteren dat in het verleden een fout Mickey of Sanipsa, luisteraars, Charo kon verlegenheid of programmamakers schreef je, doe bepaalde uitspraken die niet nodig waren. Maar nu zijn we uiterst voorzichtig. En waar nodig grijpen we in. En als het nodig is, schorsen we ook. Klari, we hadden lastige bellers. Die het leuk vonden om beledigen, te beledigen, blijven beledigen. En op een gegeven moment weer takeren. Hou ermee op of pas het aan. Zoek een fasifu. Tjare, maar no tjaru koin verlegenheid. En sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden om niet meer te bellen naar Mart. Wat we jammer vinden, maar soms zeggen we van oké, dan is het goed zo. Want if nou overgewend, als je gewend bent om anderen te beledigen of een bijnaam te geven. Ook programmamakers, hè, gasten uit Suriname, zo lees je, hoe bij alweer lopjes maar bijnaam in uitzending. Hoe bij tak nou, het wordt kinderachtig. Stoppen ermee. Zoeken naar iemand anders. Goed, dat is het. Maar bij live uitzendingen kan je soms, rechtstreeks uitzendingen dus, kan je altijd achter het net vissen. Daarom blijf ik het zeggen, de Hilversumse omroepen. Ze laten niet zomaar bellers toe in de uitzending. Gia kans hoe bel correct streek, bam! Nee, je hebt een heel soort controle vooraf. Van meneer, wie bent u? Wat is uw naam, meneer? Welke streek belt u? Mag ik uw telefoonnummer? De check voor Siluku, dat in geval iets had in coin verlegenheid, dat ik kan grijpen alsnog achteraf. En ze controleren vooraf. Kan dit toe drie schakelen voor zie kon je naar uitzending. Voor zie contact was aan zomaar. Ze stellen vragen vooraf. Look hoe if you in de Eurocoboom of je hoor in een onderwerp. Die nou weken af. Daarvoor is dit ook oké. Nou, we bellen u terug, meneer of mevrouw. Dan kunt u reageren hoor. We bellen u zelf terug. Nooit de belly, omdat de ziek wat ik nee, dit is weer de. Die zie, hoe nog de kans. Soms laten ze je toe of de ziek dat nee, dat past in haar onderwerp. Dan doen ze dat. Maar Mart moet meegaan met de techniek. AI. Moeten we in sommige gevallen ook gaan inzetten. Ja, we heren de Sani. Unamang talabaka. Je moet meegaan met de tijd, luisteraars. Je hoeft niet helemaal mee te gaan, want dat is ook het authentieke van ons, hè, herkenbaar. Eigenlijk verkoopt Mart, en dat we serie, we moeten het zeggen, we verkopen een beetje nostalgie. Een gevoel van herkenbaar Surinaams. Dat die. En daarom merken we dat jongeren Mart kennen. Maar ze kennen ons via hun ouders. Ja, mijn moeder luistert. Mijn vader ook. Jammer genoeg, ze is er niet. Maar wanneer ik bij haar ging, was die radio altijd op Mart. Zo kennen ze ons wel, maar bemoeien met ons, die jongeren, sommige van die jongeren? Nee, omdat ze zeggen van nee, dat is van mijn moeder, Oruting. Pas wanneer ze ouder worden, sommige van hun, dan gaan ze begrijpen van oh, daarom luisterde mijn moeder naar jullie. Jullie hebben het over Zwarte Piet, oh, over Sinterklaas, oh, ook over Vostentori, de straten en gerechten uit Suriname. Oh, ze herkende. Oh, die pokoes. Oh, ja. Dat ding. Wat tof ding. Ik ga achter de ouders na, meestal. Sommigen, wanneer ze ook ouder worden. We merken het ook, hè. De jongeren van nu, veel van hun, gaan op zoek naar hun roots. Wat toe. Dat is zoek op pe a bronde. Of de bronnen naar Mart. Atore takdape. Vostentori. Ze stellen vragen soms bij Unomang, die andere ook Surinaamse woorden, taal. Dan vragen ze, wat betekent dat? Oh, dan ga ik bij Mart bellen. Laat ze me vertellen wat dat betekent. Wat is Adjossi? Wat betekent dat? Is de gisteren was ik op een plein, meneer Takumi, actie om. En lees even actie, de luisteraars doen, jong, in het dwee, jong. Nomi Breed heeft met die, ja, ik was op het plein daar in Oost, bij de Hora 7 juni herdenking. Ik was vroeg daar. Daar, meneer Konamiya, maar tak, actie, de luisteraars, gimme, zei de Karablad. Jongeman, hoor. Dagoblad. Ik dacht, meneer, dat is opzijde de kar en zo. Ten aten de kar en zo. Maar mijn jongen sap van aden konan ning. Want, ik ben nog niet zo'n dagu. A blad. We nemen een apikiel. Maar suma konan aan ning. Dagoblad. Hij wil het weten. Waarom noemen wij dat ding dagoblad? Jonge vent. Ik dacht, ik ben te midden bakata par radio. Ik zal proberen. Luku even te luisteraar sabi. Zeide de Karen Dagoblad. Wat is een vraag waar vele mensen geen antwoord op hadden. En dadelijk, ik had actie met dat zeide de Karen Sopropo, zeide de Karen Antrua, allerlei dingen. Maar jongeren willen soms weten, want hij vindt het vreemd dat Ablad we Karen Dagoblad. Houden honden ervan? Worden ze ziek van? Vinden ze het leuk? Dagoes? Lijkt het op een hond? Allerlei soort van. Maar ik deed aan een lafo, want niemand had geen antwoord. Nog een bigiwan, Oru, leeftijdsgenoot, had een antwoord voor die man. Hij lacht, hij geniet. En dan is zo'n los aan de insernaren. Samen nog sap zeiden we elkaar en zo op zeiden we dwing. Dagoblad. Tem hier aan woord dat dagoblad bijna. Mijn hoor, ja, mijn hoor. Hoe neem dat? Hoe is dat? Hij ging erop los. En ik zat daar inderdaad, mond verlegen. Ik dacht, wel, misschien trouw en jeet op een radio. Zo zie je dat de radio, Mart in dit geval, ook interessant kan zijn voor mensen die iets willen weten uit het verleden. Zo lees nou een woord toe, zo lees nou een gezegde, zo lees nou een ning. Alle soort fassie, hoe kan gebruiken radio, voor communiceren naar ons schrijven. En leer je, voor ons schrijven. Mino hebben antwoord, Dagoblad. En Dagoblad zweet, ja. Ze heeft een pietjeel zonder Dagoblad. Dan is het geen pietjeel om aan taki. Dan pietjeel naar Fromo. En Dagoblad is groot. En Jerry was ook daar. Jerry dacht, maar hoe nam je maar redouara? na radio wana fromo na vergif e grocery si gotro ma e groho tapijari dagu blad VOV. Los daarvan kunnen we alle kanten op gaan. U bent thuis. Ik heb niet veel vandaag, want straks na mij krijgen we Raymond. Die neemt het over van 6 tot 8. En van 8 tot 10 zijn de heren van stand actief. Maar Gordon Kruden is druk nu. Hè? Gordon is bezig met Kwaku. Het organiseren van geen Kwaku. 1 juli Ketikoti. Dus soms kan hij weer niet. Rokke Gemakeri. Maar dat zijn we gewend tegen deze tijd. 020-471-4291. Wilt u een kant op gaan met ons? Is er iets belangrijk? Heeft u iets gehoord waarvan u zegt van daar wil ik op ingaan? Wilt u inbrengen? Nieuwsoe informatie of gezelligheid? Mag. U bent erin. Wees welkom.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom Jan.
1: Is dat vader aan en dat komt ook blad.
0: Ja.
1: Plantje dat je groot, zei ik wat erom meestal. En dat ook weer op pistappen. En dat plant daarom de
0: karablad. Wat is wat dat, hè?
1: Ja, daarom de karablad, dat ook blad. Maar, dat is maar bij pikken, je wat ze mooi kring. En dan is maar bij met pichelving. Of boring of zo.
0: Maar de dag op de lobas meer, zei je dat moest go pissie dappen?
1: Dat toen nog, sabi. We pis dan in een gracht.
0: Ja.
1: Of zei een bong. Tegenwoordig minder, want je kan kiezen een boetu. Maar voor Sina, sabi, de dag in elkaar horen, dat goed, luku herfde me, luku ja, pepetang. Nou in een magloes dag. En heb jou een dag aangeleend. En dat plasje daar liepen. En je ziet dat dag weer plasje. Maar dat poepen in graben en wasaka. Trouwen en aan dat bakkie.
0: Ja, ja, ja. Andere tijden, ja. Klopt.
1: Andere tijden. Voorzien de in op een maalwakka zo.
0: Ja.
1: Zomaar. Ik ben lukkupe in mijn wakka.
0: Klopt. Kreeg je hem kon aan Holland, maar pas die chasse aan hem. Ja. Wat een morserij hier, man.
1: Maar nou, dat is strafbaar. Dus je moest zo pikken, want je vindt nog pikken. Nee, nou, maar...
0: En Wasaka?
1: Wasaka, je weer aan plastic zakka niet aan.
0: Klopt.
1: Misschien dat ze mij graven. Nou, de dommeren, de troeven in de vuilnisbak.
0: Ja.
1: Alla de vuilnisauto's, wapje, wang. Je kon je leeg, denk. Maar dat goed blad
0: is
1: running, blad sabuant running. Maar kisanen omdat nen senang, sene kotro, tene dat goed bego pisi den blad bego rodape.
0: Oké, dus aan ning ontstaan, werkelijk is senang. En al blad zag mopo in Amerika, dat we karen dog blad.
1: Nee, sabuant ketera, want ook de meeste sani, of one Nederlands, nee. Neng of wang Indonesische neng of usa bitter blood mau ekare bita wiri.
0: Yes.
1: Soporopo sons mekare soporopo matras mekare bitter.
0: Bitter lemon.
1: Bitter lemon of apa de non bitter ya so iets.
0: Ja.
1: Bitter meloen.
0: Bitter meloen ja. Bitter meloen ja. Klopt.
1: Ja. Bitter lemon na.
0: Ja.
1: Fruit. Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Ja, of lemchi.
0: Ja, klopt.
1: Lemchi. Maar we zijn nog meer reëtak of de jongeren. Maar de jongeren, denk al weer dat al, want even nog maar takken, want pisteen van, ik ben meneer vroeger, meneer Weilen, die ben ik radio toe. Begi les or not on les. Botai.
0: Ja, ja, begi les, ja, klopt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Daarna meneer, wat die, neem Zuidoos, meneer...
0: Kwasi-Korendijk.
1: Kwasi-Korendijk. Net Michaas en was aan die mee. Maar ben op...
0: Ja, maar hier is Koro. Koro. Ja.
1: Mevrouw Vlos, dan ga een bij haar. Want pisten die mevrouw Vlos bij dat apparadio.
0: Ja.
1: Nou, maar een soort Sranang Tongo programma.
0: Ja.
1: Maar goed, meneer, quasi korendek doen we hier onderzoek. Fataal en zo. En mami Bri de vereisten die in de universiteit ben gesteld. En dan gaat de universiteit ook overeen voor haar onderzoek dat doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar meneer Norman,
0: we rond af aan, want we lukken jullie om je zat uit die dus we gaan daar.
1: Ja, zo, halve raket steekt uit de grond naar luchtaanvallen, is de net die. Dat is een ontplof, maar hier, biggie raket. Biggie lekker wan, een motor vliegmachine.
0: Zo, P.
1: En ook wel HD, dat van...
0: Maar P aan de Pafasi.
1: Iran mee brengen, volgens mij naar... Nee, Israël zoet haar raket. Maar ik moet net ook onderen, die zoetes daar. Ja, want hier heb je raket. Dan is je drie man dat in een tractor, een blus, tank. Maar die is de vrede takasaka of ontplof.
0: Wat een toestand. Oké, Jan, dankjewel voor je bijdrage.
1: Doei.
0: Taboek, dag. U bent erin, wees welkom, goeiedag.
2: Hi Norman, is het ook niet?
0: Goedemiddag, is het mevrouw Lisbeth, is het? Ja, welkom.
2: Ja, ai, kijk, ik vind dagoeblad een hele lekkere groente hoor. Dus, het heeft niet veel nodig hoor. Tien sara, drie sara, sara, tien trassi, gewoon zo. Eerlijk, nanga inapitje natuurlijk, maar als kind u no ben jamen voeren, omdat mima no ben wan bayen a woyo. Omdat ano ben dat no want het is den potro nanga da bublat. Dus niet man, we want a da bublat eet a potro. Dus dat min heb ik na de Japanese of waar, want ik weet niet waar het waar ze het hebben geplukt. Maar toen we gaan naar Saramaka, dan a da bublat de gro in den vis olo. Dat is gewoon a da bublat. Daar aten we het wel. Maar mijn moeder kocht het nooit op de markt. Ze was, mevrouw, dat ben verferie toch, ja, met wat eten betreft.
0: Klopt, maar dat is een pak mopo.
2: Nou, dat ik nog niet eens een pedemant mijn namen. Maar het wordt ook, het dagoblad, in die Aziatische landen heeft het andere namen. Bijvoorbeeld, geloof ik, de Indische mensen, ik had een kankong volgens mij. Kankong. Maar ik weet niet hoor, in Thailand heeft het weer een andere naam, maar dat weet ik niet zo uit het hoofd. Misschien moet ik het gaan opzoeken straks. Maar ze noemen het ook waterspinazie, dat weet ik wel.
0: Oh.
2: Waterspinazie.
0: Dus het groeit ook hier. Dus.
2: Want het is ook, het is familie. Het is zijn familie.
0: Ah.
2: Nee, het groeit niet hier.
0: Oh.
2: Ja, in kassen. Hier groeit het wel. Ze kweken het in kassen hoor, dat wel.
0: Waterspinazie.
2: Maar ze noemen het ook waterspinazie, omdat het dus echt voornamelijk in water, kreken, hè. Weet je, dat is eigro. En dat is je van een bladvatu toch? Want ik bedoel, alle troep water, ik neem aan, water van de wc. Dus dat zijn ze extra vet.
0: Ja.
2: Dus daarom kocht mijn moeder het nooit. Maar het heeft Aben in wan fadekare wan vis olo.
0: Ja.
2: Daar is het schoon.
0: Oké.
2: Okay. Die is schoon om te eten, dus dan eten we dat ook laat.
0: En het is lekker. Is het voedzaam? Heeft het
2: ja, voedzaam. Okay. Veel ijzer.
0: Veel ijzer.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Mooi. Goed. You too. Hey, glad to hear. Dag. Kijk, die jongeman die daar gisteren was, hij vroeg van de naam. Abbe over aan Ning. Pe aan Ning. Mopo. Zeide elkaar en zo. Heeft het een verband met Dagus? Dus maar minder een nuance, maar een magia uitleg dat hier. Wie bent u? Welkom. Goedemiddag. Meneer, mevrouw, wie bent u de uitzending? Wie bent u? Het duurt ons te lang. Op de achtergrond hoort u wat kindertjes. Die zijn komen spelen hier. Maar geen bellen. Oh, naar Dago Yesi. Dago Blad. Nou, kijk, een paar kleins komen bij komen bemoeien. Etienne en Henk is hier ook hier. Groenteman.
3: Dat is de Yesi toch?
0: Ah, Yesi.
3: Daarom de mijn karas aan
0: Dago Blad. Oh, dat is nog even. Dat is nog even. Ik denk dat de luisteraars hier een verklaring voor jou. Ja, dat is dom. Even. Wie bent u? Nee? Nee, dan ga ik naar een andere. Dan bent u het. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Adjoja.
0: Welkom, meneer Adjoja.
4: Adagoblad, samen mevrouw weet dat ik weer kare waterspinazie. Klopt. En het is kankong. Indische mensen noemen het kankong. Maar Adagoblad, padu koning, if you look at blad, boom, dat je eerst dat je
0: wat
4: dagu ede.
0: Wat dagu ede?
4: Ja, het is blad, maar vooral wat dagu ede. Vandaar, ik ook iets aan een dagoblad en aan mijn groen swampoe. Exactly. En dan mannen, like samen vrouw teken is, wij noemen het waterspinazie. En Indische mensen noemen het kankong. Maar je hebt verschillende variaties van. Jouw aan een lange vind blad, dat is grote vochtige grond.
0: Ja, maar if you look in boom, I just want to go in the mirror, maar ik denk dat ik dat goeie zie. I just want to go in the
4: mirror. Dus if you look in blad, I just want to go in the mirror.
0: Zo ik aan dagu blad. Oké, zo ik aan een dagu blad. Ja, een foto ja nou voor blad schrijven. Zoma een foto.
4: Waterspinazie.
0: Waterspinazie. Google op waterspinazie.
4: Indisch kankong.
0: Indisch kankong.
4: Ja, verschillende vormen.
0: Ja, er wordt gezocht.
4: En een lange fini blad.
0: Ja, messi, want to foto mine, si not for one dago jara. Dago foto sa messi.
5: Dago yesi.
0: Dago yesi?
5: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Oké. Mooi. Dan meneer kan de kies antwoord op een vraag. Dago yesi agersi.
4: Ja.
0: Oké.
4: Kisane dago blad.
0: Mooi zo. Dankjewel, Adjoja. Je nyame no, dago blad? You?
4: Ja, maar. Ik ben tropisch, ik heb toch eens habita kubese groep alasani. Met
0: Oké, thank you. Adjoja heeft dat gezegd. Wie bent u? Welkom.
6: Meneer Norman on the broadcast to take up another tea. Welcome back to March FM.
0: Dit is Revelino.
6: Hoe gaat het met u, meneer Norman?
0: Doe mijn best hoor. Je hoort dat ik ben bezig met het dagblad. Yes. Ken je dat?
6: Ja, ik ken het vanuit huis.
0: Oké.
6: En die Surinaamse soppropop werd toch volgens mij bitter lemon genoemd, toch, in het Nederlands?
0: Bitter lemon? Nee toch, een andere naam.
6: Oh.
0: Iets met bitter ook. Bitter meloen.
6: Bitter meloen.
0: Ja.
6: Oké, maar dat is eigenlijk niet waar ik voor bel eigenlijk. Ik wil eigenlijk twee dingen weten.
0: Mm-hmm.
6: Hoe is het met meneer Pengel? Ik heb hem lang niet meer gehoord. Oh. Is hij in Suriname of...
0: Pengel is in Suriname, inderdaad. En ik heb het idee dat hij Holland is vergeten, hoor.
6: Want ik mis die man.
0: Ja.
6: Ik dacht van, die man is uitlandig sinds vorig jaar. Want ik wist wel dat hij met vakanties zou gaan, natuurlijk, vanwege 50 jaar onafhankelijkheid Suriname.
0: Ja. Hij is daar gebleven, maar ik hoor geluiden dat hij bezig is in te pakken om weer richting deze kant op te komen.
6: Oh,
0: ik durf het niet te zeggen, want dat heb ik vaker gehoord.
6: Oké, want ik mis hem. Ik mis die man.
0: Oh, nou, hij is te zien op de televisie. Hij is bezig met Kulturu TV. Af en toe is hij in beeld, ja.
6: Bezig is, dat weet ik, ja. Want ik volg ook wel eens dingen van hem op YouTube op de telefoon.
0: Klopt.
6: En de tweede vraag is, hoe is het met die ene vrouw die ook wel eens bij jullie kwam bij de radio? Evita.
0: Evita die is op vakantie, als ik het goed heb, maar ik heb er lang niet gehoord. Etienne had meer contact met Evita dan iedereen.
6: En hoe is het met mijn andere vriend?
0: Welke van ze?
6: Jerry Wonder.
0: Jerry Wonder was gisteren op de radio met Poco Majuru.
6: Mijn muziekvriend.
0: Ja, hij was er. Gisteren, hij maakt het goed hoor.
6: Oké.
0: Oké, dan hebben we je vragen beantwoord hoor.
6: Hij had me nog steeds een keer iets beloofd. Als hij er een keer er is, ga ik hem vragen.
0: Dan moet je dat weer.
6: Hij zal me nog steeds een keertje kennis laten maken met Errol Burger. Persoonlijk.
0: Oké, dat kan nog. Dus zeg het nog een keer. Doe een oproep van Jerry. Vergeet me niet. Errol Burger.
6: Oké, ik zal die oproep nu doen. Ja. Meneer Jerry, u had me nog steeds iets beloofd. Want u zal me nog steeds een keertje persoonlijk kennis laten maken met Errol Burger uit Rotterdam. Bij Radio Mart.
0: Gehoord. Iedereen heeft het gehoord. Ze gaan het aan hem doorgeven.
6: Oké, dan wens ik u een hele fijne avond, meneer Norman.
0: Jo, hoor. Dank u wel, hè.
6: Tot ziens, hè.
0: Dag. Dat was Revelino. Revelino. Wie bent u? Welkom. Voordat ik naar Etienne ga, wie bent u? Meneer, mevrouw, bent u in de uitzending? Ja of nee? Dan heeft Etienne de microfoon, want hij houdt van Dagoblad.
5: Ja.
0: Ja.
5: Echt. Als er een groente is waarvan ik hou,
0: ja?
5: Dan is het wel Dagoblad.
0: Oh ja.
5: Vooral met Pichil. Als ik Pichil maak, moet die Dagoblad erin zijn. En nu is het tijd, hè? Dan kan je Dagoblad hier op de markt, twee bosjes voor een paar.
0: Maar is Dagoblad eigenlijk te vergelijken met spinazie, zoiets qua smaak?
5: Nee,
0: toch niet? Totaal niet?
5: Nee.
0: Want ik heb Lisbeth horen zeggen: het is lekker met gedroogde garnalen, zo.
5: Terrassie, met een terrassie. Maar ik hou van Pichil met.
0: Met Dagoblad.
5: Ja.
0: Zonder Dagoblad eet je het niet.
5: Oh, kan
0: Pichil.
5: Kousenband. Pichil kan je variëren hoe je wilt, toch?
0: Oh ja?
5: Ja, Pichil is mijn. Ik eet sommige dagen alleen maar Pichil met. Kool.
0: Kool.
5: Pindasaus.
0: Mm-hmm.
5: Ja, kousenband. Je kan net zo lekker maken als je wil.
0: Oké. Okay. Is er iemand die ons kan zeggen waar er een lekker Pichil te koop is? Of te verkrijgen is.
5: Dat is vreemd.
0: Pichil.
5: Ja, het is vreemd. Dus, dat kom ik nergens tegen. Jij wel?
0: Nee, ik kan je niet zeggen waar je moet gaan voor een lekkere pichil. Wie oh wie? Zeg van, nee, dan moet u daar gaan. Daar Lisbeth. Hebben ze een lekkere pichil.
5: Lisbeth weet het.
0: Denk het niet, maar kan.
5: Ja, je wel bellen.
0: Oké, maar er werd deze een vraag gesteld. Waar in Amsterdam kan je een lekkere pichil, ouderwets lekker dus, verkrijgen hier? Suma. En we weten dat we een paar mensen hebben die van lekker eten bijna alles weten. Maar komt u maar in.
5: Wat is dat? Dat is de reinste onzin die ik hier lees.
0: Wat hoor je? Wat
5: lees je? Microfoon wel,
0: die microfoon staat aan. Ja.
5: Ik hoor hem. Niet op de.
0: Ik hoor je.
5: Dit is de reinste onzin die ik gelezen heb.
0: Oh, je krijgt een bericht binnen.
5: De naam is ontstaan omdat deze plant van oorsprong in het wild langs de waterkant en in sloten groeit. Op plekken waar honden vaak overheen plassen.
0: Maar dat is ook gezegd in de uitzending net. Het is gezegd, dus dan was aan een klop ergens. Gisteren ook. Want ik denk, Dagulogo. Plassen in tapu.
5: Ja, maar goed, je hebt hem ook in het wild waar honden niet komen.
0: Ja.
5: En je planten zit in kassen, is die lekker schoon.
0: Mm.
5: Kijk, ik heb liever die echte van Suriname bijvoorbeeld, die in het water groeit.
0: Ja.
5: Maar je noemt goed, ik kan maar in een foto natuurlijk.
0: Je noemt ik in een foto. Nou, zijn je er niet?
5: Af en toe gooien ze wel een dode hond erin. Nee, het is. Ik weet, op de markt halen ze het meestal uit zwampen, grote zwampen. Ja. En dat is wel schoon hoor. Dat kun je wel gewoon.
0: Oh ja, maar even was en bon. Is er toch niets aan de hand? Ik denk aan de dagogos doen in.
5: Toch bacteriën zo.
0: Bacteriën? Ja?
5: Ja, nee, ik zou het niet eten.
0: Nee. Langs de zwamp ook niet waar er.
5: Die hond is ook ergens aan overleden.
0: Ja. Nee, dus luisteraars, u hoort het, hè? Voorzichtig zijn met het eten van Dagoblad. Je weet niet waar het vandaan komt, maar dat is Suriname. Ja, over Holland.
5: Ja, maar over plassen. Hier groeit het ook en er gaan geen honden plassen.
0: Die honden van hier zijn gekeken.
5: In de kas van meneer.
0: Nee, die honden van hier zijn niet zo vrij als die van Suriname. Hier zijn ze beperkt.
5: Ja.
0: Aangeleend. En dan doen ze mee wakka. Herkonderen.
5: Ja.
0: Die zijn los.
5: Ja, ik vind het maar een rare opmerking. En dat staat nog op internet ook.
0: Het staat op internet?
5: Ja.
0: Oh. Nee, maar die naam was een meneer. En die meneer heeft me al een tijdje geleden dat gevraagd. Hij had me vergeten. Alleen al mijn takatori. Tak mijn actie om mijn lezen. Jong. Ik had hem lang niet gezien. You know, actie de luisteraars. Ik heb me pe aan nek mopo, jongen. Dagoblad. Vader man doe kon aan nek. Sana verband. Zana verband voor Dagoblad. Jerry was daar ook toen aan de manje piki, mij ook toen aan de piki. Een jonge vent hoor.
5: Ik weet, in Indonesië groeit het ook in zwampen.
0: Ja.
5: En dat noemen ze het inderdaad Cancun.
0: Cancun.
5: En, ja, voor de rest, ik zou niet weten van wat het met honden te maken heeft hoor. Misschien wat Henk zegt, dat blad lijkt op een hondenoor. Dat zou kunnen.
0: Zou kunnen.
5: Maar ik zie iemand daar knikken en deze meneer weet veel.
0: Dat is de heer Raymond, die is gearriveerd in de studio. Kijk, en gaat straks
5: overnemen. Raymond, vertel eens, waar komt Dagoblad vandaan?
7: Geen
0: naam,
7: idee.
0: Dagoblad.
3: Waarom de naam?
7: Nee, ik weet het niet. Ik vind het lekker, maar ik,
5: ja.
7: Maar ik weet het niet. Hoe die naam is ontstaan, dat is mij niet bekend.
0: Oké, okay, dan moet deze vraag ook richting Suriname gaan. Kan je dat eens ten aan de man? Nee, nou, die jong looi bij Takwasan toe, maar dan heb je hem voor de man Grabasan horen.
5: Ik weet wel waar Kouseband vandaan komt.
0: Ah.
5: Die naam weet ik wel.
0: Oké.
5: Okay. Kouseband is Kaki Panjang. Huh? Ja, Kaki Panjang in Indonesië.
0: Ja.
5: En waarom ze het Kouseband noemden, in het Nederlands vertaald, is omdat die militairen hadden van die slappe sokken.
0: Uh-huh.
5: Tijdens de oorlog met Nederland. Die burgeroorlog daar, zullen ze. En met die kousenband gingen ze hun sokken vastmaken. Oh. Dus vandaar dat ze het kousenbandje
0: zijn. Kijk.
5: Maar dat is echt een verhaal vanuit Indonesië.
0: Oh ja?
5: Ja. Dus de naam is daar ontstaan. Maar het Kankung.
0: Maar, ja, volgens mij, mijn oma kent de kousenband ook allemaal.
5: Ja, dat is...
0: Kousenbandie. Ja. Zo, daar heb ik haar naartoe. Is een voor, hè? Koosbaantie fos oorlog ding.
5: Ja, maar
0: de bekaar en koosbaantiek ba.
5: Kijk, de meeste van die groentesoorten en planten zijn meegenomen vanuit India, vanuit Indonesië, van noem maar op. Want in het wereld van Suriname ga je geen koosbaant zien groeien.
0: Nee.
5: Pinda is volgens mij ook meegenomen uit een ander land.
0: Wordt tijd voor zo'n programma waar we weten wat we eten. En waar het vandaan komt ook. Dat is mooi. 4 minuten voor tijd. Is de heer Raymond bereid om ons te vertellen wat hij gaat doen? Heb je gasten? Wat is het onderwerp? Welke kant gaan we op vandaag? Njongzu, Instramanton.
7: Ik heb traditiegetrouw. Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Traditiegetrouw heb ik elke maandag Njongzu, Instramanton.
0: Oké. Okay. Hoofdthema.
7: Maar ik heb geen interviews vandaag.
0: Oké, okay, mooi zo. Gisteren hebben we elkaar onder moeilijke omstandigheden
7: ontmoet. Onder heel goede omstandigheden.
0: Ja, dat ja, is leuk.
7: Ja,
0: ja. Ja, Riaas en Langse heren waren niet daar.
7: Ja, om Henk zit te lachen hier. Ja. Want hij weet al dat er een polsbeweging daaraan vastgekoppeld is.
0: Oh.
7: Ja, een polsbeweging. Dat zijn de genoegden van het leven.
5: Absoluut.
7: Het hoort erbij, maar met mate natuurlijk.
0: Ja, en je zat in goed gezelschap.
7: Ik zat in goed gezelschap.
0: Nou. Ja? Lafu, monsieur Gittori.
7: Ja,
0: Oude vrienden.
7: Alle vrienden, ja.
0: Oké. Ja, leuk. Was leuk om te zien.
7: Ja, man. Ik heb genoten.
0: Om je in een andere omgeving te ontmoeten.
7: Alleen als je naar de prijzen kijkt, er waren allerlei hapjes te verkrijgen daar.
0: Ja.
7: En ik weet niet hoe dat komt. Mm. Maar als je kijkt naar een portie spareribs of barbecue eten,
0: ja.
7: Dat begint al vanaf €25.
0: Ja.
7: Het is veel te duur. Saté ook te duur. Waarom moet het zo duur zijn? Oh, het laagdrempelig.
0: Bijna alles is duur geworden.
7: Dat snap ik ook.
0: Kopen ze ook duur.
5: Maar was ook voor een goed doel, toch? Steun aan.
0: Nee. Het was gratis entree, maar... De kraamhouders die hebben volgens mij betaald om daar te kunnen staan.
7: Natuurlijk, het is niet gratis.
0: Ja. Maar het was gezellig.
7: Dat was gezellig.
0: Ja.
7: Er was genoeg volk aanwezig. Het was net een get-together. Mm-hmm. Mensen die je een tijdje niet gezien hebt. Het is een soort een afstart voor Kwaku.
0: Ja.
7: Een soort opstart.
0: Oké.
7: Okay. Ik heb genoten.
0: Mooi voetbal heb ik gezien, hoor.
7: De laatste wedstrijd.
0: Surinaamse internationaal. Maar goed, ik moet groeten. Luisteraars, Theo Truijsbaga. Tambo. Odi.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no som december. Isi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Pipi, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

uno tangwa yuruf aichuru dawa da ukong fado ina programa di de kari mart gevarieerd ina programa mart gevarieerd ala sotori kankona talmenti adayu adami adawala awala male e sorgu tagwe me radio fuka abi prisiri ina tor dati yuri da oso deka apprecieri Radio Mart Lek Faukaren Adena in Bemene Woutrichemstraat nummer IT vrij via Salto. Ik kan vangen tapu 1 noti sebi kaba Martin negi noti dat na vrij ina eter heel grond tapaloon toe natuurlijk. Ik kan Archie Radio Mart toe er anatropi de vida Tembuktu of vida Japan of vida Australia. Je dongo gua www kabamarchi radio mart kabamarchi nl. Dai de inengba dai arti you tranga station ana dati wang ma ook tu you family station wat mart radio mart na wala and of me and of amrabashi and of hn radio mart na wala. Awe make radio mart ifiri and that make me baro eto want tron wale Pechi odi en mi breti takwe poji yesi archi mi breti falek ifiri mi breti falek takwe poji yesi archi en me tegunu unu di da oso me tegunu bigi grand tangi fu diwan teku ten fu archi radio mart ifiri tidena munde koutaki IT uni IT you know that today en te fukba na winter we go ma winter lei want a yurno dorete no de uden lente 21 fu amundisi je begreep dat ou de amoro chat day en bigi fu 21 fu amundisi dan asomo e begin ja. Nee, niet Tatanya. En in Tatanya kon ik bij Wang. Maar in West-Europa. Daar sommige heb ik in. En daar sommige heb ik tena. Mibri, oktober. No. Nee, aan oktober. Maar ik kon vergeten. In elk geval, bij sommige heb ik herfst. Maar zo vaar aan de date. We wachten sommige. Want daar weer mooi ja Holland. Kon nou rusten van Spotu. Jullie daar Holland of Tatanya. De sommige vader. Walosan def do, walosan def she. I kan go pay one in afguat, in aftek opalani space route to takio guat doro secondre. Je begrijp. A konde dis chawalo moi presi, te somro i kan dongo go. I portmoni mus de bon, infiri. If i portmoni el lolo moi, ma in a guat doro secondre of kaba trafas no de, i kan go in walo presi ja Holland. Kelderland. Friesland, je begrijpt, Rotterdamse revie, Groningen, je alle mooi president, Fikan Dongogoluku. If je lolo, ja wapti wagi, if je teki wagi, ik kan lolo gwa doisri, ik kan lolo gwa bergi. De judici schreef ook toe, at de okasi die taki kan teki wagi de gofia tunnel, dat te fuk bij de rota Ingris kondre, assassin de, dat na Europa, omen pasi de. Ik kan go Peewani. Ik kan regua Spanje, ik kan regua de Fransman, ik kan regua Polen. Wie is Peewani? Ik kan go Frankrijk. Olim lai nomo, maar ja, kaba. Den DDC, Oli Diri. Dus in mijn dentak is in een go. Sama utek den tentak do, tek wa give go. Lolo ga weet ik veel, ga ta hot en tot. Iviri. En maar ik kon dat is die mogelijkheid. Zo, lek van tak ik bouw Udoro in een programma voor een markt gevarieerd. En een man die presteert markt gevarieerd. Dat naar Masra Raymond Dalvoer Dala. Je begreep. En dat ik weet Dala sma. Maar dat is dat naar Neng, dat is de mij potenafficie. Masra Dala. Je vierde.

0: En fos mi go moro fara dam yo demo bijing nanga o mi nanga nyungsu na ini serna tongo en mi kan tegu nu tak a nyungsu da disi a nyungsu dis funamku a nyungsu dis funamku e go over sernang kan de kan de temik barang a nyungsu serna tongo bukan tak wam cinton wam cinto risep sa gorong tapa lontu noso noso jana tatania bana fos presi anyunsu di mechakon jine bigisma di archi den family station da anyunsu disi da we broken kon in chimuni da we broken kon di yu di da oso we tegu ten fu sorgu taki in yu egi tomo i kayere sepsa seifen presi na grong na presi manga yu pok mopo ifiri. So, we're gonna fare karen and we'll begin a fato this name baga football tori. Grotapu de klar klari futek prati. Now one of them more bigi prisiri tori. Mana shrifting wa hertra tori epsa na grotapu na lontu. You e shitati prisiri nanga feti e waga anu in anu. Na kondre, Iran sa de in i feti nanga Amerikan ook tu sa tek prati na a bigi football kompa disi. Ne libisma fu Iran abi bigi hopu tapu den kondre ma maar als zo, koolko voetbal, maar als zo, als hij go in a play voor voetbal in Amerika DC. Serna ook toe, ben kan tek prati na Amerika voetbal DC, maar de nova ap koolko voetdoro na Amerika kompa DC. In serna yo abi sma sa ek kraka brachon, trawe kraka arge. Argentino Zobun, trabaja kraka dojri, ya de manat de tu. En furuf de smainser nang e kraka tata oktu, an ala smaera, wat mi kan tegi, de meeste sma fusen nang, mi kan tegi, na brasion de kraka. De abe ufer smase libi, ini sernang. De smase libi, jana, tatanya, trouwens vind ik mijn kraka brachon, want mijn tandrape, mijn kraka tata. Alasma, abe egi denki. En ja, mijn porno om een plezier. Alasma kan kraka, suma afvind ik aan kraka. Trouwens vind ik de kraka, de argument van alle discriminatie drape. Viri, maar mijn elugator her trafasi. De man van Europa vind ik de player moro falk voetbal. Maar if arge no so brachon, guanga kopana oso dami briti. Wisi smafeni tak diskriminasi din arge nanga brachon. Mami elukator strategis, omblad mi feni, if a kopa go na Argentinien no so brachon, dat is sorde manf Europa tak, ana unu we play falk bal. A bale play in Zuid-Amerika ook toe. Ala di football bijina mi bri a bijina India no da India charengo a England so wan so chan miere yudi da oso ta nyu sukba da isa fortero no a fin fato di spere football bijing na fresh presi di shabito ya de uroko basi in sernang ook toe sa jide uroko man wan okasi de sa jide uroko man ook toe okasi for lugudeng predisi. Son kondre na lontu, na apten fuluku aweka disi, because de ap full problema na nga feti so bun orlog. So e si, that free na nga tiri, de bun fara jiden kondre dati. Na aweka kompa disi, e bigin tapu, mibri, for the Uroko, the Beijing Famundisi. sma walos ma sa prisiri maar na schrifting omus luku ook tu sa epsa na trapresi so sisa indra tulsi chakafesi ina karantifu stan news dat bete wamp chinyusu fu fa yudi da oso nanga de wan na he gronta pa lontu fareluku aweka sa obijing fo de uroko fa mundisi wagawa tratori no lanti nanga a animes bedrijf by Tali en V ei de man ei takwan makandra de konawan fu takwan makandra tori fu cha yepi fu di na asfalt wuroko fu van Togerek strati na Slangeroos strati tangatiri sobong a wuroko da tapu no yaso ana kan fin presi moro fara driktoro fu baitali NV mazra farsi kuda baks a vorteri dat noiti no ben kona tafra ete atoris nooit ne ben kona tafra ete maar ook tu by Tali en V cha lanti gona krutu bagra en akon deso dat den de kan vergiti na krutu tori disi lanti abi wan problema bikasi amrabasi taki dat lanti mus luku a project disi ete wan tron. Dus a project dat wan taki a asfalteer tori fu van Togerek strati na Slangeroos strati lanti mus luke ete wan tron. Na trazi Inter-American Ontwikkelingsbangi sobong de kara IDB verklari dat ano pus moni ini a project disi moro efu amra basi naken en amra. Iviri archibong Inter-America Ontwikkelingsbank IDP verklaarde dat ano push money in een project DC moro efu amarabasi nak amara. Baitali en face revi kon nanga wan nyung chat krutu sobun de karen kort geding pere wan dwingi lanti fu ji yesi na afonus fu amarabasi. Adeso dat lanti musu pai a musu pai 1 miljoen SRD ala day if lanti no eji jesi na afonus fu amarabashi mazra kuda bucks of kuda bucks ena edeman fu baitali ataki dat noya so dena nga lanti abi bun tak makandra lanti jileti dat foto meki en lanti saluku fin fini in ator disi en de saluku tak ator disi kan kong boom sondro del kan lasi a paimoni fu IDB internationaal van elkaar in development met bangi baitali en fe feni dat esi nanga go klari mukong ini ator disi tefukba Devukba dan desma samurai tap de pasi samikari van Togerek strati nga Slangeroos strati desma samurai tap de pasi disi des donanga walo edati en dat bete wan tori fu asfaltering fu van Togerek strati nga Slangeroos strati pelanti nga baitali wan chi jugu bende ma ajestak no king e kong in actor disi. We gaan aan tratori baga. Sernan voetbal bontu, sobun SVB, kon nga wan verklari, fu jisma okasi, fu bay karta, fu goluku, a aweka voetbal kompa disi. Sei fuin presi in Amerika, Canada, en Mexico. A edeman fu SVB, masrat Daya Sankar Matura, taki, dat want to money probleem ben de. En dat meki SVB sorgu dat want tra orga sacha yepi fu bai nanga fu seri football karta fu archimi boom just do sorgu fu chayepi fu bai nanga seri football karta in begrip tak ye baya karta na FIFA en te baya karta de im seri im seri ji des madi wango lugu den pri ye begrip en ya tan chana nanga umkobi ye begrip ya de karta sadiri ye begrip tak de wango lugu de wan dongo na na ma pres drape maya efinamoni efimoni no doro so he fara ino mandoro drape es na mandi abi sang sabriti SVB chakona feji dat ten di de ben musu bay de karta na FIFA de na abi novo money bakadati SVB gona uroko na nga watra orga en so den kisna okasi fu Biden karta na FIFA. FIFA bo sorgu fu karta na vespresi mar bakadi sernang no doro na weka FIFA pura ano na tordisi. SVB taki dat furu futbal krakamang besari di na di den na bemang de na bemang fare karen de na bemang ya de na belo bator disi SVB taki morofara dati bosroiti fu ator disi be fin presi tapo an let fasi ook tu de no forteri omen moni de fanga fu di den seri de karta disi. Je begrijpt dat want tra orga kamindri SVB na dora en money dus dat SVB kar want tra orga fu kon yep den fu sorgu tak de kan bay den karta na FIFA want a karta ino kis gratis je begrijpt if sernang be dora weka dat be de wan her tratori ma fu di sernang na dora weka da je kis wan her tra scenario baka wan her tratori je si dus in pay tra na dala in pay FIFA no se ine kis karta ifiri dat te Biden sorry en kan zeer den bakken voor de man die kan op occasie voor Biden ook toe. Zo, dat ben de atori voor den karta sa FIFA serie naga SVB. Adeso, we gaan wat tratori lobbywang. Adeso takwa ozona Robben Strati. De sapper Robben Strati dere, eigenlijk mi bem, volgens mi ben tjara nyo, sinds mi bem, sukupa pres dat de. Maar jullie daar zijn dan, of jullie daar, Archino, is sapper Robben Strati dere. Wa osona Robben Strati bron a bron tena grong tide wa man di bende na siki beri na yordati in a oso kisi esi na go yepi na manj ma disi no be man bro wan bun fashi bikasi wa los moko ben go in sting den chara man disi gua academia atoso fufeni yepi de charengona van elkaar in Tatania Tongo spoedeisende hulp EABO brandweer doro hesbiteng na oso disi en zo brandweer zorgu dat den oso di den alone to of na CC no bron zo meki a oso disi bron na fa oso disi bron no kona fesete isabi teel is de nieuwste dus in Tata Tongo. Die moest vertalen ook toe in zijn Tongo. Je begreep. Wat ook tegen ons doen in een pis dat die. Iviri. Maar ja, saf-safri mee proberen. En jullie daar ook zo. Me hopen dat die lobatori nou een vast defeat. We gaan aan tratori. Na tap drie voor juni van Mondisi. Na Aichura Neti. Want dit is ching. Fin passi want de ching fin de fin want de ching na passi teagona overbridge a passi dat na crossbay fu afubaka passi na de ching disi bede in one gotro se a passi skoutu dongona press disi en esina nga go fu lugu sampsa tru Archibus op Sahara. In a tordisi, patalog anatom, du sexy tapa dedes ching disi. En akona kring dat ina berefu a dedes ching disi walo boru je bukre swarma walo boru bene ina mas ching ina dedes ching disi. En abede a dedes ching disi bedef wan masma viri. En dat bene nyuzu insnantori insernantongo fusernang. Ya walo tori oktu sawe sandef taki ifiri. En solisies dong de prakseri taki yon. Titeka opolanyi. Sorry. Titeka opolanyi taki yon gwa oso ya gwa wanga grong. Dan is dat tak na een spot money je pai fa ticket en op chinso money maar tegen luku te dongo go aske pol te fuk ba i checken te fuk ba i go in a opolanyi baka data opolanyo o gwa luk tu maar dan i pai omel money ba maar dan tegen is doi na opolanyi tegen luku. Saya kisif nyana nga drie. Teye si tak fu a heripi moni di pai. Ine kis furu an borjara. Mbili ye kis wan yang. Ye kis wan fris drank. If na wan sof. O ye karen sir na tong. Mya. Kani kis wan biri. Ma morona de ara. Morona de. Mi fenen falek. Opvallend dat zo min money je pay. Dat te daar look to imos. Ik kan verwachten dat gewoon los san yo chief nyana nga drink it. Code eerlijk. Code eerlijk. Maar ja, as aan beval me op dus. Mi bring it at komchara to dis contapo talmente i sia vide me. Yuri da oso. Mi na paya shator dati. Firi. Wat aan op chim chim money je pay. Na heri pi money je pay. No den aan kan dan bijna 8 tien nga IT barji, 1800 euro je pay, fugokong. Dus maar kan me komt hier opopo, dan gaan we eens maar die dingen opolanyi tegen de dongogwa osotok. Maar mene sapo sana de regelgeving, mene roka KLM, of van de karing. Maar sana val me op, en I must val you up ook to you de ego, voer na oso. Ifiri, en if I just talk to you, you want to watch some cafe scene at all this year. We are there. My car do for guitar. A jenjen for radio mar. Now my car and you know. A jenjen for radio mar. Now naughty to naughty. 4CB1. 4291. Eto one trong. A jenjen for radio mar. You family station. Our station di at. More like. 320 na one yari. A number of station na noti to noti 4CB1 4291 and lek from betay wa fesi everyone chawa san ka fesi no dry you can take a change in the car kona studio ba wa san mim tag well want to mambel drill is ik bara mi jap mi lawa mami ik ben bescheiden mi na karning maar Amerika Englishman moet talk to what my concern sabi talk. Want to man bel release it by one me be follow vanaf hoe HN ben de na amara basi be de ook to de 2 euro di psade na mi kon shit tak 3 man bel ba en anom de so taki me di wan okashi te a de so taki bel release 3 tronk ba dan mi okis klap te fu amara basi na a ede fro fu administrati tak hey a man sma disi if a uma sma disi a bel release it ba if it an attack me wan me libi tagro na unu era an a deso ma ye begrijp tak wan sistema de jana radio mart en wan den sistema de taki if you build relation da fu a day dati da be moy I kan bel baka ma da tamara ifiri dus an a trobi we sukan a you era you di da oso wan to lobu falak. Undi diaje ulob ununa oso falak. Wat awe chamart. Sondro unu mart ne de. Ifiri. Maar ik moest dat, ik ben moest voor Tjara Torres Café. Alleen voor mij ook toe. Smane spit nam tapo, Jiri. Want mij loopt hem een compliment, maar ten eerste mijn spit nam tapo. Dan is het niet prettig. Maar goed, ook dat met Tiki. Want zo hoort het leven eenmaal. Misschien was maar bel. Want lobby wan bij Karkon. Maar is je dan go, asaka en jeng jeng. Lobby wan. Ik kan wel vrij vrij, hè. Mis donja te aitjura neti. Dus ja, nog voor TV kan bel baka. Af dat mis donja, hè. Je begreep. Dan ga je uno mis donja. Zo. Is de. Is de, joh. Ai, boy. Ik heb mijn ego strati voor voor. Maar ik zie, is de. Is de mijn donga gwari als nan. Na vespresi. Iba awang memre. En een moestanti die naar memre dat hij. Want memre bij fin presi. Voor die om een brarang assisa funo. Las libi. Om een tinti jari. Tipsade. De las libi. Voor die de best doorman opalani. En voor zijn opalani. Door naar asfalt voor zijn drie. Dan afreef van vliegtuig. Afreef van vliegtuig. Gwego brems. Gwego tuka. Dan gaan we bong. Dan afreef broko. En je begrijpt dan vrij brokko, dan vrij opelanje neem aan vrij naar let fascimoro, opelanje draaiberen en zo akonfarong. En wat los maar laf libi. Want toesma, ik denk voor of vijf is maar, des maar dat bab koloku. En dan des maar dat die no las libi. Maar amoro bigi, amoro bigi, amoro bigi groepu, sabe ding na opelanje dat las den libi. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en u bent van harte welkom. Mane, ben u dat? Ik hoor niks. Ik ben graag bereid om u te woord te staan. Maar op deze manier. Ik heb goed geraden. Meneer Herman, Nana Herman.
1: Goedemiddag, meneer.
0: Dag, meneer Mane. Meneer Mane, wees u van harte welkom. Goedemiddag, goedenavond. Hoe denk je dat ik ben?
1: Je hebt een mooie dag, man. Daarvoor.
0: Daarvoor, Grand Tangi. Grand Tangi, man.
1: Ik zei, meneer, daarvoor.
0: Hey, Tjago.
1: Over die vliegtuig, zag je je naam.
0: Vliegtuigramp, ja.
1: Ja, maar ik wil nog. Daar is het nog. Moet nog wel wat, hoor. De stewardess.
0: Stewardess?
1: De stewardess. Moet spijt, hoor. Ik wil ook spijt.
0: Also. Nee, zonder is de bedek free. Ik ben kwaad op zo'n free gointje.
1: Nee, je staat over de vliegtuig, dat is je naam.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ja. En ik ben dat je naam, ik ben een soort middag, mijn paai, je bent ook je naam, ben je daarvoor.
0: Ja.
1: SLM, hè? SLM, zo?
0: SLM.
1: Ook je naam. Ja, maar zeg je een euro, wie pijn. Dat is het hoor.
0: Je bent erop, hè?
1: Ja, maar je zei, allemaal die, hè? Also. Ik heb mooi nee, also. Je pijn heb mooi toch?
0: Ja. Je pijn.
1: Ik heb pijn, hè? En als je wat dacht, moest pijn doen, hè?
0: Ja, hè? Maar ja, als je pijn zo met money dan. Zij je kiezen tegen dat lok toe. Je moest kiezen.
1: Ja.
0: Wel, een jaar aan het drinken moest kiezen toe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: Michaelit, maar hij midrappen toch, man? Ik heb genoten.
1: Ja, Babi.
0: Ja, man. Mooi man, Boutori. Oké, mané. Fijne avond, hè, mané. Doei, doei. En dat was mané, Pae. Maar hij was ook daar. Inschrift bij DSD na Real Sernang. Man en Miti, Utaquan Tutori, Iviri. En we hebben breed voor mané. En Unyang, Udringi. En voetbal bij IBK, bij DFC ook toe. Voetbal bij Prey. Weer net, dat kan hebben, maar dat bij Faya. Maar weer bij Sweetie. Weer bij Sweetie, hè. Mi mit walom mati, an atak mati, mandi mi sabi. Kou tak so, mi nan fur mati, hè. Mi nan fur mati. Ma mi abis ma dim sabi, en walos ma mi sabi, en walos ma dim sabi, bekom mi drape ook tu. Nee, di wa 50, na son wa 60, in sa, ik ak wa 70 tu, everyone. Maar, abe mo fsi, abe mo fsi, hè, en, mi, te fuk ba, da mi dongo go mit anga, Biggie Man Senang, zei Rocco Jana Den Haag, ambassadeur excellentie, meneer Ricardo Panka. Met een point herting, met die tori, ambassadeur, met een Rudy Tonk, met Rudy Tonk bij Rocco naar Schrift Precie naar de Kuzestraat. Dus met Rudy Tonk, met die tori, ambassadeur. En ook toen aan toe trash maar bij Kona Tavraai Loon toe, Ifiri. En ik ben een young boy ook toe, maar bij Apuan toe actie. En Masra Panka, ambassadeur, zo boem. Dan, Archie Deng, Taki voor een young boy. En Ajeng Pichi, Tapuan Fasi, die Fiti. En zo'n lot trauma bij Kong. Is dat wel een mooi Kong? Trouwen we Kong ando, is dat niet om? Maar mijn man kon pet amba. Maar ja, mijn lange tong werd napdrapen. Dus dan. Maar toch ben ik goed. Hoeveel niet? In Siri. Nakwam ching bita. Mijn drink trangaar. Mijn hoe want to beer is don't drink. Later one man buy one satay, one portie satay. A patay be sweetie. For true. Me nyang satay. Viri. Baka dat da, me be lost tomorrow. But I'm gonna, me gonna press pe de seri. Barbecue nang a satay. Brada. Lugo mine tak tak roof des, ma say seer drape ya room. Archie mi boom. Mine tak tak roof. Ma fall me up. Tak. One portie barbecue. If in a chawa. Hij begint aan chawa euro, een portie barbecue. Even zakken een spang. Ik noem maar bij een Joseph Angrikira, dere drape. Bij wijze van praat. Sorry, redak me tak dat. Iviri. Maar, ik ben een mooi sweet day, hè. Ugeniet. Ik geniet en. Laat me gaan naar Osso. De Jurufu, Arf IT, dami. Mina Shaki. Maar dat na Oru DJ voor Rotterdam. Want ik moet naar Kerki. Dan ben ik naar Kerki. Ook dongo kwa drapen na Oost. Naar Ria Sernang. Mina Shaki. Oud DJ voor Rotterdam. En ook niet. Maar dat niet potama naar station. Dan maak ik een trein qua por foto. Miguam Osso. En zo heb je ook een leuke dag gehad. Ja, want dan. En ik vroeg om maand en baka, want de mijn koronami ook zo, de mijn potwanyo badkamer, Jimmy. Dus ik heb zorgen dat ik die uitgereisd via Wiki vroeg, want de monteur, de nepre, vroeg, de naidoro. Zo, ja, vaf unude, unyangba, sweetie, alle ubere brinchi, us dono, us danga bagano, want unyang mooi, iviri, en milopso. Somi lobby. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U wees u van harte welkom.
1: Dank voor goedenavond.
0: Oom Henk, goedenavond, Oom Henk.
1: meneer Dalfour, me ben drap en toe jammer dat meneer Simone Dalfour voor me kennis aan meneer Dalfour.
0: Abo mooi vallig era om Henke voetbal met die, abo mooi vallig.
1: Ja, want mina Norman met die, eigenlijk mina eerste maat die Norman, she die Norman.
0: Ja.
1: Maar was dat dan doen aan dat toe meneer Dalfour?
0: Ja.
1: Wat betreft de prijs of hoe denk, ja, hoe de stand.
0: Ja.
1: Ja, want bizarres mi bai lumpia, mi bai loto fua lumpia.
0: Zo.
1: Mi ya tuwel. Mi na bakli, abe shwiti. Maar loto fua te kwel een beetje. Ja, een beetje aan de dure kant.
0: Ja, man.
1: Want dan heb ik het des maar direct san omang. San abe tumoro meerder kant.
0: Ja.
1: En des maar, san wakken niet toe.
0: Natuurlijk.
1: Dat is wel iets te re mij organiseren. Ik ben maar hoor rekenen op zo naar de prijs.
0: Naar de prijs, ja, de prijs. De prijs biedt dat man.
1: Ja, man, ja.
0: De prijs, de mijn prijs, man.
1: Maar wat zijn ook aan het takken? Dat ik vijf dat als dat je bent schuiten, alles aan bent schuiten.
0: Ja, man, ja. Aan
1: je prijs die bent schuiten.
0: Ja. Echt, kring, in een joku.
1: Nee,
0: dat is niet meer
1: mooi.
0: Ja, dat was leuk. Juist.
1: Dat is nou enigste zijn. Dat eigenlijk beweegt naar kant en het heeft gezien.
0: Ja, want niet met Napanga, Amrabashi ook mee, Amrabashi. Hoe bent Nap? Na burgemeester, ambassadeur.
1: Ambassadeur.
0: Ja, hoe bent Nap? Een hele tijd doet Nap naar man.
1: Ja, die wakakoosere visitaat, a directeur, prima bami in Nevezi.
0: Zo. Ja, raman. Ja, raman. Net a wakakwe.
1: Nee,
0: ja, mooi man.
1: Station kom
0: ik
1: kennis
0: aan meneer Dalfour. Ja man, brada om Henk, mi angrijp zie. Mooi man, abo om Henk. Oké man, bye. En dat ben je om Henk. Goedenavond, bedankt voor het geduld dat u heeft opgebracht.
2: Ja, goedenavond, ik heb het al gehoord, dus meneer Dalfour met Roosendaal.
0: Mevrouw Glione Roosendaal, goedenavond.
2: Ja. Ik kom net uit Suriname, ik ben naar Vliegkuizen geweest.
0: No.
2: Luister nou, ik heb het over, het eten in het vliegtuig.
0: Ja,
2: ja het laat de wensen over, inderdaad. Je paise voeren, ik heb pas van Minolobby, want tegenwoordig bijna alles maar in Mekinja Soekroe. Die mensen kwamen met een broodje met gestoofde kip. Was zo zoet. Dan met tijga vrouw als die wat west. Moet ik luisteren. Kan je niet doorgeven aan de keuken? Dat brood is te zoet. Wie gaat nou toespijs voor brood zo? En met alles, hè? Ook in Suriname. Alles aan de maipot Soekroe. Ik kan het niet eten. Ik word er misselijk van. Je betaalt inderdaad zoveel. Af en toe heb je dat je lekkere chow mein krijgt of zo. Maar ze hadden inderdaad nog meer moeten geven.
0: Ja.
2: En weet je wat erg is? Ik heb vandaag nog gebeld voor het bedrag gewoon, hè, voor een ticket. Iemand zegt bedoeldelijk 2500 in december. Ik zeg,
0: zo?
2: Ja, ik heb pas ook 1200 betaald, maar ik moest terug. Ik moest gewoon terug.
0: Ja.
2: Maar het is schrikbarend, hoor.
0: 2500.
2: En weet je wat het is? Ze blijven het opdrijven, omdat de Sabi dat Oezeranamang heet Tango.
0: Met Tango, ja.
2: Kijk, ik kan ook niet zeggen meneer Go, want ik heb mijn behoeftes daar. Alles is echt van mis daar. Mijn osso dat bij alles aan. Dus je kan dat hier
0: Go. Ja.
2: Je moet. Maar 2500 voor december is toch belachelijk.
0: Mama, maar hé man. Nou, alleen in tech heeft tech bij.
2: Ze schrijven het toe aan brandstof.
0: Nou, ja. Hallo. No, de man vindt het gek, want ik geef naar mijn dag.
2: Ja, dat is hier, maar goed, maar dat vind ik niet mafgoed. Iemand heeft me vandaag een tip gegeven. Ze zegt in de ochtend, dus mijn wiki vroeg om manten, dan kan ik Google dat mijn look kan doen. Ik vind niet wambung op ticket.
0: Zelf, ja.
2: Dus ik ga dat proberen, want het is een 1800, 1700 na de money dat.
0: Ja. Is niet normaal, hè?
2: Het is niet normaal.
0: Nee.
2: Maar goed, ik blijf luisteren. Maar Mella, anga Sernantong of ie.
0: Mooi, dankjewel. Grantangi, Sisa, Cleone.
2: Ik weet niet zo.
0: Nee, ik doe mijn best ook,
2: Maar is goed, ik blijf luisteren.
0: Ja, dankjewel, hè? Mooi man, dank je. Groetjes. Ja. En dat was Lobby Sisa Glione Roosendaal. En die pas had dan ook op of Sernan Kong. En mevrouw Roosendaal, op Ominsan, zei hij doet drapen. Je neemt Bigisma in Sernan. Hij hoort Bigisma D ook toe. ook toe hij hoor die soul party in lobby wang masra en meneer Linger vergeet even snel even maar ja de man had naar biertjes met me dan ben je dan far af me herde me bij dongo me bij aangedrapen naar de ozoan a paf klionen bij de monteur die zei dus herde me bij drapen maar nee gof gof gof monteur maar gof gof gof maar gof gof full olijf naar een sapatia want dan tapajari voor sisa klionen boy sapatia olijf, brambi. Oh, mijn vrok toe ben ik naar Jari. Ja, man. En mina de braraf Sisak Leone bij de boom ook toe. Ze hebben Ferrat, Rudy. En trouwens, dat nou is de mimite ook toe naar Real Serna. Maar dat nou een man Sarji en Mamais. Vergeet een vis nee ook toe. Dat ben de bekoosje. Onoezo. O precies, doe bent aten, doe bent andere, doe bent precies gevaarlijk. Dan gaan de tafleur, de Mycène, weet je wel, de Wilson, Carcon. Abel de een bigi familie. Abel de, a herbe koji ben de een bigi familie. Mij kan tegen. A zo heb ik trabirti lek sorgu la tour. Dan gaan de een ratti. Lek familie ben ik voor si. En lek no. Maar ja, zou ze doen. De man wordt ook naar Tata Tongo, tijden veranderen. Je begrijpt. Tengen tjentje, tengen draai. Maar hoe noemt ze even draai toe? Maar om zoek of taal maar om daai ook toe. Ik kan taal aan, maar om daai in een kans ribi. Want we lossen even een pressie. Dan zorg dat ik de nagi siksif neji. Want alles wat ze hebben gezegd. Wins faulo wa kondre, une cosa kondre, ma bepaalde tori. Mandi mus boudrap in Sernang, de wandi de archi. Ada takwe tak takru, fu a kondre. Ma watusani, bekango moro betre. Accidents ma di da ozo no di bou in Sernang. Accident omen den pai, fu stong, smenti, udu. Mansa mus kon schilder. Tide de kong, tamara de ne kong. Dem jide wan bita, dem jide wan preti nyang. Ja, Europa, no, ja, ba nonsens dat hier. Efi, luku nona, nono de me meki, de me frandra her bat kamer fmi. Sa me jide man, na kofi merki sukru. Sumo wan te ekis te, efa wer faya ekis kouro wat ref mi. Ma minu manji, waram ete. Insya bita, wan, yu basi epa, yu nofo. Me you te coffee no so watra on that you know libis malek misrefi ifiri and umus terus refi umus les pechus refi um libi burang ama kadra este wan woro koma kon da mai chi te fumi coffee no so kouru watra. Goede avond, u bent nu live in de uitzending. U hoort het thuis, luisteraars, we jere taki a luisteraar die si Abtega ten, nanga moiti, fukar kong na een station, maar op een of andere manier was aan gefout. Zo boom. A lobby wan di si, a archi wan di si, a archi sma di si. Mene samsang kom samant kada ben, was makareng da leg neer. Maar, bruyano de, a lobby wan di si, a archi sma di si, a mansma of umasma. No dry dry, mis donja te aichuru, dus ik kan balkon baka. Je begrijpt. Ik heb zo net mis je telefoon op. Het is trong. Maar goed. Ja, als je eenmaal hier werkt, is dan jullie radio man, is dan in een studio. Ja, alles wat staan kan vinden, precies. Maar jullie moesten atibron in tang, hoor je schreven, en in tang beleefd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, meneer Dalfour, laatste liedje naar
0: Henk. Oh, maar Henk, mooi man.
1: Ik kan net op de Koisi Wilson.
0: Hey man.
1: Rudy. Salok Rudy.
0: Mrs. Anna de Moro toch. Mrs.
1: We zijn naar Abende Mimati.
0: Ja, mijn grap.
1: Naar Abende Mimati.
0: Zo.
1: We zijn Mike ook Samsoi.
0: Hoi Samsoi, ja. Klopt. Klopt.
1: Ja, toch. Ja. Ik ben man aan de man. Ik pleit toneel aan Anifa, man. Maar dan ben ik taki. A familie Wilson. En net dat hij toch. Naar voetbal.
0: Hey.
1: Maar ik ben blij dat ik 20. Ya. Bende wafen pio di rekbasan ben bigi opopasi gi blakamang.
0: Amambe, Eli Wilson plegi Ajax, a plegi Ajax, Twente, agwa English kondere tu go play.
1: Ya. En amapa ben de wan bigi footballer.
0: Ya. Amambe, de wan bigi mana Robin Hood man, neme krap.
1: Precies dus. Dat mi wan tak even, en voor de rest, zal ik mi omube tabe koichi tu. Mesquite.
0: Ja, Mesquite.
1: Straat 1.
0: Of Marquit. Marquit of Mesquite?
1: Mesquite.
0: Oh, dat ben je wel lichte kleur, man, toch?
1: Ja, waar is die man?
0: Ja, hipsie, man. Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dat is wel net. Ja. Ons, want we blijven tot aan de man.
0: Maar hij moest zappen, want we betalen. Let's say, missus. Let's say, missus, we betalen.
1: Weer het drapje. Wong.
0: Wong ook toe. Wong na laatste passie toch.
1: Meneer Dalvoer, mijn arki moro farawan. Ik kan go in. Dit is na nostalgie.
0: Nostalgie toch.
1: We're taki
0: oma Henk. Abo dan. Oké. En dat bij de oma Henk. En oma Henk ook toe. Vertel je taka bij de na Real Sernang SD. En man kebapoti. Man gaan miti. Abo mooie voetbal en ben miti here. We meet one to traman and the man here mis thing di meta kanga amra basi de meta ku wahti asten dis misap furajo yo anat bas dalfur meta ai mena mi so ya color ya make mati anatak mati want trong ma ya ler sabisma ifiri and amoifshi ya man sa sane go and misitaki fo wintiki e pratunu komita yuru se biuru ya begrep. En si bureau dan watchis barboscopu en bagaren barboscopu watchis nyunsu jab dat salto e yen nyunsu ala yuru ala fur yuru da ya kisi barboscopu na nyunsu dus en ma bakat dati unom dongo gwe un tarchi won mi de bagarat mi de na bagat tayuru fu aichuru en aichuru da watchis brara fito bur. Ana fito ya fito buna nanga Gordon Cruden dan tu masyarakat dati de mo pristeri a programa di dekari football inside me thinking nee de heren van stand sa programa nang de tak fur over football en je begrijpt dat ki no ya so fa aweka damo fodoro dan walo football to ifa aweka taki je begrijpt dus da dat na shani. Da baga sebiro da mi da umbaka. Hey, Walt Crowlers. Mi canto. Ma in Afpil TV. Mi canto. Ma toch mi deite. Jij nu.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: aflevering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder de vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Lobby Archiwang. Grantangi. Grantangi di Wepoti Yesi Archi. Na a station di Dakar Radio Mar. Ko station di na view. Na tapi Eden Charing Radio Mar. Na on family station. Al metaku grand grand grand tangi di Wepoti Yesi Archi. Minena Masra Raymond Raymond Dalfour Dala en ik ontvang in een programma die de kari markt gevarieerd en een programma die si sakba ayjuru dus bakwa yuru dan een programma die si etapu de wij si de heren van staan voor Gordon Cruden je moet er lek van betewu een poko van Ewald Krolles maar nu zo dan een barboskopu bij Kamindri na noya so na mi betegunu tak baka dati dam sa charapuku eto wantron juno Ewald Krolles mi kanto mami deite

Dat bij de mensen Ewald Krolers naar een vaarlijk mooi pokoeving. Mijn kanto. Mijn kanto, maar mijn deete. De man die bij de dag mijn woord de yoku. Als je een taak in groep hoort, dan taak de lee. Vieri. Maar goed, dat was Ewald Krolers met zijn nummer. Mijn kanto. Ja. En leuk van dat ik bij mijn ene maasra Dalvoer, Dala. En moest doen jij naar studio tangwa juro, uit juro. En moest ik tak tintori naar een uno, dan want to poku. En UVC, if one sand de kan karkon ook toe. En mijn ene tide Amarabasi. Amarabasi maasra Norman van Kom, taki. Die maasra HNB de in een uitzending Amarabasi taki van deso taki te pokai draai na anom deso taka amandis do in a studio ay broka poku fu teka jeng te wan lobby wan ekari en dan omhoru sref na rikel dati an atak unu di da osu ma mi dis do in a studio dan mi mhor mi sref hi ook tot na rikel dati if hi rito te pokai draai i kan bel ma akan de ook tot tak te pokai draai en jullie daar ook zijn bel dan dan akans de tak mino teki tapok ook bade kan bel

0: biteng is inang go. Ifiri. Oké. Radio Martje Archinono en idena programma voor Mart gevarieerd en Amansai Pristera programma is na Mazara Dala, Raymond Dalvoer. Voor zo'n gomorofara, dan ga alle spetje. Voor zo'n gomorofara, dan ga alle spetje de watantiri. Watantiri. Watantiri na de wandi last libi, de lobby was a last libi. Alla nem baga famiri. We wish den boom voor krakti. Krakti in den dumuru de DC. De wandi da siki bedi. Is in een go, we hopen dat de smanati sa betre baka so boom de kantron lek van de bede fossi. Ja, trouwang die verjari of ben verjari of moest verjari te. We versterden smanati. Futru, futru. En alle den boonsani sang you die verjari of ben verjari of alle boonsai want do. We krakayu, godoro, tapaf, apasi disi. En zo we bar odina, masra Frank Creton, masra Frank Creton. En sin en ago, we hopu taki, ikonomin dri baka, en dan ikan kolek fai bede baka. Me bari, wan switi, ma oktu, wan lespeki, odi. En zo, yawan tu lo, yawan los masse krakara yo mart. Nanga Archie Wang, de wandi da oso. Logo mi nagan kar ala de neer. Ya bi mene Overman, mevrouw Overman. Ya oma Henk, ya secretaris, ya sisa Dorothy. Ya bi tante Loes, ya sisa Else. Masara Ajoja, Jerry voor Spanje, mene Lisse. Om etje bakbord, Sandam. Nanga en Nichven, die neem Lilian Deekman. Nee, aan de Linde Dijkman, ja. Meneer Frey, Banansi, Sankofa, Nangasisa Anne. En Moroder, hè. Moroder, maar je begrijpt dat ik na een leeftijd voor me, je vergeet wat te zijn. Maar de wandin vergeet toen had die bron. We zijn Biggie Odeju ook toe, in Firi. Ja, als we terugschrijven. We terugschrijven, want we teku tenf bij elkaar, maar dan mif misee. Na mijn bari wan schwitte groet ook toe, nang wale spetje groet ook toe. Viri. Tradei. Da wat je wan torif misrefi. Tradei. Mida oso, da bede koutagi. Bena twaf jura neti. Ma isap ta son faya aver moya dorosi. Da altijd jo abisma na sao. Do dongo komit den srefi. Dat is Jitori, de kangen en brom bij Sigiri, of de kangen en fat bike, of karkon, scooter. Dat is don't upon bangi, dat is Jitori. A tori op zich, aan een probleem. Maar een bari die de meki dat lat net die de tekbal en skopskopu, skopbal, ifiri, dat jullie daar ook zo, dat aan een switch die you. A torbe kon. Ator ben kon weer me ede zodanig, want me ongo sribi nou tok. Dan metak isap sang. De pchim bekademi son of mi dokter ook toe. Maar a bari disi. En of dat me pa euro so. If you ongo meki bari, go an busi go meki bari. Of ga an tenti, pewe metan o serf dao go meki bari drape. Ifere. Ma ina ka meki bari in one week. Pes ma di one sribi, ne man fada sribi. Ifere tok. Dan is zo, met een jengen dan bellen aan Lanti. Schoot u zo boem. Meneer of mevrouw, boy, you. Is er maar mijn vraag om een actie, dan mijn actie, you. Zo maar naar de man, zo'n crossie de weri. Zijn haar leeftijd voor de man. Ik tek teen voor de tak naar de man, voor bar de man, voor haar scouting. Alles wat zijn de actie. Peshim kis wan ati brong. Da as mi belga skout dan wan mi kis wan skout vrouw na lijn. As skout vrouw kan ask me en ja en op welk adres woont u? Wat is uw huisnummer en wat is uw familienaam? Mitak met alle respect. Om breed die tak me take me time for you one kraji that overlast there. Uden a rekos bos, afu teka wagi da udongo da ugo luku sep sadra peto. Sayo ap te maga nanga mineng, pe me tang. Mine bel soso. Ja, dat zijn de procedures. Zo gaat het toe. Nou, afro ben want ik mim ko barden boy. Luku mi kan ko barden boy, mi te afro as koot vrouw toe, as koot dame. Mi te gef mi ko barden boy disi. Na mi wou kon teki. Yuri da ose sap, over sa me taki. Ef mi mus go barden boy. Te fukba, na mis koot ook kon teki. Da isap, sa me bedoel, in virito. Wan mi was sribi, en i frustu, i ede frustu a moment dati. Ko aksi mi pe me tang, sami oso nomru, fami ning. Mi tak, met alle respect, gerre. Ef a sasa nego de libera, de liben. De ambulance rekong, dan kan het baka dat de usa rekong baka ambulance. Met dat goedenavond, fijne avond verder, mi leg meer. Maar, en ik begrijp papi is dat, jongen. Luku, mijn man bepaalt een beleid voor skoutu, als je boemse met taki, en mij bepaalt een beleid. Maar even een borgo man of een borgo vrouw teken ten, voor tja kraji, voor een toer die dangra in, thuis, ai storing, als aan irriterio. Fina actie gewoon tak, wat is de locatie? En wat is de locatie zodat wij ook daar ter plaatse kunnen komen om te kijken in hoeverre er sprake is van overlast. Maar je kan actie me al. Meneer Zap van Unga, als ik denk wat door dat hier, maar meneer ben breed naar pis dat hier. En etouan tron. Mijn heb bepaald beleid voor skoot. Mijn heb ook de pastoor voor skoot. Maar als hij valt op, dan iemand je een kraji. Maar alles soort hot en tot in mijn actie. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Anne.
0: Dag mevrouw Anne.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Anne.
1: Ik heb een vraag hoor. Hoe lang u krijgt een nieuwe badkamer?
0: Ik heb het, ja, ze zijn bezig, ze zijn nu aan het afronden.
1: Nou, hoe lang krijgt u, wordt die badkamer vervangen? Kunt u dat, of weet u dat niet?
0: 2,5 week bijna.
1: Nee, maar ik bedoel, voor jaren is het al, bedoel ik.
0: Dat oh, die bad, die, dat huis is, dat, die zeg maar, het huis is om en bij 40 jaar.
1: 30 jaar?
0: 40.
1: 40?
0: Ja.
1: Oké, dan wordt die vervangen.
0: Dan moet die vervangen worden volgens de statuten, snap je?
1: Ja, ja. Oké. Vanaf hoeveel jaar al eigenlijk? Of weet u dat niet?
0: Ze zeggen vanaf 30 jaar wordt er gezegd.
1: Vanaf 30 jaar?
0: Ja.
1: Vanaf wie kom jij naar Oosterjong? We staan niet vanaf 91, want toilet ben ik stadgenoot.
0: Zo.
1: Als dat ben dood, is dat niet bruin, hè, aanslag. Maar gezin ben je dan jarenlang, ja,
0: zo. Zo.
1: En man, ik ben wel vervangen, dan. Stefan, want deksel, ben dit apart, dan.
0: Ook toe.
1: Zo. Zet hij, vanaf 91, dus ik loop 9 jaar plus 24, 26. Nou, als dat voor een 35 jaar, ik wacht.
0: Zo.
1: En maar hier is 10 boy. Maar, ja, als dat verstopt eeuwig.
0: Eeuwig.
1: Je moet het toiletpapier schrijven. Ik denk ook wel eens op het apart. Het was schandalig tot en met jongens. Dat vorig jaar wang kon. Poepert wang op dop bij broek. Van vijf karatan een energiebesparende klop. Dat jouw broek was aan bij die.
0: Ook toen.
1: Dat was alleen wang kon. Dat was toen mogen geleden al af jaar. Maar tijd me, wang bokro mijn brief. Maar tijd me ook actief in een nieuw toilet. Ja. En ik zie dat nog niet, dat zei je.
0: Zo.
1: En maar ook een look of een woning, maar met tijd me, jong, isabi.
0: Nee.
1: Je bent samen naar Kondre, ja, met tijd me.
0: En je paar euro allemaal.
1: Ik heb ook een last van gehoorige woning. De woningen die eigenlijk rijp voor de sloep, isabi.
0: Ja.
1: Afstraat die mooi valk, hè. Nou, dit wordt in de dingen genoemd de parel van Oost, afstraat die niet. Allerlei mooie rozen en zo in de zomer, keveltuinen.
0: Zo.
1: Aan het water, beton aan het water. Straat die mooi vaarlijk naar de dingen. Ze zijn wel een foto, maar sorry, maar liefde.
0: Ja.
1: Maar als een factorie, hè. Mijn vertrouwen tori toe van misdaad anoniem. Mijn bridat als aan de anoniem. Is dat niet? Want mijn begrijp, daarom des mannen, want de man vrede voor die man samen door.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat is anoniem, en feiten mijn brito. Isabi.
0: Dat de mij taki
1: maar. Ja, open las dat Isabi. Ja, maar daarom desman net trekken naar bel met daar. Maar ik denk wel weer in dat tapu. Isabi. Het was alles. Isabi, dan maar vrede. Vrede maar op klagen. Of dat Isabi een agressief overlastgever. En moeilijk dat maar liever morgen. Isabi.
0: Juist.
1: Het is erg geworden hoor, tegenwoordig. Isabi?
0: Zeker.
1: Dan moet ik alleen maar doen na de demonstranten. De man spoort die een versie of start op desma. Maar onschuldig, maar ik wat kan bij toe.
0: Ja, dat is al minder
1: iets. Ja, dat is gewoon brandwerk, Isabi.
0: Ja, zeker.
1: Dan zal je maar niet echt doen in feite, weet je. Wat je eigenlijk bedenken, is dat maar het nog een joint. Ja, maar ik bedenk de plannen van de minosabi.
0: Gaat het wel,
1: Isabi. Het slaat nergens op.
0: Isabi.
1: Het zal niet doorgedacht, Isabi.
0: Ja.
1: Maar, dus een. Daar zit ik te denken, jongen. Ik denk maar, die spoes gewoon wat kan naar alle soorten. Binnenkort, de man moest wat wakker, de boa of zandangen, want niet bij jou, een pistool toe of dan. Dan met praxeer, want docent, wat vrouw, iemand kapsen van lokale jongen.
0: Zo.
1: Ja, vrouw moest af wat wapenstok toe.
0: Zo. Het moet niet te gek worden.
1: Normaal weer. Hoe verneemt dat in schrijven?
0: Nou.
1: Nee, het is echt niet normaal meer. Isabi, je vraagt je echt af waar het heen gaat.
0: Ja.
1: Isabi?
0: Maar wat man belegt me uit, ik weet niet of ik me appelleteren. Wat man belegt me uit, if achterstallige, van de kara woord,
1: onderhoud
0: neven pressie, dan hoeft u als bewoner niet mee te gaan in de jaarlijkse huurverhoging.
1: Ja, sorry, dat true wel.
0: Ja, oké.
1: Het is op zich wel waar, Isabi.
0: Ja.
1: Isabi, er spelen een heleboel dingen bij, weet je, want de man is president na maar voor tien wat kauku. Begrijp je wat ik bedoel? Wallo man, ik trek naar de bel toe, Isabi.
0: Nee.
1: Want dat kon er is, maar je voelt je zo onterecht in een bepaalde dossier. Zo, is dat?
0: Ja, precies.
1: Terwijl je een klacht offer is dat niet toch? Nee, het is echt uitkijken geblazen
0: tegenwoordig.
1: Met die jongen. Als je nog staat, dan groen tap. Je praxeer, we gaan de wee met bewandel. De wee gaat dat deze aan mij bewandel.
0: Precies.
1: Je kan pas niet schrijven toe, ja.
0: Trutori.
1: En dan wel komen. Maar van best van af aan die realstraat.
0: Ja, best witte man, best pangreed.
1: Het was toch vol teken.
0: Ja, gezellig, ja, tot en met, man. Gezellig. Maar best witte man. Het
1: is 11 uur aan bidden.
0: Ja, maar minnaar, het is zo lang aan het.
1: Oh, is het elk jaar dan?
0: Nou, dit was in het kader voor een memory vliegtuigramp, toch?
1: Vliegtuigramp.
0: Dan maar gewoon memory voorzien en dan een lezing en bagger dat die voetbaltoernooi start.
1: Wel, Minobri, if Asadi Bopsa is Netanyahu bede na vliegtuig. Asadi Bopsa langa Netanyahu. If Amano Bokis wat vergoeden voor miljoenen. Of
0: bij wijze van praten.
1: Is dat niet toch? De man is saka, jongen, je wapen bestand, de man is dit voor de raket naar alle dekta en voor haar heer milieu.
0: Ja,
1: zo. Isabi. Hele milieu is in de war. Mede door deze gasten.
0: Nou.
1: Isabi toch?
0: Ja.
1: Maar ik heb alle jaren over vuurwerkverbod. Isabi toch?
0: Ja.
1: Maar alle dekta oorlogsmaterieel zal maar ik word in de atmosfeer. Isabi, vaak gaan we dat.
0: Zo.
1: Nee, ik denk verder, meneer,
0: meer aan de warrant.
1: Nog
0: wat
1: kunnen
0: be. Kijk eens
1: uit,
0: mooi.
1: Ik maak het verschil, Isabi toch?
0: Nee. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar mooi. Nou.
1: Maar dat, abondant.
0: Bedankt, mevrouw Anne. Ja, en fijne avond verder, hè? Ja.
1: Ai, is goed.
0: Oké.
1: Okay. Doei.
0: Dag. Dat was mevrouw Anne. En ook zo'n kritische luisteraar. En Atjar en Torka Fissie. Ja, dan was een eye-opener in Veri. Attack. Atjara Torka Fissie, like van Engels, Tori. Oefenen Osso, Sao Langalang, Wan Wan Patu. Alle soort kleuratjes. Ze hebben mijn jaren WC Patu, Abi. Dan WC even stop. Maar. Dan heb je een WC Patu. Dat is wel raar. Terwijl je een paar jaar op tijd. Maar goed, zo gaan de dingen eenmaal, hè. En af en toe, ja, wie vaar na, jeng, jeng. Weet man, tak, je moet aan de bel trekken. En zo lees je de mijn kan aan huurverhoging, alle jaren. En dan zo lees je, alle jaren de mijn kan aan huurverhoging. Ja, maar ik nog belde, man. Ik teki computer, daar heb ik een stel een briefje op die de man. Amtelijk, je pot aan man, zeer amtelijk, je schrijft een briefje. Maak de man wiki, want als je bel, je kon klaar naar de man. Zodra, ik onder dit papier, papier is heilig. Als je pot aan Santa papira, direct allemaal op je CGU. En nou, advies die met je, wat lof hoe nu. Toen was aan het dangeren naar de overheid of naar een woningbouw of naar een school toe of naar een wissuma. Dan teg je tegen de bel. Teg je papieren, even naar een computer, ga naar de bibliotheek, stel een boombriefje. Als je zelf dan stel je briefje op, actie die kan stel een fatsoenlijk briefje op. Dan zou je communiceren naar de man. Dan krijg je heel veel voor elkaar. Zo'n systeem in Europa, in video. Voor die mikjes van je badkamer, en dan bel me bel, schrijf dan een briefje, tak, like, zo. Statutair me aprecht met tapu en dan moest kon. En dan kon toe. Ja, we gaan op tien pogo, want we zien taki, hoe de RF IT, dan we broken uit zijn, en we broken, maar we gaan pogo naar Mindri, we gaan kon voor, kom ik ja, kaseko medley, Grand Srika. Goedenavond op de valreep. U bent nu in de uitzending live.
2: Goedenavond, meneer Dalpoer.
0: Dag, meneer Adjoe.
2: Ja, ik ben alle luisteraars goed. Meneer Dalpoer.
0: Hai, man.
2: Adjino. De man, het heeft er nog wel voor gemeten, maar je wil inrichtingskosten, toch?
0: Voorzien, meneer Zapfuno.
2: Ja, tot nu toe krijg je inrichtingskosten. Maar nu vraag ik me af, of je gebruikt al inrichtingskosten. Ja, je staat die jaren na of zo. Alles aan kon verslijten, ik bang niet, alles aan niet. Ja. Of maar dat biedt ook een mogelijkheid, dus ik kan actie bakken, want ik neem aan dat je niet eenmalig een inrichtingskosten krijgt voor je hele leven lang in de woning.
0: Nee, toch?
2: Want dan zou je inrichtingskosten kunnen geven om het na 10 jaar of een bepaald aantal jaren voor dat één.
0: Precies.
2: Dat oren verslijt, is dat biedt ook. Want tijdens dat verslijt, hij kon oren.
0: Hij kon oren, ja.
2: De onderafvloer bedekken aan de hand dat hij. Is dat biedt?
0: Precies.
2: Heb je ook al ik kom een aanmerking voor inrichtingskosten om je huis gewoon opnieuw in te richten na 10 jaar.
0: Ja.
2: Een aantal, ja, begrijp je? Dat was mijn vraag even.
0: Maar inrichtingskosten is ook gekoppeld aan je inkomen, hè? Want aan alles meidje zit dan.
2: Nee, want kijk, mensen die die krijgen ongeveer 3500, 3200, 3500.
0: Ja, precies.
2: Maar ja, maar als je dat hebt, dan kan je niet 10 jaar lang bij dezelfde...
0: Nee. Dat zijn
2: ik ben 2 jaar lang aan op maand, toch?
0: De man die aan vervanging onderhevig, ja. Is dat weet,
2: dus de vraag is, wat is bij Abing, bepaalde tijd? Nee, vernieuwing, zijn niet alles, zijn niet bekies, allemaal niet vernieuwd.
0: Zo.
2: Dus minder, dat heb ik aan dat je tegen een bijzonder bijstand of zo.
0: Of van elkaar, hè?
2: Kennen mensen, weten mensen hoe het zit?
0: Dat de elkaar komt, ja.
2: Ja, aboom.
0: Oké, meneer Adjoja.
2: Bye-bye.
0: Doei, sweetie. Dat bij de Masra Adjoja, ook een man die belt voor ook toe, ja. Trouwe luisteraar. En een man dat voor zich bij kies inrichting kosten. Natuurlijk, inrichting kosten die gebaseerd op je jaarlijkse bruto inkomen. En de man op een grens, if je vader onder een grens voor een jaarlijkse bruto inkomen. If je vader niet onder, dan adeso taki, like van meneer Adjoja taki, je kan kies inrichtingskosten. Maar Masra Adjoja Taki aan de Sabi, even adesso ete. Na ten die we liep, no. Maar, wat aan mijn tak, want toen zijn ik ook Ouro, en die wie tak Ouro Tori, dat is dan naar Grand Tori, Grand Ouro, dat was dan Grand. Dat was draai in een, voor die we tak Grand Tori, dat was draai een pokusa, ik go over Grand Srika. Ja, man.

0: En dat was de Action Stars met hun medley. Ja man, Gran Srika. Gran Srika. Even naar Srika. Even naar... Want ja, Srika, maar je hebt ook toe voor de karakter. Ja, Srika. Van trouwens die sweet krabu. Want volgens mij krabu... Krabu na Srika na wang. Nee, krabu na Srika na wang. Ze zijn wel beide schaaldieren, maar Srika na krabu na wang. Jullie daar ook zo, die is allemaal verschil. Nog draai, karkong. Dat kwam steen komen, dat verteren nu. Sana di frenti, sana di frenti. Te yere fu srika tanga krabu buna tak sriba sriba na wafisi srika tanga krabu na waskal dir ifiri en yu efisabi afikar kong mi bekis wan kari fu wan lobi wan okto di jones no en une karning en yeshi taki sons ma abi zoals mijn abba bribitaki, mijn sabi, sepsa in den oso. En meteen me kan bel ons, maar die sap over den, even naar camera, even zang, me kan bel ons, maar die verstaan voor den tor dat die vier. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Dan meneer Dalvo, na Ajoja.
0: Derde keer meneer Ajoja.
1: Ja, we kunnen nog afgeschild tussen Srika en Krabu.
0: Ai, dime.
1: Da Afrika plata.
0: Ja.
1: Yeah. Da plata en mijn lieve swampu.
0: Swampu.
1: Swampu.
0: Ja.
1: En akrabu.
0: Ja.
1: Maar dat hele lieve toko toko de.
0: Oh, peto toko toko de.
1: Ai. Heel bato toko toko.
0: Leku.
1: De plek vind je maar morofuru.
0: De beesten jij wel toko toko maar toch met die sweetiere.
1: Ja, tuurlijk. Dat tegen ook zo liggen, zo aan het zit ik aan mij te hangen naar Oekutok.
0: Juist.
1: Ja. Ah, boem meneer dat.
0: Hoi, grantang hè?
1: Hoi.
0: Oké man, mooi story. Bye bye. En dat was de heer Ajoja. Meneer Ajoja Juwang. Ajoang, wat verteer die. Zijn er differenti die op te maken als Srika, Nanga, Krabu. En jullie daar ook zo dan. Ik hoop dat ik beloba atori di masra masra ajoja chaka fisi. Maar je ziet dat ik om een kwartier het hè. Dat bagarat de wedoro aichuru. Dus mo lukuf draai wansan even. Dat nou een tori fu masra char. Masra char nou een nef of me. En enanga masra hiwat nanga trashar ook toe ramana dina balendi en slik faisabi rayo mart aben ook toe in boskopu bari atori fu balendi masra charbe sinon boskopu jimi ef miwan chara to disco etwalis natalmente da oga archi atori fu balendi etwan tron
2: We waren graag bij die boskopoe af Sankova. Dat voor jullie. Dat Sankova de opritop op boskopo van jou op naar Inkadas. Die kan voor jullie naar Biggie Balende. Dat we elkaar alles met alle desma voor alle liba voor akondes en afuno. Dat we hier nog geboren aan Balen, maar we naar Sadandoti Piching. We elkaar alle liba. Kukong na tapu firyuli na ini kadans bigi balente kadans de na slotedek Amsterdam.
3: Bigi

0: Ja, lobbywang. Dat bij de one shot to prati voor de kardemang masra anef of me masra char en no go archi un poco fu kajunto latinos ram bidam men sabe fa bijing ba fa wan bijing fa wan bijing maar sa men si ja mi poten ma una yere noti dus mina mina sab sana a probleem ta kana wan bijing maar ja de todisi de todisi hebsa travas na de iviri en na imuse schakel is hier na go iviri fun master na kijk
1: Yo,

En dit nummer is een verzoekje van het hoofdadministratie van onze familiezender. En dat is eentje van Ernie Cedo en Onkel Cedo met hun nummer Het de Petten. En zij zijn afkomstig van de formatie Expo Stars. En met dit nummer zal ik ook afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie hebben mogen genieten deze twee afgelopen uren. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik bedank jullie voor alle aandacht en het feit dat jullie naar jullie familiezender zijn blijven luisteren. En ik doe jullie de hartelijke groeten. Hoe nefetti, dan ons revi. Hoe lipsuta, dan ons revi. Hoe respect, dan ons revi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Aflevering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €30 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto en Lusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto en Lusu.
1: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater. Onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een diner danzant met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
2: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
3: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
4: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
5: Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I just called to say I love you. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe editie van de Heren van Stand. En we waren nog even aan het warm draaien, dus we zijn net iets later begonnen dan normaal. Maar ik hoop dat het u niet afschrikt. We zijn nu gastheren, en met wij bedoel ik Vito Boerne en ik, Gordon Kruden, tot klokslag 10 uur. En we zitten in de zomer, maar het is een regenachtige dag geworden. We missen de warmte die erbij hoort en de gulle zonnestralen die over onze lichaam heen spreiden wanneer het echt zomer is. Trouwens, de WK begint ook bijna. Dus we hebben een hoop dingen die ons te wachten staan. I just called to say I love you. De Heren van Stand, u luistert naar Radio Mart Late Night Radio. Stand by for action.

0: I just called to say I love you, Vito. Hè?
1: Ja.
0: Oh ja, van Stevie Wonder eigenlijk. Wat was dat?
1: Jawel. Ja? Jawel. Ja, ja. Geniaal.
0: Wat is jouw favoriet?
1: Superstition.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Vind je dat, ja? Oké, okay. Nou, ik vind het wel een mooi nummer. Live is hier, om te spelen is het ook een fantastisch nummer trouwens.
1: Ja, ja. Ik vind het echt een...
0: Nou ben ik geen muzikant, maar ik hoorde wel altijd dat de nummers van Stevie Wonder, die hebben de gave eenvoudig te klinken, maar complex om te spelen.
1: Ja, hè? Dat zeggen ze.
0: Echt, het is complex om te spelen. Nooit makkelijk, maar hij heeft een gave om het makkelijk te doen klinken of zo.
1: Ja, ja. Het is een keer uitgelegd, weet ik nog, door Ed Sheeran.
0: Door Ed Sheeran? Oh, die hebben,
1: Het was een keer op tv en hij zegt... De meeste liedjes zijn met vier akkoorden, schijnt.
0: Ja,
1: en hij ging dat voordoen. Hè? Van, dan ging hij het spelen en dan gaat hij verschillende liedjes gewoon van andere zangers.
0: Ja.
1: En dan zei hij van, kijk maar, het is altijd vier. Hij zegt, Stevie Wonder is een van de weinigen die gewoon zes, zeven of acht akkoorden in een lied kan. Hij zegt van, dat is vrij uniek. Hij zegt, maar kijk, die liedjes van mij... En dan ging hij dat spelen ook zo.
0: Klopt.
1: En dat betekent... Ja, ik snap niks van die vier akkoorden. Maar toen hij dat ging spelen, en ook verschillende liedjes, zegt hij, luister maar, kijk maar, dit bedoel ik met vier akkoorden.
0: Ja.
1: En dat schijnt dus dat Stevie Wonder een van de weinigen is, dus die met meer akkoorden...
0: Klopt.
1: Liedjes maken.
0: Nou, er zijn wel meer mensen die dat doen. Alleen er zijn weinig mensen die het dan toch nog heel eenvoudig kan laten klinken.
1: Oh, ja, ja.
0: En dat is een beetje hetgeen. Ja, de meeste popmuziek is maar, zijn maar vier akkoorden. Aan de andere kant, hè, over bijvoorbeeld Casico wordt er ook gezegd soms wel eens. Ja, het is te eenvoudig. We gebruiken maar drie akkoorden, drie, vier akkoorden. Maar dat is eigenlijk precies net als popmuziek.
1: Ja.
0: Dus het gekke is dat de kritiek nooit klinkt richting Justin Bieber en zo. Terwijl die van even weinig. En zelfs de moderne muziek maakt soms nog van minder akkoorden gebruik. Soms nog wel twee.
1: Ik vind het altijd bijzonder dat soms bij die classico muzikanten...
0: Uh-huh.
1: Die kunnen soms ook geen noten lezen. Ze luisteren en dan...
0: Ja, maar er zijn wel meer muzikanten die dat hebben. Ja. En soms hele beroemde ook. Die kunnen niet eens behoorlijke noten
1: lezen. Zij luisteren en dan spelen ze het, kunnen ze het gewoon spelen. Gewoon.
0: Weet je wie ook niet kan lezen? Teddy Riley.
1: Oh, okay.
0: Hij leest geen muziek, maar het wil niet zeggen dat hij, dat hij het niet kan maken. Hè?
1: Hij doet het op de computer. Maar ik bedoel
0: Maar Teddy Riley staat meer bekend als producer, maar die is altijd keyboardspeler in een band geweest. Hè?
1: Okay.
0: Dus dat is, maar hij bijvoorbeeld ook niet en R. Kelly ook niet trouwens.
1: Maar ja, jij hebt wel eens gezegd gewoon van er zijn gewoon Surinaamse muzikanten.
0: Ja.
1: Die zouden gewoon, zeg maar, met een... band in Ziggo Dome kunnen spelen.
0: Ja, hoor,
1: qua talent.
0: Absoluut,
1: toch?
0: Zeker. Ja, ja, ja.
1: Dat je gewoon, alleen ze spelen nu gewoon in een Surinaamse band, maar qua talent zouden zij gewoon bijvoorbeeld een basgitarist bij een Ziggo Dome uitverkocht bij een Nederlandse.
0: Als je kijkt naar muzikaliteit, de mensen die een soort aangeboren muzikaliteit hebben, lopen daar er genoeg van rond. Maar het is gewoon een kwestie van. Je moet je op een gegeven moment wel doorontwikkelen in de muziek. Nou ja, dat kan je door. Daar zou je voor moeten studeren. En hoe je studeert, dat is voor iedereen is dat anders. Maar dan komt de vaardigheid bij. Het enige is, als je dus aan grotere projecten gaat werken, dan wordt er niet per se helemaal alles van tevoren geoefend. Nee, je krijgt een deel thuis gestuurd. En dat is dan wel vaak in notenschrift. En als je dat dan kunt lezen. Dan kan je automatisch ook makkelijker worden ingezet in dat soort projecten. Dus dat technische gedeelte is eigenlijk, zeg ik altijd maar, van als je technisch in staat bent om de muziek goed te lezen, is eigenlijk een verschil in wat voor paycheck je kan vragen.
1: Ja, ja. En dan zouden ze zich bijvoorbeeld moeten inschrijven als een soort ZZP'er.
0: Ja,
1: en dan worden ze ingehuurd voor zo.
0: Tuurlijk, en daarom moet je natuurlijk een netwerk hebben. Hè, want je kan wel talent hebben, maar mensen moeten je zien. Je moet kansen krijgen, je moet kansen creëren.
1: Ja, dat is altijd moeilijk in die kunst- en cultuurwereldje.
0: Het is ontzettend moeilijk, want je bent van ontzettend veel mensen afhankelijk om goed genoeg gevonden te worden. Want als je de verhalen hoort van beroemde muzikanten, nou Ed Sheeran noem jij nu net
1: op. Ja.
0: Dat is een man die op straat speelde, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, wat er vaak is, vind ik, in die kunst en cultuur. Ik denk dat het daarom dat je heel veel MeToo-verhalen hoort.
0: Ja.
1: Het moet je gegund worden. Want soms heb je gewoon artiesten, stel met qua stem, hè, maar dat kunnen ook natuurlijk muzikanten of actrices of acteurs of zo. Die zijn echt werkelijk zo goed.
0: Ja.
1: Alleen, ja, als je geen kans krijgt, dan word jij gewoon niet beroemd. En iemand anders die gewoon misschien met een computer meezingt of die heel. En die heeft wel. Die,
0: ja, dat klopt.
1: Dus ik weet je, het is niet zo van. Zeg maar met sport, hè. Ik ben zo goed. Ik word wel gezien door Ajax of door Real Madrid. Nou, want ik ben zo,
0: bij voetbal heb je dat ook, hoor, trouwens, hoor.
1: Nou, als jij
0: vind ik wel.
1: Ik denk door misschien het moment in de jeugd kan nog wel heel veel. Maar als jij gewoon doorbreekt en jij bent gewoon. Dan word jij wel gescout.
0: Nou, kijk, maar dat gescout zijn is één, hè. Neem bijvoorbeeld Endrick bij Real Madrid.
1: Ja.
0: Er komt, onder Ancelotti leek het erop dat hij eraan komen. Wat wilde ik nou zeggen, jongen? Eraan zat te komen, dat wilde ik zeggen, inderdaad, ja. Maar er komt een nieuwe trainer en die speelt hem helemaal niet.
1: Nee, dat kan. Dus je kan altijd een ander systeem hebben.
0: Het kan dus funest zijn voor zijn ontwikkeling. En gelukkig heeft hij dan een club gevonden in Frankrijk, waardoor hij nog op het nippertje mee is gegaan met de Braziliaanse selectie. Maar het kan ook helemaal misgaan zo'n seizoen. Hè? En je komt niet meer aan de bak en je bent afgeschreven.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, hij heeft het dus nu. Dan word je uitgeleend. En hij is als eerste toch bij Real gekomen.
0: Klopt.
1: Dus dat zegt al wat. Dus dan, als je bij Real op je cv hebt, dan kan je naar veel clubs, hoor. Daarna of wat. Maar je hebt, ik bedoel, met artiesten. Er zijn gewoon artiesten die gewoon wel eens. Je hebt een soort tv-programma, Singing with the Stars of wat dan ook. Ja. Dat zijn helemaal. Maar dan zitten er soms mensen in. En dan denk je weer zelf van.
0: Ja.
1: Ik hoor de stem. Kijk hoe goed. En dat soort dingen. Maar dan.
0: Ja.
1: Ja. Jammer dan. Jij bent gewoon niet beroemd. Want mensen. Je krijgt de kans niet. Of ze gunnen het je niet. En anderen die gewoon. Dat je denkt weer zelf van. Kan hij nou echt zingen? Of zingt hij mee met een computer? Of. Ja. Nou ja, en die wel.
0: Dus, nee. Dus, Oké, daar moet ik je gelijk in geven. Dat heb je natuurlijk wel heel erg in. In muziek en er is heel veel macht bij partijen die de boel faciliteren. Daar heb je
1: heel
0: wel
1: veel
0: gelijk
1: macht
0: in.
1: Is er ook. Maar ook bij producenten, hè? Van een beetje acteurs. Oké, er komt mensen auditie doen.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Biggie Poerie Broekel.
1: dat wil ik niet zeggen, maar.
0: Nou, dan zeg ik het even.
1: Je hoort wel dus dat er heel veel dit soort dingen. Dat dus mensen die aan de macht zijn, hè, dus die bepalen. En het zijn er ook niet zoveel. Kijk, in de muziekwereld in Nederland, misschien zijn er vier grote producenten.
0: Maar het zijn ook vaak dus. En als ze van plek verwisselen, dan wisselen ze ook nog van plek binnen diezelfde industrie. Ja. Dus dat is.
1: En ook bijvoorbeeld als je auditie moet doen voor tv-programma's of film. Het is er niet zoveel. Dus
0: nee, klopt. Dat is wel zo.
1: Als stel dat je een grote ruzie met eentje maakt, dan is het klaar.
0: Dan kan je eruit liggen. Ja, zeker.
1: Ze kennen elkaar. Dan is het van, nou, moet je niet doen. Nou, dan is het klaar met je en zo. Dus
0: ik heb het een keer van dichtbij meegemaakt dat een artiest die ik niet nader bij naam wil noemen, dat die ter plekke waar ik bij was, zonder dat ik daar overal iets mee van doen had, maar dat die gecanceld heet het nu tegenwoordig. En daarna ook niet meer terug is gezien. Dat ging over een live uitzending voor een festivalprogramma. Dat was de openingsavond. En daarin maakte ik voor de eerste keer mee van hoe de plekken werden ingedeeld voor de mensen die in het gedeelte zouden komen wat op televisie kwam. Nou, en dan hoor je dus de commentaren die over en weer. Nou, die wel. Die is een beetje bij de hand. Dus dat hoeft niet. Vorige keer. Nou, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Zoals dat bijvoorbeeld gaat in de lerarenvergaderingen. Wanneer kinderen worden beoordeeld.
1: Precies.
0: Van, heeft hij wel zijn best gedaan. Nou, hij zit iedere keer te kleren. Hij heeft totaal geen. Nou, zo ging het een beetje. En daar heb ik dus letterlijk een artiest gecanceld in worden. En tot op heden hebben we zeer, zeer weinig van deze artiest gehoord.
1: Ja, ik vind dat best wel erg.
0: Dat is erg.
1: Dat zie je nu gewoon, dat het nu vooral om de views of weet je, dat het daarom vooral gaat.
0: Ja.
1: En de echte talenten, die kunnen gewoon, als jij gewoon.
0: Klopt, ja.
1: Kunnen gewoon ondergesneeuwd raken. En terwijl jij misschien een prachtige stem hebt, maar. Ja. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Dan kom je niet aan de bak. Nee, dat klopt. Maar ja, dat heeft dus ook te maken dat die structuren die er zijn. Dat zijn structuren waar vaak mensen zoals wij weinig onderdeel uitmaken van het gedeelte waar de beslissingen vallen.
1: Ja.
0: En we hebben te maken met het feit van die mensen die op ons lijken, die dan wel in die structuren zitten. En misschien wel op posities zitten waar beslissingen worden genomen. ze niet durven te nemen om hun eigen positie niet bedreigd te laten worden.
1: Precies.
0: Dus dat is een heel interessant fenomeen.
1: Alleen, kijk, je kan zeggen wat je wil. Hij is gecanceld door iedereen, maar bijvoorbeeld Kanye.
0: Ja.
1: Die is vanavond weer, hè, volgens mij. Volgens mij is hij vandaag jager, volgens mij is vandaag zijn tweede concert.
0: Ja, in Arnhem toch? Ja.
1: Hij is gecanceld door Adidas. Dat is een deal van 500 miljoen.
0: Klopt, ja.
1: Hij is dat. Maar ze kunnen hem niet meer klein krijgen.
0: Nou, ze kunnen hem niet meer klein krijgen. Nee. En
1: ze kunnen hem nu oké, kan niet naar Italië, hij kan niet daar en zo. Maar qua...
0: Maar dat is dus macht die hij heeft ontwikkeld, maar ook met name de macht die in die social media zit. Man,
1: ja.
0: We hebben natuurlijk veel minder te maken met media die centraal van één punt komen. Hè, zoals Nederlands 1, 2 en 3. Er zijn mensen die leven... mijn dochter kijkt geen tv.
1: Ja, ja.
0: Die kan niet eens behoorlijk een programma opnoemen. Weet je, behalve het journaal dan. Dus die kijkt daar niet. Die kijkt in haar eigen kanaal. En daar kan je blijven bestaan. Omdat die kanalen erbij gebuit zijn. Dat er dus veel content op komt. En zeker Kanye is altijd goed voor content. Wat je er ook van mag vinden. Hè?
1: Maar kunnen die zelfs je... Want zelfs die kunnen jou misschien zelfs blokkeren, toch?
0: Die kunnen
1: ook zeggen bijvoorbeeld een Spotify van...
0: Maar dat kan ook. En daarom heeft Donald Trump bijvoorbeeld... Hij heeft een alternatief...
1: De Truth of zo? Of zo
0: ja, Truth of weet ik veel. Truth Social.
1: Ja, in plaats van X of zo.
0: In plaats van X. Ja, omdat hij dus een platform moest hebben waar hij onbeperkt kon spuien. Dus is hij het zelf begonnen.
1: Ja, en zelfs Adidas, ja kijk, die doet wel van nu ze kan je hebben gecanceld.
0: Ja.
1: Maar die hebben, nou ja, ze zoeken wel een vervanger. Want ze hebben zoiets van 500 miljoen kom je gewoon
0: nee,
1: in.
0: Nee, maar natuurlijk. Maar,
1: wie moet je nemen?
0: Kijk, soms staan er iconen op en die worden het vanzelf. En soms worden iconen gecreëerd. En die gecreëerd worden zijn kunstmatige iconen.
1: Ja.
0: Die misschien goed zijn, maar ook weer niet zo goed. Maar als er een superster is, ja, dan zal iedereen zich weer op de superster gaan storten. Maar Kanye heeft duidelijk een eigen publiek ontwikkeld. Nou ja, dat is natuurlijk een eigen publiek die hem trouw is. Ja, daar kan niemand tegenop. Want als je ook nu bijvoorbeeld zou zeggen van ik trek zijn paspoort in. Het eerstvolgende concert wordt zo'n enorme happening.
1: Ja, want dat is nu gebeurd. Want nu zie je zelfs dat Italianen naar hier komen. Ja, want in Italië mocht hij niet
0: komen. Ja.
1: Dus in die andere landen, die komen allemaal waar het wel kan. En dan krijg je dat. Ja, en ik zag die protesten. Was voor de deur gingen ze protesteren. Ja, goed dat het niet aan de hand is gelopen.
0: Goed voor de streaming.
1: Goed. Dan gingen mensen in gesprek met... wat heeft hij nou allemaal gezegd?
0: Precies.
1: En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Okay, dat is ook, want wat hij heeft gezegd is niet goed, hoor. Dus dat ook niet.
0: Nou, maar ik denk dat het toch al een tijdje duidelijk is... dat Kanye West mentale problemen heeft. Ik bedoel,
1: ja, en dat vind ik dat daar een beetje...
0: Dus laten we alsjeblieft nou niet
1: dat
0: doen.
1: Vond ik een beetje jammer, want Van Dorp... Weet je, die paard van Dorp, die kwam een keer, in een discussie.
0: Maar die is te veel aan het huilen op de tv, vind ik zelf nu, hoor.
1: Ja,
0: ja, maar serieus.
1: Hij was op tv en toen had de tegenstander, dat was dan degene die tijdens de rechtszaak voor Kanye sprak, die zei van, het kwam door die bipolaire stoornis.
0: Ja.
1: Wat betreft medicijnen, wel of niet genomen of zo. Hij heeft publiekelijk ook sorry gezegd. Hij heeft het ook in de kranten gedaan, volgens mij van Financial Times. En hij is naar zo'n opperrabijn gegaan. En dan heeft hij dat ook gedaan. Hij wist het niet eens.
0: Ja.
1: Dus die Van Dorp, die was toen stil. Oh, heeft hij dat? Dus die dacht van, oh.
0: Nee, maar het kan ze namelijk ook bijna niet schelen.
1: Nee, en anderen die zeggen van, ja, het zijn maar woorden. En, ja, maar goed, als ik dan niet meer sorry kan zeggen... en ik ga nog naar een opperrabijn om daar ook gewoon mee in gesprek... en sorry zeg, ik heb publiekelijk ook in een Financial Times... dus niet in zomaar zijn eigen site of zo gezegd. Nou, dat is nog niet genoeg.
0: Nee, maar Thierry Baudet kan wel iedere keer... wanneer hij de zin heeft over omvolken hebben, toch?
1: Ja, omvolken. En die andere was naar een...
0: Marcus Hauer komt met zijn... ook over omvolken...
1: Ja.
0: En dat die met geweld moeten... Nou ja,
1: en ze waren laatst naar zo'n rechtse conferentie. Volgens mij was het in Portugal of zo.
0: Natuurlijk.
1: Met allerlei rechtse leiders.
0: Ja.
1: En dan praten ze duidelijk over remigratie.
0: Ja, precies.
1: Gewoon het uitzetten van niet-Europeanen. En dat wordt gewoon duidelijk
0: en
1: gezegd.
0: En dat mag. En dat wordt verslagen. En dan wordt dan melding. Dat wordt bediscussieerd in de pers.
1: Maar het wordt nu ook niet meer als schaamte. Het wordt ook niet meer stiekem
0: gedaan. We zijn dat al lang voorbij. We zitten in die trein die naar rechts rijdt. En degene die zit te snurken thuis, zou ik zeggen, wordt wakker. Want dat is de realiteit waarin we leven. En kom dan niet met het verhaal van ik ben niet geïnteresseerd in politiek. Ja? Ik hoor dat vaak. Min hebben moeite aan politiek.
1: Ja.
0: Toch, dat zeggen ze altijd. Ja. Maar politiek hebben moeite aan jou.
1: Ja.
0: Ja? Politiek bepaalt hoeveel huur je betaalt. Hoeveel geld je overhoudt. Als je nog kinderen kan laten studeren. Dan zou ik zeggen, hoe kan je niet bemoeien met zo'n met een factor die een dusdanige impact op je leven kan hebben.
1: Wat ik ook zo vreemd hoor. Andere vreemd. Bijvoorbeeld die Liedewij Vos. Die zit daar ook aan te praten. Ja. Terwijl daar mensen zijn ook. Ja. Want ze zijn altijd ultra conservatief rechts.
0: Ja, ja, ja,
1: dus betaal de vrouw moet gewoon.
0: Ja,
1: eigenlijk hoeft ze niet eens stemrecht. Eigenlijk.
0: Nee.
1: Ja, je moet gewoon in de keuken.
0: Kinderen maken.
1: Je moet kinderen maken. Ja. Maar dan jij ben daar als vrouw zijnde.
0: Ja.
1: Ben jij daar dus mee eens? Jij staat daar, Liedewijns, die staat daar. Als maar ben jij dus. Ja. Nou, waarom sta jij hier dan?
0: Nou,
1: dan moet je gaan koken.
0: Ja, ja. Misschien doet ze dat voor de fractie. Maar ik bedoel,
1: Dat vind ik als vrouw zijn, dan vind ik het nog erger.
0: Maar het is altijd vreemd. Maar weet je, het gaat niet meer om logica. Het gaat er gewoon om de kracht van boodschappen blijven herhalen. In een tijd dat mensen niet meer lezen. Als filmpjes langer duren dan 30 seconden, haakt men af.
1: Ja.
0: Na 10 seconden. We gaan maar door. We zijn van die informatie-junkies. Ik merk bij mezelf ook dat ik ook constant op zoek ben naar informatie. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het in mijn broekzak zit. Is het altijd nodig? Dan is het antwoord gewoon nee. Maar dat is wat er dus gebeurt in deze tijden. Dat mensen dusdanig slecht geïnformeerd zijn of willen zijn. Waardoor je ze heel veel op aan kan praten. Want niemand kijkt meer kritisch van hoeveel immigranten komen er nou echt, weet je?
1: Ja, maar ook heel veel mensen die op ons lijken, die praten ook van ze pakken onze huizen af.
0: Ja, dat hoor ik ook altijd, ja.
1: En ik heb echt veel mensen die ik ken, hè. Er zit wel wat in, ze pakken onze huizen.
0: Ja.
1: Nou, ze pakken. En weet je, dat probeer ik altijd uit te leggen. Van, nou, ik werk dan met experts.
0: Ja.
1: Ik zeg, binnen 3 maanden hebben die een huis, hoor. Voor hun is er geen tekort. Binnen 3 maanden hebben die een huis.
0: En die mensen die zorgen ervoor dat die huurprijs ook omhoog
1: gaat. Precies.
0: Want die expert betaalt gewoon €2500
1: precies.
0: per maand.
1: Ja, want ze krijgen zo'n 30% regeling. 30% hoef je geen belasting te betalen
0: precies.
1: van hun inkomen. Dus die kunnen het makkelijk. Maar het punt is, er zijn wel huizen, maar niet voor de niet goedkope huizen. Dus het is niet precies. Zo van, ze zijn er niet omdat allerlei vluchtelingen erin komen.
0: Nee,
1: ze bouwen
0: niet.
1: Bewust niet goedkopere huizen.
0: We hebben het over 2-3% wat vluchtelingen bezetten. Dus dat stelt helemaal niks voor. Want kijk, asielaanvragen kan je wel doen. Door de procedure heen komen is 2. En soms, dames en heren, als we gaan kijken in wat voor woningen de asielzoekers worden ondergebracht.
1: Ja.
0: Dat zijn geen penthouses en heel vaak. Maar dat zijn ook beroerde woningen zitten ertussen.
1: Ja.
0: En dat een enkeling lucky is, natuurlijk. Maar dat is echt wel het merendeel.
1: Precies.
0: En nogmaals, het zijn niet de vluchtelingen die het probleem zijn. Het probleem zijn de oorlogen in de wereld die worden gecreëerd. Die vaak te maken hebben met een Europese of een Amerikaanse invloed. Of een Russische invloed. Die oorlogen veroorzaken dat mensen noodgedwongen uit hun landen willen wegtrekken. Want geloof me, niemand op deze aarde wil eigenlijk weg uit het land. Als je het goed zou hebben, is er geen enkele reden voor jou om weg te gaan. Ja?
1: Ja, maar echt.
0: Toch?
1: En dat is, maar dat is ook hier, hè. Stel dat er oorlog is. Weet je hoeveel vluchtelingen je ook hier gaat hebben?
0: Ja.
1: Weet je hoeveel vluchtelingen, gewoon mensen die zeggen, dus die nu zeggen, nee, ze mogen niet komen. Als er werkelijk hier een oorlog is, een langdurige, dan gaan dezelfde mensen die zeggen ze mogen niet hier, die gaan zelf ook zoeken naar iets.
0: Precies.
1: Als er echt armoe is, dus echt armoe.
0: Ja.
1: Nou, als je wil, kan je blijven. Maar
0: niemand gaat blijven. Natuurlijk.
1: Je wil je gezin verzorgen. Dus je gaat weg om ergens te gaan, om geld te gaan verdienen.
0: Want nu is het allemaal Syrische vluchtelingen. Syrische vluchtelingen, ja. Als er niet een oorlog uitbreekt die gefinancierd wordt door Amerika en allerlei groepen die daar en Turkije die daar een vinger in de pap hebben, gaan die mensen niet op de vlucht. Dan zouden ze vandaag de dag nog gewoon wonen in het land waar ze vandaan komen. Want niemand wil zomaar weggaan. Er is altijd een reden. Dat is even te maken met wel of niet veiligheid is een belangrijke. Heb je wel of niet te eten? En mogelijkheden. Ontplooiingsmogelijkheden.
1: Die route die je moet nemen kan ook je dood
0: natuurlijk,
1: betekenen. Het is niet een makkelijk iets.
0: Verre van dat. Ik vind een Luc Bunemai-serie als Als slaven en ook, in Libië.
1: Je zit gewoon in een klein bootje. Ja. En weet je, het is, weet je dat die mensen smokkelaars hebben? Die verkopen zwemvesten, ja. Maar die werken
0: die
1: gewoon
0: werken
1: niet.
0: Helemaal niet.
1: Ik vind, dan ben je zo laag,
0: ja,
1: als persoon.
0: Ja, dat zijn ook laag. Ja.
1: Nee, maar...
0: Ja, laggie. Zijn lage beesten zijn het. Laten we het zo zeggen. Contact eerlijk.
1: Nee, maar dat jij echt... Dat is echt die debris.
0: Ja, klopt.
1: Dat jij denkt van, ja, ik ga voor 500, laten we zeggen 500 euro, ga ik zwemvesten verkopen.
0: Ja.
1: En ik weet gewoon...
0: Dat ze niet werken.
1: Dat als ze in het zee vallen... Dat kan je toch niet... Je kan het toch niet in jou opkomen om daarmee geld te gaan verdienen?
0: Ja, ook dat. Maar aan de andere kant wil ik ook zeggen... En laten we zeggen, de mensen die op ons lijken... Die PVV en Ja 21 propaganda aan het napraten zijn... Mensen, zijn we vergeten dat wij kinderen zijn... Vaak van immigranten of we zijn zelf immigranten.
1: Ja.
0: Ik kom niet zeggen ja, want toen was Suriname ook van Nederland. Boy, dan moet je zeggen, we waren een kolonie, nog erger. En daarvoor was het een slavenmaatschappij. Maar we zijn kinderen van immigranten.
1: Nee, maar zij zeggen, mijn kinderen kunnen ook geen huis krijgen.
0: Ja, ik weet dat ze dat zeggen. Maar laten ze alsjeblieft in hun eigen geschiedenis gaan kijken en nagaan. We zijn zelf immigranten. En vraag aan de eerste broeders en zusters... die al volgens mij in de jaren 30 hier waren... tijdens de Tweede Wereldoorlog hier waren... 50, 60, 70 jaren zijn binnengekomen. Ga vragen wat hen is overkomen. Ga vragen hoe ze zich hebben gevoeld. Hoe ze zijn behandeld. Waar ze hebben gewoond.
1: En luister, en als die remigratie eenmaal gaat... moet je niet denken dat jij er niet bij gaat zijn.
0: Nee.
1: Hey, ik hoor bij de goede.
0: Ik ben blij dat je dat zegt.
1: Je moet niet denken, ja, de mensen die, ja, denken van... ja, ze moeten weg. Ja. Je moet niet denken dat jij dan op een gegeven moment... Nou, maar jij niet, hoor. Nee, jij mag blijven. Jij bent een goede.
0: Ja, je hebt gelijk. Dus Vito is goed. Ik ben blij dat je deze waarschuwing hebt gegeven. Dus dames en heren, als je hoort ze beginnen uit te zetten... die groep gaat eruit. Hè?
1: Maar dat dachten ze ook bij die ICE, hè? In de US. In de US.
0: In de US dachten ze dat ook.
1: Die Latino's hebben gestemd, hè, op hem.
0: Ja.
1: En nu hun hele familie.
0: Voor Donald Trump.
1: Ja, hij wil ook voor Donald. Is goed voor de economie.
0: Ja, dan maar jankie gewoon. Kom op, man.
1: En nu zijn ze helemaal aan het huilen. Want ik heb zomaar aan het gestemd. En nu is het zonder aanzien der persoons.
0: Ja.
1: Je komt uit Latijn-Amerika. Je gaat gewoon weg. Ja, maar ik niet. Dat waren andere mensen.
0: Precies. Dus meneer in Den Haag, Rotterdam. En die nu zegt, ik ben trots. Want Geert heeft het bij het juiste eind. You to ogwe. Isabi, toch? You ook. En kan je gewoon het eerste schrijven? Dat kan ook nog een keer. We hebben een beller. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond, meneer Kriden.
0: Ja, goedenavond.
2: En die andere meneer.
0: Goedenavond.
2: Ik wil dus zeggen, mijn Libidja vanaf 1961.
0: Ja.
2: En ik heb bijna 20 jaar op een woning moeten wachten.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Dat wil ik alleen zeggen, dus...
0: Maar dat is precies wat we bedoelen.
2: Bij de hoogovens en al die soort dingen.
0: Ja.
2: En... Dus daar wil ik alleen zeggen, ik moet drie hoog, want ik moet eten en drinken.
0: Precies.
2: Ja. Dus ik heb heel veel meegemaakt hier in Nederland. Dus mensen, als mijn generatie uit Suriname komt, we hebben het niet makkelijk gehad ook, meneer Kriden.
0: Absoluut niet, nee.
2: Oké, dat wil ik alleen zeggen.
0: Dank u wel voor uw bijdrage.
1: Ja, want in sommige buurten en zo, kom jij gewoon niet.
0: Nee.
1: Ik weet nog, ik hoorde het, maar dat hoorde ik pas later. Toen waar wij woonden gewoon, dat was toen 71, handtekeningactie.
0: Ja, klopt.
1: Wij waren de eerste en de enige daar.
0: In Zuid.
1: Ja. Handtekeningactie. Ja. Nee, we willen niet. Ja. En dat was niet koopwoning van mijn waarde van mijn woning. We willen gewoon niet.
0: We willen gewoon niet.
1: Nee, het is gevaarlijk. Als dat gaat beginnen, dan gaat het helemaal fout worden.
0: En dat gevoel en die houding zijn nooit weggegaan. Het was dan gewoon een tijdje niet chic om ermee te koop te lopen.
1: Precies.
0: Maar nu zijn we in andere tijden geraakt. En nu kun je die dingen weer roepen. Want je hebt broeders die komen. En partijen die komen. Mannen met stropdassen die... om vloerste verhalen vertellen. Maar daar komt het dus op neer, ja.
1: Kijk, er was een tijd dus... Kijk, toen... Je moet denken aan onze ouders daar. Nou, als jij wordt geweigerd, is gewoon... Je moet gewoon keren.
0: Ja.
1: Er is niet een bureau waar je naartoe kan gaan. No. Of je gaat bij de politie klagen. No. Het is gewoon incasseren.
0: Incasseren.
1: En gewoon, weet je, op je werk.
0: Invechten.
1: Je moet invechten. Toen kwam er een periode dat het wel een beetje kon. Weet je, waren ze voorzichtig.
0: Ja.
1: Je kan niet zomaar weigeren, want je kan je vergunning kwijtraken. Ja. Maar nu zie je weer de kentering.
0: Maar toen was er ook heel veel welvaart. Precies. Toen kwam alles.
1: Ja, toch? Maar nu zie je weer een kentering. dat het wel weer gewoon...
0: Natuurlijk.
1: Dat maar, het wel weer kan. En dat je ziet, want dat heb je ook wel eens. Ik ken ook wel eens broeders gewoon die wij kennen van positieve discriminatie. Nee, het is niet goed. Je moet me aannemen
0: op mijn kwaliteiten.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Ja.
1: Zij hebben dus niet, hebben dus niet door dat positieve kwaliteiten is niet zo van dat je zonder diploma, weet je. Want dan zeggen mensen bijvoorbeeld, positieve discriminatie is niet goed.
0: Ja.
1: Want wil jij een zwarte broeder als piloot...
0: Ja.
1: Die gewoon geen vliegbrevet... Maar zo werkt het niet natuurlijk.
0: Allemaal
1: maar
0: van zij die hele rare dingen.
1: Ja, maar ja. Zij denken dan van... Nee, maar dat wil ik niet. Want degene die piloot is moet wel eens de vliegbrevet...
0: Maar zo logisch lijkt. Maar dat mensen dat gewoon echt niet begrijpen. Ja. En
1: zij denken er worden ongeschoolde mensen aangenomen. Maar dat is dus niet zo.
0: Dat is niet zo.
1: Het is bij gelijkwaardige of bij niet relevante verschillen... Dan pas,
0: krijg je voorrang.
1: Want echt waar, iemand met een... En het is gewoon gemeten, dat zijn gewoon cijfers. Een witte persoon met een strafblad wordt nog eerder aangenomen...
0: Precies, is onderzocht.
1: Dan een zwart persoon. Het is gewoon onderzocht en het is gewoon feiten. Ja.
0: En maar dat zijn feiten die mensen graag niet lezen. En dus ze gaan altijd een mening verkondigen die lekker in het oor ligt. En die direct terug is gebracht naar het microniveau van de persoon. Oh, wacht even, ik kan geen huis weer vinden. Oh, zijn die asielzoekers en die te lui zijn om het dan zelf uit te gaan zoeken... Ik ga even terug in de tijd. De dienstheruisvesting. He, daar wat oudere... Nee, wat zeggen we? De wat rijpere luisteraar. Die kan zich dat nog herinneren. Dienstheruisvesting. Dat was mijn verjaardagscadeau toen ik 18 jaar werd. Toen nam mijn moeder me mee naar...
1: Oh ja, precies.
0: Naar de dienstheruisvesting. Ik kon het niet begrijpen. Had er ook geen zin in. Maar oké, mijn moeder had het zoals vaak... Had ze toch gelijk. Want op een bepaald moment wil je wel weg. En dan ben je blij dat je ingeschreven staat. Maar de dienstheruisvesting, dames en heren. Daarin kreeg je 3 aanbiedingen. Toch, Vito?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: 3 aanbiedingen.
1: Ja.
0: Dus er werd eigenlijk al van tevoren bepaald... in welke buurt je zou kunnen gaan wonen. En waar niet. Je mocht wel weigeren, maar dan kreeg je weer 3 aanbiedingen. Dus voor iedereen die zich afvraagt... hoe komt het nou in Amsterdam dat we in Amsterdam... weer zoveel mensen hebben van Marokkaanse afkomst? Dan is het antwoord de dienstherhuisvesting.
1: Ja.
0: Ja? Hoe komen dat bepaalde groepen in Zuid wonen... andere groepen in Oost wonen? Is de dienstherhuisvesting.
1: Ja.
0: Dus groepen werden bij elkaar gezet. Het is een interessant detail trouwens... dat de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam... is grofweg afkomstig uit 3 dorpen uit het Rifgebergte. Waar toen de mensen naartoe zijn gestuurd... toen er enorme economische groei had, was en men had arbeiders nodig. En vooral arbeiders die vies en gevaarlijk werk deden... of werk wat de gemiddelde Nederlander niet graag deed. Dus... In Amsterdam-West heb je dus heel veel mensen... die min of meer uit hetzelfde gebied komen. En die daar allemaal geplaatst zijn door de dienstheruisvesting. Dan breekt mijn klomp wanneer dan het argument is... ja, ze wonen allemaal bij elkaar. Maar het feit dat ze allemaal bij elkaar wonen... is een overheidsmaatregel geweest. Die heeft ze gewoon bij elkaar gezet. En het probleem is een beetje als je dan denkt van... ja, en de witte mensen zijn massaal weggetrokken. Want nogmaals, in Purmerend en zo... wordt er platter Amsterdams gesproken dan in Amsterdam zelf. Toch? Want de stad is veranderd. Dus nogmaals, dames en heren. If the ma e bigi yagisma...
1: Kom je ook aan de beurt.
0: De ma o yagi toe.
1: Ja.
0: Je blijft niet over omdat je beter Nederlands spreekt. Je blijft niet over omdat je het zo goed kan vinden met Piet, Jan en Klaas.
1: Ik ben goed met de buren.
0: Goed met de buren.
1: Ik krijg de sleutel van ze.
0: Ik help bij de voetbalclub. Weet je wel, dat werk. Hè? En je hebt zelf een hond gekocht die je s'avonds uitlaat.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop niet dat alle hondenbezitters nu aanstoot nemen. Maar u begrijpt wat ik bedoel, hè?
1: Ja, ja. Dus,
0: maar moet ik alleen voor haar laatste lezen? Dan maar Oyagi toe.
1: Ja.
0: En dat is iets waarvan ik toch... Ja, serieus. Mijn klomp breekt wanneer ik sommige van onze broeders en zusters...
1: En het huisprobleem is niet door de vluchtelingen. Ze bouwen gewoon veel minder sociale woningen. Vroeger werd dat door de overheid. Nu zijn het gewoon de
0: projectontwikkelaars
1: en de woningbouw. En die willen gewoon veel meer winst maken.
0: Precies.
1: En ze maken meer winst op middenhuur, vrije sector, dan op sociale. En daardoor gaan die huurprijzen dan ook omhoog. En daardoor zijn ze moeilijker te vinden. En het is gewoon met cijfers.
0: Maar voeg daaraan toe dat onze premier, onze voormalige premier... die zich het niet... Nee, wat had hij het zich niet goed herinnerd, zo volgens mij zoiets. Dat die was toen de premier die de investeerders uitgenodigd hebben op de Nederlandse huizenmarkt. Dat betekent dat er huizen werden gekocht, die werden een beetje geflipt. En vervolgens werden ze duurder in de markt gezet. Nou, de projectontwikkelaars waar je het over hebt, daar is het begonnen. Het is niet begonnen met de vluchtelingen. Het is niet begonnen met de asielzoekers. En alsjeblieft, dat verhaal dat onze vrouwen niet veilig zijn, want dat is het andere argument. Het gaat om onze vrouwen.
1: Ja, dochters. En
0: dochters
1: vrouwen,
0: die niet meer. Als ze een kort rokje aan hebben. Ja. Dan, dat is een beetje het argument, toch?
1: En het punt is ook: ze zeggen dan ook van. Ja, maar als we kijken, zijn er meer verdachten van buitenlandse komst. Maar dat zijn verdachten.
0: Ja.
1: Ze zeggen het ook bewust, hè? Ja. Verdachten. Terwijl ook studies aantonen dat als jij zwart bent of als jij niet westers bent, dat jij eerder verdacht wordt dan dus je
0: en langere straffen krijgt.
1: En ook langere straffen. Ja. Dat is gewoon
0: is onderzoek, dames en heren.
1: Onderzoek naar gedaan. Maar om dan te gaan zeggen, er zijn meer verdachten. Verdachtend is heel anders gewoon.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, want als jij met z'n vijven en jij loopt als zwarte man daar, de kans dat als ze drie mensen moeten aanhouden, is de kans groot dat jij erbij bent. Dus
0: precies.
1: Dat is gewoon.
0: Dus ik wil ook niet meer horen, ik zie geen kleur.
1: Oh ja, ik zie geen kleur.
0: Ik zie geen kleur, toch? Want dat is wat ze vaak zeggen. Ik zie geen kleur.
1: Nee.
0: Ik denk, oh, je ziet geen kleur. Nee, ik zie geen kleur.
1: Ja, He? Dus dat wordt altijd zo. Dat wordt altijd zo gebracht.
0: Ja, toch? Ik zie geen kleur. Het is, we leven in een tijdperk dat kleur er niet meer toe doet. Ja, maar zit je nou weer het slachtoffer uit te hangen?
1: Nee, toch? Maar als jij voor de. Ja, je praat net een beetje over die vrouwen gewoon en dat soort dingen. Dat is woke, hè?
0: Ja, oh ja, dat dan is woke tegenwoordig. Ja.
1: Dan ben je zwak. Dan ben je linkse rakker.
0: Linkse rakker.
1: Als je het voor vrouwen opneemt, ben je linkse rakker.
0: Ja, want dat is echt dat tijdperk van discriminatie en uitsluiting. Zijn we toch al lang voorbij? Want,
1: ben je links. Als je praat over gelijkwaardigheid met vrouwen en dat jij vindt dat vrouwen dat slaan, dan ben je links.
0: Je bent links ook. Ik heb nog even dat ding erbij gepakt. Oké, onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het WODC, bevestigt dat mensen met een migratieachtergrond in de Nederlandse strafrechtketen nadelen ondervinden. Nou, daar had ik geen onderzoek voor hoeven doen, maar oké. Verdachten met een migratieachtergrond worden vaker voor de rechter gebracht en krijgen bij vergelijkbare delicten vaker een detentiestraf opgelegd dan autochtone verdachten. Nou, wat is er dus sprake van? Etnische selectiviteit. De herkomst van een verdachte heeft aantoonbare invloed op beslissingen in het strafproces, los van het type misdrijf. Laagopgeleide verdachten met een migratieachtergrond worden voor hetzelfde vergrijp vaker vervolgd door het Openbaar Ministerie dan hoogopgeleide verdachten zonder migratieachtergrond. Want die heeft dan vaak een foutje gemaakt, toch? Het is een goede jongen, maar die moet weer een kans krijgen.
1: Ja.
0: Jeugddetentie. Jongeren met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdzorg en jeugdgevangenissen. Nou, de verschillen in straffen worden niet uitsluitend door het gedrag zelf verklaard, maar ook door hoe instanties en het rechtssysteem omgaan met verschillende bevolkingsachtergronden. Dat is dus een onderzoek van het WODC.
1: Ja.
0: Dus denk niet van, ik ben niet die man. Mij gaat het niet overkomen, want je bent het net zo goed als ik.
1: Ja, maar ik ben wel een goeie.
0: Ja, ik ben wel een goeie, want ik heb mijn best gedaan.
1: Ja.
0: En die, weet je nog, bij die demonstranten die we zagen bij die weg met het AZC, daar liepen ook regelmatig daar broeders mee.
1: Laatst was er ook eentje, die werd erom geïnterviewd door zo'n bekende, beetje rechts programma. En die was dan ook van, ik kom ook uit de Iran en het zijn geen goede mensen die hier komen en ze moeten weg.
0: Ja, die moeten weg, ja.
1: Ja, de mensen gewoon. Ja. Maar hij denkt dat hij gewoon punten scoort. Van hij wordt nu geaccepteerd. Bij sommige mensen hebben het moeilijk, hè?
0: Ja.
1: Je kan gewoon tussen witte collega's zitten.
0: Ja.
1: En dan wordt er gesproken. En het is voor. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor jou is. Zeker. Om dan daar tegenin te gaan.
0: Ik kan me erbij voorstellen, ja.
1: Het is best wel moeilijk gewoon. Als jij, weet je, je zit daar.
0: Ja,
1: en dan moet
0: jij
1: gewoon zeggen, nou, het is helemaal niet zo.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: En dat is best wel moeilijk.
0: Maar ik zelf vind het ook moeilijk om met dat gevoel te blijven zitten. Want als je thuis zit, Jamin hier is serieus zo.
1: Daar heb ik
0: dan weer moeite mee om dat dan vol te houden op die manier.
1: En ook om wat ik ook vaak moeite heb, om dan te gaan zeggen, maar ja, ik heb het ook gered, toch? Of ik heb ook een koopwoning. Het ligt aan jezelf.
0: En
1: je kan soms gewoon meer geluk hebben dan de ander.
0: Precies. Ja, klopt.
1: Je kan soms gewoon meer geluk hebben dan de ander. Of de ander is verbaal misschien iets minder.
0: Ja.
1: En daardoor is negatief.
0: Daar hebben we een handje van, hè, van dat hele gebeuren. Er is eigenlijk een gebrek aan onderlinge loyaliteit.
1: Nou, weet je wat is? Er wordt ook misbruik van gemaakt. Hè? Kijk, bijvoorbeeld in Amerika dan, Obama is president.
0: Ja.
1: Je moet niet zeuren, hij is toch ook president geworden?
0: Ja, geweest. Dus,
1: wat zeur jij?
0: Probleem nooit. Nee,
1: het ligt aan jezelf.
0: Ja.
1: Het ligt aan jezelf. Slachtoffer. Je moet niet slachtofferrol zoeken. Je moet gaan en dan daar. Maar je hoort trouwens nooit dat Joden in de slachtofferrol zijn. Hè?
0: Nee, die zitten nooit in de slachtofferrol. Nee, die hebben een trauma.
1: Als jij dat ooit zegt, dan is de paniek.
0: Nou ja,
1: want eigenlijk, als wij klagen, wordt dat heel vaak gezegd, niet in de slachtoffer.
0: Ja, klopt.
1: Maar bij dat andere volk is werkelijk nog nooit,
0: precies,
1: heeft er iemand beweerd.
0: Ja.
1: Wat kijk je nou steeds achterom?
0: Ja.
1: Je bent in de slachtofferrol.
0: Ja, klopt.
1: Nou, als jij dat durft te zeggen...
0: Ja, dan is het klaar.
1: Dan is het klaar. Nee, maar volgens mij ben je dan gecanceld door...
0: Je bent 100% gecanceld.
1: Volgens mij wordt gewoon je BSN gewist.
0: Ja, als je die oppast.
1: Je bent gewoon geen persoon meer. Nee. Maar serieus. Wacht,
0: ik moet je remmen, want het is bijna 9:00. U hoort het. De heren van Stal zijn weer full in force. Blijft u luisteren tot klokslag 10:00. We zien u na de reclames.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen Botoch. En let wel je naam, hè. E aan de poort is €5 duurder. No, ator dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iman T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Toujours, toujours, na wieji reisbureau Capricio Stours. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu. Dat wan taki de ma abiro komaka na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstrati. Fuzet ju opolanyi free. Gwa para maribo. Na kande. Isa fasande. Trase gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije munde manteng, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricio Stours.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij het tweede uur van de Heren van Stand. Gordon Kruden en Vito Boerne, uw gastheren tot klokslag 10 uur. U luistert op deze regenachtige maandagavond naar wat klanken op de achtergrond van de playlist 60s, 70s. Ik ga bijna als Norman praten. R&B Soul Groove. Klonk het een beetje of niet, Vito?
1: Ja, klonk een beetje als de directeur.
0: Ja, vond je het?
1: Ja.
0: Zal ik het nog een keer proberen?
1: Ja, zeg het nog eventjes.
0: Six. Nee, wacht even hoor. Ik moet wel even een stemmetje maken. 60.
1: Nou.
0: Dat gaat niet zo goed, hè?
1: Nee.
0: Maar laten we het zeggen. R&B.
1: Nee. Dat is niet zo'n stem, hoor.
0: Is niet even naar. Sorry. Misschien over 10 jaar, dames en heren. Dan komen we terug. Ik ga nog één poging doen. 60s, 70s. R&B Soul Groove. Barry White, Marvin Gaye, Chaka Khan, Luther Vandross en Stevie Wonder.
1: Nou? Ja, nou, een beetje als de directeur wel.
0: Ja, vond je het wel?
1: Een beetje jonge directeur. Ja, wel, maar het klinkt wel een beetje.
0: Ik doe mijn best. Oké. Maar dat diepe, dat heb ik niet van nature, zoals u het kunt horen. Maar ik moet er hard voor werken. Hè?
1: Ja.
0: Nou, we bedanken ze allemaal. Ja, en we hadden het er al over. Ik had de gelegenheid om enkele dagen op Curaçao te vertoeven.
1: Ja.
0: Voor de eerste keer in mijn leven overigens. Hè. Dat was echt niet een vakantiebestemming die ik eerst instantie in gedacht had. Al ben ik in de loop der jaren wel steeds nieuwsgieriger geworden na Curaçao. Ja, en ik moet zeggen, ik vond het prachtig.
1: Ja, toch?
0: Prachtig. Ziet er prachtig uit.
1: Ja.
0: Hele mooie plekken. Zeker de tijd van het jaar was het.

0: temperatuur zeer aangenaam. Want ik begrijp dat het ook andere momenten zijn dat het heter kan zijn. Maar ja, ik ben niet zo lang gebleven, want het was meer vanwege werkzaamheden. Maar ik moet gezegd hebben dat Curaçao is heel erg mooi. En ik ben blij dat ik het heb gezien. Ik weet niet per se als ik nou naar alle eilanden wil gaan. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er dus heel veel nog te
1: ontdekken valt.
0: Nee, maar ik weet wel dat er nog heel veel te ontdekken valt. En vooral als je daar niet echt een goed beeld bij hebt. Nou, wederom is het bevestigd dat er naartoe gaan. Ja, toch wel heel veel dingen veranderd. Ja, moet ik zeggen.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ik vind.
0: Maar,
1: ik ben fan, hè, van de.
0: Van de eilanden, dat weet ik. Maar, Vito, want jij hebt mij even aan iets aan het denken gezet. Want ik moest natuurlijk aankomen en ik moest ook kunnen bellen en internetten, toch?
1: Ja.
0: En jij bevond je op een Frans-Caribisch eiland.
1: Ja.
0: Waarbij je aangaf dat je belt tegen lokale kosten.
1: Ja, ik kon het gewoon met mijn.
0: Ja, je bent dus in
1: Europa.
0: Maar, nou, dus wat gebeurt er dus nu? Want ik wist het natuurlijk wel. Maar ik ging dus bellen met mijn provider om te vragen, nou, wat voor oplossingen bieden jullie daarvoor? Hè? Het was een beetje kort dag en een simkaart wisselen had ik ook allemaal niet zoveel trek. Hè?
1: Ja.
0: En toen zei hij, ja, nee, het is een categorie 4 land en dat ligt dus buiten Europa. Maar ik zei tegen hem, het ligt buiten Europa, maar binnen het Koninkrijk.
1: Precies.
0: Maar binnen het Koninkrijk.
1: Ja.
0: En toen dacht ik bij mezelf, waarom liggen die kosten dan voor mobiel verkeer zoveel hoger op Curaçao? Terwijl de muzikanten met wie ik was, waren er drie. Twee afkomsten van Sint Maarten. En daar, als zij naar Nederland moeten bellen, dan rijden ze naar de Franse kant.
1: Oké. Ja.
0: En voor de mensen.
1: Ja, die Frankrijk dus doet het wel.
0: Die doet het dus wel. Dus ik dacht dan bij mezelf, wat is nu het verhaal? Dat men in Nederland, want het zou dus een hele kleine moeite zijn om de landen die volgens het statuut tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren.
1: Precies.
0: Hè, waarom kunnen die niet tegen lokaal tarief bellen? Nu vroeg ik me dus af, en dat weet ik niet. Hè, misschien weten de luisteraars dat wel. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Amsterdam. Kan je daar naartoe dus nu bellen tegen lokaal tarief?
1: Nee, volgens mij hetzelfde als in Curaçao. En ook internetten is dus, moet je een speciaal kaart hebben, wat is dus duurder. Terwijl, wat ik zeg, de Franse eilanden, die doen het wel. Ik ben januari nog op Martinique geweest en Guadeloupe.
0: Ja.
1: Gewoon, kan gewoon internet, is gewoon Franse.
0: Vito belde me. En mensen, hij zou absoluut niet gebeld hebben als het duurder was geweest. Hè?
1: Dus nou, ik heb het wel voor. Ik heb de luisteraars toch gebeld vanuit Guadeloupe was het.
0: Via WhatsApp.
1: Internet.
0: Ja, het zei je vergeten, Guadeloupe, hoort het. Tegen lokaal tarief. Het is een roaming, je moet je roaming aan of uitzetten. Maar. Ik vroeg me dat dus eigenlijk af. En toen zei hij, maar hij moest lachen. Ja.
1: Maar de Sint Maarten is het dus ook zo. Dus als jij dus naar de Franse kant
0: bel je dus goedkoper. Dat vertelde die jongens, als ze naar Nederland moeten bellen. Maar ja, kijk, zij hebben veel meer familie wonen in Amerika en zo natuurlijk. Ja. Maar dan gaan ze dus naar de Franse kant om tegen lokaal tarief te kunnen bellen naar Nederland. Maar terwijl ze dus, ja, laten we zeggen, weet ik veel, misschien 10 kilometer de andere kant op zijn. Dan vallen ze dus in een soort hoog tarief, want dat is altijd het verhaal, toch? Want het is duur op eilanden, de infrastructuur, ik ken dat verhaal wel.
1: Ja.
0: Dat vroeg ik me dus af. Weet je wat, ik ga de proef op de som nemen. En ik ga eens vragen aan de hoe heet dat weer? De AI.
1: Ja.
0: Om als het in die eilanden, op die eilanden, namelijk goedkoper is om te bellen. Okay.
1: Het is eigenlijk wel gek dat Frankrijk dat wel doet.
0: Ja, maar weet je. Oh, wacht even. Het is de antwoord. Ik ga de vraag stellen. Oké. Okay. Ik heb een vraag over mobiele telefonie en internetten. Is het zo dat op de bijzondere gemeentes van Nederland, daarmee bedoel ik Bonaire, Sint Eustatius en Saba, je een hoger tarief betaalt voor die diensten dan in Nederland? Terwijl in tegenstelling op de Frans-Caribische eilanden de mensen bellen tegen een lokaal Europees tarief. Klopt dat wat ik zeg? Oh, wacht even. Ik heb hem niet helemaal goed aangezet. Nou.
2: Wat je zegt klopt grotendeels. Op de bijzondere gemeenten van Nederland, namelijk Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kunnen de tarieven van mobiele telefonie en internet inderdaad hoger liggen dan in Europees Nederland. Dit komt doordat die eilanden geografisch verder af liggen en andere infrastructuurkosten hebben. Aan de andere kant is het zo dat op de Frans-Caribische eilanden, zoals Guadeloupe en Martinique, de telecommunicatietarieven vaak gelijk getrokken zijn met die van Europees Frankrijk. Dat betekent dat met daar inderdaad bellen en internetten tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met die in Europa. Ziet dat turn 1 search, dat turn 1 search 2.
0: Oké, maar wat ik dan interessant vind, want je zegt als reden waarom het duurder is op Bonaire samen en Sint-Eustatius, is omdat ze verder weg liggen. Maar die Frans-Caribische eilanden liggen ook verder weg van Frankrijk. Dus dat kan toch nooit een argument zijn?
2: Dat is een hele goede vraag. In feite gaat het dan niet alleen om afstand, maar ook om de manier waarop die eilanden al onderdeel van een moederland worden geïntegreerd. De Frans-Caribische eilanden zijn bestuurlijk en juridisch veel strakker verbonden met Europees Frankrijk, waardoor ze dezelfde telecomtarieven hanteren als in Europa. Voor de Nederlandse bijzondere gemeente is die koppeling wat minder, waardoor de infrastructurele kosten en marktstructuren soms anders uitpakken. Dus het is inderdaad niet puur een kwestie van afstand, maar meer hoe die eilanden zijn ingebed in het stelsel van het moederland.
0: Maar dat is toch gewoon ongelijkheid binnen hetzelfde land?
2: Ja, het voelt zeker als een vorm van ongelijkheid. En dat is ook een punt dat wel vaker wordt besproken. Hoewel het dezelfde staat is, zijn de omstandigheden en de regelgeving op deze eilanden anders. Daardoor ontstaat er inderdaad een situatie waarin de inwoners van die bijzondere gemeente niet altijd dezelfde tarieven of voordelen hebben als op het Europese vasteland.
0: Maar dat is toch ondemocratisch als we allemaal behoren tot hetzelfde land, hetzelfde paspoort hebben. Dan kan het niet zo zijn dat als er een grondwet geldt, dat er dus twee soorten Nederlanders zijn. Daar lijkt het toch op?
2: Ik begrijp je punt heel goed. Het voelt inderdaad alsof er binnen één land toch verschil is in hoe burgers behandeld worden. Hoewel iedereen hetzelfde paspoort heeft, zijn de lokale regelingen en de toepassing van bepaalde wetten soms anders. Dat kan zeker als oneerlijk voelen. En het is dan ook een discussie die soms wordt gevoerd over gelijkheid binnen het Koninkrijk.
0: En hoe zit het dan met belastingen en toeslagen en dergelijke? Is daar ook een ongelijkheid in?
2: Ja, er zijn zeker verschillen als het gaat om belastingen en toeslagen in die bijzondere gemeenten. Bijvoorbeeld de belastingregels op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn anders dan in Europees Nederland. Dat zorgt ervoor dat inwoners op die eilanden minder of andere toeslagen ontvangen dan mensen in Nederland. Dus ja, op dat vlak is er ook een zekere ongelijkheid.
0: Maar hebben we dan niet gewoon over belastingparadijzen binnen het Koninkrijk?
2: Nou, het is niet helemaal zo simpel te noemen als een belastingparadijs. Hoewel sommige belastingtarieven inderdaad anders of lager zijn op die eilanden, betekent dat niet automatisch dat het een paradijs is qua belastingen.
0: En waarom niet dan?
2: Ja, het blijft een vrij ingewikkelde situatie. Aan de ene kant zijn er wat belastingvoordelen, maar aan de andere kant zijn ook niet alle voorzieningen hetzelfde. Dus het is een kwestie van balans en perspectief.
0: Dat klinkt bijna als een politieke mening die je verkondigt.
2: Ik snap wat je bedoelt. Ik probeer gewoon uit te leggen hoe het zit. Maar het is inderdaad een onderwerp waar veel meningen over zijn. Gelukkig kunnen we er op een nuchtere manier over praten.
1: Hij stuurt je even. Maar Frans-Guyana heeft dat trouwens ook zo?
0: Voor Frans-Guyana geldt dat dan ook, ja.
1: Dus ook van die Fransen. Dus ook gewoon hetzelfde internet alsof je in Europa bent.
0: Ja.
1: Oké, hij gaf toevallig als voorbeeld Martinique, Guadeloupe. Ja. Ik weet dat het daar was. Daar had ik totaal geen problemen met internet en zo. Want ze beschouwen gewoon van je bent in Europa.
0: Je bent in Europa,
1: dus,
0: ja.
1: Dus je betaalt niet extra. Gewoon, je kan gewoon roaming pakken en zo.
0: Maar het werd wel een beetje schimmig als die wat preciezer moest worden. Hè? Waarom de verschillen dan zijn. Ja, de voorzieningen zijn niet hetzelfde.
1: Het is eigenlijk moeilijk uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar ook voor het minimumloon. Is toch anders?
0: Ja, dat ligt helemaal lager, ja.
1: Terwijl, als jij een gemeente bent...
0: Wacht, zullen we eens even checken wat het minimumloon is op Bonaire, bijvoorbeeld?
1: Zeg, wat is het verschil met Nederland?
0: Oh ja. Laten we even kijken als we dat nog kunnen vinden. Als ik niet geblokt ben, hè, nu, hè?
1: Je bent niet gecanceld
0: wordt.
1: We geven gewoon geen antwoord meer.
0: Kan je mij vertellen wat de hoogte is van het minimumloon op Sint Maarten, op Saba en Sint-Eustatius? En hoeveel het per land, per eiland, verschilt van Nederland? Ik word gewoon geblokt hier.
1: Hij is gewoon boos.
0: Hij zegt, ik luister. Maar je luistert niet. Wacht even hoor, zie je net wat er gebeurt? Jongens. Wacht even, we gaan even een andere app proberen. Hè? Maar
1: moeten niet hier ineens zitten? Ineens zien we lichten aangaan buiten.
0: Ik weet niet wat hier gebeurt. Hij zegt, ik luister, maar je luistert niet. Oké. Okay. Ik heb een vraag over het minimumloon op Saba, Sint-Eustatius en Saba. Nee, Saba, Sint-Eustatius en Saba, inderdaad. De drie eilanden van Caribisch Nederland. Bonaire, Nee, sorry. We beginnen opnieuw. Ik heb een vraag over het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Hoeveel bedraagt het minimumloon per eiland? En hoeveel verschilt het met het minimumloon in Nederland? Dat is de vraag die ik heb.
3: Per 1 januari 2026 is het minimumloon op Bonaire $10,69 per uur, op Saba $10,66 per uur en op Sint-Eustatius $10,61 per uur. Dit is een verhoging ten opzichte van het jaar daarvoor. Ter vergelijking, het minimumloon in Europees Nederland ligt doorgaans beduidend hoger, afhankelijk van leeftijd en sector.
0: Ja, maar even precies zijn. Beduidend hoger, daar doen we het niet mee. Maar vanaf 18, 19, 20, 21 en 22 jaar. Duidelijke afbakening. We zijn benieuwd naar je antwoord.
3: In 2026 is het minimumloon per uur op Bonaire $10,69, op Saba $10,66 en op Sint-Eustatius $10,61. In Nederland is het minimumloon per uur voor 21 jaar en ouder €14,87, voor 20-jarigen €11,77, voor 19-jarigen €8,83 en voor 18-jarigen €7,36. Dit toont een duidelijk verschil in absolute bedragen tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland.
0: En verklaar het verschil?
3: In euro's is het minimumloon in Nederland substantieel hoger. Een volwassene van 21 jaar of
0: ouder... Nee. Ik heb het niet over bedragen. Ik wil weten waarom er verschillen zijn.
3: Het verschil is structureel, omdat Caribisch Nederland economisch en sociaal een andere context kent. De kosten van levensonderhoud liggen daar anders en het minimumloon is gekoppeld aan de lokale economie en koopkracht. In Europees Nederland is de economie groter, de productiviteit hoger en de sociale voorzieningen anders georganiseerd, wat leidt tot een hoger minimumloon.
0: Maar waarom ben je dan een bijzondere gemeente en maak je deel uit van hetzelfde koninkrijk? Hoe kan er dan verschil bestaan?
3: Hoewel Bonaire, Saba en Sint-Eustatius bijzondere gemeenten zijn, gelden ze als Caribisch Nederland met een eigen sociaal-economisch beleid. Het Koninkrijk heeft bewust gekozen om het minimumloon te koppelen aan de lokale levensstandaard. Dat voorkomt dat Europese normen, die economisch niet direct passen, verstorend werken op de eilanden. Kortom, het is een maatwerkmodel binnen dezelfde staatsstructuur.
0: Maar hoe verklaar je dan dat de prijzen op de eilanden veel hoger zijn dan niet in Nederland?
3: Dat komt door de geïsoleerde ligging en afhankelijkheid van import. Vrijwel alle goederen, inclusief basisproducten, moeten per schip of vliegtuig komen. Dat verhoogt transportkosten die doorwerken in de prijzen. Ook schaalgrootte speelt mee. Op kleine eilanden zijn er minder afzetmarkten, wat efficiëntie beperkt. Die factoren maken dat de lokale economie eigen loonniveaus nodig heeft.
0: Nou, we horen het in ieder geval.
1: Ja.
0: Nou, het gaat €4 schelen, geloof ik, hè, per uur.
1: Ja, dat zie je. Daarom ben je een bijzondere gemeente.
0: Een bijzondere gemeente,
1: heel bijzonder.
0: Omdat je dan minder toeslagen krijgt. En het zijn allemaal de voorzieningen en het ligt geïsoleerd, denk ik dan opeens.
1: Ja.
0: Maar als je denkt, het ligt geïsoleerd, waarom? Ja, ik weet ook niet zeker als die eilanden überhaupt onafhankelijk willen zijn. Maar dat is even een ander verhaal, denk ik, in deze. Ja, nou ja, het is in ieder geval... interessant om te kijken waarom die verschillen er namelijk zijn.
1: Maar ja, wat wel zo is, dus die Franse eilanden, die zijn helemaal geïntegreerd met Frankrijk. Hè? Dus bepaalde wetten ook en zo.
0: Ja.
1: Soms, ik hoorde vooral met corona, daar vonden zij het belachelijk. Want hoe het in Frankrijk,
0: zo moesten
1: hun het ook doen. En dat kon gewoon niet op zo'n eiland gewoon bewijzen van... In Frankrijk heb je dus wonen ze bijna... Weet je, vooral Parijs bijvoorbeeld wonen helemaal bij elkaar, drukte. Ja. En zij moesten het gewoon volgen. En dan waren er toen heel veel protesten ook tegen.
0: Ja, maar wat ik ook wel interessant vind is dat er laatst waren de rellen. Jij wilde ook naar dat land toe gaan, volgens mij. Welke was dat? Dat was ook een Franse. Er waren rellen uitgebroken vanwege het hoge prijsniveau, onder andere. Op een eiland kan je natuurlijk niet zoveel maken. Dat betekent bijna dat je niet bijna alles, maar heel veel van wat je nodig hebt, dat moet je dus dan importeren. Hè? En die import is allerlei regels is die gebonden, maar zeker het transport en zo naar afgelegere gebieden, ja, dat maakt het duur, toch?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Maar er was dus ook wel, die rellen gingen er ook over. dat dan de Franse regering ergens iets mee te maken dat die prijzen hoog lagen.
1: Nee, dat klopt, ja. Want
0: ik heb daar de veilen niet van meegekregen.
1: Ja. Maar goed, Frankrijk is dat altijd zo. Hè? Kijk hoe zij in Afrika tekeer gaat, Frankrijk. Ja. Zij willen altijd een door bepaalde wetten, maar ook door munteenheden willen zij gewoon controle houden. Ja, willen zij gewoon controle houden op die eilanden.
0: En Nederland doet het zuinig.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, precies.
0: Die doet het zuinig, dan blijkbaar. Toch controle houden, maar dan zuinig.
1: Ja.
0: Niet te veel aan uitgeven. En
1: ik moet zeggen, in Frankrijk waren er heel veel. Stel dat werknemers, zag ik heel veel mensen uit Martinique. En zij kwamen dan uit Guadeloupe, Martinique. En die werkten dan heel veel in Parijs. En ik moet zeggen dat Parijs. Nou ja, volgens mij ben ik 30 jaar geleden voor het laatst geweest.
0: Ja.
1: Die is wel een beetje multiculti geworden, moet ik zeggen.
0: Maar Parijs is toch een multiculti.
1: Ja, maar toen niet. Toen vond ik het vergeleken met Londen. Kijk, Londen vond ik altijd best wel gezellig. Wel een beetje mix en zo, ook jongeren. En Parijs was toen vrij wit.
0: Ja.
1: Nou, ik ben trouwens nu over 30 jaar terug. Hè? Okay. Terwijl Londen had het al. Maar nu.
0: Frankrijk ook?
1: Ja, Frankrijk ook. Tenminste, Parijs wel.
0: Niet alleen maar in de voetbalteams.
1: Nee, niet alleen in de voetbalteams, maar ook gewoon daar. En ik kan zeggen wat je wil, maar van Frankrijk. Nou, daar zijn gewoon 9 zwarte spelers bij wijze van.
0: Ja.
1: Soms de backs.
0: Ja.
1: En ook dan de keeper. Maar zelfs nu de keeper is ook zwart. Dus volgens mij is alleen misschien de linksback en Rabiot. Want Rabiot speelt altijd.
0: Rabiot speelt altijd, ja, klopt.
1: Ja, nou, die,
0: in de basis.
1: Dus die twee gewoon voor de rest. Zij hebben niet zoiets van, nou, het moet niet te veel zijn. En Nederland, nou, Koeman die wil graag winnen. Dus die zet er ook wel 6.
0: Koeman zet in wat hij kan, ja.
1: Alleen Engeland, die is nog altijd moeilijk.
0: Die struggelt inderdaad,
1: die is nog altijd, nou, 3 hoor.
0: Maar Tuchel vind Tuchel een rare kerel.
1: Ja, die doet ook gewoon mee. Dus die heeft ook gewoon niet dat hij zegt van ik ga er 7 inzetten of zo.
0: Ja.
1: Terwijl dat gewoon kan, hè, qua talent.
0: Ja, natuurlijk kan het qua talent. Maar dat is gewoon een totaal ander probleem.
1: Maar Tuchel doet dat ook niet. Maar zal hij instructies krijgen? Want ik ben benieuwd als zij bijvoorbeeld een Ancelotti zouden zetten. Dan weet je gewoon van Ancelotti, dat zag je ook bij Madrid. Die zet gewoon 7 of zo.
0: Maar Ancelotti is denk ik ook een trainer die van een ander soort voetbal houdt. Ik denk dat het voetbal waar je van houdt ook een bepaalde voorkeur heeft. Want Tuchel heeft bijvoorbeeld met, hoe heet die jongen van Real Madrid? Bellingham.
1: Ja.
0: Daar zag hij niet in zitten. Hij heeft hem zelf op de bank gezet. Hij wist niet zo goed wat hij met hem aan moest. Hij zou dan met Declan Rice te vergelijken zijn. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dus dat zal ook nog wel een rol spelen, denk ik, hoor. Waar hou je van? Hou je van technisch oogstrelend voetbal? Ja, dan kies je misschien voor andere spelers. Zal dat ook niet een rol spelen?
1: Ja, maar je denkt ook een beetje aan de cultuur van het land, hè?
0: Ja, maar ik denk altijd, zolang je maar wint, dan maakt de cultuur van het land toch niet zo gek veel meer uit.
1: Ja, maar goed, je hebt altijd verschillende manieren om te winnen. En soms moet jij gewoon nou, jammer dan voor iedereen. Maar ik zet hem weer in het elftal. En als dat 8 zwarte spelers is het jammer.
0: Ja.
1: Ga je wel kritiek krijgen als je verliest.
0: Uiteraard.
1: Maar dan is dat het maar. Ik zie wel dat Koeman. Ja, dat is wel iemand die wil winnen. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Die heeft. Die,
0: nee, die wil winnen.
1: Die wil gewoon winnen. En als ik er achter zet, zet ik gewoon achterin.
0: Als dat
1: daar
0: moet
1: staat
0: wel.
1: Bekend om. Ik ga niet meedoen met sentimenten en dat soort dingen. Dat doet hij niet.
0: Maar je zou ook niet. Je zou ook bijna niet anders moeten denken als coach zijn. Ik wil winnen. Maar als je niet wil winnen, is het toch een beetje verbazingwekkend. Wanneer je zegt, nou, ik heb betere spelers, maar ik neem ze niet mee. En dat, hoe belachelijk het ook klinkt, zoals ik het zeg, maar dat hebben we zien gebeuren, toch?
1: Dat zie je toch gebeuren?
0: Ja,
1: dat zie je gebeuren.
0: Dat zien we vaak gebeuren. Ben jij trouwens even over de Nederlandse selectie? Ben jij onder de indruk van de selectie?
1: Nee.
0: Denk je, daar staat een ploeg waarmee we ver kunnen komen?
1: Nee. Ze hebben iedereen altijd hoop hier in Nederland, maar ik ben al. Ik denk dat ze de ronde. De eerste ronde wordt al moeilijk tegen Japan.
0: Ja, Japan dat zal pittiger zijn.
1: Dat zal pittig al zijn. Dus dat is misschien een gelijkspel.
0: Maar
1: ik denk wel dat ze doorkomen.
0: Ik wil Japan trouwens ook niet te veel ophemelen, hoor. Dus in alle eerlijkheid. Ze hebben wel goede voetbal, maar ze missen wel absolute topspelers.
1: Ja. Maar dat wordt al moeilijk. Ik hoop gewoon dat ze de volgende ronde. De kans is groot dat ze gewoon tegen Marokko uitkomen.
0: Ja.
1: Ik hoop het toch zo.
0: Dat is een hele interessante. Trouwens, Marokko is te verslaan, hoor, door Nederland.
1: Ja, dat wel.
0: Marokko
1: dat
0: is te verslaan.
1: Dat wordt wel spannend.
0: Nee, dat wordt wel spannend. Maar ik zie wel dat Marokko te verslaan is. het is altijd nog wel een tegenstander waar je rekening mee moet houden. Want ze hebben natuurlijk hele goede spelers. Maar
1: de eerste wedstrijd is ook Frankrijk-Senegal.
0: Frankrijk-Senegal.
1: Die hebben ook een geschiedenis een beetje
0: die met elkaar. Die hebben wedstrijd gespeeld. Frankrijk Ivoorkust.
1: Oh ja, en die heeft Ivoorkust
0: gewonnen. Ivoorkust gewonnen en de broer van Doué, die heeft toen het winnende doelpunt gescoord.
1: Is hij rechtsbuiten, hè?
0: Ja, dat is blijkbaar
1: een heel groot talent te zijn.
0: Ja, maar hij speelt voor Ivoorkust en Doué dus niet.
1: Ja.
0: Dat gaat dus de andere buitenspeler kunnen zijn van de Ivoorkust.
1: Ik zat in een taxi en die man was uit Algerije.
0: Ja.
1: Dus ik zit en dan vraagt hij, waar kom je vandaan?
0: Waar kom je vandaan?
1: Ja, we leven. Ja. Maar ik zeg altijd wel Suriname. Hè? Ja. Dus Suriname, boven Brazil, sommigen weten wel. Ja. En ze zeggen, ja, maar we wonen in Amsterdam, Nederland en zo.
0: Ja.
1: Ja, yesterday, we beat you. Zo, weet je. Hij zegt van, ja, hij is Algerijnen.
0: Hij was blij.
1: Dus ik praat een heleboel voetbaltories met hem. Ja. Was wel gezegd, continu. En hij was van, ja, Algerije. Ik zeg, luister, als die Franse spelers... Hij zegt, luister, als die Franse spelers gewoon voor hun land gaan kiezen... Ja. Is het klaar met Frankrijk. Klopt. Hij zegt, als je ziet hoe die Fransen... Hij noemde ze dan. Hij zegt, die Fransen zijn lui. Die buitenlanders, die draaien de economie hier. En dat soort dingen. Toen zei ik ook van, ja, maar ik zeg, jullie... grootste voetballer, Zinedine.
0: Ja.
1: Hij zegt, I don't like Zinedine. Die denkt alleen aan zichzelf. En Algerije doet nooit wat voor Algerije. En dat soort dingen. Helemaal niet. En toen had ik het over onze rechtsbuiten.
0: Wie?
1: Die van City en van Leicester.
0: Die nu in Saudi-Arabië speelt. Mares.
1: Ik zeg, ja, maar ik hield van Mares en zo. Dus ik leg hem uit. Hij zegt, Mares... hij zegt, met club was hij goed, maar hij speelt niet met zijn hart. Als hij voor het nationale team speelt, dan, weet je, dan is hij gewoon... als ik verlies ik, maar ik hou spelen. Dat zie je wel eens meer met landen.
0: Ja.
1: Hè?
0: Dus
1: dat landen willen dus dat je met hun hart dat je speelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Zij vonden het ook altijd van Messi.
0: Ja.
1: Zij vonden Messi,
0: ja,
1: vergeleken met Maradona...
0: Ja.
1: Maakt niet eens met de voetbalkwaliteiten... Ja. Maar Maradona, ze hielden van hem omdat hij met zijn hart speelde.
0: Maar dat is Messi vergeven.
1: Ja,
0: nu de wereldkampioen scoren, toch?
1: Uiteindelijk. Maar je hebt het wel vaker, hoor jij wel eens... dat je moet, weet je, met je hand op je hart... en je moet volkslied meezingen.
0: Ja.
1: Dan ben je een echte...
0: Ik vind trouwens wel dat je volkslied mee moet zingen.
1: Ja?
0: Ik miste dat vuur ook wel een beetje bij Suriname. Dat gemompel, dat zag er niet goed uit.
1: Ja, dat je echt gewoon voluit...
0: Nou, het hoeft niet dat er allerlei spuug uit je mond komt. Dat hoeft ook weer niet. Maar ik bedoel...
1: Je moet het wel kennen.
0: Nou, ik vind het wel.
1: Ze kennen het toch ook, denk ik. Zongen zijn iedereen soms wel mee.
0: Kijk, als je een liedje kent...
1: Nee, maar keek toch naar ze?
0: Ja, maar...
1: En ze zongen niet allemaal mee?
0: Verre van. Nee, maar ik zou dat wel verplicht gesteld hebben. Dat moet je gewoon kennen.
1: Je zou het zo gewoon leren. Gewoon huiswerk.
0: Huiswerk, anders kom je de selectie niet in.
1: En hand op je hart?
0: Voor mij, dat mag. Dat is een keuze. Maar ik bedoel, een volkslied vind ik wel belangrijk dat je daarin meedoet. Iedereen, ook op de bank, hè?
1: Ja, maar je ziet wel eens gewoon landen. Dat je ziet gewoon dat ze helemaal opgepompt zijn.
0: Ja, ja.
1: En hij vond het ook van Algerije. Hij zegt, er zijn spelers gewoon... Die misschien bij een club goed, maar dan spelen ze voor hun land en dan spelen ze niet met hun hart.
0: Nee, ze spelen niet met passie in.
1: Hij hield daar niet van.
0: Nee, kan ik me ook wel voorstellen. Maar in Suriname vond ik het ook een beetje twijfelachtig als ik ze zo een beetje met volkslied zag brabbelen. Denk ik nou, weet je, dat had wel wat beter gekund. Want al is het alleen maar om het feit om te laten zien we staan voor Suriname, we spelen voor Suriname. En dan zingen we het volkslied uit volle borst.
4: Ja.
0: Toch? Ik bedoel, we zien allemaal Zuid-Amerikaanse clubs waarbij de tranen over die mannen hun wangen heen biggelen. Echt, ja, maar dat wil ik zien.
1: Precies. Nou, hij vertelde dan ook van hoe die Franse huishouden in weet je, in Niger en overal, dat soort dingen.
0: Zij zelf ook, hoor, die Algerijnen. Dus,
1: maar ja, ze hebben lang in de oorlog ook gezeten,
0: Hebben lang gezeten, inderdaad. Een hele bloedige oorlog hebben ze gevoerd, dus ze weten wel met wie ze te maken hebben.
1: Ze hebben bijna 3 miljoen mensen of zo, zoiets, doden en zo.
0: Maar nu zijn die zogenaamde rebellen die in Mali binnenvallen, die hebben hun basis gewoon in Algerije. Dus dat is natuurlijk iets wat niet klopt.
1: Ja.
0: Maar politiek is een ondoorzichtig en vuil spelletje. Dus zeker als het over machtspolitiek gaat. Maar het wordt dus interessant. We hebben vandaag gehoord eraan dat Jurriën Timber die mist het WK.
1: Ja.
0: Geert Truida is opgeroepen als vervanger. Nou, ik zie dat je daar heel blij mee bent. Dat Geert Truida is...
1: Ik vind Geert Truida niet een slechte speler, hoor.
0: Ik ook niet, want dan wordt het een beetje overdreven gedaan. Vind ik zelf ook. Maar Timber is wel een aderlating voor de Nederlandse elftal, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Want als we niet... toch wel wat gebrek aan kwaliteit. Want ik denk dat hij dan de linksback zou moeten zijn, toch?
1: Wie?
0: Timber zou dan linksback spelen, denk ik, in het Nederlandse elftal.
1: Nou, ik denk dat hij gewoon rechtsback moet spelen. Oh ja, Dumfries.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Dat is een nieuwe Real, man.
0: Ja, daar kan je niet omheen, toch?
1: Ja, dan zou hij linksback moeten spelen. Gewoon.
0: Zou hij linksback
1: moeten spelen? Maar nou, Van de Ven is ook linksback tegenwoordig. Ik zie dat Real Madrid belangstelling heeft van de Ven. Je kan wel een beetje lachen.
0: Nee.
1: Maar dat, jawel.
0: Ja, en ik
1: van
0: heb het
1: Ven.
0: Ik heb het
1: Tottenham wilt hem en nu ook.
0: Tottenham, dat speelt hij al. Die hoeven ze niet meer
1: te spelen. Oh ja, dat speelt hij al. Ja, ja.
0: Of misschien Liverpool of zo. Ja, ik weet
1: nee,
0: niet.
1: Van Hekken of zo. Die gaat naar Tottenham.
0: Jean-Paul van Hekken, ja, inderdaad. Ja.
1: Nee. Die Real Madrid wil.
0: Ja, dat las ik inderdaad.
1: Maar omdat Real Madrid problemen heeft op de backs.
0: Ja, maar op de backs inderdaad. Maar hij is niet een. Kijk, Van de Ven gaat het moeilijk krijgen in Spanje als hij echt back speelt. Want het is niet zoals bij Tottenham. Want hij gaat te maken krijgen met echte buitenspelers.
1: En ja, maar Dumfries is ook niet sterker in, hè? Dumfries is niet sterk verdedigend 1-op-1 met bewegelijke buitenspelers.
0: Luister, Dumfries zou voor mij de nieuwe Carvajal kunnen worden.
1: Dumfries
0: kom
1: is
0: nou
1: goed.
0: Niet weer met het verhaal. Want
1: nee,
0: vertelt
1: ik zeg niet dat Dumfries iets
0: goed tegen
1: is.
0: Sinds Heerenveen hoor ik je dit vertellen. Nee. Zo lang zijn we al bezig.
1: Nee, want kijk, hij bij Inter speelt hij in een vijfmansverdediging.
0: Ja.
1: En dan als hij langs de lijn kan opstomen, ja, dat is een extra wapen.
0: Ja.
1: Maar dat kan je niet elke wedstrijd.
0: Nee.
1: Sommige wedstrijden komt er gewoon alleen buiten op je af. Ja. En dan moet je kunnen verdedigen.
0: Klopt. Maar toch
1: nou,
0: denk ik dat
1: is
0: hij
1: niet zo sterk.
0: Toch ik denk dat hij het beter gaat doen dan Van de Ven. Want ik heb Van de Ven een paar keer lelijk met zijn mond in het gras zien liggen. En ik weet, je weet ook tegen Isaac.
1: Van de Ven speelt hij op Jamal en dat soort dingen.
0: Nee, die gaat gras eten.
1: Dat is het onkansloos.
0: Ja, dan kan je wel snel zijn, hoor. Ik bedoel,
1: als ik je stuur,
0: staat op de parkeerplaats.
1: En af en toe je knieën.
0: Je
1: knie gaat een beetje
0: of je voet,
1: weer.
0: Of je voet blijft vast in het gras. Nee, hoor.
1: Dus, maar ja, het schijnt wel dat ze dat zijn.
0: Ja, ik hoor het wel. Maar ik ga me er actief tegenaan. Maar moet je dat het niet doorgaat.
1: Jij gaat even met
0: Van de Ven. Ja, ja.
1: Perez even praten. Die Per Florentino.
0: Florentino, ja. Voor vrienden.
1: Voor Intimi.
0: Ja, voor Intimi, ja. Nee, Flo, dat kunnen we niet gaan doen.
1: Net ook bekend geworden dat Mourinho een goed gesprek heeft gehad met Endrick.
0: Ja.
1: En Endrick is echt welkom.
0: Nou, ik sowieso een van de grootste fouten die ze hebben gemaakt om Endrick.
1: Ja, maar waar gaat hij spelen? Want Bassi speelt in de spits, Kylian.
0: Ja, maar
1: Kylian speelt in de spits.
0: Ja,
1: Kylian is nummer 10,
0: Nee, dat snap ik. Klaar. Dat snap ik. Maar kijk, Endrick hadden ze niet weg moeten doen. Alleen, ja, maar je had Endrick gewoon minuten moeten geven. Net als Ancelotti een minuut gaf.
1: Op een gegeven moment ben je meer als minuten. En laten we eerlijk zijn.
0: Ja, snap ik wel. Op zijn leeftijd, had hij dat nog gepikt.
1: Laten we eerlijk zijn. Mourinho is niet sterk met jeugd.
0: Over het algemeen niet, maar...
1: Over het algemeen, nooit.
0: Maar Endrick moet je wel terugnemen. Ik las dat Barcelona wel ligt... Wat overigens heel geschikt team voor hem zou zijn.
1: Dat denk ik ook
0: ik
1: wel,
0: moet het je eerlijk zeggen. Want Endrick bij... die spits...
1: Vooral dicht bij de goal speelt Barcelona.
0: Ja, Lewandowski is natuurlijk top. Maar een beetje over de top. Hè? Maar die andere die in de voorin speelde, die vond ik nooit zo sterk.
1: Ferran Torres of zo.
0: Ja, is dat Ferran? Ja.
1: Ja,
0: aardig wel, maar niet...
1: Ze wilden die man van Atletico hebben, Alvarez.
0: Dat snap ik wel.
1: Maar Atletico die zegt, is niet te kopen.
0: Ze hebben bijna 100 miljoen voor hem betaald. Dus dan moet je wel over de brug komen. Maar Endrick naar Barcelona, dat zou passen. Dat zou passen. De manier waarop we daar gevoetbald worden.
1: En Real Madrid wil Olysee. Maar Bayern München zeggen, wij zijn geen verkoopclub. Gaat gewoon niet gebeuren. Wij zijn gewoon zond. Wij hebben geen geld nodig.
0: Ja, maar,
1: gaat hem niet worden.
0: Maar denk je,
1: 150 miljoen hebben ze geboden. Gaat hem niet doen.
0: Gaat hem niet worden.
1: Nee.
0: Tot Olysee ook zegt, van, hij voelt zich toch niet helemaal gewaardeerd bij de club.
1: Ja, maar dat is
0: dat gebeurt altijd.
1: Dat gebeurt altijd. Hij wil gewoon weg. En dan, ik voel me niet lekker.
0: Ik voel me niet lekker. Ik ben toch niet zo gewaardeerd. Of de afspraken zijn niet nagekomen. We hebben het toch zo vaak gehoord.
1: Ja, en dan weet je gewoon dat hij daar Real wil.
0: Nee, maar Bayern kan wel roepen. Kijk, je bent super afhankelijk van het feit als die man... Maar je kan
1: misselijk wordt, ja
0: maar
1: nee.
0: Maar je kan bijna denken dat die man misschien een oude posters op zijn kamer heeft gehad. Hè? En dat het zat er geen eentje van Real Madrid bij. Dat kan ik je niet
1: zeggen. Mourinho is niet fan van Rodrigo.
0: Nee, maar ja, ik denk dat het ook wel eens tijd is voor Rodrigo om te gaan.
1: Maar ze hebben ook die rest buiten.
0: Ja, Mastantuono. Maar die moet nog 20 worden. Dus laten we wel zijn, hè. Die is nog niet zo oud, hè?
1: Ja, maar Olysee, die is volgens mij ook niet zo oud.
0: Nee, die is ook nog niet, maar die is wel oud.
1: Ja, maar goed, als die nog 5 jaar meegaat, ga jij dus niet spelen.
0: Nee, maar Mastantuono is eigenlijk nog een A-junior. Dus als hij niet zoveel minuten krijgt, als Mourinho slim is en hij roleert ze sneller. Kijk, de kans is groot dat Olysee heeft gedroomd om bij Barcelona of bij Real Madrid te spelen. Ja. Laten we eerlijk
1: Barcelona
0: zijn.
1: Barcelona gaat niet, maar dat is Jamal als rest.
0: Jamal, dus dat gaat hem niet worden. Dus daar heb je niks te zoeken. Weet je, waarom vakante posities is aan de rechterkant bij Real Madrid.
1: Ja.
0: Nou, dan kan je wel zeggen, ik speel graag bij Bayern, want ik vind het een fantastische club. Wat kan? Want deze jongen heeft nog wel een afwijkende mening. Maar jij weet net zo goed als ik, als Real Madrid zegt dat ze je willen hebben, dat je thuis nog een paar goede gesprekken gaat hebben.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ook, ja, precies. Ja,
0: dus ja, en als je dan een tandem hebt met Dumfries Olysee. Nou, dat is heel aardig. Alleen, aardig. Daarmee hebben ze het middenveldprobleem niet opgelost.
1: Nee, dan moeten ze nog spelers halen dus.
0: Dat middenveldprobleem is Ceballos naar Ajax. Dat vond ik wel een spectaculaire.
1: Maar ik geloof het nog steeds niet.
0: Nou ja, het ziet er wel heel serieus uit.
1: Maar ja, hoe heet het, Ceballos?
0: Ja.
1: Ik hoef even die 10 miljoen per jaar. Ja. Hoe ga je naar Ajax toe?
0: Ik weet het niet.
1: Ik geloof het gewoon niet.
0: Misschien gaat je seizoenkaart omhoog.
1: Ja. Ja? Of ze geven hem een bedrag in één. Want hij zou niet zoveel meer moeten kosten. Misschien 6, 7 miljoen. Dus dan geef je hem een 10 miljoen. Ja. In één keer. Want zo'n speler kost normaal 20 miljoen.
0: Ja, dat kost
1: zoiets.
0: Maar ik weet ook niet hoe ze dat gaan doen. Want Ceballos zou ook bijvoorbeeld zo bij Spurs of zo terecht kunnen.
1: Maar dat dachten ze
0: een verkeerde club voor hem trouwens. Hoor.
1: Ja, maar dat dachten ze ook van Henderson. Dat het niet, en toch was Henderson hier. Terwijl Henderson dacht mij ook van dat gaat niet lukken.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Dus,
1: ik geloof nog steeds niet.
0: Ik denk dat je met Ceballos wel een betere speler binnenhaalt dan Henderson. Met alle respect.
1: Jawel, maar Ceballos, die speelt gewoon het middenveld gewoon hier kapot.
0: Ja, maar het is met zo'n fantastische speler. Ancelotti zei er aan ze altijd, hè?
1: Dat hij
0: het gewoon jammer vond dat binnen toen Kroos en ze ook nog speelden, dat hij niet zo heel veel met hem kon, ondanks dat het een goede speler was.
1: Hij komt van Betis vandaan, Sevilla, en hij wil eigenlijk terug. Maar die zitten in een soort. Ja. In Spanje heb je een soort cap, hè? Met aantal salarissen.
0: Salarissen, ja, salary
1: cap. Zij zitten in een cap, of zij moeten gewoon een van die drie topspelers verkopen. Zoals onze man die altijd bij Real speelt. Die op 10 speelt.
0: Ik weet niet wat je bedoelt.
1: En
0: dan
1: moeten zij hem voor. En dan zou het pas kunnen. Dus op dit moment kan dat gewoon niet.
0: Nou, maar hij gaat niet terug naar Betis. Deze speler van Real Madrid. Hij speelt omdat er gewoon te veel sterren zijn.
1: Ga je naar Ajax?
0: Ja, maar dat vind ik ook verrassend.
1: Ajax nu een Spaanse trainer heeft.
0: Kijk, het is geen liefdadigheid. Hij doet niet dan liefdadigheid als voetballer.
1: Nee, maar die Spaanse trainer heeft dan met
0: hem gesproken. Als hij hem binnenhaalt, dan moet ik je wel zeggen, dan moet ik petje af. Dan is het wel geweldig transferbeleid, hoor, dit.
1: Ja, Jordi Cruyff, die kan ook Spaans praten.
0: Maar dan heb je echt wel een playmaker, een echte.
1: Ik weet niet qua die trainer. Het schijnt dus dat het een trainer ook is. Dat zo speelde hij ook bij Girona. Die een beetje. Weet je hoe die Spaanse ploegen spelen? Hè? Tik, tik. Weet je gewoon.
0: Ja.
1: Maar dat kunnen die Spaanse spelers. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ik ben benieuwd. Bij Nederland.
0: Nou.
1: Goed inspelen. Ja. Goede aanname. Ja. Gewoon basistechniek. Ja. De meesten hebben dat niet. Nou, dus het is mooi
0: Ik vind de huidige selectie niet zo sterk van Ajax.
1: Ja, nou ja, precies.
0: Er zitten gewoon dubieuze spelers in.
1: En als jij wel een beetje op zijn Spaans wil gaan spelen, weet je, kort tikken. Wat hij ook bij Girona deed. Dat gaat bij Ajax niet.
0: Tenzij ze in de jeugd wel voetballers zien. Die het wel kunnen spelen.
1: En dan hoor je veel spelen. Ja, maar Girona zetten niet druk. Ja. En wij willen een speler die druk zet. Weinig teams zitten in La Liga druk.
0: Ja, toch op.
1: Want druk zetten op de tegenstand. Volgens mij is alleen Barcelona die
0: Barcelona,
1: vol druk
0: Real speelt druk.
1: Ook in fases.
0: En die ploegen die kunnen goed verdedigen. Heb ik gezien, hoor. Daar.
1: Ook dus dat. Maar ze spelen ook onder druk uit. Weet je hoe zwaar dat is om, als ze steeds onder die druk uitspelen.
0: En heel mooi ook.
1: Dus
0: vaak,
1: het druk zetten wat zij dan hebben. Ja, je moet een trainer zetten die druk. We willen snel de bal veroveren. Dat gaat Girona niet zomaar doen bij Atletico uit of zo. Dat
0: vind ik ook overdreven. Maar Ceballos zou ook naar Atletico Madrid kunnen gaan.
1: Ja, maar van Real naar Atletico.
0: Ja, dat doe je niet zo heel snel. Gebeurt wel eens. Maar ik zou zeggen, dat zou ook nog een hele mooie. Want soms vind ik dat ze een beetje finesse missen.
1: Ja.
0: Op dat middenveld. Maar hij loopt ook nog behoorlijk op het veld. Weet je? Hij is goed aanwezig. Trouwens, hij heeft ervaring. We zeggen nou dat hij wel op de bank staat. Maar die heeft ook gewoon finales en halve finales en zo gespeeld.
1: Hij is 28, 29. Maar hij is niet in de Spaanse selectie. Hè?
0: Nee.
1: Omdat hij altijd op de bank zit.
0: Ja, dat is een beetje zijn makker, denk ik.
1: Ja.
0: Dat is jammer voor hem is.
1: En van Persie weg?
0: Ja, van Persie.
1: Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, zat eraan te komen, toch.
1: Dik advocaat is niet blij.
0: Nou ja, dat mag
1: die
0: niet.
1: Zegt gewoon een 38-jarig broekie, die komt even beslissen dat de grote van Persie weg moet. Want er is nu een technisch directeur, een Belg.
0: Een Belg, ja.
1: En daar gaat het beginnen, hè?
0: Dat is de koning, maar wel nee. De koning. Hij komt van Club Brugge, hè, deze jongen. Ja. Dat is een ontdekker van menig talent, trouwens.
1: Ja, maar het gaat beginnen, hoor. Het gaat beginnen, want zij houden niet zoveel van hem. Die Spaanse trainer.
0: Ja.
1: Men houdt van Nederlandse trainers hier.
0: Ja,
1: en als jij als het buitenland komt, hebben ze altijd moeite. Ja, ze hebben altijd moeite, want ze willen gewoon Nederlandse trainers. Gewoon ossenworst erbij, kaasje. En gewoon, doe normaal. Dus het is net als toen met Schmid.
0: Ja.
1: Zij houden niet van buitenlandse spelers hier als trainers.
0: En ik moet je zeggen, toen Roger Schmid er was, hadden we een spannende competitie. Hè? Laten we eerlijk zijn. Hè? Want het heeft tot op de laatste minuut geduurd. En Schmid had een veel minder elftal. Dat wat wel eens goede dagen, goede momenten had.
1: Ja.
0: Maar hij maakte de wedstrijden wel dusdanig dat het spannend was, toch? Dat je denkt van, weet je, het is... Ja, en ik vond het altijd zo gek, die kritiek op Schmid. En hij had dus ook gelijk met, hoe heet die Marokkaanse speler? Geen Afolai. Hoe heet die jongen die nou daar zoveel problemen mee zijn, die naar RKC is gegaan en zo? Ja,
4: precies.
0: Hij had het goed gezien.
4: Ja.
0: Weet je, maar het... Ja, en als hij er dan is, dan houden ze er niet van. Maar PSV speelde soms heel aantrekkelijk voetbal, moet ik zeggen.
4: Precies.
0: Met best wel wat mindere spelers, toch?
4: Ja, nee, dat klopt.
0: Die Belg die alleen maar hardcore rennen. Weet je nog, die man was heel snel, schijnt die man te zijn. En kon rennen als ik weet niet wat. Maar...
1: Ihatare.
0: Ihatare had je inderdaad. Hoe heet die Belgische speler? Ik weet niet waar hij nu speelt. Je kon alleen maar rennen of zo bij PSV. En dan had je die Israëliër.
1: Sahavi.
0: Ja, Sahavi.
1: Oh. En wel Gutsen.
0: Ja, Gutsen had hij wel.
1: Gutsen deed wel.
0: Ja, wel Gutsen deed wel.
1: Zijn oude dag.
0: Ja, Gutsen deed wel. Ja, inderdaad. Gutsen deed wel. Dat wel een meester. Maar voor de rest was het niet zo heel veel. Maar, of dan niet heel veel talent. Ja, Sangaré heeft hij ontdekt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Die speelt nu nog bij Ivoorkust, hè?
0: En hij speelt bij Nottingham Forest volgens mij, als ik me niet vergis. Hè?
1: Maar hij speelt niet altijd daar.
0: Nee, die trainer
1: van Nottingham Forest is naar Liverpool gegaan.
0: Is hij de trainer van Liverpool geworden?
1: Iguela of zo. Of
0: is dat zo?
1: Of Iguane. Ja, hij is van Liverpool. Ja. Toch verrassend dat Slot weg moest. Hè?
0: Ik dacht, kijk, luister, als ik heel eerlijk ben. Ik heb wel waardering voor de prestatie. Maar als ik heel eerlijk ben, is Slot kampioen geworden op een moment dat andere teams een beetje in
1: slechte doen waren. Ze zeggen, hij heeft heel erg geteerd op Klopp, zeggen zij, de selectie.
0: Hij heeft gewoon de spelers opgesteld die hij moest opstellen. En daar heeft hij het goed mee gedaan. Alleen dit seizoen is de ploeg te weinig gegroeid.
1: En maar heeft dat met het overlijden ook te maken? Hè?
0: Dat zal een rol spelen. Maar ook bijvoorbeeld dat de speler als Isaac niet in vorm kwam. En zijn draai niet kon vinden en daarna lang geblesseerd raakt. Want daar,
1: en Wiertz ook niet.
0: En Wiertz ook niet.
1: Maar dat zijn toch de twee topaankopen, volgens mij 300 miljoen met z'n tweeën.
0: En ik zou zeggen, op het eerste oog dacht ik van wow, dat is echt een versterking. Dat dacht ik. Want Isaac speelde toch de pannen van het dak bij Newcastle. Die heeft die Mickey van de Ven 3 keer gras laten eten. Dat vergeet ik niet eens meer.
1: En denk je dat Konaté wat gaat doen bij Real?
0: Het zou kunnen. Kijk, Rüdiger is natuurlijk oud aan het worden.
1: Ja, maar hij kan samen in het centrum.
0: Ja, Rüdiger gaat op een gegeven moment zal het moeten afbouwen. En dan kan je hem voor de ervaring houden. Kijk, het probleem is dat ze Tchouaméni steeds naar achteren moesten halen. En dat ging ten koste van het middenveld. Dien Huizen, van wie ik een fan ben trouwens. Die komt nog niet helemaal uit de verf. Hè, als een soort zeer berekende laatste man. Ja, dan heb je wel een probleem in het centrum. En plus, hoe heet onze vriend, onze half Koreaans... Wat is die Koreaans?
1: Militao?
0: Nee. Ja, Militao. Nou, die knie. Te veel slag. Ik weet niet of dat nog vol gaat houden. En die Duitser, de Oostenrijker is het. Die is net ook gestopt. Die van Bayern München. Die is ook gestopt.
1: Alaba.
0: Dus ja, je moet wat. Carvajal neemt afscheid.
1: Denk je dat het centrum dus Rüdiger Konaté gaat worden? Nou, is wel goed.
0: Ja, dat wel. Konaté moet ik nog zien. Ik vind hem niet altijd even sterk.
1: Hij is wel sterk gewoon, maar
0: niet
1: positioneel verdedigen.
0: Ja, precies. Weet je, Real heeft een soort Van Dijk nodig. Dat is het hele ding.
1: Ja.
0: En ik vind trouwens, Real had gewoon Van Dijk kunnen kopen.
1: Dat kon je.
0: Ja, want ik bedoel, Van Dijk kan nog wel mee. Het gaat erom wat je erbij zet. Maar je hebt wel zo'n speler nodig met de uitstraling en het inzicht van Van Dijk.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, hij kan wel over de 30, maar Carvajal was ook al...
1: Kamavinga mag ook weg.
0: Ja, dat was te verwachten. Die heeft geen goede seizoenen gehad. Jammer.
1: Maar Guler mag blijven? Ik denk, dat gaat niet worden onder Mourinho, hoor.
0: Guler is... je weet het niet. Guler is wel vaker de lieveling van de trainer geweest. Ja, hè?
1: Maar ik weet niet ik weet niet hoe hij dat doet.
0: Ik moet je trouwens zeggen dat ik het lidmaatschap van Madrid heb aangevraagd.
1: Houd toch even op, steen niet zo aan.
0: Ik zeg het je.
1: Nee, je moet je niet zo aanstellen. Je bent gewoon Feyenoord. Dus AC Milan.
0: Ben ik een Madrista.
1: Houd toch op.
0: Ja.
1: Steen je niet aan.
0: Ik ben binnenkort een Madrista.
1: Houd toch op.
0: Ja, wat geloof is er nou, joh? Ik zeg het je. Ik zeg waar mijn hart is.
1: Je bent gewoon Feyenoord.
0: Madrista. Ik word Madrista.
1: Ja, ik vind het echt.
0: En je mag dus kiezen. En dan mag je dus kiezen. Als je dus een lidmaatschap neemt met het officiële fanshirt. Dat is een soort shirt wat lijkt op het Real Madrid shirt, maar het eigenlijk niet is. Of je krijgt voor iets meer. Voor iets meer krijg je dus het officiële shirt van dat seizoen.
1: Oké. Maar zaterdag zijn wij dus.
0: Zaterdag gaan we
1: naar de Seleção.
0: De Seleção. We gaan naar de Watch Party. De Brazilian Watch Party. Ja,
1: ik kom in mijn shirt.
0: Die
1: Carlo heeft me opgestuurd, dat shirt naar mij.
0: Ja,
1: hij zit als gegoten gewoon. Als je het ziet, dan denk je echt van nou. Dat is een Braziliaan.
0: Je moet toch invallen.
1: Als ik hem aan heb?
0: Yes.
1: Nou.
0: Waarom lopen? Waarom?
1: Als je ziet, dan moet je niet toevallig een fout maken dat je me roept. Dus je moet wel zeggen Vito en niet Estevito.
0: Estevito. Estevito.
1: Als ik hem aan heb, dan is het scherp, hoor. Want die ga ik aandoen.
0: Ja, laat ze dat staan. Ja, een watchparty. Ik weet niet wat ik kan verwachten van een watchparty. Ik heb voor de zekerheid de kaartjes naar je doorgestuurd voordat ik ze kwijtraak.
1: Ik heb ze. Ja. Ze zijn geprint. Ze zijn allemaal klaar. Hoor.
0: Ja, nee, ja. De watchparty.
1: Dus luisteraars, wij gaan naar een watchparty van...
0: Van Brazilië tegen Marokko.
1: De laatste watchparty was van Nacho.
0: Van Nacho?
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dan zaten we tussen de Bolivianen. We wisten niet dat er zoveel Bolivianen in Nederland waren.
0: En drie schermen die allemaal een ander moment van de wedstrijd lieten zien. Dus het was verwarrend. Ja.
1: Precies.
0: Dus ja, maar ik hoop dat het nu wel beter is.
1: Ik denk het wel. Nou gaan we naar een watchparty in Nederland. Brazilië, Marokko.
0: Marokko, ja.
1: Zullen de Marokkanen komen? Daar niet, denk ik.
0: Ja, denk het niet. Ik denk dat u een eigen plek gaan zoeken.
1: Maar
0: welk
1: shirt doe je aan, Nacho?
0: ik heb mijn Nacho shirt, dus ik kan op zich wel... ik heb trouwens het nieuwe Nacho shirt, dames en heren. Laat me dat er wel eventjes bij zeggen. Ja?
1: Hoezo? Wat was er met het oude? Was er iets mis met het oude shirt?
0: Was wat synthetischer. Want volgens mij, als je daar iemand zijn sigaret aanstak op 3 meter afstand... Heb ik ook gekocht.
1: Maar je moet ook geen replica kopen. Je moet echt te kopen.
0: Ik heb hem gekocht in een officiële fanshop daarin.
1: En hij was zo dun als vloeipapier.
0: Vloeipapier. Het is, ja. Ik heb hem gekocht als patriot, moet ik je zeggen.
1: Oh ja.
0: Maar het nieuwe shirt van een ander merk. Hè?
1: Ja, echt merk.
0: Ja.
1: Toch.
0: Minder merk, hè?
1: Ja.
0: Want ik heb wel dat merk gegoogeld van Suriname. Dat was niet zo bekend. Scheen Italiaans te zijn. Maar misschien moet ik mijn Nacho shirt...
1: Gewoon een Nacho shirt aan.
0: Ja,
1: gewoon. En ik doe mijn Braziliaanse shirt aan.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve om de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: zijn.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Archie Wana Oswa, Foude Foutang. U breekt aki, weta Archie, Radio Maart. A jullie zien, trator botaki, trasma bokonja, maar het is anders afgelopen. Ik ga u nog een uurtje bezig houden. Mon jongen baksies, mon juru. Mon godoro, tanga juru fu, vijf juru. Dan bagada dan mo gwa oso tu want ya patu mus gwa faya tu nami nye begre no ya so ya archi Raymond Dalfour mis doina student ya and da manga uno e chenchi praxe na userefi en u ba want tu diskusi natuurlijk u ba want diskusi masra yang chawasan katalmenti. En Maestra Jan, Fayakar en Mine Saba wordt in zijn tongen, maar hij is een. We hebben hem heel hoog zitten. Hij heeft een. Maar nou een bijimang. Meneer Jans. Voor zijn en natuurlijk meneer Jan Betje want u zijn kong Torisa Epsa in de politiek astrati fusernang over de man van DNA die tjewa zijn kafesi en dat zijn dat bij op te maken aan de rechters natuurlijk meneer Jan G1 GF en afasfa amaisha Tori amaisha torka katalmenti if you know my meaning en we moeten respect hebben voor ieders mening. Ook de mening van meneer Jan Ramkisoen die telt. Die meneer Jan Ramkisoen kebananga en tori dan meneer Henk Karkong. Meneer Henk, die een mening van een en zie bepaalde tori. Zijn hier in de radio. Als je boem zijn met dat meneer Henk vertalen door dat hij. Aman teka tora dat die lek van een is jere atori. En dan afas van een is sing. Luku midis don ja in a studio mi an rechter. Mi net ak suma ab leti, if suma na leti. Ma me ji alas ma wan ruimte fu tak wan tori. Mene hek ne karning. En bakarat meneer Jan welkom bakar met ak meneer Jan. Waarom heb je gehapt? Ik ben een beetje man. Ik ben een karne in het schrift. Oké, natuurlijk. Kono horen ze even als poto. Meneer Jan, alleen in trots. Maar zei Archie, mevrouw Lisbeth. En ook toen meneer Henk. Zijn precies wat wie er wordt bedoeld natuurlijk. Maar meneer Henk is zo slim. Dat ik aan mijn karne. En met tegen meneer Henk ook toen. Dat ik meneer Henk even bij karme aanneem voor meneer Jan. Je begrijpt. Dan, meneer Bodja, ook als je dat en mibo. Mibo sorry tak ifa. En if je bogo dora dan mibo. Meneer Henk ook toe, meneer Henk, if je bij karma aanneem voor meneer Jan. Je begrijpt.

0: Charatorca, Talmenti, Ifiri. En zo hebben we onze meningen. Maar nogmaals, Alan en Dries Madisi, na Trutru, Jajasser Namang. Meneer Henk, mevrouw Lisbeth, mevrouw Jan, na Tranga Jajal, Jajasser Namang. En u breed aan het ding en u loopt ding. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Ja, een goede middag. U spreekt met Sankova.
0: Meneer Sankova, goedenavond.
1: Hallo, goedendag. Hoe gaat het met jullie?
0: Wij doen ons best. Onze uiterste best doen wij.
1: Okay. Ja, oké, ik ook. Ik sta op het punt om naar buiten te gaan, om te gaan hardlopen.
0: Ja, kijk, mooi.
1: Ja. Maar in ieder geval, ik hoor hier over de heer Ramkes om praten.
0: Ja.
1: En ja, ik heb nog steeds een behoorlijke nare smaak van overgehouden van 2 weken geleden op het vrijdag. In de namiddag over die discussie van over die discussie over Haile Selassie, dat hij daar zo zeer neerbuigend en kwalijk over uitliep. Van ja, dat hij een hond had, honden, noemde hij zelfs meervoud, die een gouden ketting draagde. Voor mij was dat totaal de propaganda van de propagandamachine, dat dat voortkomt, dat soort kennisgevingen, weet je, van die westerse despootinformatie, van die verketterijen.
0: Natuurlijk.
1: Maar vooral dat hij zei van ja, dan moet ik maar boeken over gaan lezen. Hoor, hij weet helemaal niet wie ik ben, hoe mijn boekenkast eruit ziet, dat ik ook in Ethiopië gewoond heb, dat weet hij ook niet. Dus weet je, dan. Na die uitzending is het hele tijd in mijn hoofd gaan zitten van, want dat beviel me totaal niet, dat soort.
0: Ik snap het.
1: Om op die manier, uit te laten. En vaak, sorry dat ik dit nu ga zeggen. Nee, niet sorry, maar ik hoop dat ik niet verkeerd begrepen word, want ik heb geen hekel aan Indostanen. Ik heb geen hekel aan ze. Maar zij hebben wel iets tegen ons. En vaak zie je bij dat soort mensen dat zij zich zo neerbuigend uitlaten naar ons toe.
0: Ik ga daarin niet mee. Maar is dan Kofa, ik ga daarin niet mee. Wat u nu zegt, ga ik niet mee in. Ik ben radiomaker, ik ga daarin niet mee.
1: Ik hoor het uit een ervaring, uit een belevenis.
0: Oké.
1: Niet vanuit een.
0: Nee.
1: Zoals ik al zeg, ik heb geen hekel aan die mensen. Ze zitten ook in mijn bloedlijn.
0: Nee.
1: Maar Kison Dut is mijn overgrootvader.
0: Oké.
1: Maar dit is gewoon wat ik heb opgemerkt. En ik snap wel waar het uit voortkomt. Maar ja, dat is niet nodig, weet je. Want wij zeggen ook altijd each one teach one. En je kan van iedereen leren. En om je als superieur te gaan opstellen of denken van ik ga die mensen de les leren. Nee. Anorok of zo.
0: Nee. Weet je? Maar goed, kijk, meneer Jan heeft zijn mening gegeven daarover. En als blijkt dat hij naast zit, dan horen we het graag van uw kant van het verhaal, weet je. En zonder dat we de wie dan ook, weet je, gaan tegenspreken. Of nou niet tegenspreken, maar gaan bevlekken. Want dat doen wij niet hier in de uitzending. Daar waak ik voor, want ik zit hier achter de knoppen. En daarom zeg ik van, ik ga ervan uit dat meneer Jan misschien zeg maar een andere informatie heeft met betrekking tot datgene wat u zojuist naar voren hebt gebracht. En als hij ernaast zou zitten, dan zou ik het fijn vinden dat u, zeg maar, dan krijgt u nu de gelegenheid om het, zeg maar, op een andere manier, of zoals u dat ziet, naar voren te brengen.
1: Ja, daar bel ik nu eigenlijk ook helemaal niet voor.
0: Nee.
1: Maar zoals ik al zei, ik ken dit soort informatie, deze lading, deze informatie, waarvan ik weet en de mensen, net zoals mij, dat we ervan weten, dat ze voortkomen uit een bepaalde, vanuit een bepaalde bron, vanuit een bepaalde invalshoek. En dat is die westerse propaganda om ons af te schilderen, weet je, als om ons zeg maar te verketteren.
0: Maar dan, u weet ook zelf
1: die mensen. Want ik heb ook de biografie van His Majesty in Imperial Majesty gelezen, weet je. En ik weet ook de andere verslagen en berichtgevingen.
0: Oké. Nou goed.
1: Van hoe die met zijn rijkdom omging en zo. Dus nee, ik. Nee. Maar kijk, om dan te zeggen van ja, ik moet me erin gaan verdiepen. Nou, dat is dus totaal misplaatst, hè?
0: Okay.
1: Want hij kan niet in mijn boekenkast kijken. En hij weet ook niet dat ik daar een aantal keren geweest ben.
0: Ik zit nog met een tweede beller, de heer Sankova. Wat stelt u voor?
1: Nee, is goed, want ik moet ook gaan trainen.
0: Gaan trainen. Ja, dus, hartelijk dank voor uw inbreng. Dag meneer Sankova. Dag.

0: was de heer Sankova ook een trouwe beller. U bedankt voor het wachten en het geduld. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Hey, goedendag met Johan Lisser.
0: Dag meneer Johan Lisser.
1: Hoe gaat het u?
0: Nou, naar omstandigheden, we doen ons best en daar zijn we tevreden mee.
1: Je kan niet meer dan dat. He.
0: Meer
1: dan
0: dat kun je niet, nee.
1: Nou, zal ik u één ding zeggen voordat ik verder ga.
0: Ja.
1: De Hindustanen, of wie dan ook, zijn broeders van ons waar we samen gewoond hebben en een land hebben opgebouwd.
0: Ja.
1: En het mag wie dan ook zijn, ik weet niet dat ik het woord goed naar voren breng als Creool. Ik neem het altijd op voor de Hindustanen als mensen de Hindustanen denken te schelden of weg te zetten. Mm-hmm. Daar doe ik niet aan mee.
0: Nee.
1: Dat is één.
0: Ja.
1: U mag het weten, en een heleboel mensen die nu luisteren weten dat ik verbonden ben aan de marathon van Amsterdam.
0: Oké.
1: En al die lopers, waar komen ze vandaan? Kenia, Ethiopië, en ik ben goed met hun, ik ben geweest. Dus als mensen op de radio bepaalde dingen zeggen, wil ik ze uitdagen een keer bij Radio Markt te komen en mij te ontmoeten. Ik groet u.
0: Ja.
1: En ik wens u het beste.
0: Hartelijk dank voor uw inbreng, meneer.
1: Nog een keer. Men mag mij uitnodigen. Of bij deze nodig ik die mensen uit. Alleen maar moeten ze de datum vaststellen. En dan komen ze me tegen bij Radio Maat. Dan kan ik ze alles laten zien van Ethiopië en ook van die lopers. Ik groet u.
0: Dank u wel, de heer Lisser. Bedankt voor u voor hetgeen u naar voren hebt willen brengen.
1: Ik dank u dat u mij de kans en de gelegenheid hebt gegeven.
0: Alsjeblieft, de heer Lisser. Dag, dag. Fijne avond. Dag, dag. En dat was de heer Lisse, ook een trouwe luisteraar. Je kunt hem vaak ook horen twee wekelijks op de maandag bij het programma Tore Chatori. En de heer Lisse die schroomt er ook niet voor om het voortouw te nemen wanneer het gaat om zaken hier in ontwikkeling te brengen. En dan denken wij aan al die inspanningen die Radio Maart betreffen. En dan hebben wij het over het doorgaan, het bestaan van Radio Maart. Maar niet alleen dat, maar ook om te zorgen dat Radio Maart vroeg of laat ook zijn of haar eigen plekje en stekje mag hebben. En daar staat meneer Lisse altijd voorop in de rij. Hartelijk dank, de heer Lisse. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees je welkom.
2: Goedenavond, meneer Dalvoer.
0: Dag meneer Lodi.
2: Meneer Henkie.
0: Oh, meneer Henkie, sorry. Amerika Lodi. Sorry.
2: Meneer Dalvoer, ik wil even een correctie brengen, meneer Dalvoer.
0: Ja.
2: Ik heb eigenlijk niet de intentie om onrust te veroorzaken in uw programma.
0: Mm-hmm.
2: Radio werkt als zender en ontvanger. En als ontvanger reageer ik op wat er gezend wordt. Ja, toch?
0: En wat je te horen krijgt, bedoelt u?
2: Ja. Dus wat ik te horen krijg, mm-hmm, om het dan toe te zeggen in keurig Nederland.
0: Ja, ja, ja.
2: En
0: ja,
2: ik denk dat dat mijn goed recht is.
0: Mm-hmm.
2: En ja, maar ik begrijp wel dat bij sommige mensen die een boosheid hebben naar een bepaalde partij in Suriname, dat mijn mening als een rode lap werkt bij de mensen. En mm-hmm, dat er zo heftig wordt gereageerd op wat ik, ja, op mijn mening, om het dan zo te zeggen, okay, meneer Dalvoer.
0: Ja, ik begrijp het.
2: Maar ik zeg het u eerlijk, ik lig daar niet wakker van.
0: Nee.
2: Want het is mensen hun voetrecht om te vinden of, ja, wat mijn mening is, om daar een mening over te hebben. Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar nogmaals, waarom ik bel, om de correctie te brengen, omdat ik nogmaals niet de intentie heb om onrust te brengen op uw zender.
0: Hartelijk dank, meneer Henk. Hartelijk dank. Hartelijk dank.
2: Meneer Dalvoer.
0: Hartelijk dank voor uw inbreng en uw correctie.
2: Okay,
0: dank u wel, meneer Henk. Dat was de heer Henk, die heeft even een correctie gebracht op datgene wat hij naar voren heeft gebracht, naar aanleiding van uitspraken. En we zijn blij, laten we het zo houden. We gaan niet met elkaar bekvechten. Hij heeft zijn zegje gedaan. Bedankt voor het geduld. U bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Hey, goedemiddag, meneer Dalvoer.
0: Dag, meneer Lodi.
2: Is er weer raad nieuws, no?
0: Soort nieuws, hoe je meen?
2: Wel, trouwens, ik wou ook niet tegen de bakken voor Venezuela.
0: Zo.
2: Hai, ik zeg je wat ik had gisteravond gevallen.
0: Oké.
2: Maar je rustig. Want dan maar het is en van totaal 2 olietankers genomen van Venezuela.
0: Zo. Zijn heb zij naar grond af, meneer Lodi?
2: Omdat hij wil dat Venezuela moet aftreden.
0: Je bedoelt een president. Je bedoelt een president. Ja.
2: Maduro.
0: Ja. Zo zou doen bij
2: jou. Deze pura konden voor de ineens.
0: Zo. Ik dacht wat hoor je. Ja, maar ik heb de man die heeft power, maar dat heeft takkie nou toch.
2: Dat is wel bedoeld.
0: En mijn eigen man doet het, de man die heeft power heeft takkie.
2: Maar ik
0: heb
2: het mooiste van het. Omdat ik geen vrede kan brengen tussen Rusland en Oekraïne. Want ik zou zeggen, mooi man. Toen want voorover heel Oekraïne.
0: Zo.
2: En het mooiste is van het al bijna 90% van Oekraïne.
0: Zo hé.
2: Want Oekraïne dat toestaat nog maar Poetin voorover hier konden.
0: Zo, dat is wat zijn op zijn manier.
2: Want ze hebben alleen de politie en de dampos.
0: Ja. Meneer Lodi,
2: moet
0: ik contra beller, want ik heb nog iemand onder de knop. Dankjewel voor uw inbreng, meneer Lodi. Oké, you too, hè. Dankjewel. Ah, dat was de heer Lodi. Goedenavond, u bent in live in de uitzending, weet je, van harte welkom.
3: Ja, dat ben ik weer.
0: Dag, meneer Bullens.
3: Ah, en ik heb hem voor die morgen info.
0: Dat klopt.
3: Wat er gebeurd is dat in 1953, ja, een watersnoodramp bij de Zeeland, toch? En toen voetballers, die topvoetballers uit Nederland, die voetballen in Frankrijk.
0: Ja.
3: En ze mochten niet meer uitkomen.
0: Zet
3: maar
0: niet.
3: In verband met een watersnood,
0: ja,
3: hebben ze een benefietwedstrijd gespeeld. Frankrijk, Nederland. En de topvoetballers uit Nederland hebben Frankrijk verslagen met 2-1. En daarna zijn ze gaan lobbyen. En betaald voetbal in tweede is in 1954.
0: Oké.
3: En dus die lezing van kiezen op helemaal, want toen speelde APW Haarlem. En Haarlem was ook betaald voetbal.
0: Ja.
3: En ik zie meteen naar het intrede van betaald voetbal in Nederland.
0: Ja.
3: Voetbal de APW Haarlem, in Haarlem.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Ja. En dus wat er met jou, die Afrikaan, Steve McCona, die voetballen ook meteen na het intreden van betaald voetbal.
0: Ja,
3: hè? Bij Heracles. En daarna heeft hij furore gemaakt in Italië.
0: Oh.
3: In de topclubs in Italië.
0: Kijk.
3: Er is een film van hem verschenen. Als je het toetst, dus wat je met je, dan kom je achter deze informatie. Dus het kan nooit zijn dat Erwin Sparendam die verliezen namen in 1957.
0: 57. Oké.
3: Ja?
0: Nou, heel veel informatie.
3: Ja.
0: Ja.
3: Is dat nu aan Mubuantjak om?
0: Natuurlijk. Haarlem. Ja, toch ook nog een team hier vroeger. Toen ik hier kwam had je nog FC Amsterdam.
3: Ja, dus dan ga ik je mijn info geven.
0: Ja.
3: FC Amsterdam is een fusie. Is Blauw-Wit, de prof afdeling van Blauw-Wit,
0: ja,
3: en DWS.
0: Oké.
3: En toen zijn ze gesaneerd in 1970. Toen is Blauw-Wit en DWS zijn naar de amateursectie gegaan. En toen hebben ze opgericht SC Amsterdam.
0: Het was van 2 broers, hè, of niet?
3: Nou, het was niet van die broer. Degene die geld pompte was De Stoop.
0: Oké.
3: Okay. Weet je, die bouwde liften, schaallift.
0: Ja.
3: Toen.
0: Okay.
3: Dus hij was de sponsor, maar hij was in de eigenaar van FC Amsterdam.
4: Oké.
3: Hij was de grote sponsor van FC Amsterdam.
4: FC Amsterdam. Oké.
3: Ja? En toen hebben ze, want in Noord had de Vollewijkers, hè, die was, de Vollewijkers waren ook betaald voetballers, hè?
4: Kijk.
3: Ja, de Vollewijkers, Blauw-Wit, D-West. Dat waren Ajax, dat waren de clubs uit Amsterdam die betaald voetbal speelden.
4: Zo.
3: Ja? En in 1970 is er een heeft de KNVB een grote sanering gehouden. Mm-hmm. En er zijn heel wat clubs, kleine clubs weggesaneerd.
4: Ja.
3: En dan zijn in Amsterdam alleen overgebleven SCIB. Amsterdam en Blauw-Wit. En Ajax.
4: Oké.
3: En de rest is allemaal naar de amateursectie overgestapt.
4: Nou, is mooi nieuws voor de jongens van Heren van Stank. Die komen vanavond in de studio.
3: Oh nee, maar je loco, de Heren van Stank, Mika, ik zit er soms bij. De Heren van Stank, die zijn van topniveau, die weten alles.
4: Ja.
3: Ik naar voren breng. Ik denk, ik pak ze met zo'n even, maar dat weet je nou. Die heren van Stan, die gaan terug tot 50 jaar geleden. Die weten alles.
4: Die weten alles.
3: Ik weet het je, ik heb een paar keer heb ik gedacht van Mofaz en ja, maar die weten van alles.
4: Ja.
3: En die zoeken iets op, die weten alles.
4: Die weten alles.
3: Ik hou van de heren van Stan, want ik vergelijk de heren van Stan aan mijn niveau.
4: Ja. Ja, mooi maar. Is dat betaald? Netjes.
3: Dat zijn echt voetbaldieren.
4: Ja, man. Die hebben het in de vingers, hoor.
3: Ja. En de net al zijn.
4: Nee. Echt niet.
3: Ik heb een hoge pet op voor de eerste.
4: Goed zo. Mooi man.
3: Aboe.
4: Bedankt voor uw inbreng, meneer Bullesen. Ja. Dankjewel, hoor. Fijne avond. En dat was de heer Bullesom, die heeft ons ook weer voorzien van het nodige. Wanneer het gaat om voetballers die hier heel vroeg aan de slag zijn gegaan. Op welk niveau dan ook. Het zij Eredivisie, het zij Tweede Divisie. Maar wij zijn blij met de informatie van de heer Bullesom. We gaan nu vergasten met een kerstnummer. Nou, geen kerstnummer, ik had al eentje. Dan kijk of. Ik ga even Sabaku in de huiskamer brengen voor u.
5: Sabaku time.

0: Hallo.
1: Dag meneer Lisse, goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Oké, mag het?
1: Ja, dat mag. Gaat uw gang, meneer Lisse, zoals u had afgesproken.
0: Oké, dankjewel. Ja. Mijn compliment aan meneer Bulderson. Kijk, dat vind ik mensen die waarheid en goede dingen naar voren brengen. Want wat meneer Bulderson nu toen net verteld heeft, daar is geen span daartussen. Want ik ging altijd met mijn vriend Flinke Vleugel in 1965. Die had de sigarenzaak in de Kinkerstraat. En ik woonde in de Tollestraat. En dan liepen we de Kinkerstraat af, helemaal ten Katerstraat, Bellamystraat. Dan gingen we daar naar Jongbloed.
1: Oh.
0: Ja, dus ja. Dus wat meneer Frank vertelt, buitengewoon complimenten. Meneer Bulderson.
1: Ja, die heeft ook heel veel verstand van voetbalzaken, hoor. En is voetballers.
0: Nou, ik was meer Ajax-ziet. Ik ging altijd vroeger met Schalke. Met al die jongens van Real Sedan. Vroeger naar Real Sedan. Blakashori. Ik weet niet of je de naam kent.
1: Nee, ik ben veel jonger dan u. Dus ik zag me niks.
0: Nee, dan gingen we oma. We gingen altijd Vaneburg. Want Vaneburg ging altijd. Ja, gingen we altijd naar Ajax.
1: Kijk eens aan.
0: Ajax was mijn club, want ik heb door Co-Print heb ik Ajax leren kennen.
1: Leren kennen, ja.
0: Want als jongens zeiden met Rutsch en Tenny Nahar gingen we het Oosterpark voetballen. En dan heb ik het over 1962. En toen kwam Co-Print daar kijken. En Co-Print heeft tegen ons, hoe je moet eens een keer komen kijken. Dus zodoende. Maar in de tussentijd was ik gaan varen. Maar Ajax heb ik in mijn hart gesloten. En na een paar periode ben ik vaak geweest met Howard Vanenburg.
1: Howard Vanenburg.
0: Top Ajaxie.
1: Top Ajaxie. Kijk eens aan.
0: Ja. Ja. Ik groet u. Misschien wil iemand anders wat zeggen. Ja. Dus nog eens een keer, meneer de Bulderson, bedankt.
1: Hij heeft meegeluisterd.
0: Hij heeft niet meegeluisterd.
1: Nee, hij luistert mee, ja. Want hij hoort u wel, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ik groetjes, hè.
1: Bedankt, hè, meneer Lisse. Fijne avond verder.
0: En bedankt.
1: Ja, dag daar. En dat was ook weer een trouwe luisteraar, dat is de heer Lisse. Die heeft nog wat aanvullingen met betrekking tot het voetbalgebeuren hier en ook Ajax. En de informatie die u is gebracht door de heer Bulderson. En dat is een zeer correcte informatie van de heer Bulderson wanneer het over voetbalzaken gaat. Hartelijk dank, meneer Bulderson. En hartelijk dank, de heer Lisse. Archibana Osho. Maar op een kwartier, Janaga Uno etema Fos. Fossi. Miliba Studio. Dan. Wang. Wacht, meneer Norman, hij belde me. Luko. Voor regelaat hoor, dat hij. Dat is meneer Norman. Meneer Norman, u bent in de uitzending. Hoor je mij?
2: Hi, daarvoor.
1: Hi, ik hoor je heel goed.
2: Kan het nog?
1: Ja, ik heb
2: ik
1: nog.
2: Ben,
1: ja,
2: het kan. Laat,
1: ja. Ja, het kan nog.
2: Oudelijk nog?
1: Ja, Thiago, ik was een en al oor.
2: Ga je me bellen dan?
1: Ja, dan bel ik je terug. Ja. Oké. Dat was de heer Norman van Gom, die gaan we gelijk bellen. Die zit nu in Suriname. Maar voordat we even naar de heer van Gom gaan, wil ik even verklaren dat een trouwe luisteraar, die is op zoek naar de NAX-kalender. Die kalenders worden jaarlijks uitgegeven. En hij vraagt zich af of er dit jaar ook sprake is van de NAX-kalender. Als er iemand is die dat weet, dan horen we dat ook graag. Even kijken, we gaan verder naar de heer van Gom. En dan gaan we hem in de uitzending proberen te brengen. En dan zeg ik van hartelijk welkom, directeur. U bent in de uitzending. Jawel.
2: Ja.
1: Ja, je bent in de uitzending. Zeg het maar. Ik hoor je.
2: Ik ben er wel, no?
1: Ja, je bent er al, ja. Live, luid en duidelijk.
2: Mooi zo.
1: Mooi.
2: Hoe is het met je volume? Want ik ben op straat, hè.
1: Ja, maar alles komt goed over hier. Je komt...
2: Ik ben op straat, dus met... Dan gaan lawaai voor de auto, ja. Is het toch niet verstandig om goed over te komen in de uitzending, volgens mij. En dat, nee, hoor je mee?
1: Ik hoor je prima. De kwaliteit is fantastisch. Ik hoor alleen een getoeter, zo daarnet heb ik een getoeter gehoord van een auto.
2: Nee. Lieve luisteraars, ik probeer het wel.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gaat me niet lukken, want het is spits nu in Suriname.
1: Ja.
2: Ik ben in de buurt
1: van
2: Poelenpantje.
1: Oké.
2: Abra Broki.
1: Mm-hmm.
2: Leuk. Smart Radio probeert hier in Suriname. Dat is een nieuwsfeit wat ik wil doorgeven. Ook voet aan de grond te krijgen, afdeling markt. Daarmee ben ik bezig. Gesprekken gevoerd. Inschrijvingen. Dus Markt Paramaribo is binnenkort een feit. Waar we gaan proberen ook vice versa programma's met elkaar te wisselen. Ook radio en tv. We vinden dat Suriname booming is. Er gebeurt veel. Er komt nog veel meer op ons af straks. Met gas en oil. En dan moet je vroegtijdig erbij zijn. Je moet ook een factor worden in het land. En dat is niet gemakkelijk. Want ook hier en in Nederland kennen we het geval van ellebogenwerk.
1: Zeker.
2: Zoals van het Weerdistrict Bedreek. Dat je door het af aan markt.
1: Ja.
2: Dus dat is ook het spel. Maar het is ook in overal ter wereld is het zo. Mm-hmm. Dus je moet je best blijven doen.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
2: En gelet op onze 40-jarige ervaring. Moet het geen probleem voor ons zijn.
1: Zeker.
2: Daarnaast hebben we goed contact met de DC's. In, DC in Kommerwijnen.
1: Van Kommerwijnen.
2: Die willen graag dat Marvin ondersteunt in bepaalde projecten. En omgekeerd willen ze ook kijken wat ze voor Marvin kunnen betekenen in Kommerwijnen.
1: En wat zijn de namen van de DC's? Dus, heb je namen voor ons, voor de luisteraars, de DC van Kommerwijnen?
2: Wat zei je?
1: Wat is de naam van de DC van Kommerwijnen?
2: Is een per Jaap zoiets. Per Jaap nog wat erachter. Mm-hmm. Maar ik ken hem niet. Ze noemen hem meestal ja, DC. Hey, DC, Kotakino, DC. Hey. Mm-hmm. Ik heb hem geïnterviewd. Dat heb ik een keer uitgezonden, maar misschien moet ik het herhalen. Maar ze is een aardige jongeman. Mm-hmm. Ze willen veel doen in Kommerwijnen. In Kommerwijnen willen ze daar voor toeristen vooral de zaak een beetje moderniseren en uitbreiden. Er komen wat toeristen naar Kommerwijnen, maar ze zijn niet goed gefaciliteerd.
1: Okay.
2: Dus dat is het. Politiek-wise hou ik me op de achtergrond. Tenminste, Mark houdt zich op de achtergrond. We hebben een mooie zodanig aan politiek, maar we lopen zo'n entertainment wereld erdoe.
1: Mm-hmm.
2: Muzikanten, hoe noem je dat? Artiesten, uitgaans entertainment, dus breed. Maar natuurlijk ook nieuwsfeiten.
1: Ja.
2: Dat sowieso.
1: Ja.
2: Discussie, programma's over allerlei zaken die zich voordoen. Wat we zeker willen doen is de relatie Surinamers in Nederland en Suriname. Verbeteren. Het kan beter, het gaat wel. Maar het kan beter, want hier en daar zijn er wat opmerkingen van beide kanten.
1: Mm-hmm.
2: Terwijl ik op straat sta hier, in het verkeer, dan wil ik ook dat even maar rijden. Want ik ga in Serna, ik ga rijden hier grondaf.
1: Alla zeker.
2: Of als van misschien ermee rijden. Ermee rijden ernstig, ja. Die liep op je oorlog. Ermee kon hij feest. Ik wil samen zoeken, ik ga hier lopen. Toen dacht ik, yo. Dus heb ik gezien. Gisteren heb ik een mooie trip gemaakt naar Oudtuinen. Oudtuinweg.
1: Mm-hmm.
2: Met een PL-bus. Wilde bus dus.
1: Hmm.
2: En terecht hebben ze de naam Wilde bus. Want ja. De ik was in die isolatie. Dat was voetgangerspad.
1: Toen
2: kom ik dat op die om files te omzeilen.
1: Ja, maar hij heeft een fietspad.
2: Volgens mij zijn het echte gangsters. Kunstenaars ook, hè. Maar de meneer Awagi. Maar PL staat bekend hier. Dat die mannen, die chauffeurs, zijn van een ander kaliber.
1: Ja.
2: Mijn lukkende van de meneer Awagi.
1: Ja.
2: Ontzettend mooi om te zien. Maar je moet wel lef hebben. Want Solisi, die, ja, Steve. Minaboma rijden. APL-bus. Maar het was een mooie ervaring. Wat ik heb gezien met mijn eigen ogen, dat vond ik ook leuk. Naast het geval dat je hier en af en toe een bouwvallige huizen ziet, je ziet ontwikkelingen toevoegen, maar zij bouwden EG of zo. Luxe. Ver weg, apathasie. Je ziet in de verte, je ziet dat, hé, dat is een mooi filetbouw. of Setikba.
1: Ja.
2: Dus Suriname, je merkt dat het gaat hier en daar wat stagnaties.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze zijn inderdaad wat langzamer, ja. Jou nog afhaast. Dus neem ik de go op die kuur bakken. Nou, op die kuur ben ik bezig bijna anderhalf uur, twee uur lang.
1: Zo.
2: Dat minder heb je nog lang.
1: Nee.
2: Dat duurt niet zo lang daar.
1: Nee, echt niet.
2: Dat is te lang. Nee. Maar ze hebben geen haast. Af en toe krijgen ze een telefoontje tussendoor.
1: Juist.
2: Nou, maar meneer, kunt u even wachten?
1: Hmm.
2: Ik ben bezig met mijn dochter. Mijn dochter is aan het vechten met een andere daaraan buurmeisje.
1: Nee,
2: even, ik moet het even regelen, meneer. Even wachten hoor. Van twee keer aan toe, tot kwartier, half uur.
1: Ja,
2: maar ze heeft er best gedaan.
1: Ja.
2: Hij roept wel. Maar ik geef aan dat ze hier geen haast hebben. Nee. Kapper ook toe. We zijn de kapper goed, ja, op alle ting. De man heeft haast niet. Dan kijk, je moet rustig zijn, want zo is misschien berekend. Oké, je kan nu. Die andere man, die man is al geknipt, maar ik moet naar binnen. Nee, dat is goed. Nee, ik hoef niet naar binnen. Maar hoeveel tijd heb ik nog?
1: Ja,
2: hoor je me?
1: Ja, je hebt nog zeven minuten.
2: Zeven
1: minuten, ja.
2: En dat is goed. Mm. Nee, luisteraars, ik wil u alleen doorgeven dat met de feestdagen merk je ook dat het land in rep en roer is.
1: Mm.
2: De feestdagen, al die bandjes zijn hier. Mikonon, welkom, Skankantri. Ergens in Ethiopië, drukte van je welste. Jonge, maar ook oudere mensen zijn daar.
1: Zo.
2: Dus er wordt gefeest voor de voorbereidingen, voeding, pagara, estafette, achtige dingen. Zijn in volle gang. Als ik eerlijk mag zijn, dan weet ik dat we ook in Nederland feesten, hè, Surinamers.
1: Zeker weten. Maar volgens mij, zeker weten.
2: De feesten morgen, hoe doe dat? Ontspanning leidt ja morgen.
1: Maar volgens mij...
2: Gezelligheid. Ondanks dat er ook sprake is van armoede.
1: De show gaat door.
2: Je neemt niet naar de beren aan.
1: Nee. Als je wil, ik wang al langer.
2: Ze lossen het op. Mm-hmm. We hebben familieleden in Syrië en Nederland die af en toe voor alle andere DTC pakketjes sturen. Extra mazzel.
1: Mm-hmm.
2: Dus de familierelatie. Dat hij hoort ze dan ook een beetje op stand.
1: Hij hoort dit Napoeja, zeker.
2: In stand, hè? Die mensen, je ziet dat ze toch het mooie ervan maken. Met weinig middelen doen ze veel.
1: Zo.
2: Veel vakantiegangers, sowieso. Voeren.
1: Ja, maar dan kun je
2: midden, je breekt het accent. Maar wat voor mij is ook een verrassing, dat ik merk dat vele mensen geen vakantie zijn komen houden hier. Nee, ze zijn gereemigreerd.
1: I'm your boy.
2: Ik ben hier aan het zien dat ik lang aan het zien ben. Maar ik
1: ben hier
2: aan het zien. 3 jaar, 4 jaar. Nou, ik ben hier aan het zien. Ik ben hier aan het zien. Die geluiden hoor ik ook.
1: Die hoor je ook, ja.
2: Maar het is leuk voor toe in Suriname. Zolang je nog geld hebt. En met die vier, dan ga boden met kong.
1: Boden met kong. Je is aanbodigbaar. Je is aanbodigbaar.
2: Dus vier, dan ga boden met kong. Dus vier, dan ga je begint tel af.
1: Ja, precies.
2: Het moet niet langer duren.
1: Nee.
2: Ik heb geen rijke familieleden.
1: Nee.
2: Dus bij deze. Dus maar deze had niet. Maar dat is het Suriname. Ik heb mooi werk verricht. Ik vind een verslag voor een koning.
1: Ja.
2: Dan als revidentie.
1: Okay.
2: Er zijn nog wat dingen opgenomen die ik nog moet monteren. Maar eigenlijk ben ik ook op vakantie.
1: Ja.
2: In Badula is ook hier een collega van ons.
1: Ja, die kan
2: de afspraken dat ik ook op radio en tv. Dat ja, Norman, waar ben ik? Zeg, ik ben verdwaald. Die verdwaald is er, maar ja. Nee, ik heb geen tijd voor programma's nu. Mm-hmm. Een paar keer moest ik inderdaad nee verkopen. Omdat we vier dagen zien we weer niet toe.
1: Mm-hmm.
2: Dat zien we weer.
1: En
2: dat temperatuur en play waren ook wel.
1: Temperatuur, je bent geen 18
2: meer. Norman kon slow. Slow. Ik was al een beetje slow.
1: Mm.
2: Maar jij kon slower. Vanwege de temperatuur. Ik dacht dat het van belang is, ook voor mij.
1: Hij had lessen gekozen over de temperatuur.
2: Je schrijft pakken naar net die een probleem.
1: Precies, inderdaad.
2: Maar leuk. Oké, dat was het een korte.
1: Maar je moet...
2: Ik heb begrepen dat jij... Ja?
1: Nee, ik heb het vermoeden dat je heel veel luisteraars thuis... enthousiast hebt gemaakt. Want die mensen zullen nog meer willen weten... Ja. Over de dependance van Radio Maart in Paramaribo.
2: Ja, het is nodig. Dat zijn genoeg organisaties die ook willen meewerken. Hè, samen.
1: Ja.
2: Omdat er zijn veel radio- en televisiestations hier.
1: Mm-hmm.
2: Maar door het bos... De bomen niet meer.
1: Dat zie je ze niet meer. Nee.
2: Dus op een gegeven moment... de meeste koe ook toe versterking... naar Abrawatra.
1: Ja.
2: En dat is goed.
1: We zijn
2: een mooie ontwikkeling.
1: Zeker weten.
2: Want die pendant van Mart in Suriname...
1: Paramaribo.
2: Is een bijna een feit, komt dat en zo. Het is al een jarenlang plan. Hè. Een plan die zegt, wat heb je na 10, 15 jaar?
1: Kijk eens aan. Yeah.
2: Maar nu, ik kies het zo morgen gestalte.
1: Ik kies gestalte, hè?
2: Dus dat is het. Wat ik heb begrepen van SLM en KLM, die hebben bijna geen plekken meer. In de Afrika zo, maar morgen naar ze na.
1: Nee.
2: 2,5 of 3000 euro.
1: Je redt rap, hè?
2: Tarieven zijn extra hoog geworden nu. Beide maatschappijen boeren goed.
1: Juist.
2: December, veel bezoekers uit de hele wereld, niet verstaan. Is dat gewoon als Renang. En ik ga na 30 of 35 jaar weer meemaken een Oruyari kerstgevoel.
1: Dat gevoel, zeker.
2: En daarna ben ik meteen weer terug in Nederland.
1: In Tatania.
2: Dan weet je dat.
1: Dan weten we dat, ja. Dan weten we
2: dat. Ja, daar in Tatania.
1: Tatania.
2: Amoem.
1: Beste Norman.
2: Als ik groet u.
1: Ja.
2: Fijn dat u blijft Mart ondersteunen. U blijft het doen. Blijft u het doen, want er komen leuke dingen ook voor de donateurs en luisteraars van Mart. Mooi zijn dat pas ik kom. Mijn naam is Takala Sanete. Atamoen.
1: Tambo man. Grand Tangi.
2: Ataso.
1: Ja man.
2: Oké.
1: Grand Tangi.
2: Odi.
1: Odi, Odi.
2: Oké.
1: Doei, doei.
2: Odi.
1: Doei. En dat was... dat bij de Ambra Passie voor Radio Mart, de heer Norman van Gom. Kmopo in Zwitserland Kondre... Drapa ade ete, drapa ade. En Amanta Kapwa Losani, voor praat naar Unu, maar daar kon, daar ook monteerde in Sani, dan zo facie dat Unu zelf die daar ook kan, ook kan voor Jesse Archie en dan Unu zelf carrière, sang Master Norman van Gom, Abif Chakonji. Unu, noya zo, meshitak furiuru, ne demoro, baka yudisi. Baga 5 euro, maar ook misdoen een minuut eten naar uno en baga dat hij dan mobaru odi, u zorgt voor zo'n bon fusrefi, u lobusrefi en vooral de ching de jaba en pitani u lukt een bon. Maar bari odu ja, vanuit de studio voor Radio Maart. Swai swai, bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam.

0: www.radiokesayangan.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: voor Markt Radio Amsterdam op straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Moti. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Suriname.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij.

0: geleden. Was het er al?
1: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
0: Oké. Okay. En wat hoop je dat het nu gaat gebeuren met Suriname?
1: Nou,
0: na 50 jaar onafhankelijkheid?
1: Nou, ik hoop altijd het beste voor Suriname. En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
0: Ja. Heb je een Suriname-boskop voor Surinamers all over the world? Je wilt tegen de Ossani in Suriname.
1: Ja.
0: Dat moet gewoon om na 50 jaar die zie. En van Suriname op bloeien dralen. Die maakt gewoon boskop voor die
1: ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe Pasuan, dadelijk de regels zou komen voor Pasuan. Want hoe trang je ze pinzo? Want Suriname, dat trang je ze altijd. Look hoeveel waterkant komt mooi. Ja. If je nog mag doen, zo'n Ossani in om doen. En Suriname altijd lastig naar de standaard. Dan moet je houden naar de standaard. Want als Suriname gaat naar Holland, dan moet je pas naar de regels. Maar dan moet je Suriname niet de regels nog bestaan. Maar, we moeten vergeten, Suriname naar een mooi beetje konden. Caraïbisch, nou. Dan moet je Suriname naar Suriname een beetje mooi konden.
0: Mooi zo, graag dat je jouw bos komt dit jaar. Lobby er aan?
1: Dit is dan in de
0: spa.
1: Ja,
0: oké. Wij dat hebben we niet gedaan. Want wij dragen voor mij. Hoe zit ik ook? Ja, afijn dat ik bij Abra kom. Nou, wij dragen het maar. Ja.
2: Ik
0: kom daar wel.
2: Ik blijf bij jou. Mooi.
0: Ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zeg wat tegen je denkt.
3: Laat die gewoon, die armen gewoon verzorgen. Die armen, die achterstaande wijken, gewoon kijken. Dat is een koning.
0: Oké.
3: Mina Iwan Sabayo.
0: Oké, Iwan Sabayo. Mooi door die Sabayo, Iwan. Luisteraars, u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké. Okay. Ja. De meneer de Riedemann is hier.
1: Ja.
0: Oké, dat wat doen we. Meneer Norman, Maat Radio Amsterdam. Ja. Meneer ik moet ook wat zeggen, meneer de postkoop.
4: Meneer,
0: de residentie was kloppen voor de Surinamers all over the world.
4: We hoop dat no usa bondro un conchi a waarde voor akondre en dat we er nu echt wat aan gaan doen om alles samen te doen.
0: Mooi.
4: A verdeeldheid naar Moslemoren.
0: Ja. Nou, ik ben lukoja lood, ik ben echt verdeeldheid.
4: Nee, maar ja, usabi om dat na te doen,
0: voor
4: de feesten die in Mabakar. Daarna dan Yeshiva kan. Oh ja, ik ben al bijna, niet te hard zeggen, bijna 4 maanden hier.
0: Oh ja? Dat wil zeggen dat

0: samen die keer vier passen tot er. Ja, de naam is Isaias. Welkom van die Isaias.
1: Moro Biggie familie, Pierre Grond.
0: Ja, maar zo komt de Isaias dan niet.
1: En Saroni.
0: Ja, maar aan wat is dit?
1: Amba.
0: Amba, oké. Mooi, mooi, mooi.
1: Amba.
0: Mooi zo, dat is Amba. Oké. Mensen, laat ik ze hier.
2: Hoi,
0: Amba. En ik heb één muntje tegenover me staan. De Jeroen Bombi in Paris. Zijn residentie 50 jaar onafhankelijkheid. Zijn er na 45 dagen?
3: Wel normaal. Ik zou eigenlijk aan een feest samen vieren. Ik heb mijn te krijgen. Een feest is te maken met een team voor die voor november onafhankelijkheid.
0: Voor november tegeten?
3: Omdat we nog bij de georganiseerd en ten we elkaar gaan ontzakken. Hoeveel jaar onafhankelijkheid?
0: 50 jaar. Wat is wat ik vroeg hoor? We hebben
3: nog bijna 10.000 meter gewaagd. We hebben nog maar gewaagd om te doen.
0: Maar eenmaal hoe denk je naar Botokba? Zijn jullie denk dat we op samen gaan konden komen? Kies jezelf nu?
3: Bijna. Na de massage door we opruiming hebben we veel plaats eigenlijk met mijn kakato. Wat verzuivering. Omdat de politiek voorzien aan wat rommel en ik denk alles maar. Dus als de man verzuiveren, dan denk ik dat het beter is. Dat is normaal niet denk.
0: Ja, maar die heeft dat verzuiveren. Ze hebben doel aan dat die.
3: De appel moet ruimen op de rotte appel.
0: Oh ja?
3: Ze moeten
0: op de lijn, no? De rotte appel lijn.
3: En hoe de man deed het dan? Als ze hem rommelen, gaan we lang.
0: Ja,
3: toch. Kan dit ook camoufleren even, maar het gaat nog door.
0: Okay.
3: En zolang dat nog zuiver, dan konden die zo tegen aan alles toch. En dan mag ik ook nooit.
0: Nou,
3: we moeten altijd voor onder water blijven.
0: Ja.
3: Voor boven water.
0: Oké, okay, Abos Kopu vindt duidelijk, maar toch mijn actie dat je hier dat een koning voor Ghana, want een belangrijk koning voor Ghana, Ashanti koning, die naar Kondre Nono. Zij denken aan Kondre, ja?
3: Wel, dat mijn aanhoor, het is dat mijn focus toe, die man. Mijn oma staat dat het toe, die traag.
0: Maar
3: wel, wat voor blakke man, toen ze hebben afkomst voor Afrika, dus het is de man voor dat wel, dus dat de man daarvoor.
0: Mooi.
3: Leg hoe uit, ja.
0: Ja, en doe Holland ook de koning Willem af.
3: In de focus.
0: In de focus op Willem-Alexander.
3: Ja, maar ga wet man staan leggen. Ja, niet naar wet man aan mijn vijand.
0: Wet man aan je vijand. Die nooit die koning aan wet man kon er dat
3: no, no, no, no, no.
0: En in de vijfland kon dat bij doen?
3: Wel, mijn abisma dat bij gezin dat bij man. Toch mijn abtumsi interesse in Europa.
0: Oké. Jullie zijn een true Suriname.
3: Ja.
0: Alles voor jou is Suriname.
3: Jawel.
0: Graag dat je jou was gevoerd.
3: Oké,
0: niet waar. Tambo, hè? Muntje aan de naam?
3: Arsi.
0: Mooi, oké.
4: Ik ben

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven? En hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, wil je trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen?

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.